0: Dit is Q Music.
1: Topic en Becky G. Sorry, papi, no me
0: puse guapa, papi. En dit is Q Music.
1: Sienna Spyro. So I
0: sing just to know I'm alive. En dit is nieuw. De Q Music Alarmschijf.
1: DJ Koja, Jason Derulo en Melody. Meet Chico. Q

0: 15.000 euro.
1: Weet jij al wat het is?
2: Meld je nu aan in de Q-app en speel morgen mee.
1: Q. Het Q-Music Nieuws. 3 uur.
3: Goedenacht. Het kabinet moet in actie komen om de acceptatie van homoseksualiteit onder jongeren te verbeteren. Dat vindt belangenorganisatie COC. De oproep komt na een onderzoek waaruit blijkt dat jongeren een stuk minder positief zijn over homoseksualiteit dan 4 jaar geleden. Het COC noemt dat een schrikbarende ontwikkeling. De verkiezingen in de Duitse deelstaat Berlijn zijn gewonnen door het uiterst linkse Die Linke. Het is de beste uitslag ooit voor de partij. Ze kregen bijna 26% van de stemmen. Het CDU van bondskanselier Merz werd tweede, gevolgd door het rechtsradicale AfD. En de verkiezingen in de andere Duitse deelstaat, Mecklenburg-Vorpommern, eindigen in een pijnlijk verlies voor de CDU. De partij heeft de kiesdrempel van 5% niet gehaald en heeft daar dus geen zetel in het deelstaatparlement. Uit de voorlopige uitslag blijkt verder dat de rechtsradicale AfD de grootste partij is geworden, met bijna 40% van de stemmen. En in het Amerikaanse Texas hebben demonstranten zich verzameld op de plek waar een agent van de immigratiedienst ICE een man neerschoot. Hij raakte zwaar gewond. De lokale politie was niet betrokken en de burgemeester zegt dat hij boos, maar niet verbaasd is over de schietpartij. Bij de demonstratie is uiteindelijk ingegrepen. Het is flink afgekoeld omdat het helemaal opgeklaard is en er weinig wind staat. Het is 8 tot 12 graden. Morgen wordt zonnig met een temperatuur rond de 20 graden en weinig wind. En tot zover het ANP-nieuws.

0: 15.000 euro.
1: Weet jij al wat het is?
2: Meld je nu aan in de Q-app en speel straks mee.
1: Q. Het Q-Music Nieuws. 4 uur.
3: Goedemorgen. Er zijn afspraken gemaakt tussen de politie, veiligheidsregio's en justitieminister Van Wil over het strenger naleven van de neutraliteit van de politie. Dat zegt de Telegraaf. In de politiegedragscode staat dat zij geen politieke voorkeur of religie mogen tonen. Maar volgens de krant is de vraag of dat wel gehandhaafd wordt. De voorlopige uitslagen van de Duitse deelstaatverkiezingen zijn binnen. In Berlijn won de uiterst linkse partij met een recorduitslag, bijna 26% van de stemmen. In Mecklenburg-Vorpommern is de rechtsradicale AfD met bijna 40% van de stemmen de grootste. En een drama voor het CDU van bondskanselier Merz. Die partij haalde de kiesdrempel daar niet. Jongeren zijn een stuk minder positief over homoseksualiteit vergeleken met 4 jaar geleden. Dat is een schrikbarende ontwikkeling, zegt belangenorganisatie COC, die de regering vraagt in actie te komen om de acceptatie onder jongeren te verbeteren. Ook sociale mediabedrijven moeten volgens het COC hun verantwoordelijkheid nemen. En er is nog veel onduidelijk over een dodelijke schietpartij gisteravond in het Limburgse Roermond. Midden in een woonwijk klonken schoten en overleed een man. Er is verder niets bekend over het slachtoffer. De buurt is ruim afgezet door de politie voor onderzoek en er is nog niemand opgepakt voor de schietpartij. Het is flink afgekoeld naar 8 tot 12 graden. Lokaal komt wat nevel of een mistbank voor en er staat vrijwel geen wind. Overdag veel zon en in de middag rond de 20 graden. En tot zover het ANP-nieuws.

0: 15.000 euro.
1: Weet jij al wat het is?
2: Meld je nu aan in de Q-app en speel straks mee.
1: Q. Het Q-Music nieuws. 5 uur.
3: Goedemorgen. De Verenigde Staten en China gaan opnieuw met elkaar praten over AI. De landen willen informatie uitwisselen over veiligheidsrisico's en elkaar waarschuwen bij incidenten. Dat zegt de Amerikaanse minister van Financiën. Deze week staat er een ontmoeting tussen de Amerikaanse president Trump en zijn Chinese collega op de planning. Nederland gaat opnieuw experimenteren met de pulsvisserij, ondanks een Europees verbod. Dat zegt staatssecretaris Silvio Erkens in de Telegraaf. Bij pulsvisserij worden vissen met kleine stroomschokjes opgeschrikt van de bodem. En dat is volgens onderzoek een stuk duurzamer. Erkens hoopt andere landen te overtuigen van de techniek. De toekomst van de Duitse bondskanselier Merz wordt steeds onzekerder. In de deelstaten Berlijn en Mecklenburg-Vorpommern waren Die Linke en de AfD de grote winnaars. Grote verliezer was het CDU van Merz. Die partij had nog nooit zo'n slecht resultaat behaald. De vraag is nu, blijft Merz bondskanselier of stapt hij op? En 16 grote banken sturen een dringende waarschuwingsbrief naar de Europese Commissie. Volgens de banken is er jaarlijks bijna 1,5 biljoen euro nodig voor onder meer defensie en klimaat, dat schrijft de Telegraaf. Dat geld moet grotendeels vanuit de banken komen en om dat mogelijk te maken eisen ze simpelere regels en systemen. Hier en daar komt wat nevel of een mistbank voor. Omdat er weinig wind staat is het flink afgekoeld naar 1 graad of 10. Vandaag veel zon en een temperatuur rond de 20 graden. En tot zover het ANP-nieuws.

0: Goedemorgen, Lucky. De werkweek is weer begonnen. Het is weer maandag.
1: Ja.
0: Waarom is het weekend altijd zo kort?
1: Ja.
0: Nou, omdat het maar 2 dagen heeft.
1: Oh,
0: en de werkweek 5 dagen. Dus ja.
1: Ja.
0: Dan is het weekend kort natuurlijk.
1: Natuurlijk, Quinty.
0: Maar goed. We doen het er maar weer mee. We
1: Precies.
0: gaan lekker 5 dagen bikkelen. En daarna hebben we weer weekend. Jojo!
1: Jojo!
2: Goedemorgen, Lucky.
1: Goedemorgen.
2: Ik hoop dat je een goed weekend hebt gehad, kerel.
1: Ja, zeker.
2: Ik ben gisteren mijn trouwpak wezen passen.
1: Oh.
2: Voor het eerst.
1: Ach.
2: Nou, het was wel een momentje dat ik dacht van, er moeten wel wat kilootjes af.
1: Oh nee, toch?
2: Nog een jaar de tijd, maar er is werk aan de winkel.
1: Oh nee.
2: Ja, fijne dag.
1: Dank je.
3: Luc van de redactie. Aanwezig.
1: Nou Aad, werk aan de winkel inderdaad. Die kilo's moeten er vanaf, zou ik zeggen. Maar als je nog een jaar hebt, nog een jaar om je trouwpak te gaan kunnen passen, dan komt dat wel helemaal goed, denk ik, Aad. En verheug je vooral nu alvast op de mooie dag. En als je ooit de tips wil voor hardlopen of zo, dan laat het maar even weten, vriend. Goedemorgen, het is Q Music, bijna luistert. 5:30 geweest. Mijn weekend zelf was erg leuk, erg gezellig. Ik was gisteren onder andere in de Efteling met mijn gehele familie. Dus mijn ouders waren er, mijn 2 zusjes waren er. Die hadden ook allebei hun vriend meegenomen. De enige die ontbrak was eigenlijk mijn broertje. Die woont in Parijs namelijk. Dus die komt voor middag de Kaatsheuvel niet helemaal teruggereden met de Eurostar. maar het was superleuk. Echt waar. Ik was al een tijd lang niet meer geweest in de Efteling. En ik dacht dat ik het wel gewoon prima zou vinden. Maar het kind in mij kwam helemaal weer tot leven. En het is ook, dat moet ik wel bij zeggen. Als je naar een pretpark gaat, dan vereist dat ook een beetje iets van je sociale capaciteiten. Want je staat best wel redelijk lang steeds te wachten in de rij met elkaar. En dan kun je heerlijk bijkletsen. Echt heel leuk om mijn zusjes weer te zien. En dus met hun vrienden en nou ja, mijn ouders erbij. Helemaal gezellig. Wel een kleine kanttekening. In de Efteling, daar ja, stond de piranha nog op standje bloedhete zomer. Die wildwaterbaan. Maar dat was het gisteren niet. Het was gewoon een prima dag. Dus ik heb de hele dag met een ongelooflijk natte broek gelopen. En dat was wel een klein beetje gênant. Ja, verder, dus mocht je daar foto's van hebben of mij voorbij hebben zien lopen. Ik heb niet in mijn broek geplast. Het was gewoon de piranha. Goed, over mijn weekend ook nog gesproken trouwens. Zaterdagochtend stond ik, jawel, en het wordt nu een beetje een dubieuze combinatie van activiteiten, in een hele donkere kleine ruimte. En ik was daar niet alleen.

Shakira en Burna Boy op Q-Music. Die, die. Een hele goede morgen. Het is Luc van de redactie hier maandagochtend. Nog even het moment om terug te kijken op afgelopen weekend. En dan wil ik je even meenemen naar afgelopen zaterdag. Want ik heb toen iets bijzonders meegemaakt. Ik kan er wel aan wennen. Maar ik ben bang dat het de komende tijd niet meer gaat gebeuren. Het was zaterdagochtend, een uurtje of 10:30. En ik beklom trap na trap na trap in Tivoli Vredenburg in Utrecht. Dat is het grote gebouw met die vele concertzalen erin. In Tivoli Vredenburg in Utrecht heb je bovenin een heel klein, gezellig, maar ook een beetje bedompt en warm concertzaaltje. Het heet Cloud 9. Nou, het zit bijna tussen de wolken, zo hoog is het. Dus op zaterdagochtend klom ik en klom ik en klom ik hoger. En toen kwam ik bovenaan in dat zaaltje. Het was helemaal donker. Er brandden een paar rode lichten. Er werden her en der, dat kon ik zien, al wel een paar biertjes uitgedeeld, ondanks dat het bijna 11:00 was. En omstipt 11:00 begon Nothing But Thieves te spelen. Die wereldberoemde band, die je ook vaak genoeg hoort op Q-Music, die gewoon echt een Ziggo Dome ook gewoon een paar keer uit weten te verkopen. Die stonden daar helemaal boven dat kleine zaaltje om 11:00... omdat zij als doel hadden gesteld, wij willen graag optreden in 3 landen op 1 en dezelfde dag. En we beginnen in Utrecht, daarna gaan we naar Brussel en we eindigen s'avonds laat in Londen. Het was echt 3 kwartier knallen, echt heel goed, rammetje strak. Er was ook nog af en toe ruimte voor heel kort sociaal gesprekje tussen het publiek en de band in. En na 3 kwartier rammen moesten de mannen ook gewoon weer heel snel door naar Brussel. En daarna dus nog naar Londen. Ik ben zo blij dat ik daarbij was. Ik vond het echt fantastisch. Klein beetje nagenieten nog met Nothing But Thieves Q-Music. Dit is Sorry. Yeah, my kid.

0: Een hele goede morgen. Je luistert naar Q-Muse. Dus je hoorde Lucas en Steve, Love on Hold. Goed nieuws. Straks hoor je een van de mooiste liedjes van dit jaar. Eerst even naar het volgende. Jij kan deze ochtend gewoon weer 2.500 euro winnen met 4 op een rij. Het is heel simpel, je krijgt 4 woorden van ons. We willen graag je eerste associatie bij die 4 woorden. Dan heb je dan dezelfde associaties als Mattie, Annemarie of als mij. Dan win je. Zo simpel is het. Klein voorbeeldje. Paulien, die speelt met Annemarie. En zij krijgt de volgende woorden. Lekker. Daarbij zeiden Paulien en Annemarie allebei vies. Karaoke. Daarbij zeiden zij allebei zingen. Honing. Daarbij zeiden ze allebei bij. En toen kwamen ze aan bij het laatste woord.
1: Nou,
2: ik voel wel druk, ja.
1: Eentje nog. Daar gaan we. Het laatste woord is schaduw.

0: Schaduw. Zon.
1: En zo kun je 2.500 euro winnen. Wat het mooiste liedje van het jaar is, hoor je zo meteen na Samuel wel.

0: Amy Winehouse op Q-Music, Re-App. Een hele goede morgen. Het is 5 voor 6 ochtends. En ochtends zeg je natuurlijk gewoon bijvoorbeeld goedemorgen. Dat zou een manier kunnen zijn om een telefoongesprek op eventueel de radio te beginnen. Gewoon met goedemorgen. Maar de Rotterdamse influencer Daan Alverink die kiest voor een andere aanpak.
1: Daan, goedemorgen.
2: Wat een introductie.
1: Ja, alles wat jij doet, Daan, verandert in goud.
2: Nou, dan kun je bedenken hoe mijn lul eruit ziet nu.
1: Nou.
0: De rest van het gesprek met Daan hoor je zo, maar de toon was gezet. En dit is dan dat allermooiste liedje van dit jaar, tenminste wat mij betreft. Ach, hier kan ik uren en uren naar luisteren, elke dag weer. Shanna Spyro, nu op Q Music met Great Expectations.

0: 15.000 euro.
1: Weet jij al wat het is?
2: Meld je nu aan in de Q-app en speel straks mee.
0: Goedemorgen, 6 uur, het Q-music nieuws van nu.nl. Krijg je van Annemarie.
3: Goedemorgen. Jongeren zijn een stuk negatiever gaan denken over homoseksualiteit. Blijkt uit nieuw onderzoek. Het percentage jongens dat er positief tegenover staat is bijna gehalveerd. Ja, achtergronden spelen daarbij niet echt een rol, zegt deze onderzoeker bij de NOS.
4: Eigenlijk zie je dat ook in alle groepen. Dus bij jongeren op het VWO, jongeren op het VMBO, jongeren met en zonder een migratieachtergrond.
3: Volgens belangenorganisatie COC is het een schrikbarende ontwikkeling. Ze vragen de regering in actie te komen. Ook social mediabedrijven moeten volgens het COC hun verantwoordelijkheid nemen. Bij een schietpartij gisteravond midden in een woonwijk in het Limburgse Roermond is een man overleden. Er werd nog een traumahelikopter opgeroepen, maar die kon niks meer betekenen voor het slachtoffer. De politie heeft de buurt afgezet voor onderzoek en is op zoek naar de dader. Het is niet bekend wat de aanleiding was voor de schietpartij. In Duitsland heeft de radicaal-rechtse AfD de verkiezingen gewonnen in de deelstaat Mecklenburg-Vorpommern. En dat is een drama voor het CDU van bondskanselier Merz. Die haalde daar de kiesdrempel niet eens, die partij. Ook in Berlijn verloor het CDU enorm. Daar won Die Linke, een linkse partij. Merz noemt de uitslag desastreus, maar hij zegt dat hij wel wil blijven als bondskanselier. En er is geen Nederlandse winnaar gekomen bij de World Series of Darts in Amsterdam dit weekend. Gian van Veen was de beste Nederlander, maar hij verloor gisteren in de halve finale van de Engelsman Ross Smith. Sportnieuws vroeg aan van Veen wat er misging.
5: Ja, wat niet. Ik denk dat je me weer ziet gooien ook in de wedstrijd. En 0,0 energie. Ik merkte het al vanmiddag toen ik op mijn hotelkamer kwam. En ik voelde me meteen leeg.
3: Ja, Ross Smith, waar van Veen dus van verloor, won uiteindelijk de finale. Het weer dan van Buienradar. De dag begint bewolkt, wel droog. In de loop van de dag wat meer zon. Het wordt 18 tot 21 graden.
0: Hele goedemorgen. Het Q-music verkeer met nu al twee files van 10 minuten of langer. Te beginnen op de A15 Ridderkerk richting Oost-Voorne. Tussen de havens 5500 en 5700 en de Merwedeweg en de havens 6200 7000. Komt door een defect voertuig. Je file is daar 4 kilometer, je vertraging al 20 minuten. En de A20 Hoek van Holland richting Gouda. Tussen Schiedam en Overschie ook daar een ongeval gebeurt. 2 kilometer file, maar wel een kwartier vertraging.
2: Luc van de redactie.
0: Zometeen gaan we bellen met Daan Alverink. En dat wordt een ongelooflijk leuk gesprek. Dat kan ik je nu alvast meegeven. En dit is Damiano David.

0: Zo, deze is ook niet kapot te krijgen. Wat een heerlijke track, Damiano David. En Born with a Broken Heart. Een hele goede morgen. Het is Luc van de redactie hier. De ochtend op Q Music die is langzaam maar zeker aan het beginnen. Er wordt op dit moment volgens mij druk vergaderd door de rest van het team. Matty, Kiki, Roel van de redactie. Iedereen is aan het zwaaien met zijn armen en aan het kletsen. Zometeen even inchecken wat er allemaal gebeurt, wat er allemaal besproken wordt. Eerst even een klein succesje vieren. Want, jawel, onze eigen Bram Krikke, die is samen met Daan Alverink en Frank van Leeuwen genomineerd voor de Televizier Talent Award. En Bram, die kijkt op tegen een van zijn concurrenten, namelijk de Rotterdamse Daan.
1: Ik ben zelf ook echt groot fan van hem. Ik vind alles wat hij doet, vind ik leuk. En volgens mij ook alles wat hij aanraakt verandert in goud. Dus ik denk niet dat het een gelopen race is.
2: Daan, goedemorgen.
3: Wat een introductie.
2: alles wat jij doet, Daan, verandert in goud.
3: Nou, dan kun je bedenken hoe mijn lul eruit ziet nu.
2: Ja, de kop is eraf, jongens.
3: Hey, goedemorgen.
2: Voor de mensen die jou nog niet kennen. Je bent hier op Nederlandse televisie te zien geweest in Het Blok. Maar ook Huizenruilers. Je komt jou vaak tegen in je online carousel.
1: Ja,
2: op je heel vaak op.
1: In België natuurlijk veel.
2: Daan, jij woont in België.
3: Klopt, ja, maar, al tien jaar.
2: Want hoe is dit gegaan? Want we zien jou nu heel vaak hier op poppen. Maar vertel ons eens een beetje geschiedenis van Daan Alverink.
3: Hoe is dat gegaan? Ja. Ik ben hier gaan studeren en blijven plakken. Eigenlijk een beetje per ongeluk.
2: Mm-hmm.
3: En toen had ik zoiets van, wat ik hier doe, ja, ik heb gewoon alleen maar internet nodig. En dat heb je overal.
2: Hey, en hoe heb je dan uiteindelijk die stap naar televisie gemaakt, Daan? Want je zat in die interieuropleiding, maar uiteindelijk ben je op tv beland.
3: Ja, heel toevallig, omdat eigenlijk was ik gewoon bezig met online content maken.
2: Aha.
3: En ineens belde een producer uit België. En die zei, we hebben een nieuw programma en we zoeken een stylist.
2: Ja.
3: Ik zei, nou, dat ben ik dan.
1: En toen is het verder gaan rollen. En nu dus zelfs zo dat je bent genomineerd voor de Talent Award bij de televisie.
3: Maar ik sta naast Bram. Het is oké.
2: Ja,
3: ik ben er gewoon. Ik zal me een heel duur pakje aan doen dat het bij de belasting eraf kan. En dan heb ik gewoon een leuke avond.
2: Ja, wat denk jij inderdaad? Ik proef van alles. Jij hebt het ook al opgegeven, jouw winst. Net als Rob Goossens. Die zegt ook, ja, het wordt Bram.
3: Nou, ja, Bram, hallo, ik weet dat je luistert. Bram is gewoon zo onwijs goed in wat hij doet. En ik heb niet het idee dat, ik ben heel vereerd dat ik ernaast sta en dat ik überhaupt genomineerd ben en bij die laatste drie zit. Maar we zijn een jaartje nu bezig. Ik en mijn ego. En ik kan nog wel. Ik zou het helemaal begrijpen als het niet zo is. Laat ik het zo zeggen.
1: Nou, allereerst wat ongekend lieve woorden, Daan. En ik vind het ook echt leuk dat wij samen dit avontuur gewoon lekker aangaan. En we zien het wel. Maar als ik het goed begrijp, heb jij jouw pak al binnen of dat nog niet?
3: Nou, ik heb wel een paar opties te klaargelegd, ja.
2: Ja, want we maken er wel even werk van. Bram, wat trek jij aan?
1: Ja. Ik weet het niet. Ja, eerlijk gezegd, ik hou dus ook niet zo van dat soort gala's.
2: Wat zeg je nou?
3: Nee, ik ook niet.
1: Nee,
3: ik ook niet. Nee. Ik ben het liefst op een begrafenis. En dan, sorry jongens, ik heb al wat. Ik hoor het wel.
2: Ja.
3: Maar ja.
2: Maar mag ik heel even?
1: Exact.
2: Heren, jullie zijn genomineerd voor de prijs. En jullie hebben eigenlijk allebei, het zitten jullie het liefst thuis op de bank. Begrijp ik dat goed? Geen zin. Nou,
3: we kunnen ook met z'n tweeën gewoon thuis kijken. Er wordt toch live uitgezonden?
1: Ja, dus moeten we dat gewoon. En dan kijken we hoe Frank hem wint.
3: Ja. Frankie. Ja.
2: Oké, dus eigenlijk hopen jullie allebei dat Frank wint.
0: Ja, wat heerlijk om Daan aan de telefoon te hebben. En nou, daar gaan we zeker nog veel van horen. Ook bij Hey Matty. Zometeen de Spin Doctors op Q Music. Two Princes na Topic met Sorry Papi.

0: Een hele goede morgen. Je luistert naar Q Music. Het is Spin Doctors en Two Princes. Het is Luc van de redactie hier. En over die redactie gesproken, daar wordt druk gepraat, gekletst. Ik zie wilde gebaren, jongens. Kiek, goedemorgen. Waar gaat het over?
1: Goedemorgen. Het gaat over de nieuwe kleding van Matt.
0: Ja. De nieuwe kleding van Matt.
1: Wat vind jij ervan, Luc?
0: Ja, ga even staan. Hij heeft een witte blouse. Wat is het? Ja, wat is het materiaal? Nou, ziet er leuk uit.
2: Dankjewel.
0: Het is met een blauw logootje op de borst. Klein en subtiel. Daar hou ik wel van. Niet dat het zo schreeuwt.
1: Een hele mooie nieuwe broek.
0: Een nieuwe broek ook. Ja. Nou, kom ik even naar je toe. Even kijken. Wat heb je voor broek aan?
1: Nou ja, ga maar even op je stoel staan.
0: Nee. Het is natuurlijk vervelend als iemand dit zo...
2: Ja, maar...
0: Leuke broek. Heb je hem verkeerd om aan? Moet hij andersom?
1: Nee, ja,
2: het is een baggy, bruine, beige-achtige broek.
1: Beetje 90's, zo'n skatebroek.
2: Een beetje een 90's skatebroek hoor ik heel rechts. Maar ik hou er niet zo van, jongens. Als we zeg maar als een soort. Ik ben ook geen kunststuk, weet je wel, waar mensen omheen moeten draaien.
1: Dat vind ik ook... maar ik zei wel, je had vanochtend alle knoopjes open. Er zitten wat knoopjes boven aan het schuitje. Ja. Ik zei 1 of 2 knoopjes dicht. Ik vind 1 nu het leukst. Annemarie, wat vind jij het leukst?
2: Ja.
1: 1, ik ga met jou mee. Ja, hè? Beter dan alles open, toch? Ja,
2: ongemakkelijk dit allemaal.
1: Roel, wat vind jij van de nieuwe kledingstijl?
2: Nee, hou op. Ik hou
0: vooral
2: van.
0: Even in de app hoeveel knopjes er bij jou open staan.
2: Hey, Luc. Jij hebt dit weekend weer een date gehad.
0: Oh, goed. Ja, leg de bal maar even bij mij neer.
1: Wat was je aan, Luc?
2: En daar gaan we het zeker even over hebben. Wij zijn er namelijk achtergekomen. Wij zijn hier vanochtend allemaal binnengekomen met verhalen waarvan we dachten, wat is er gaande geweest op de data 19 en 20 september. Iedereen heeft zulke krankzinnige verhalen. Kiki is namelijk gebeld door een nummer waarvan ze dacht... Nou, je dacht dat je droomde, toch? Of dat je dacht, in welke realiteit zit ik?
1: Ik dacht echt, is dit nou wel waar? Of leef ik even niet, of zo?
2: Huh? Ja.
1: Ja.
2: Nou, dat is gebeurd.
0: Ja?
2: Jij hebt een date gehad op een plek. Ik heb de verhalen nog... Ik ken de verhalen niet waarbij een eerste date op deze plek is.
0: Nee, dat is voor mij ook een first.
2: En jij hebt echt veel ervaring.
0: Deze had ik nog niet, deze plek.
2: En om het even af te toppen, is mij dit weekend gevraagd om doggystyle te doen.
1: Hm?
2: Dus het is nogal een weekend geweest. Mocht je nou zitten luisteren...
1: Niet door mij, hoor.
2: Nee, niet door jou, Annemarie. Nee, met jou ben ik het eten geweest.
1: Ja, nee, daarom dat het helder is.
2: Moeten we het ook nog over hebben. Dus we dachten, als je nu zit te luisteren en je denkt... Nou, inderdaad, jongens, jullie hebben gelijk. 19 en 20 september, het waren data waarop allerlei vreemde dingen gebeuren. Dingen die ik van mijn leven niet meer ga vergeten. Laat het dan even weten via de Q Music app als je de lijst wil aanvullen.
0: Nou, dit wordt een freakshow.
3: De Q Music alarmschijf.
4: DJ Koja, Jason Derulo en Melody. Meet Chico.

0: De alarmschijf van deze week, Jason Derulo en Me Chico. En de enige Chico waar je deze ochtend naar moet luisteren is natuurlijk weer Mattie, oftewel Hey Mattie. Een naam verzonnen omdat je dat aanzet tot een gesprek achter de komma van Mattie. Achter Hey Mattie kan eigenlijk van alles komen, van alles staan, een opmerking of ook een vraag. Laat mij dan vandaag even de allereerste vraag stellen, maar heb je nou ook een vraag voor Mattie? Spreek hem vooral even in via de app van Q-Music. Hey Mattie.
1: Ja.
0: Ken jij de laatste trend al op het gebied van energy drinks?
2: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan het gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
3: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
4: De Lidl-deals zijn er weer. Met deze week met Lidl Plus Nederlandse conference peren. 1 kilo voor maar 99 cent. En Senseo koffiepads 16 tot 36 pads voor maar 4,39. Lidl, je verdient het.
5: Mindchef. Dat moment waarop we ons grenzeloos op ons gemak voelen en genieten. Elk moment een reis. Boek nu een Mindshift Cruise bij TUI Cruises. Bijvoorbeeld 7 nachten aan de Middellandse Zee vanaf 1099 euro. Verzeker je van vroegboekaanbiedingen. Nu tot en met 30 september en bespaar. Bij het reisbureau en op mindshift.com.

0: Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws. De nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en klaar voor het echte werk.
1: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
2: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
1: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
2: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
0: Met 669 liter bagageruimte is de nieuwe Toyota BZ Touring ook klaar voor het weekend. En je rijdt hem vanaf €259 netto bijtelling per maand.
3: Stel je voor, je komt thuis en zegt alleen maar wauw. Bij aanhuis.nl maken we het mogelijk. Met vloeren, raamdecoratie, maatkasten en zelfstalen deuren. Want voor de echte wauw kun je maar op één plek terecht. Aanhuis.nl.
4: Wat een voordeel bij Engie. Onzekere tijden vragen om zekere prijzen. Kies daarom voor een energiecontract van Engie. Met scherpe vaste tarieven en een bonus tot wel €600. Dit aanbod geldt tot en met vrijdag. Dus stap nu over op engie.nl.
3: Nu een gratis Powerview motor bij Luxeflex raamdecoratie. Kijk op aanhuis.nl.
5: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.

0: vloertje leggen? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
1: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
2: Voor je was wil je de beste machine. Bij Electroworld vind je efficiënte merken als Siemens, betrouwbaar als Bosch en vernieuwend als AEG. We helpen je kiezen en brengen het ook nog even bij je thuis. Als je wil, wel zo makkelijk toch? Electroworld, draait om jou.
3: Dus jij hebt een ID Buzz Cargo gekocht?
4: Ja.
3: En nu?
4: Domeinnamen kopen.
3: Voor je bedrijf?
4: Ja.
3: Welk bedrijf?
4: Ja, dat weet ik nog niet.
3: Welke domeinen dan?
4: Klus met Kees.nl, bloemen bij Kees.nl of Keeskomtkoken.nl.
3: Dus jij hebt zonder bedrijfsplan een bedrijfswagen gekocht?
4: Ja, 7000 euro voordeel tijdens de Volkswagen Vriendenprijsweken.
5: Ja, de Vriendenprijsweken halen de ondernemer in je naar boven. Zo rij je de ID.Buzz Cargo al vanaf €32.990. Bekijk de actievoorwaarden op volkswagenbedrijfswagens.nl/vriendenprijzen.
2: Nu bij Electroworld de superzuinige Bosch wasmachine voor maar €749.
6: Stap in een Mercedes en je ervaart het gelijk. Dat gevoel van thuiskomen.
7: Ervaar het zelf tijdens de Star Days. Ontdek onze 140 Years Editions uit voorraad leverbaar met tot €5000 inruilpremie. Rijdt u zakelijk? Dan is het nu ook het moment om in te stappen. Bezoek uw Mercedes-Benz dealer of ga naar mercedesbenz.nl.
8: Geen crisis mag bepalen wat een kind later kan worden. Save the Children helpt kinderen in Gaza, Oekraïne en Zuid-Soedan weer naar school te gaan. Want hier leren ze de dokters en leraren van morgen te worden. Begin bij een kind. Word nu donateur.
9: De Beter Pikken Bunnies!
10: Bij Plus koken we ook graag samen met onze kinderen. Daarom kun je nu sparen voor superleuke Beter Bikken knuffels. Helemaal gratis. En we hebben ook een mooie aanbieding. Alle La Molisana 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
8: Doneer een schoolpakket via savethechildren.nl/school.
11: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar.

0: via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
1: Wat kun je allemaal doen in 1 minuut? Even uit het raam kijken, reageren op een appje, op de klok kijken, even je collega dag zeggen en even je mail checken. Maar wat ook kan, is je salaris verdubbelen. Vanmiddag om 16:45 in de Q-middagshow. Verdubbel je salaris.
2: In 1 minuut.
1: Jij verdubbelt jouw salaris!
3: Yes, dankjewel!
1: Meld je nu aan in de Q-app. Q-Music en Tempo Team verdubbelen je werkplezier en je salaris.
4: Q sounds better with you.
5: Yo, what up?

0: auto verkopen zonder gehammes. Want met onze autoverkoopservice heb je binnen één werkdag een gegarandeerd bod zonder dat je hoeft te onderhandelen. Ga naar awb.nl/autoverkopen. ANWB en gaan.
1: Wow deals bij Ethos. Zoals heel veel L'Oréal Paris, 1 plus 1 gratis. Zo kom je stralend voor de dag. Kom voor nog veel meer wow deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Waar wacht je nog op? Mooi van Ethos.
2: Een hele goedemorgen. Het Q-Music verkeer met 1 file van 1,5 uur of langer. Op de A15 Ridderkerk tussen tussen Brielen en de havens 62 en 7000 is de oprit afgesloten. 8 kilometer file en 35 minuten vertraging.

0: 40 graden, jongens. Ik heb me nog nooit zo goed gevoeld.
1: Als hoe oud ben je opgestaan vanochtend?
0: Nou, het was een goede nacht. 25, lief.
2: Hey!
3: Wat zijn aurapunten?
4: Stel, je doet iets heel goed, dan zegt iemand van je krijgt aurapunten. En dat is eigenlijk een compliment.
3: Hoeveel aurapunten krijg ik dan van jou?
4: 1000 aurapunten.
2: Wow!
5: Channing fucking Tatum.
2: Oh,
5: is mijn
2: jongen.
5: Vrouw gaan volgen.
2: Saskia, goedemorgen.
6: Goedemorgen.
2: Jij hebt letterlijk 8 Bram. Zolang het Channing Tatum niet is, is er niks aan de hand, toch? Maandag de 21ste van september. Goedemorgen, Luc.
1: Goedemorgen.
2: Goedemorgen, Annemarie.
7: Goedemorgen.
2: Goedemorgen op de redactie.
8: Goedemorgen.
2: Zo, maandagochtend, nieuwe week begint. Hoop dat je een heerlijk weekend hebt gehad. Wij hier allemaal in de studio hebben een partij krankzinnig weekend gehad. Ik weet niet wat er in de lucht hing de afgelopen 2 dagen, maar we gaan je later deze ochtend daar nog uitgebreid over bijpraten. Eerst even, Luc, jij vroeg net, ben je op de hoogte van de laatste trend als het gaat om het drinken van blikken energy?
1: Ja, want we zien je natuurlijk regelmatig met blikken energy hier door de gangpaden wandelen. Eerder deze maand heb je er nog 6 weggekanteld tijdens de ochtendshow, omdat je slecht geslapen had en dacht, ik heb een beetje energie nodig. Af en toe dan laat je ook nog wel eens een druppeltje vallen in het mengpaneel. Dat is dan enkele duizenden euro's schade tot gevolg.
2: Ik drink nog steeds 1 blikje energy per dag.
7: Dat vind ik best veel.
2: Ja?
7: Ja.
2: Maar nooit 2, hè? Altijd 1.
7: Nee, oké, nooit 2, maar ook nooit 4. Maar het blijft er nog altijd 1. Maar dat is naast je koffie.
2: Ja, klopt.
7: En wat is het verschil? Wat geeft die energy?
2: Ja, die zoete smaak vind ik toch lekker. Ik vind echt de smaak van Red Bull in het bijzonder vind ik echt lekker.
1: En is dat dan een klein blikje of gewoon net als Obelix gewoon een halve liter die je hebt?
2: Nee, het is gewoon een normaal blikje. Ik ken de laatste trend nog niet.
9: Monster with espresso is popular in Seoul, Korea. Cup full of ice. So in goes the espresso. I'm gonna top it with a little bit more Monster. Give it a little stir. And honestly, it looks really, really good.
10: Het is witte Monster. Het is shot espresso. Ijs in je glas. Witte Monster. En dan je shot espresso.
1: Tijd voor de volgende level Monster Energy, Matty.
2: Wat hoorde ik hier voorbij komen?
1: Nou, je hoort dat het hier is gewoon mensen die denken, ik hou graag van mijn energiedrankje. Ze pakken een glas met ijsklontjes. Daar gaat dan de witte Monster Energy in. Maar om het nog even een beetje een extra kick te geven, die je niet al genoeg krijgt ervan, gooien ze nog een shot espresso erbij.
7: Ik krijg hier ook een AED bij. Of
2: een... Ja, wel lekker.
1: Ja, toch? Voor in de ochtend gewoon.
2: Klinkt wel lekker. Dus, we pakken een blik witte.
1: Ja, witte Monster Energy. Die giet je in een glas wat je dan vult met ijsklontjes. En daaroverheen een shot espresso.
2: Nou, lekker.
1: Ja, dus ik ken het niet.
7: Het is toch heel raar?
2: Nou ja, weet ik niet. Ja, als het werkt, dat is toch lekker?
7: Volgens om 7 uur, dan ga je en een espresso en een Monster.
2: Nou. Nee, ja, nu niet. Maar ik ben wel fijn dat Luc me op de hoogte brengt van de trend.
1: Ik heb het dus wel meegenomen voor je.
2: Daar was ik natuurlijk al bang voor. Oké.
1: Ja, tuurlijk gaan we het even testen deze ochtend.
2: Nu ook.
1: Ja, ik zou het nu al kunnen maken.
2: Ja, laten we het nu maken dan.
1: Ja, wil je het nu
2: al? Kom op, ja. Als je het mee hebt genomen.
1: Ja, tuurlijk. Ja,
2: wat ga je nu dan doen?
1: Dan ga ik nu een glas pakken, ijsklontjes, de witte Monster en een espressootje voor jou zetten.
2: Hoe lang heb je nodig?
1: Ja, al een minuutje of 6.

0: Pink bij Q-Music en Family Portrait. Een nieuwe trend op het gebied van energy drinks.
1: Monster with espresso is popular in Seoul, Korea.
2: Cup full of ice. So in goes the espresso. I'm gonna top it with a little bit more Monster. Give it a little stir. And honestly, it looks really, really good.
3: Het is witte Monster. Het is shot espresso. Ijs in je glas. Witte Monster. En dan je shotje espresso.
0: Luc, je bent even naar de koelkast gered.
4: Zeker, zeker. Want dit is eigenlijk wat je net hoorde, is een beetje mijn timeline van de afgelopen dagen. Ik krijg alleen maar deze gasten die Monster Energy drinken met koffie. Dus ik dacht, ik ga dit eens even voor jou meenemen.
0: Nou, wat ongelooflijk lekker, jongen.
4: Ik vul het glas nu met ijs. Dat is wat je begint. Een groot glas heb je ervoor nodig, een groot drinkglas. Ja. Nou, meenemen de witte Monster.
0: Ja.
4: Ken je die al trouwens?
0: Ja, die ken ik zeker.
4: Waar smaakt die nou?
0: Mijn favoriete. Ja, je hebt verschillende kleuren. Maar dit is de allerbeste. Ik vind het een beetje een kokosrandje hebben, moet ik zeggen.
4: Een kokosrandje.
0: Heel even kijken.
4: Zo, het hele glas lekker goed vol.
0: Ja, super.
4: Zo, en dan heb ik net even bij ons met koffieautomaat heb ik een shot espresso gehaald.
0: Ja, en die gaat er nu overheen.
4: Die gaat er overheen.
0: Ik moet ook zeggen, esthetisch ziet het er echt wel goed uit. Ja, dan ben je gadverdamme. Het ziet er gewoon uit als een cocktail.
4: Het is een beetje een scheikundeproject, want de espresso die blijft een beetje bovenop de Monster Energy drijven.
0: Kun je het even in de lucht houden, Luc, voor iedereen die RTL 7 zit te kijken?
4: Een beetje roeren.
0: Kijk eens even, het ziet er ongelooflijk lekker uit. Toch, Annemarie?
5: Nee, vreselijk. Het is ongelooflijk ongezond.
4: Cheers, lieve vriend, alsjeblieft.
0: Even kijken. Zo, eens even kijken. Het is een beetje alsof ik een colaatje heb. Gewoon eerste slok even. Ja, ga eerlijk zijn. Ongelooflijk lekker.
4: Ja, dat dacht ik dus al.
0: Ja,
4: dat dacht ik al.
0: Ongelooflijk lekker.
5: En waar smaakt het naar dan?
0: Ja, naar eigenlijk een heerlijke koffieachtige cocktail.
5: Ongelooflijk ongezond ook, denk ik.
4: Ja, maar niet pret, dat verpeste jij.
5: Sorry.
4: Kom op nou, zeg. We get the message.
0: Ik zit hier tussen twee van die duiveltjes. Of, rechts in het duiveltje, links in het engeltje.
4: Nou, ik ben vandaag in wit gekleed en Annemarie in zwart. Dus je moet luisteren.
0: Hey Bjarne.
6: Ja, goedemorgen.
0: Goedemorgen. Het kan altijd erger, zeg jij. Want hoeveel blikjes energy drink jij per week?
6: Er gaan een treetje per week doorheen.
0: Een treetje per week. Hoeveel blikjes zijn dat?
6: Op dit moment heb ik eentje bij me van 30 stuks.
0: Oké, maar hoeveel blikjes zijn dat per dag dan?
6: Ja, het is verschillend. De ene dag wat meer dan de andere dag.
0: Maar drink je alleen maar dit?
6: En cola.
0: Oh, fijn dat je afwisselt. Wat, en waar heb je het voor nodig? Wat doe je voor werk?
6: Ik ben vrachtwagenchauffeur.
0: Oké. Hey, en het is niet zo dat je af en toe denkt, goh, ik drink wel erg veel.
6: Jawel. Maar ja. blijft toch wel... Ja, af en toe een lekker blikje.
0: Ja, want 30 blikken per week. Ik bedoel, ja, het is een beetje de pot van mij te ketel natuurlijk. Want ik zit hier net aan een enorme cocktail. Maar heb jij last ergens van, fysiek?
6: Nee.
0: Nee, helemaal nergens van. Nee, en je doet dit al jaren natuurlijk.
6: Eigenlijk al sinds de basisschool.
0: Sinds de basisschool. Hoe is het met je gebit?
6: het bovenste gedeelte is al een kunstklapper.
0: Het bovenste gedeelte is al een gunstklapper. En dat heeft natuurlijk wel te maken met die blikken.
6: Onder andere.
0: Onder andere natuurlijk, ja, oké. En je hart is goed verder nog?
6: Ja hoor.
0: Ja, slaap je goed?
6: Heerlijk.
0: Oké.
4: Geef je licht in het donker.
0: Hey, mag ik wel heel even... Dat jij je bovenste gebit er hebt uitgedronken... met blikken energy, Bjarne... dat vind ik wel heftig, geloof ik hoor.
6: Ik ook.
0: Ja, maar je blijft het wel drinken?
6: Ja.
0: We gaan het onderste gebitje erbij doen, zeg jij.
6: Ja, kan. Nee.
0: Ja.
5: En drink je ook wel eens water?
6: Jawel.
5: Oh, ja.
0: Oké.
5: Okay. En wat eet je?
6: Gewoon overdag of...
0: wat eet je gewoon op een normale dag? Of eigenlijk is Annemarie de vraag, eet je ook nog Mars en Twix erbij in energierepen, zeg maar?
6: Nee, ik heb gewoon normaal brood bij mijn beleg.
0: Ah ja, okay.
4: Heel goed.
0: Ja, gewoon een slaatje. Ja, lekker. Ja,
6: dat dan ook weer niet.
0: Nee, maar... moet je niet overdrijven. Nou, hou op zeg. Oké. Hey, dankjewel jongen.
6: Ja, geen probleem.
0: Yo.
6: Hoi.
0: Het is overigens wel een tipje hoor. Ook voor Bjarne. Ja, ik vind hem wel lekker.
4: Mooi.
0: Tot dusver. Ik zal je later deze ochtend even een update geven van hoe ik me voel. De zorgende ogen van Annemarie daarop rechts. Vind ik ook heel fijn dat ik toch een soort moeder heb die me in de gaten houdt. Hé jongens, het is 21 september. Het lijkt alsof, ik zei het net al even bij Luc, de afgelopen twee dagen iets in de lucht hing. 20 en 19 september. Iedereen kwam hier vanmorgen binnen en die had een verhaal waarvan je dacht, ja, ik hoop dat we aan alles toekomen, want alles moet eigenlijk besproken worden. Kiki werd afgelopen weekend gebeld door een nummer waarvan ze dacht, dit is gewoon onmogelijk. Toch, Kiki, over energy gesproken, het hart zat in je keel.
7: Ja, dat klopt. Ik dacht echt dat ik aan het dromen was.
0: Ja, nou, wie jou belde, dat hoor je zo meteen om 6:55. Verder natuurlijk even de grote vraag, hoe was het met Annemarie haar schaal- en schelpdieren in het restaurant? En mij werd nog gevraagd doggystyle te doen. Nou, hoe was jouw weekend?

0: Uw music. Ja, ik zei net dat in de studio iedereen hele bijzondere dagen heeft gehad. De afgelopen twee dagen, 19 en 20 september. Het leek wel alsof er iets in de lucht hing. Er zijn dingen gebeurd die we nooit meer vergeten. En we gaan ze voor 9:30 allemaal proberen te bespreken. Als ik even een blik naar buiten werp, heb ik het idee... ja, dat wordt alleen maar bevestigd. Want ik denk namelijk ook dat Dave Roelvink dit weekend nooit meer gaat vergeten. Die werd op zijn neus geklapt bij mij trouwens in de achtertuin... in het topsportcentrum Rotterdam. Had liefdesverdriet, was 50 uur wakker geweest... is volledig die ring doorgejast. Heb je gekeken, Luc?
1: Nee, ik heb het niet gezien. Deze heb ik even gemist. Ik heb wel gehoord dat hij van tevoren zei... dat het allemaal geen niks uitmaakt, dat liefdesverdriet. En toen ineens verloor hij van deze 39-jarige led. En toen had het ineens toch een hele grote rol gespeeld. Het liefdesverdriet, dacht ik, ja, dat komt je dan nu ook wel weer goed uit.
0: Ja.
1: Maar nee, ik heb het niet gezien. Ik vind het wel heel cool van hem dat hij dat is gaan doen. Want het zag uit als een hele boze enge man tegen wie hij moest vechten.
0: Oh, inderdaad, ja.
1: Liever hij dan ik.
0: Ja. Ja, allemaal van die mensen die het afgelopen weekend nooit meer vergeten. Wat te denken van deze man? Ja, klopt.

0: Ja, wat een weekend. Ed Sheeran, Back in Music en Sapphire. Het is wel leuk, zijn verschillende mensen die doen een gokje. Ik zei namelijk, Kiki is dit weekend gebeld. Ja, door iemand, ze zag de naam in het schermpje en ze dacht, dit kan niet. Dit is echt onmogelijk. Maurice stuurt een bericht.
1: Was het zo'n Channing Tatum die Kiki belde?
0: Was zo'n Channing Tatum. Channing Tatum. Zie je dat in je schermpje staan? Channing Tatum. Dan denk je toch ook, dit is even onmogelijk. Ja, zometeen na 7 uur hoor je door wie Kiki is gebeld. Maar Kiki, vertel alvast even... Ja, door wie werd je gebeld?
2: Door mezelf.
3: Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
4: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
3: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
4: Geen idee. Hoe kom ik erachter?
3: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
4: Oké, ga ik op letten.
3: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
4: Doe ik.
3: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig. Van de Belastingdienst.
5: Smin.
6: Valt je iets op aan mij?
5: Nieuwe jas?
6: Nee.
5: Nieuwe schoenen?
6: Nee.
5: Wat kan dat toch zijn? Of wacht, even een smintje voor die frisse blik. En ineens besef je...
7: Jij bent naar de kapper geweest.
5: Staat je goed hoor. Smint. Boost yourself.
8: Amazon presenteert Anna en haar eerste weekendje weg met Peter. Voor hun romantische tripje naar Parijs shopte Anna op Amazon.nl. Waar ze een slaapmasker, een Kindle, oordopjes en een heerlijk zachte pyjama vond. Perfect om bij te komen na een lange dag slenteren. Hou vol, Peter. Voor Anna is er niks romantischer dan een goede nachtrust. Zet dus maar een lekker kopje kamillethee voor haar. Vind wat je nodig hebt op Amazon.nl.
9: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
10: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop.

0: gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Jij regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI, live happy.
2: De Samsung Galaxy S26. Nu extra scherp geprijsd in combinatie met maximale snelheid met Unlimited Plus. Dat is pas echt unlimited. Check de voorwaarden op Vodafone.nl.
3: Aanstekelijk hoor. Die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Green Choice. Daar word je toch blij van? En je draagt als klant ook nog automatisch bij aan natuurprojecten dichtbij en verder weg. Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
4: Centraal Beheer Ondernemersdesk, met Jasmijn.
5: Ja, met Frank. Ik kreeg net een behoorlijke optaten van het stopcontact.
4: Ai, dat moet een flinke schok zijn geweest.
5: Ja, en nu viel alleen de stroom uit, maar wat nou als ik zelf uitval?
4: Goed dat je belt. Laten we dat samen even kort sluiten.
6: Even over je zakelijke risico's. Als je als ZZP'er uitvalt, hoeft je geldkraan niet dicht te gaan. Onze specialisten helpen je verder. Dan weet je welke opties je hebt als je uitvalt. Centraal Beheer.
3: Wil jij ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
7: Het is weer Bol 10-daagse en we hebben weer heel veel deals voor je gevonden. Met nu robotstofzuigers zoals de Dreamy L10S voor €379. Dus snel even bollen.
8: Maak kennis met de volledig nieuwe Mazda CX-6e. Elektrisch rijden in zijn meest artistieke vorm. Een oogverblindend vormgegeven SUV die puur vakmanschap tot leven brengt in elk detail. Ontdek de Mazda CX-6e vanaf €45.990.
7: Alleen vandaag bij Bol. Garmin Vivo Active 6 voor €229.
9: This is Scooter and we are playing on October 25th at the Ziggo Dome during Amsterdam Dance Event with our special show Scooter Crushes ADE.
10: Support by Timmy Trumpet. Tickets via mojo.nl/scooter.
9: Yeah.
11: De toekomst is geruisloos. Dankzij high-tech elektrisch gereedschap. Gemaakt met
12: misschien wel een stukje van de oude boor die Marcel heeft ingeleverd voor recycling bij de bouwmarkt. Toen hij daar een nieuwe kocht. Superhandig. Vraag ernaar bij jouw bouwmarkt. Oud elektrisch gereedschap, daar zit toekomst in. Recycle.
13: Ik zie een dansende eendvis. Nee, spaghetti met stippen.
14: Creativiteit is een superkracht. Maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.
15: Bij Grando krijgt u meer dan alleen een keuken of badkamer. Van ontwerp tot realisatie volledig ontzorgd. Bezoek een van onze showrooms. Grando, sinds 1965.
16: Professionele haar- en beautyproducten bestel je bij Haibo.
17: Haibo.nl.
18: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Wee-hoo! 1 jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Alleen vandaag nog. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jaar abonnement.
16: H-A-I-B-U. Ga snel naar haibo.nl. Haibo.nl.
19: Horecaondernemers die slim inkopen bij Macro houden meer ruimte over om uit te pakken. Met een kaart die net iets meer verrast. Met een mooie seizoensfavoriet. En iets waar je gasten voor terugkomen. Ga ook slim het najaar in met Macro. De voordeligste groothandel.
20: Het geluid.
21: Het geluid van Q-Music is nu waard €15.000.
22: Jij al wat het is?
23: Meld je nu aan in de Q-app en speel straks mee.
24: Goedemorgen, het is 7 uur. Het Q-music nieuws van nu.nl. Krijg je van Annemarie?
25: Goedemorgen. Jongeren zijn een stuk negatiever gaan denken over homoseksualiteit. Dat blijkt uit een nieuw onderzoek onder jongeren tussen de 11 en 16 jaar. Het percentage jongens dat er positief tegenover staat is bijna gehalveerd. Een onderzoeker vertelt bij de NOS waar die daling van homoacceptatie vandaan komt.
26: Deze daling lijkt in lijn met de verruwing van het maatschappelijk debat over seksuele diversiteit, zowel online als offline. En dat zie je dan bijvoorbeeld in kritiek op Paarse Vrijdagen, op regenboogvlaggen, maar ook wel de ontwikkeling van de mannensfeer.
25: Maar ook onder meisjes is er minder homoacceptatie. Er is nog veel onduidelijk over een dodelijke schietpartij gisteravond in het Limburgse Roermond. Midden in een woonwijk werd geschoten en daarbij is een man om het leven gekomen. Er is verder niets bekend over het slachtoffer. De buurt is afgezet door de politie voor onderzoek. Er is nog niemand opgepakt voor de schietpartij. De politie en minister Van Wil van Justitie hebben nieuwe afspraken gemaakt over het strenger naleven van de neutraliteit van de politie, staat in de Telegraaf. In de politiegedragscode staat dat medewerkers geen politieke voorkeur of religie mogen tonen. Nou, volgens de krant is de vraag of dat wel gehandhaafd wordt. De discussie leidde van het voorjaar weer op nadat de politie Midden-Nederland een iftar had georganiseerd. Een Ramadan-maaltijd. Dan nog eventjes terug naar gisteren. Toen deden er 50.000 mensen mee aan de Dam tot Damloop. De hardloopwedstrijd van Amsterdam naar Zaandam. De oudste deelnemer was 86 jaar. Hij begon pas na zijn 60ste met hardlopen. Nadat hij was genezen van kanker.
0: Ja, dan zoek je een uitdaging waar je eigenlijk een hekel aan hebt. En dat was hardlopen. Als het niet goed gaat, dan denk ik van ja, daar ben je dan 86 voor.
25: Voor zover bekend is hij over de finish gekomen. Dat was door bij NH Nieuws. Bij de vrouwen werd nog een record gelopen. De snelste vrouw deed 50 minuten en 5 seconden over de 16 kilometer. Het weer nog van buienradar. Vandaag begint de herfst. Maar we krijgen echt nog wel een prima nazomerdagje. Vanochtend wel wat bewolking. In de loop van de dag steeds meer zon. En het wordt 18 tot 21 graden.
24: Een hele goede morgen, het Q-Music verkeer met 3 files van 1,5 uur of langer. Te beginnen op de A15, Gorkum richting Ridderkerk. Tussen Sliedrecht-Oost en Papendrecht staat 6 kilometer file. Je vertraging is daar 1,5 uur. De A15, Ridderkerk richting Oostvoorne. Tussen havens 5500 en 5600 en de havens 6200 en 7000. Daar is de oprit afgesloten. Je file is daar 8 kilometer, je vertraging 1,5 uur. En tot slot de A28, Zwolle richting Amersfoort. Tussen het Harde en Elspeet. Een ongeval gebeurt, 7 kilometer file en 30 minuten vertraging.
1: Hey Mattie.
24: Ja, goedemorgen. Dit weekend kreeg mijn vriendin een raadselachtig telefoontje. Ze werd namelijk gebeld door zichzelf.

0: Temper City, Back in Music en Self-Aware. Zes over zeven, maandag de 21ste van september. Goedemorgen, Luc.
1: Goedemorgen.
0: Goedemorgen, Annemarie.
2: Goedemorgen.
0: Goedemorgen op de redactie.
3: Goedemorgen.
0: Hele vreemde gewaarwording voor Kiki. Want Kiki, jij stond niet vermoedend in de keuken afgelopen weekend. En toen ging de telefoon.
3: Ja, toen ging de telefoon. Ik was lekker druk met kokerellen, met de pannen. En toen dacht ik, oh shit, de telefoon gaat even kijken wie er belt. Ja, en toen, dat was ik zelf. Dus ik werd gebeld door mezelf. In ieder geval, ik zag Kiki in het scherm staan. En toen dacht ik, ja, ik ken eigenlijk geen andere Kiki. Ja, een heel, heel ver weg een Kiki. Maar die zou mij nooit bellen. Dus ik dacht toch, ja, ik ga niet opnemen, want ik weet niet wie dit is.
0: Maar dat is toch, mag je heel even, op het moment dat je je eigen naam in dat beeldscherm ziet staan, dat is raar.
3: Nou, ik dacht dus, zit ik in een ander universum? Of zit ik al in de toekomst of in het verleden? Of ik dacht, ik ging helemaal twijfelen aan mezelf.
0: Kan ik mezelf het voorstellen? Ja. Ja, je eigen naam in dat scherm zien staan. Oké, dus jij begon te denken, ken ik een andere Kiki?
3: Ja, en toen niet opgenomen, maar toen ging ik wel kijken dus bij mijn gemiste oproepen. Nou, daar stond ik dus ook zelf bij. Want als ik dan op informatie klik, dan zie ik echt mijn eigen adres staan. Een foto van mezelf. Dat is echt gewoon mijn eigen contact.
0: Ja, dat is zo weird. Jij hebt dan niet opgenomen. Helma, goedemorgen.
4: Hey, Matty.
0: Hi, jij hebt wel opgenomen. Want jij werd ook gebeld en jij zag in het schermpje staan Helma.
4: Ja, ik stond toevallig ook te koken en ik was druk bezig. Hey. En mijn telefoon gaat.
0: Ja.
4: En ik zie mijn eigen naam en mijn eigen foto. Een foto uit mijn album, zeg maar, zie ik staan. En ik dacht alleen maar, hè? En ik heb opgenomen eigenlijk alleen met hallo. En toen kreeg ik te horen, dit is een automatisch bericht van Amazon. En toen heb ik meteen opgehangen.
0: Oh, en dan kreeg je een computer aan de telefoon dus eigenlijk?
4: Ja, het was eigenlijk wel echt een stem. Het leek een beetje een antwoordapparaat of zo, maar...
0: Waarom heb je eigenlijk niet opgenomen, Kiki?
3: Nou, ik dacht, ik vertrouw dit allemaal niet. En achteraf dacht ik ook, ja, als ik dan opgenomen had... en stel voor, ik had gezegd, hoi, met Kiki... dacht ik, ja, dan hebben ze ook nog mijn stem. En dan kunnen ze straks helemaal mensen gaan bellen alsof ik het ben.
1: Je werkt bij de radio, lieve schat.
3: Ja, dat heb je
1: ook. Ja, we hebben jouw stem al.
3: Ja, dat is ook zo leuk.
0: Maar wat ik dus wel denk, Helma... is dat op het moment dat ze je stem kunnen pakken... en dat is inderdaad, Luc, jij maakt er nu een grap over... maar in ons geval is onze stem natuurlijk gewoon beschikbaar... dan zou je in principe, zeg maar, ook naar... want kunnen ze ook naar andere mensen bellen met jouw nummer? Vraag ik me dan af.
4: Ja, ik heb geen idee, maar daarom dacht ik, ik zeg gewoon alleen hallo. Zo helder was ik nog wel.
0: Ja.
4: Achteraf dacht ik had gewoon nooit op moeten nemen.
0: Nee, precies.
4: Maar ik was heel druk bezig en ik dacht, wat is dit?
0: Want ik zit heel even te denken. Kijk, op het moment dat ze dit kunnen, en ik noem maar iets, ik betrek het heel even op mezelf. Dan pakken ze mijn stem, dan bellen ze mijn moeder. Dan staat er gewoon in het schermpje van mijn moeders telefoon, staat gewoon Mattie. Dat is niet van echt te onderscheiden. En als je dan vervolgens mijn stem ook nog een keer hoort... Iedereen is dan in één keer super kwetsbaar, toch? Zou je zeggen. Ja. Luc, Helma is niet de enige.
1: Helma is zeker niet de enige. Zoals Wout, ik heb het inderdaad ook hetzelfde gehad. Ook Amazon die belde. Peter die stuurde nog, hey Mattie, ik werd vorige week door mezelf gebeld, niet opgenomen. En Laura die appt nog met bewijs, een screenshot van haar telefoon. Ik had dit vorige week maandag ook. En Laura Veenstra die heeft meteen noodmaatregelen genomen. Die heeft zichzelf geblokkeerd.
0: Dat is ook een rare gewaarwording als je door jezelf wordt gebeld, hoor. Even kijken, hier nog iemand. Goedemorgen.
5: Hey Matty, met Matty.
0: Hallo.
5: Ja, je vroeg je af of het gek is als je door jezelf gebeld wordt, toch?
0: Ja, klopt. Nou, dat is behoorlijk gek.
5: Ja, hoe is het verder met je eigenlijk?
0: Ja, prima.
5: Ah, mooi. Was je dit weekend uit eten?
0: Zeker, met Annemarie en met Marieke en met al onze partners.
5: Leuk. Ga je zo meteen nog vertellen hoe dat was?
0: Absoluut.
5: Oké. Nou, ik blijf luisteren.

0: oude Bob bij Q Music en A Note to Self. Ja, iedereen hier in de studio had een opmerkelijk weekend. Kiki werd dus gebeld door zichzelf. Een nieuwe vorm van spoofing. Luc had een date. Nou is dat niet zo gek. De zon komt op. Je betaalt belasting. En Luc heeft een date.
1: Nou ja, jongens.
0: Absoluut. Ja. Nou was dit alleen op een plek. Luc, ik dacht echt dat ik het verkeerd verstond.
1: Ja.
0: Dacht ik echt.
1: Jij dacht, dat was wel grappig.
0: Dit was op een plek. Ik heb dat nog nooit gehoord. Om je eerste date daar te doen. Was het eigenlijk leuk?
1: Het was heel leuk.
0: Het was heel leuk.
1: Het was echt heel leuk.
0: Ja. Wil je alvast zeggen of het een vervolg krijgt? Ik wil zo meteen die plek horen namelijk.
1: Ja, denk het wel. Denk dat was dusdanig gezellig dat het best een vervolg verdient.
0: Misschien is het wel de sleutel om daar je eerste date te doen.
1: Nou, ik kan het mensen aanraden. Ja. We kunnen het er nu over hebben, zo meteen over hebben. Ik kan het mensen echt aanraden.
0: Oké. Heel eerst even naar Annemarie. Want wij waren dit weekend aan het eten. We hadden een laatste avondmaal met Marieke. Met alle partners. We waren met z'n zes, Annemarie.
2: Ja, klopt.
0: Van een ongelooflijk leuke avond.
2: Het was echt heel erg gezellig in een geweldig restaurant.
0: Het is namelijk ook... was maanden van tevoren gepland.
2: Ja.
0: En dan zit er toch een soort druk op, toch?
2: Ja.
0: Dan moet het gezellig, toch?
2: Ja, het moet gezellig. Het is ook een soort van afscheid, weet je wel. Dus je moet ook echt niet met gekke woorden uit elkaar. Het moet leuk zijn.
0: Ja. Dus ik heb een hele mooie avond gehad. Nou hebben we vorige week hier besproken dat ik me nogal bezwaard voelde om aan het restaurant door te geven dat jij niet zo van de schaal- en schelpdieren bent.
2: Ja.
0: Nou, onze luisteraars zeiden allemaal, Mattie, waar maak je je druk om? Daar hoef je je echt niet ongemakkelijk bij te voelen. Dat kun je gewoon doorgeven aan een restaurant en werken ze daar omheen. Nou, dat is wel gebeurd.
2: Absoluut,
0: toch?
2: Ja, er werd rekening mee gehouden. Er werd ook gevraagd bijvoorbeeld of ik dan wel, inkt octopus at, weet je wel.
0: Ja.
2: Nou, dat heb ik gewoon gegeten. Maar ja, dus niet de kokkels en de oesters en noem maar op.
0: Het was meteen heel beeldend, want zeg maar, de eerste amuse was op een heel klein bordje. En toen Annemarie had meteen een soort vaas voor zich staan. Dat we dachten, oké, het wordt zeg maar ook in servies.
2: Ja.
0: Krijg je ook echt een andere behandeling.
2: Ja,
0: zeg maar.
2: Ik kreeg ook een andere ober, kreeg ik erbij. Ja. Ik was speciaal. Nee.
0: Ja. Nee, maar je had wel echt, ze hadden echt hun best gedaan. En ze vonden het ook leuk, had ik het idee. Ze hadden de lol in gehad om voor jou een ander menu samen te stellen.
2: Absoluut, het was ongelooflijk lekker.
0: Nou, nogmaals dus, jongens. Ik voelde me denk ik als enige bezwaard om dit te doen. Maar het is echt geen ramp om je bezwaard te voelen.
2: We hebben dus ongelooflijk lekker gegeten. Ik wil dat toch ook nog even bij jou checken. Want ik heb jou al 100 keer horen zeggen. Och, wat is dit lekker. Och, wat is dit lekker. Dat was het ook. Kijk, het was niet het gemiddelde restaurant om de hoek. Laten we het zo zeggen.
0: Nee.
2: Met een kipsaté en een schnitzel. Nee,
0: dat was het niet.
2: We hebben echt ongelooflijk culinair gegeten.
0: Ja.
2: Dat ik ook aan het eind van de avond dacht, god, waar waren we ook weer begonnen? Zoveel smaken, noem het allemaal op.
0: Ja, we hebben 8 jaar even in stijl afgesloten.
2: Nou, dat kun je wel zeggen.
0: Ja.
2: Ik heb even het menukaartje meegenomen waar alle gangen op stonden. Beste mensen, het zijn er minimaal 8. Ik dacht, ik ga bij jou nog eens even checken of jij wel weet wat je hebt gegeten.
0: Oh.
2: Wat lag er op jouw bord, Mattie Valk? Noem eens even, nou, laten we zeggen, 3 gerechtjes.
0: Ik heb pata negra op.
1: Lekker.
2: Ja, pata negra, dat is die ham, die speciale Spaanse ham. Ja,
0: ja.
2: Dat klopt, maar goed.
0: Ja, maar ja, dan is dat toch goed.
2: Was niet alleen maar er zat meer bij, hè? Dat was niet alleen maar de pata negra.
0: Ik heb kreeft op.
2: Ja, Europese kreeft, inderdaad, met een extract en een luchtige korijl, als ik het goed zeg.
0: Ja,
2: en die, wat jij noemde inderdaad, dat is de pata negra, daar hadden zij een andere benaming voor, want dat is Gosselito, want er zat ook inktvis bij namelijk, en zeekat. Dus dat was een soort tapasplankje inderdaad, maar het is niet alleen maar een plakje ham.
0: Ik heb ook avocado op.
2: Avocado? Staat niet op de kaart.
0: Avocado.
2: Weet jij nog welk gevogelte er op jouw bord lag? Een van de laatste gangen.
0: Pauw.
2: Pauw.
0: Ja, weet ik veel. Ja, oh, weet
1: wat
0: ik
1: een excentriek restaurant.
0: Ja, jongens, ik weet het niet meer.
2: Nee, dit heeft bij mij indruk gemaakt. De duif.
0: Lag er duif?
2: Dat lag duif.
0: Ik weet het gewoon niet meer.
2: Kijk, mijn kind is niet zo makkelijk niet uit. Nee, het was een duif, ja.
0: Nee, ik weet het echt niet meer.
1: Maar vond je, wat vond je het lekkers van het hele menu? Wat heb je nou echt van genoten? Is er iets wat je bij op die manier? Niet dat ik nu alle ingrediënten hoef te horen of zo.
0: Nee, ik heb gewoon een hele lekkere avond gehad. Ja, okay. Ik heb een volmaakt culinaire avond. Ik ben door zeg maar, alle smaken heen gegaan.
2: Ja, vond je bijvoorbeeld van de tarbot met scheermes?
0: Ja, dat weet ik toch niet meer, liever.
1: Hallo, wat is dit?
0: Nee, dat weet ik toch niet meer.
1: Is cafetaria het hoekje niet goed genoeg, jongens?
0: Nee, maar kijk, we hebben ook gewoon een heerlijke wijnpairing gehaald. Dus ik weet dan niet meer wat ik op heb. Is dat nou zo gek?
2: Staat er ook bij. Weet je nog die cuvée, die eerste?

0: Rihanna bij Q-Music. En Only Girl in the World. Vaak hoor je echt aan de eerste twee woorden al van hoe iemand iets zegt, wat er achteraan komt. Kijk, als dit de eerste twee woorden zijn.
1: Mattie Valk.
0: Dan weet je al, nou, ik moet even op het matje komen. Kom maar, Nonja.
1: Mattie Valk. Ja. Nou heb je culinair gegeten. Ja. Eet je niet dagelijks. Nee. Vast een duur restaurant.
0: Heel duur.
1: En dan weet je niet wat je op je bord hebt gehad.
0: Geen idee.
1: Jongen.
0: Ja, ik weet het gewoon niet meer. Is dat nou zo gek?
2: Nee.
0: Weten heel veel mensen nog. Arnie, je had toch ook dat menukaartje nodig? Om er dan te zien wat je had gegeten.
1: Ja,
0: of liep jij naar buiten en zei je echt nog thuis 's avonds in bed. Nou, duif.
3: Ja, dan komt thee met aardappel. Nee hoor, ik heb wel nog eventjes het kaartje erbij gehaald.
0: Ja, precies ja. Neem niet weg, we hebben eerlijk gegeten. Maar ja. ik ben dan niet culinair zo georganiseerd dat ik nog allemaal referenties heb.
3: Ja, haal dat gewoon culinair maar weg. Maar
0: Nee. Zo meteen in het nieuws, Annemarie. Daar gaat het over een onderzoek wat je vandaag tegenkwam. Maar waar je zelf ook heel erg van schrok.
3: Nou, het is eigenlijk een groot onderzoek. Dat is gehouden onder jongeren. Echt jonge mensen. Met eigenlijk de vraag, ja, hoe denk je over homoseksualiteit? Nou, de uitslagen, of de resultaten moet ik zeggen, die zijn gewoon niet best. Nee. Ik schrok daar zelf ook wel van. En ja, hoe dat dan precies zit en hoe dat komt, dat gaan we zo bespreken.
4: Wie vaak de A59 en de A15 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Door wegwerkzaamheden zijn er op de A59 vanaf 25 september meerdere weekendafsluitingen tussen Waalwijk en Hooipolder. En op de A15 zijn er tussen knooppunt Ridderkerk en Benelux van 16 tot en met 26 oktober meerdere afsluitingen van de parallelbaan. De extra reistijd kan in beide gevallen oplopen tot 1 uur. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
5: De kippiepan, die is er ook in XXL. Dat is extra veel kippie.
6: De Lidl-deals zijn er weer. Met deze week met Lidl Plus Nederlandse conferaanse peren. 1 kilo voor maar 99 cent. En Senseo koffiepads, 16 tot 36 pads voor maar 4,39. Lidl, je verdient het.
7: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een tweejarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde. Een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel.

0: Ah, dat is het geluid van de nieuwe Nescafé Roastery voor jouw Nespresso-machine. Geen bla bla bla. Simpelweg heerlijke koffie verpakt in een capsule. Ontdek nu het assortiment van Nescafé Roastery.
1: Werk is houvast. Werk is geen dokters, maar collega's om je heen. Het geeft me vertrouwen in een onzekere tijd. Werk is leven.
2: Werk is meer dan werk, ook als je leeft met kanker. KWF. Tegen kanker, voor het leven.
0: Nieuw Nescafé Roastery koffiecapsules. Deze week in de bonus bij Albert Heijn.
3: Het is weer laat.
4: Jij ploetert nog door de administratie, terwijl de rest al aan de borrel zit. Serieus? Dat kan beter. Al 25 jaar helpt Twinfield professionals zoals jij om sneller klaar te zijn. Zonder stress en zonder overuren. Twinfield boekhouden van Wolters Kluwer. Kijk op twinfield.nl.
5: Oh. Goedemorgen allemaal.
6: Altijd een energiek begin van je dag met Kroe. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot €100 cashback bij Bol. Ga naar douche.kroe.nl.
4: Ook professioneel boekhouden? Ga naar twinfield.nl voor een gratis proefabonnement.
7: Amazon presenteert Erik's Hardcore Wandeltrip. Voordat hij de steile Alpenpaden opging, bereidde Erik zich goed voor op Amazon.nl. Hij vond stevige wandelschoenen, een rugzak met ruimte voor tent en slaapzak, een waterdichte broek, een campingkookpitje, een waterreinigingsset, eiwitrepen, een zonnehoed, zonnebrandcrème, klimtouw, een kompas, walkie-talkies, een opblaasbaar paddleboard en een reddingsvest. Kom aan, Erik. Het is 5 kilometer wandelen met je moeder. Vind wat je nodig hebt op Amazon.nl.
8: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
9: Ja, het is weer giga gratis week bij Albert Heijn. Dat betekent giga veel gratis producten. Wat dacht je van Milner in plakken 150 gram, 1 plus 1 gratis. Amhof kwark, chocohoekje en mulemilk, 2 plus 3 gratis. En Unoxsoep in zak, knor, kuppensoep en koetsnacks, ook 2 plus 3 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
10: Het is weer prijzenslag bij Odido. Met de nieuwe iPhone 18 Pro. Nu bij ons te bestellen in 4 fantastische kleuren. Zwart, zilver, lichtblauw en bordeauxrood. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Reken je inruilwaarde op odido.nl. Mis niks en sla je slag.
9: Bij Albert Heijn bezorgen we weer heel veel...
11: gigaveel.
9: Gratis producten tijdens de Giga Gratis Weken. En die ook nog eens gratis bezorgd. Bestel op ah.nl.
12: Alles gaat tegenwoordig zo snel kapot, joh. Op het werk is het niet anders. Ik scheur elke maand door mijn kleren.
13: Oh ja? Dan werken jullie zeker niet met Blokledder.
14: Blokledder. Wanneer kwaliteit telt. Bekijk het complete assortiment op blokledder.nl. Je schrijft Blokladder.
15: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van €100 cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
16: Stap in een Mercedes en je ervaart het gelijk. Dat gevoel van thuiskomen.
17: Ervaar het zelf tijdens de Star Days. Ontdek onze 140 Years Editions, het voorraad leverbaar, met tot €5000 inruilpremie. Rijdt u zakelijk? Dan is het nu ook het moment om in te stappen. Bezoek uw Mercedes-Benz dealer of ga naar mercedesbenz.nl.
18: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet! Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Stukje onbelegen goudse kaas, 950 gram voor maar €5,49. Dat scheelt nogal een stuk.
19: Fans van Voordeel,
18: Aldi.
20: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
18: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor sperziebonen. 500 gram voor maar 99 cent. En scharrelkip gehakt. 1 ster beter leven, 400 gram voor maar 3,69.
19: Fans van Voordeel,
18: Aldi.
21: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Wee-hoo! 1 jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Alleen vandaag nog. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl.
3: Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jaar abonnement.
11: Een hele goede morgen, het Q-Music verkeer met twee files van 25 minuten of langer. Te beginnen op de A12, Den Haag richting Utrecht. Tussen Nieuwebrug en Harmelen komt door een defecte vrachtwagen. Er staat 8 kilometer file, je vertraging 25 minuten. En de A32, Meppel richting Wierden. Tussen Wolvenga en Heerenveen, 8 kilometer file en je vertraging is daar een half uur.
4: Ja, vandaag begint de herfst, maar we krijgen echt nog wel een prima nazomerdagje. Vanochtend wat bewolking. In de loop van de dag schijnt steeds vaker de zon en het wordt 18 tot 21 graden. Annemarie heeft het laatste nieuws.
5: Nou, goedemorgen. We beginnen in Roermond in Limburg. Want daar is gisteravond een dode gevallen bij een schietpartij midden in een woonwijk. Omwonenden zeggen meerdere schoten gehoord te hebben. De politie weet wie het slachtoffer is, maar zegt daar verder niets over. Er is nog niemand aangehouden voor de schietpartij in Roermond. En in Duitsland waren weer verkiezingen in bepaalde deelstaten. Die zijn toch wel belangrijk. Die zeggen ook iets over de landelijke politiek. Want de CDU, dat is de partij van de bondskanselier Merz, die heeft gewoon flink en dik verloren. Ook de AfD, de radicaal-rechtse partij, heeft flink gewonnen. En in Berlijn is een linkse partij aan de macht gekomen. De vraag is nu wat bondskanselier Merz gaat doen. Gaat hij plaatsmaken omdat het zo slecht gaat met zijn partij of niet? Hij zegt zelf dat hij wil blijven. Maar goed, de vraag is of dat echt gaat gebeuren. Dan is er nog een groot onderzoek gedaan onder jongeren, waaruit blijkt dat zij een stuk minder positief zijn over homoseksualiteit als je het vergelijkt met 4 jaar geleden. Het is een onderzoek van de Universiteit Utrecht en het Trimbos Instituut. Ze hebben jongeren ondervraagd in de leeftijd tussen de 11 en de 16 jaar. Dus het eind van de basisschool en eigenlijk de middelbare school. Ja, en daaruit blijkt dat vooral jongens minder positief zijn over homoseksualiteit. Het aantal is van de acceptatie is gedaald van 40% naar 22%. Wat eigenlijk betekent dat 1 op de 4 jongens eigenlijk nog positief staat tegenover homoseksualiteit. Bij meisjes was eigenlijk al langer te zien dat zij dat acceptatie daar eigenlijk beter was. Maar ook daar is de acceptatie flink gedaald eigenlijk. En vooral de grote vraag is, hoe kan dat nu?
11: Mensen in de app die denken vooral dat het heeft te maken, Annemarie, met jongeren met een andere achtergrond, een andere cultuur.
5: Dat zeggen die onderzoekers ook. Zij zeggen heel duidelijk, we zien het in alle lagen, dus bij alle jongeren. Dat zijn jongeren die op het VMBO zitten, op het VWO zitten. Maar ook jongeren met migratieachtergrond, zonder migratieachtergrond. Dus daar willen zij niet één punt van maken. Ze zeggen, we zien het eigenlijk overal. Wat niet wil zeggen dat bijvoorbeeld religie geen rol speelt. Ze zien dat speelt ook wel mee. Je ziet het bij de conservatieve moslimhoek, dat daar de acceptatie minder is. Maar je ziet het ook bij de meer conservatieve christelijke hoek, de Bijbelbelt bijvoorbeeld, waar die acceptatie minder is. Dus daar zie je wel een verschil in. Maar het is wel een enorme daling qua acceptatie.
4: Maar ik zeg, kijk, dit is mijn bubbel, hè, Annemarie. Ik schrik ook van die cijfers. En weet je waarom? Omdat ik denk dat ik, ik heb een vrij brede kennissenkring met ook wel mensen uit verschillende lagen van de bevolking. Ik ben 41. Ik heb het idee, en dat is puur mijn eigen perspectief, mijn bubbel. Ik was in de veronderstelling dat we stappen hadden gemaakt. Want ik merk in mijn eigen omgeving namelijk juist wel meer acceptatie. En dat het wel een vorm van normaal is geworden. Maar dat is dus niet zo. Want hoe ervaar jij het zelf?
5: Ja, omdat ik heb natuurlijk een vriendin. Wat jij zegt, herken ik. Ik zit ook in een bepaalde bubbel, maar dat heeft ook te maken met de generatie. Jij bent 41, ik ook. Dit gaat specifiek ook echt om jongeren, hè? Dus onder jongeren, dat de acceptatie flink is gedaald. Ik merk, als ik verhalen hoor van mijn vrienden, of van mijzelf, als ik ermee te maken heb, zijn het vaak jongen, ik zeg het ook, gassies. Als ik iets naar mijn hoofd geslingerd krijg, of als er intimidatie is op straat.
4: En hoe oud hebben we het dan over?
5: Nou, echt wel pubers.
4: Okay.
5: Pubers. Maar wat ik dan weer opmerkelijk daaraan vind, die pubers hebben ouders, nou, die kunnen net zo oud zijn als wij, hè, laten we zeggen tussen de 40 en de 50 jaar.
4: Ja.
5: Waarvan je denkt, die acceptatie daar is wel geregeld of zo, weet je wel. Het is oké als je kijkt naar onze generatie. Hoe zit dat dan? Praten ze daarover met elkaar? Andere oorzaak is, want die onderzoekers zeggen, het zit hem ook heel erg in de online wereld. Ik kan me ook voorstellen dat je als ouder daar niet echt zicht op hebt, hè. Grote bekende influencers zoals Andrew Tate. En daar is de naam weer. De sfeer, het conservatiever denken over de man-vrouw verhouding. Maar ook in de politiek, de verroering. Als het gaat om een Paarse Vrijdag, et cetera. Ja, daar krijgen mensen en jongeren allemaal mee. En ook online gebeurt er natuurlijk heel veel.
4: Hey, en zou het niet kunnen dat de acceptatie stiekem ook bij die ouders niet zo groot is, maar dat je die jongeren meer hoort omdat ze gewoon een grotere bek hebben
1: hebben op straat. Dus even de ouders die reageren anoniem via Facebook en hebben eigenlijk dezelfde denkbeelden, maar die hoor je gewoon niet. En die gasties op straat, weet je, dat die de opmerkingen maken.
5: Ja, dat zegt dat onderzoek natuurlijk niet expliciet. Maar waar wel toe opgeroepen wordt, is om er op school en ook echt met ouders en kinderen om daar meer over te praten. Ja, het zou kunnen natuurlijk, maar
1: ja.
5: Wat jij ervaart en ik ook, het zit wel echt in die jongere generatie.
1: Ja.
5: En de hoop is natuurlijk dat dat weer stijgt, maar zo'n enorme...
1: Het is wel echt een enorme daling.
5: Halvering.
1: Toch heel even naar de telefoon. Goedemorgen, Carolien.
2: Hallo, goedemorgen.
1: Goedemorgen, waar denk jij dat het doorkomt?
2: Nou, ik denk, omdat het eigenlijk best wel... ik denk in de mening van de jongeren, niet in mijn mening, maar dat het best wel doorslaat. Ik heb het idee dat het ieder jaar weer een nieuwe letter erbij komt. Of dat er weer eentje afgaat en weer een nieuw... en het wordt zo in het nieuws gebracht. En zo, ik denk dat die jongeren denken, hallo, kan het gewoon niet even oké zijn of iets dergelijks.
1: Ja, want jij zegt dat er ieder jaar een nieuwe letter bij komt van de LHBTQI.
5: Q+.
2: Ik kan het niet eens meer uitspreken. Zo ja,
1: maar dus jij voelt dat ook een beetje, want dat mag je vinden, hè?
2: Ja, ik denk ook aan mezelf. Kijk, het maakt mij echt niet... Ik ben zelf 42 ook, dus ik ken wat jullie ook zeggen. Het maakt mij niet uit, weet je. Wees lekker wie je wil zijn.
1: Ja.
2: Maar ik snap ook gewoon niet dat er bij iedereen iets per se een stempel opgedrukt moet worden. Dat is een beetje wat ik denk.
1: En jij denkt dat het averechts werkt en daardoor gaan mensen die gooien de hakken in het zand en die denken, dit gaat mij te snel. Ik doe even rustig aan. Wat vind jij daarvan, Annemarie, als je dat zo hoort? Want jij gaat ook naar Gay Pride. Jij bent ook een voorvechter van gelijke rechten voor iedereen.
5: Ik vind dat denk ik nog hartstikke belangrijk. Ik denk dat het ook te maken heeft... Kijk, ergens kan ik dat begrijpen, maar het heeft ook te maken met onwetendheid of zo. Dat het niet begrijpen of helemaal snappen. En dan ook misschien maar denken, ja, het zal allemaal wel, val me er niet mee lastig. Nou, dat kan ook een hele menselijke reactie zijn. Ik hoop en denk er ook wel een beetje dat wijsheid met de jaren komt. Dat klinkt natuurlijk ook wel heel stichtelijk. En dat, ja, dat jongeren dat nog moeten uitvinden en tot een bepaald inzicht komen. Maar ja, ik bedoel, iedereen heeft daarin zijn mening. Maar het bevestigt voor mij ook weer dat juist ook om het te bespreken en open te maken, naar elkaar te luisteren, het enige is wat werkt.
1: Ja, maar dan, ja, het is bij jou vooral de manier waarop, Carolien, en de snelheid die ermee gemoeid is.
2: Ja, dat klopt.
1: Ja, precies, ja. We hebben hier weer wat meters te winnen, zouden we kunnen zeggen. In ieder geval, als we zo naar het onderzoek kijken, toch?
5: Dat kunnen we wel
1: zeggen. Ja, dat kunnen we wel zeggen, ja. Goed.
22: Maar er is daar wel gelukkig het appje van Mandy, die zegt, ik vind het zo treurig dat de acceptatie verslechterd is. Laat iedereen lekker houden van wie hij zij wil, dat leer ik mijn peuter ook.
1: Ja, heel goed, jongens. Geef elkaar een lekkere knuffel. Carolien, dankjewel, hè.
2: Graag gedaan.
1: Fijne dag. Hoi, hoi. Zometeen over knuffels gesproken. Ja, Luc, jij had afgelopen weekend weer een date, natuurlijk.
22: Natuurlijk.
1: En, ja, die was op een plek. Geloof je ook niet.

Jim Reaction aan Faithless Back Music. New Religion. Het is maandag 21 september. Iedereen hier in de studio had een heel gek weekend. Eerder vanochtend vertelde Kiki al dat ze door zichzelf was gebeld. Dat bleek spoofing te zijn. Maar zij zag in het displaytje van haar telefoon haar eigen naam. Nou, dat is natuurlijk heel merkwaardig. Mij werd gevraagd afgelopen weekend om even doggystyle te doen. In welke setting? Dat vertel ik je zo meteen om 5 over 8. En

0: Wil ons heel even meenemen naar deze date? Want het is echt op een plek dat ik dacht, nou, nogmaals, versta ik het wel goed.
1: Zeker. Nou, deze date kwam ik tegen in dus de DM. En we begonnen heel kort een beetje te babbelen, een beetje berichten over en weer te sturen. En toen ging het over Utrecht. Ik woon in Utrecht, heb ik sinds deze zomer echt voor het eerst mijn eigen appartementje. Zij woont ook in Utrecht. En we gingen het een beetje hebben over, oké, hoe woon jij, hoe woon ik, wat heb jij wel, wat heb jij niet. En toen zei ze op een gegeven moment, ik heb een badkamer met een bad. Nou, dat dacht ik zo.
0: Zo.
1: Dat is lekker.
0: Ja, je hebt een nieuw huis, maar je hebt geen bad.
1: Ik heb geen bad in mijn badkamer, nee. Dus wij kletsen een beetje verder en toen kreeg ik ineens een ingeving. Toen dacht ik, wie weet zit daar wat in. Dus ik stuur haar op een gegeven moment een bericht van, nou luister, ik heb zo'n lange dag. Wat mij nou heerlijk lijkt, is gewoon om aan het einde van zo'n lange dag in een heerlijk warm bad te kunnen zitten.
0: Zo dat je dat zegt, want je weet natuurlijk precies waar je op zin speelt.
1: Ja, en zij kan dan twee dingen zeggen. Van, nou, veel plezier ermee, bouw maar een bad. Of, waarom kom je niet even langs? Dus ik zeg die uitnodiging. Nou ja, kom anders even langs. Toen ben ik naar haar toegefietst. Door Utrecht heb ik onderweg nog wel even, want zo ben ik dan ook alweer, een bruisbal in de vorm van een badeend gekocht.
2: Oh, ik dacht een zwembroek.
1: Want je komt ook niet met lege handen aan als je in iemands bad gaat zitten. Zij opent de deur. Ze laat de badkamer zien.
0: Was ze al naakt?
1: Nee, zeker niet. Nee. Gewoon in kleding. Opende zij de deur. Hi, hoe is het? Nou, leuk, knuffel. Dit ben ik, dat ben jij.
2: Nog nooit gezien dus?
1: Nog nooit gezien, anderhalf dag gesproken in de DM.
0: Wauw.
1: En we gaan die badkamer in. Daar staan de lampen uit. De kaarsen staan aan. Er staat een Spotify-playlist aan met John Mayer muziek.
0: Nou, echt waar zeg.
1: Wij zijn nog even heel kort aan tafel gaan zitten.
0: Voor de vorm.
1: Voor de vorm, een half glaasje water. En toen ze zei, nou, zullen we gewoon in bad gaan zitten anders nu? Toen zei ik, ja, is goed. Dus wij zijn naar de badkamer gelopen. Daar hebben we onszelf uitgekleed. Iedereen is een mens. Iedereen heeft een lichaam.
0: Ja.
1: Ik zag voor het eerst dat lichaam. Zij zag voor het eerst mijn lichaam. En wij zijn in bad gaan zitten en verdwenen onder het sop. En daar hebben wij elkaar leren kennen. Daar zijn we kennis gaan maken.
0: Nou ja, zeg. Ja, ik hoor je toch echt maar weinig, hoor.
1: Ja.
0: Hey, en wat dacht je? Even toch. Want ja, het is ook een soort vleeskeuring. Of heb je gekeken toen de kleren uitgingen?
1: Tuurlijk, ik heb wel even gekeken. Ja. En toen dacht ik, nou, daar wil ik wel mee in bad liggen. En dan begint gewoon het gesprek. Wat doe je eigenlijk voor werk? En heb je broers of zussen? En hobby's? En wat doe je dit weekend? Hey,
0: maar werkte het? Want je bent in één keer echt letterlijk naakt. Is het dan makkelijker om zeg maar ook in gesprek naakt te gaan? Om toch even een mooie metafoor te trekken.
1: Ja, want en dit, die zit erin. Je bent een soort van, die zit echt in dezelfde positie. Je bent allebei een beetje ongemakkelijk.
0: Ja.
1: Maar dat weet je precies van elkaar. Je kan bij elkaar precies uitleggen hoe diegene zich voelt. Dus als je in een kroegje zit of je gaat een wandeling door het park maken, dan kun je echt op totaal verschillende levels zitten. Maar wij hadden allebei, we zaten in dezelfde situatie.
0: Ik geloof je wel in, hoor.
1: En het was heel relaxed. Nou, we hebben denk ik echt wel langer dan een uur, misschien wel anderhalf uur in bad gezeten.
2: Maar toen
1: was
2: het
1: ik snap het. Maar dat is maar één minuut. Eén minuut wanneer je eigen broekje uittrekt. Dat is ongemakkelijk. Daarna stap je gewoon in het iets te warme water.
0: Natuurlijk.
1: Ga je zitten en je verdwijnt onder een sop.
2: Maar je hebt elkaar nog nooit gezien.
1: Nee.
0: Nee, maar hier zijn hele tv-programma's over gemaakt. Was Adam zoekt Eva was toch ook gewoon op het strand elkaar zien? Omdat het makkelijker wordt om met elkaar in gesprek te gaan. Je hebt niks meer te verbergen.
2: Maar denk je niet, de spanning is er dan nu al af of zo? Normaal bouw je daar een beetje naartoe?
1: Nee, dat was niet. En aan het einde van de avond was die spanning helemaal uitgeleefd. Dus dat gaat wel goed.
0: Matthijs die stuurt een berichtje. Ik maak me vanaf nu meer zorgen als Luc mijn vriendin vindt op Instagram dan Channing Tatum. Oh, lekker Luc.
1: Ach, komt er een vervolgdate?
0: Ik denk wel dat er nog een vervolgdate komt.
1: Leuk man.
0: Een heerlijke badnaam.
1: Oh, fantastisch.
0: Dus John Mayer staat aan.
1: Je ligt een beetje onderuit gezakt.
0: Oh, stel je voor.
1: Een drankje erbij.
0: Een beetje sop in die baard van Luc. Lekker. Een kaarsje aan.
1: Och.
0: John Mayer door de speakers.

0: Back Music en Last Train Home. Binnen nu en een paar minuten hoor je het geluid. Het is 15.000 euro waard. We gaan vandaag weer verder met spelen. En Luc, ja, je voelde je eigenlijk totaal niet ongemakkelijk bij die dame in bad, de plek van jullie eerste date.
1: Ja, nee, helemaal niet.
0: Toch heel kort even.
1: Ja, heel kort. En dan moet je letterlijk met de billen bloot. En dan ga je in bad zitten en dan is het heel gezellig.
0: Ja, ik had afgelopen weekend wel een heel ongemakkelijk moment. Met niet één dame, maar liefst 50.
1: Wat lekker.
2: De nieuwe wet WTTA is er voor ondernemers zoals Bob.
3: Goedemorgen.
2: Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
3: Echt waar, joh?
2: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op. De regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
4: Ik zie een dansende eendvis. Nee, spaghetti met stippen.
5: Creativiteit is een superkracht, maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea, lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.
6: Het is weer Bol 10-daagse en we hebben weer heel veel deals voor je gevonden. Nu extra groot voordeel op Samsung met onder andere smartphones en televisies. Dus snel even bollen.
7: Fris geprijsd bij Vibra. Nieuw in het assortiment, Vibra WeCare wasmiddel. Wit, kleur of donker. Fles 1,5 liter, nu 3 voor 7,50. Ook op Vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
6: Alleen vandaag bij Bol. Garmin Vivo Active 6 voor €229.
8: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
9: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
10: Ah, jullie reizen met NS Flex? Dat is voordelig.
11: Klopt. Normaal reis ik in de daluren met 40% korting.
10: Oh, en nu niet?
11: Nee, nu geniet ik van de Spaanse zon. Dus heb ik mijn abonnement gewoon aangepast.
10: Bueno, kies het NS Flex abonnement dat past bij jouw reis. Reis met 40% korting in de daluren met NS Flex dalvoordeel. Nu tijdelijk de eerste 3 maanden voor maar 3,50 per maand. Ga naar ns.nl/flex.
12: Administratie is frustratie. Ontdek hoe het ook kan met ons innovatieve HR- en salarisplatform. Bespaar tijd en geld met unieke smart triggers. U-Force, zorgeloos HR.
13: Thuisbatterij,
14: einde salderingsregeling, terugleverkosten.
15: Zonnepanelen uitzetten. Ik heb geen idee wat ik moet doen.
16: Hey, geen zorgen. Innova Energie helpt je in deze zoektocht. Bijvoorbeeld met een thuisbatterij gegarandeerd binnen 5 jaar terugverdiend. Kijk op innovaenergie.nl. Geen zorgen. Innova Energie helpt.
12: U-Force, het HR- en salarisplatform voor zorgeloos HR.
17: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
18: Hey, koopjesjager.
19: Ja, jij?
18: Ik zou even opletten.
19: Want het is bijna kortingfestival bij Expert. Met tot 20% korting op tv's, audio, wasmachines, inbouwapparatuur en nog veel meer. Expert, daar worden koopjesjagers wijzer van.
20: De Meer Mini-weken. Meer voordeel, meer mini. Dus kies deze maand voor een nieuwe of jong gebruikte mini met nog meer voordeel. Of rijd de elektrische Mini Cooper. Al vanaf €399 per maand met private lease. Bij 60 maanden en 5000 kilometer per jaar. Check mini.nl.
21: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma S2U Allure Buitenlak zijn deuren en kozijnen weer voor jaren klaar.
20: Kom naar de Meer Mini-weken en ontdek het tijdelijke voordeel bij je mini-partner. En boek je nu een proefrit, dan krijg je een heuse mini-mini-cadeau. Ontdek Meer Mini op mini.nl.
22: Centraal Beheer Ondernemersdesk met Jasmijn.
23: Ja,
0: Met Frank. Ik kreeg net een behoorlijke optaten van het stopcontact.
13: Ai, dat moet een flinke schok zijn geweest.
0: Ja, en nu viel alleen de stroom uit. Maar wat nou als ik zelf uitval?
13: Goed dat je belt. Laten we dat samen even kort sluiten.
22: Even over je zakelijke risico's. Als je als ZZP'er uitvalt, hoeft je geldkraan niet dicht te gaan. Onze specialisten helpen je verder. Dan weet je welke opties je hebt als je uitvalt. Centraal Beheer.
23: Nu met de Gamma Voordeelpas OSB 3 constructieplaat 15 mm voor 10,99 per stuk. Of 9 mm voor 8,99 per stuk. Doe het lekker zelf, dat zeg ik.
24: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
25: Even 30 jaar op sabbatical? Ja, want met de droomsalaristrekking van Staatsloterij maak je kans op €10.000 per maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 oktober kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
24: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
26: De Beter Pickabilly's.
27: Bij Plus koken we ook graag samen met onze kinderen. Daarom kun je nu sparen voor superleuke Beter Bikken knuffels. Helemaal gratis. En in de aanbieding Pepsi, Rivella en Royal Club een liter fles. 1+1 gratis. We doen met je mee. Plus.
28: Esso, omdat elke rit telt. Vind het dichtstbijzijnde tankstation bij jou in de buurt op esso.nl. Met Esso altijd iets extra's.
29: Het geluid.
30: Het geluid van Q-Music is nu waard €15.000. En dat klinkt zo. Weet jij al wat het is?
28: Meld je nu aan in de Q-app en speel straks mee.
30: Goedemorgen, 8:02, het Q-Music nieuws van nu.nl. Krijg je van Annemarie.
31: Goedemorgen. Het kabinet wil ieder jaar 100.000 nieuwe woningen bouwen om de woningnood aan te pakken. Het staat in een plan van de minister van Wonen. In totaal staan er 50 maatregelen in. Het grootste deel daarvan is al bekend. Bijvoorbeeld over soepelere regels om het bouwen. Bijvoorbeeld om het bouwen soepeler te maken, om de regels te versoepelen en het uitbreiden van het stroomnet. Het kabinet wil ook sneller ingrijpen bij gemeenten waar niet snel genoeg wordt gebouwd. Grote zorgen bij het COC, de organisatie die opkomt voor homo's. Uit een groot nieuw onderzoek blijkt namelijk dat jongeren een stuk minder positief denken over homoseksualiteit dan een paar jaar geleden. Je hoort een onderzoeker erover bij RTL.
32: Enerzijds hadden we wel verwacht dat dat wat zou dalen, maar dat die daling zo sterk zou zijn en dat die daling onder jongens en meisjes speelt, maar ook onder jongeren op het VMBO, het VWO, onder jongeren met een migratieachtergrond en zonder een migratieachtergrond, dat hadden we niet verwacht.
31: Het COC zegt ook geschrokken te zijn en wil dat de overheid, scholen en sociale media er iets tegen gaan doen. En een grote klap voor de Duitse bondskanselier Merz. Bij de verkiezingen in de deelstaat Mecklenburg-Vorpommern heeft zijn partij, CDU, flink verloren. De rechtsradicale partij AfD werd daar gisteren juist de grootste. En een paar weken geleden werd de AfD in een andere deelstaat ook al de grootste partij. En ook in Berlijn verloor de regeringspartij CDU dus flink. En daar won een linkse partij. Merz noemt de uitslag een ramp, maar hij weigert op te stappen als bondskanselier. En het was een mooi weekend in Nederland voor dartfans. In Amsterdam werd de World Series of Darts gehouden. De beste darters van de hele wereld kwamen in actie. Er waren ook een hoop fans op afgekomen. Maar niet iedereen kwam ook echt voor de sport. Zo horen we bij AT5.
33: Het is eigenlijk gokken, bier drinken en een beetje kijken en schreeuwen.
34: Wat je in de dart?
35: Het is toch een soort van indoor carnaval idee, denk ik, dat je hebt.
36: Ik ben Michael van Gerwen.
37: Maar ik vind het heerlijk, al die smurfen en nonnen. Wat loopt er allemaal rond? Zegt hij, kijk je ogen uit.
31: Ja, veel mensen die kwamen dus verkleed naar darts. Een Nederlandse winnaar kwam er trouwens helaas niet. Gian van Veen verloor in de halve finale van de Brit Ross Smith, die uiteindelijk ook het toernooi won. Het weer dan van Buienradar. Ja, vandaag begint de herfst, maar we krijgen echt nog wel een prima nazomerdagje. Vanochtend wel wat bewolking, verder veel zon. Het wordt 18 tot 21 graden.
30: Goedemorgen, het Q-Music verkeer met 1 file van 40 minuten of langer. Op de A32 Meppel richting Wierdum tussen Wolvenga en Heerenveen staat 9 kilometer file. Je vertraging is daar 3 kwartier.
38: Q-Music.
39: Hey, Mattie.
30: Hey, goedemorgen. Ja, ik ben het wel echt. Ik ben niet Michael van Gerwen. Dit is Stella Lefty. Boston. Yeah.

0: Stella Lefty, Back Your Music en Boston. Over 8, maandag de 21ste van september. Goedemorgen, Luc.
1: Goedemorgen.
0: Goedemorgen, Annemarie.
2: Goedemorgen.
0: Goedemorgen op de redactie.
3: Goedemorgen.
0: Nou, we hadden hier allemaal een bijzonder gek weekend dus. Luc had een eerste date in bad.
1: Ja.
0: En ik had ook nog een ongelooflijk ongemakkelijk moment. Kijk, jongens, ik doe aan Rowcycle. En Rowcycle, heb ik hier al vaker verteld, dat is een spinningles in het donker. Het is een workout van ongeveer 45 minuten. De muziek staat keihard. Je verbrandt echt, denk ik nou, 350, 400 calorieën. Want je moet tijdens dat spinnen ook uit je zadel komen. Soms moet je dan over het stuur heen hangen. Dan moet je weer terug. Er liggen dumbbells onder je zadel. Die moet je er soms bij pakken. Maar dat is een sport die vooral populair is bij vrouwen.
1: En is dat ook het ongemakkelijke component eraan? Of wat vind jij ongemakkelijk aan spinnen?
0: Nou, kijk, daar lopen meiden van tussen de 20 en de 25. En niet één, maar ik denk wel echt 50.
1: Ik schrijf mee, waar is dit?
0: Ja, daar kun je dates halen, Luc. Nee, kijk, en ik ben gewoon... Ja, ik voel me anders. Ik voel me gewoon anders. Ik ben een man van 41 en ik loop daar tussen die meiden... tussen de 20 en de 25.
1: Voel je je een viespeuk?
0: Nee. Maar ik voel me... Ja,
1: klopt, dat weet ik niet.
0: Nee, klopt. Maar ik voel me een vis op het droge. En je zou denken, nou Mattie, lekker kijk om je heen. Maar ik kijk vooral naar de grond als ik daar binnenkom. Ik trek mijn sportpakje aan. En dan ga ik die les in. Want ik vind het namelijk wel, het is heel effectief. Want je verbrandt namelijk zoveel calorieën. Ik vind het echt heerlijk. Maar dan gaat dat licht uit en dan trap je gewoon. Maar ik ben me toch heel erg zelfbewust op de een of andere manier... Nog meer dan in iedere andere sportschool. Je kan toch zelfbewust zijn als je aan het sporten bent, toch?
2: Ja, nou, ik vind het wel zo verbazend. Waarom zijn het alleen maar vrouwen?
0: Ja, dat weet ik dus ook niet.
2: Wat opmerkelijk eigenlijk.
0: Ja, dus nou ja, in ieder geval, er is soms wel eens een tweede man. Maar niet heel vaak. En ik zag dit weekend zag ik een Latin-les. Ik dacht, nou, dat is leuk. Ik klik erop, ik meld me aan. Maar ja, dan weet je natuurlijk helemaal... Hier zijn geen andere mannen bij. En ik kwam binnen en inderdaad, ik liep naar die kleedkamer. Nou, kleedkamer van de mannen, helemaal leeg. Goedemiddag, alleen Mattie Valk staat er in de kleedkamer van de mannen. Dus hartstikke goed, ik trek mijn sportpakje aan. En ik ga die les in en inderdaad alleen maar vrouwen.
1: Och.
0: Ook nog een Latin-les. En er hingen vlaggetjes. En ik dacht, nou, daar gaan we, weet je wel. Dus ik was al iets meer ongemakkelijk dan dat ik normaal op ben.
1: Ja.
0: En Latin is natuurlijk redelijk sensueel. Zeg maar qua muziek.
1: En je moet hele soepele heupjes hebben bij Latin.
0: Soepele heupjes. Ik heb wel conditie, maar ik ben niet per se soepel. Nou, en daar kwam het eerste liedje. Ja, nou,

0: toen zegt die instructrice, nou, er komt zometeen een stukje songtekst, dan weet je wel wat je moet doen.
1: Oh.
0: Dus ik denk, nou, wat wordt er zometeen dan gezongen? Let op, luister goed.
2: Doggy style.
0: Doggy style. En ik zie 50 vrouwen om me heen, die doen

0: ongemakkelijk het was.
1: Maar wat moet je doen? Want ja, ik heb er nog
2: helemaal... Hoe ziet eruit?
3: Ja, hoe ziet Doggy Style eruit, Annemarie?
2: Nee,
3: Voorover hangen op het zadel. Ja, dus voorover hangen op het stuur. En dan zit je Doggy Style op die fiets. Dus gewoon met je kont de lucht in. En dan zit je Doggy Style op die fiets.
1: En zat je helemaal achter in de zaal of voor in de zaal?
3: Ik zat voor in de zaal.
1: Nee.
3: Ja, absoluut. Dus er zaten ook nog mensen achter en mensen omheen. En dan ging het licht nog aan en toen zat ik daar.
4: Doggy Style.
3: Op die fiets.
2: Ik snap het gewoon niet. Maar goed, ja.
3: Wat snap je niet?
2: Hoe kun je dat Doggy Style? Sta je dan op je zadel?
3: Ja, je komt uit je zadel.
2: Ja.
3: En dan hang je eigenlijk over het stuur heen. En dan een beetje alsof je zeg maar demareert bij de Tour de France. En dan zit je natuurlijk Doggy Style op de fiets.
1: En is dat dan ook? Hoe lang zit je Doggy Style op de fiets dan?
3: Ja,
2: langer dan normaal.

0: Harry Styles, Becky Music en American Girls. Ik heb dankzij Luc vanmorgen kennis gemaakt met een nieuwe trend.
1: Monster with espresso is popular in Seoul, Korea.
2: Cup full of ice. So in goes the espresso. I'm gonna top it with a little bit more Monster. Give it a little stir. And honestly, it looks really, really good.
3: Het is witte Monster. Het is shot espresso. Ijs in je glas. Witte Monster. En dan je shotje espresso.
0: Ja, een blik witte Monster met twee shotjes espresso erin. Ik heb dat vanmorgen gekregen om 7:15. Glas is bijna op.
4: Nou ja.
0: Ja.
4: Wauw, hij bevalt dus goed, want ik krijg een appje binnen van Martin ook. Die zegt, hoe gaat het met Matties vloeibare hartaanval?
0: Nou, ik moet zeggen, om te beginnen, het smaakt heel goed. Dus ik vind het echt lekker smaken.
4: Waar smaakt het naar?
0: Ja, eigenlijk gewoon een cocktail waarbij koffie de overhand heeft eigenlijk. En het is heel koud natuurlijk, want dat blik Monster had in de vriezer gelegen.
4: Ja.
0: Ik voel me overigens wel goed. Ik had net wel, mijn hart sloeg 1 keer over. Komt dat dan hierdoor, denk je? Of is dat gewoon even een sprongetje wat je hart maakt?
4: Dat denk ik. Dat je het ongeveer zag.
0: Maar dat komt toch niet hierdoor dan, toch?
4: Nou, het is wel toevallig.
5: Ik sta hier niet achter. Ik vind het hartstikke ongezond. En het lijkt me ook zeker niet goed voor je hart.
4: Maar wil je het oprecht niet even proeven?
5: Nee, haal toch op, joh. Ik heb lekker cappuccino.
6: Mag ik ook heel even bemoeien?
0: Ja, Kiki.
6: Ik ben met jouw moeder aan het appen.
0: Ja.
6: Nou, die is echt boos. Die zegt, hij moet hier echt nu mee stoppen. Dit gaat niet goed. Ik ga hem straks bellen.
4: Je gaat niet aan je moeder luisteren, Mat. Kom nou.
6: Je moet luisteren naar je moeder, Mat. Stop ermee.
0: Ja, als het om mijn moeder gaat, Luc.
4: Voel je je er gewoon goed door? Zit je lekker in je vel nu?
0: Ik zit super lekker in mijn vel.
4: Ja, joh.
0: Maar ik wil niet dat mijn moeder bezorgd is. Dat vind ik niet fijn. Dus als mijn moeder echt stopt, je moet ermee stoppen.
6: Ja, zij appt, hij moet echt stoppen.
4: Ja, ik zie het nu echt overal online voorbij komen, deze trend. Ik denk, zou zeggen, als je 's ochtends even een beetje denkt, moeilijk geslapen, slecht.
0: Bel mijn moeder maar even. Ja.
4: Oh, nee, toch niet.
0: Maar Luc, ja, het is mijn moeder, weet je wel. Die is 79. Ik wil niet dat ze zorgen om me heeft. Dat vind ik het ook weer niet.
4: Ja, maar ik zie jou hier toch zitten in je nieuwe outfit. Ziet er hartstikke goed uit. Zit in blakend van gezondheid, zit je hier naast me.
0: Ja. Zie ik trillingen in Matties handen. Zegt
7: hoi, hoi.
0: Hoi, mams. Hoi.
7: Hoi.
0: Ben je echt boos?
7: Nou ja, boos. Ik ben er wel bezorgd over, maar dat moet je niet blijven doen, man. Dat was niet gezond, hoor.
0: Nee, maar...
7: Ziet dat een andere oplossing te vinden? Misschien iets, natuurlijke druppeltjes of weet ik veel wat, homeopathisch. Daar heb je misschien ook wat spullen voor om wat beter te slapen. Maar hier moet je echt mee stoppen, hoor.
0: Ja. Nee, maar dit is voor energy, hè, mams. Dus het is niet om te slapen. Het is eigenlijk gewoon voor dat je een beetje een kickstart hebt van de dag.
7: Nee, nou ja, dat is net zo'n... Dat is toch niet normaal? Als je zo jong bent, een kick voor de start. Wat is het voor allemaal? Gewoon niet doen. Nee, maar... Al die rommel, dit is allemaal rotzooi, man.
0: Ja, maar als jij het echt niet wil, mams, dan zet ik het nu weg. Want ik heb het gekregen van Luc, hè?
7: Ja, nou, dan moet Luc weten. Luc moet dat ook niet doen.
4: Oh, sorry.
0: Ja, mijn moeder is dan heel fel in één keer.
4: Fijne kennismaking. Ja.
0: Nee, ik heb nog een laatste slok, mams. Die drink ik dan op en dat was dan de laatste keer.
7: Oké.
0: Okay. Ja.
7: Prima. Niet meer doen. En Luc ook niet.
4: Ja.
7: Ik kan beter in bad gaan zitten. Ja. Daar krijg je een veel betere kick van.
4: Ja, dat zeker.
7: Oké. Okay.
0: Gaat ook je hart sneller van kloppen.
4: Ja, niet alleen je hart. Nou,
0: ja, oké, okay, goed. Mams, dankjewel.
7: Joejoe.
0: Geen zorgen maken. Doei.
7: Doei.
0: Doei. Ja, nu doe ik het niet meer. Het is toch je moeder.

0: Miles Smith en Niall Horan, back your music, Drive Safe. Vandaag een groot onderzoek in het nieuws, Annemarie. Dat gaat over homo-acceptatie. En ik zei eerder deze ochtend al, in mijn omgeving, in mijn bubbel, om het zo maar even te noemen, als je het mij had gevraagd, hebben we de afgelopen jaren heel veel stappen gemaakt op dat vlak. Maar dat onderzoek zegt iets totaal anders.
1: Nou, het gaat met name over hoe jongeren er tegenaan kijken. Ze hebben een groot onderzoek gehouden onder jongeren tussen de 11 en de 16. Ja. En je ziet bij die generatie heel specifiek dat die acceptatie gewoon hard daalt.
0: Roel, wij spreken zo meteen Femke. Die wil hier ook iets over kwijt.
2: Ja, klopt. Zij heeft zelf een puberzoon van 13. En ja, die scheldt te pas en te onpas ook met homo. En ze is eigenlijk een beetje ten einde raad.
0: Femke horen we zo meteen. Ook een nieuwe ronde van 4 op een rij komt eraan. En de Bauta Magnetic komt eraan.
3: De nieuwe Wet WTTA is er voor ondernemers zoals Bob.
4: Goedemorgen.
3: Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
4: Echt waar, joh?
3: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op. De regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe Wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
5: Vier op een rij wordt mede mogelijk gemaakt door Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland.
6: Speel mee met de 1 oktober droomsalaristrekking. En maak kans op 30 jaar lang 10.000 euro per maand. Koop je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Speel bewust 18+.
7: ANWB helpt Nederland op weg met je auto verkopen zonder gehammes. Want met onze autoverkoopservice kun je hem altijd in de buurt inleveren, dankzij de ruim 50 inleverlocaties. Ga naar anwb.nl/autoverkopen. ANWB en gaan.
8: Werkzoeken.nl, waar je gratis vacatures kan plaatsen.
9: Yes!
8: Werkzoeken.nl, voor campagnes met een lage kost per hire.
9: Yes!
10: Droom jij van een succesvolle onderneming? Ga ervoor! Maak je ondernemersdroom waar.

0: schoolwerk makkelijker. Ontdek het op studygo.nl.
1: Nu, 15 maanden gratis voor starters.
2: Het is weer laat. Jij ploetert nog door de administratie, terwijl de rest al aan de borrel zit. Serieus? Dat kan beter. Al 25 jaar helpt Twinfield professionals zoals jij om sneller klaar te zijn. Zonder stress en zonder overuren. Twinfield boekhouden van Wolters Kluwer. Kijk op twinfield.nl.
3: Het verhaal van de wasparfums van Robijn kun je met de heerlijke geuren bijna ruiken. Het verrijkt je wasgoed met een langdurige frisse geur. Maar hoe moet je het gebruiken? Eén scheutje wasparfum bij de was houdt de geur tot wel 15 keer langer vast. Een geursensatie in een flesje zo fijn? Probeer nu de nieuwe wasparfums van Robijn.
2: Ook professioneel boekhouden? Ga naar twinfield.nl voor een gratis proefabonnement.
4: Start je dag zonder barst.
5: Opgelost. Autotaalglas.
6: De Lidl-deals zijn er weer. Met deze week met Lidl Plus Nederlandse conferanse peren. 1 kilo voor maar 99 cent. En Senseo koffiepads 16 tot 36 pads voor maar 4,39. Lidl, je verdient het.
7: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van 100 euro cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp.

0: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma S2U Allure Buitenlak zijn deuren en kozijnen weer voor jaren klaar.
1: Hey, wakker worden? Waarschijnlijk betaal jij ook te veel voor je mobiele abonnement. Op mobiel.nl vergelijk je eenvoudig telefoons en abonnementen van alle providers. Want te veel betalen voor hetzelfde abonnement? Dat bepaal je zelf wel. Op mobiel.nl.
2: Lieve kips, vega broodbeleg, dan gewoon vega broodbeleg. Omdat kips vega broodbeleg veel lekkerder is dan gewoon vega broodbeleg. En er zijn meer dan 10 verschillende soorten. Kips vega broodbeleg, lekker. Op je boterham, wrap of cracker.
1: Te veel betalen voor hetzelfde abonnement? Dat bepaal je zelf wel. Op mobiel.nl.
3: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ICS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ICS creditcard en Apple Pay.
4: Dames en heren, de daluren beginnen.
5: Vanaf 6:30 reis je met 40% korting per NS Flexdal voordeel. En in het weekend de hele dag. Nu 3 maanden voor maar 3,50 per maand. Ga naar ns.nl/dalvoordeel.
3: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ICS creditcard en Google Pay.
6: Ja, vind 1 van de 4 flesjes met het moe geluid en win 25.000 euro. Dus ga snel naar de winkel en hou je oren open.
7: Moelenmelk, the moo you can't resist.
8: Jij verdubbelt jouw salaris!
9: Yes, dankjewel!
8: Maar wat gebeurde 1 minuut hiervoor? Ben je er klaar voor?
9: Ik denk het.
8: Ja, lekker! Soms heb je maar 1 minuut nodig voor een totaal andere wending. Dat is verdubbel je salaris in 1 minuut. Vanmiddag om 4:15 in de Q-middagshow. Meld je nu aan in de Q-app. Q-Music en Tempo Team verdubbelen je werkplezier en je salaris.
10: Q sounds better with you.
11: Yo, what up?

0: Een hele goede morgen. Het Q-Music verkeer met één file van 40 minuten of langer. Op de A32 Meppel richting Wierdum tussen Wolvenga en Heerenveen staat 9 kilometer file. Je vertraging is daar 3 kwartier.
1: Nou, prima nazomerdagje. Vanochtend is er wat bewolking. In de loop van de dag steeds meer zon. Het wordt 18 tot 21 graden. Annemarie heeft het laatste nieuws.
2: Goedemorgen. Bij een schietpartij in een woonwijk in Roermond gisteravond is een man doodgeschoten. Omwonenden zeggen meerdere schoten gehoord te hebben. De politie wil daar verder nog niet veel over zeggen.
3: Ik durf nu op dit moment nog niet te zeggen om hoeveel schoten het gaat. Ik weet wel dat het meerdere schoten zijn. En daarom komen we ook heel graag in contact met getuigen, mensen die het gehoord hebben, zodat we daar ook steeds meer duidelijkheid over gaan krijgen.
2: Te horen bij RTL. Er is nog niemand aangehouden voor die schietpartij in Roermond. Politieagenten moeten zich neutraler opstellen, vindt minister van Justitie Van Beel. En daarom wil hij dat agenten in uniform niet meer meedoen aan de Ramadan en andere religieuze feesten. Van Beel wil daar afspraken over maken, staat in de Telegraaf. Politie moet nu al neutraal zijn, mogen geen politieke of religieuze uitingen hebben. Maar in de praktijk wordt die regel niet altijd nageleefd. En jongeren zijn een stuk minder positief over homoseksualiteit vergeleken met 4 jaar geleden. Blijkt uit een groot onderzoek dat is gehouden door de Universiteit Utrecht en het Trimbos. Gekeken is naar jongeren tussen de 11 en de 16 jaar, hoe het zit met de homoacceptatie. Nou, vooral is te zien dat jongens vooral minder positief naar homoseksualiteit kijken. Acceptatie is gedaald van 40% naar 22%. En ook bij meisjes is een daling te zien.
1: Ja, het is wel interessant, er komen heel ochtend al veel reacties op binnen. Femke, jij hebt een zoon van 13 en jij schrikt ook van zijn gedrag.
4: Klopt, ja. Ja, bij mij in mijn opvoeding is homoseksualiteit iets heel normaals. Mm-hmm. Maar hij, als hij een gamer is, vooral roept hij de hele dag homo. En de kinderen om hem heen ook. En ik begrijp dat niet, want ik leg heel vaak uit dat dat kwetsend is voor andere mensen. Maar dat is heel normaal.
1: En je zoon is 13 dus?
4: Ja.
1: En vraag je wel eens aan hem van, joh, waarom scheld je daarmee?
4: Ik geef eigenlijk vooral aan dat ik het niet fijn vind. Omdat ik uitleg, er zijn ook mensen om je heen die homoseksueel kunnen zijn. En dat kan kwetsend zijn.
1: Ja.
4: En ik zeg ook wel, we hebben ook lesbisch in de familie. En dan zegt hij, ja, maar dat is wat anders. Ik zeg, nee, dat is hetzelfde.
1: En wat zegt hij dan op het moment dat jij zegt van, ja, mensen kunnen gekwetst zijn?
4: Ja, dat komt volgens mij niet echt aan met dat puberbrein.
1: Nee. Nee, en heb je het idee dat hij het op school veel meekrijgt? Of waar ligt de oorzaak dat het voor hem normaal is?
4: Ja, ik ben bang dat het toch het gamen is, de YouTube-filmpjes, TikTok. Want er is zelfs bijvoorbeeld een ei neemt hij niet na 11, want er wordt ergens gezegd, als je na 11 uur een ei neemt, ben je gay.
1: Na 11 uur een
4: ei neemt, dan ben je gay.
1: Nou, een ei?
4: Ja. Ik weet niet waar het vandaan komt, als je een ei eet.
1: Als je een ei eet, dan ben je gay.
4: Ja, als je dat na 11 eet.
2: En vertelt hij dan ook aan je waar hij dat dan precies hoort? Waar op YouTube of weet ik het?
4: Nee, maar dat zou een goede vraag waard zijn.
1: Ja, ja. Heb je het idee dat er iets aankomt als je het uitlegt? Van joh, mensen kunnen hier door gekwetst zijn. Of heb je het idee dat je tegen een muur praat omdat zeg maar, de plekken waar hij zich bevindt, die zijn zo sterk?
4: Ja, ik vind dat heel lastig, want ik word er echt heel boos om. Want ik vind het echt heel erg, want het past zo niet bij mijn opvoeding en mijn visie daarop. Ja. Dan denk ik, dit is mijn kind die dit zegt.
1: Ja.
5: Voel je dan ook machteloos?
4: Ja, echt. Ja. Hey, als mijn kind dit al zegt, terwijl ik daar zo anders over denk, hoe dan?
1: Ja, ja, bizar. Want dan geef jij voor jou nog een goede opvoeding natuurlijk.
4: Ja.
1: Laat staan de ouders die denken, nou, laat het maar gebeuren.
4: Precies, precies. Denk, als ik daar dus al geen invloed op lijkt te hebben.
1: Vind je dat school bijvoorbeeld hier een rol in heeft?
4: Ja, maar ik denk dat die dat echt wel doen. Daar is echt wel voldoende aandacht voor.
1: Dus wat zou dan de oplossing zijn als die er al is?
4: Ik denk echt dat het social media is, TikTok. Iedereen kan natuurlijk alles daarop gooien.
1: Ja.
4: En je hebt als ouder eigenlijk geen controle meer wat je kind ziet. En ook die gamingfilmpjes, hè, dan kijken ze allemaal hoe anderen gamen. En daar wordt dat ook de hele tijd geroepen.
2: En denk je ook dat hij kijkt op die filmpjes op TikTok, YouTube naar zeg maar de grote influencers die daar wat negatiever over zijn?
4: Doe je dan de mano's weer, zeg maar?
2: Ja, de Andrew Tate wordt natuurlijk altijd aangehaald.
4: Ja, volgens mij niet.
1: Annemarie, jij hebt ook een zoontje, die is nu 1,5. Die kent nog niet zo heel veel woorden. Stel even zo'nzelfde situatie, wat zou je dan doen?
2: Ja, ik zou dat natuurlijk al op zijn minst al heel opmerkelijk vinden als hij opgroeit bij twee vrouwen. En we hebben zoveel, laten we zeggen, gays in the village, in de omgeving. Maar het lijkt me heel moeilijk. En wat ik vooral zo goed vind van jou, is dat jij er ook heel bewust van bent. Van ja, laat staan dat als mij het al niet lukt, hè, daarop vat krijgen op mijn eigen zoon. Maar je bent nog wel, jij gaat het gesprek aan. Ik heb ook wel het idee dat heel veel ouders ook überhaupt geen idee hebben. Maar goed, ja, blijven praten met je kind is natuurlijk ongelooflijk belangrijk. En bedenken waar het vandaan komt.
1: Want Femke, in jouw omgeving zijn dus wel mensen met een homoseksuele of lesbische relatie.
4: Ja, mijn eigen tante. En daar is hij dol op. En dan leg ik ook uit van, ja, als jij homo zegt, zij zijn lesbisch, dat raakt hem ook. Nee, maar dat is wat anders, zegt hij dan.
1: Ah, ja.
5: Er komen ook veel appjes binnen, Femke, die zeggen, het wordt tegenwoordig maar door ieders strot heen geduwd. Dat zie ik veel terugkomen in de appbox. Hoe is dat op school bij jou zo? Want heb je het idee dat het misschien te veel is?
4: Nou, daar hoor ik ze ook wel over. Er worden heel veel grapjes gemaakt over die letters met LHBTQ. En oh, er komt weer een letter bij. Er worden heel veel grapjes over gemaakt. En dat begrijp ik op een gegeven moment ook wel. Dat ze daardoor het bomen de bos niet meer zien.
1: Ja, en dat het eerder een karikatuur wordt dan een echt middel dat nog werkt eigenlijk.
4: Ja.
1: Want dat LHBT, ik loop echt zelf ook vast. Ja, dat klinkt stom, maar dat is natuurlijk, daar wordt snel een karikatuur van getrokken.
4: Ja.
1: Dat is natuurlijk ook heel lastig, want ja, welke middelen zijn dan gepast? Welke route moet je lopen om het wel aan te laten komen zonder dat die mensen om wie het gaat denken van ja, ik zet mijn hakken in het zand, want het wordt me door de strot geduwd. Dat is zo ongelooflijk.
2: Het is ook soms een moeilijke lijn, hè? En ook het belachelijk maken van bepaalde mensen. En noem het allemaal maar op. Ja. Uiteindelijk gaat het natuurlijk gewoon om, ja, wees wie je bent. Je hebt ook geen last van elkaar. En accepteer elkaar natuurlijk.
1: Ja.
2: Vooral, hoe oud ben je zelf?
4: Ik ben 46.
1: Oh, ja, zie je.
2: Toch die oudere generatie.
1: Is toch interessant. Okay. Femke, dankjewel.
4: Ja, heel goed dat jullie er aandacht aan besteden.
1: Fijne dag, bedankt voor je verhaal.
4: Doei.
1: Hoi. Ondertussen wel opheldering over dat ei. Dat schijnt dus uit de film Ted te komen. Dat is die pratende teddybeer. Ja. Best wel een grappige film. Ik moet altijd best wel lachen, ik heb deel 1 gezien. Even.
6: Eating eggs afternoon is gay.
7: What are you talking about?
1: Na 11 uur een ei eten is dat een gay. Nou ja,
2: opmerkelijk.
1: Daar komt het in ieder geval vandaan. Dus niet van de YouTubers, maar van een pratende teddybeer Ted, jongens. Zo meteen, nieuwe ronde, 4 op een rij. Jouw kans op 2.500 euro komt eraan. Met wie spelen we vandaag?
8: Annemarie, Mattie, Luc. Annemarie, Mattie.
1: Nou, ik heb er zin in. 0909 95 96.

Auta, Backy Music en Magnetic. Nieuwe ronde, 4 op een rij, is onderweg. Eerst nog even, Ilse het Lange, gefeliciteerd. Ja, het zat er wel aan te komen. Een re-entry van binnen op nummer 16 in de top 40 afgelopen vrijdag. Met deze classic. Dit is So Incredible.

0: Stevie in de Nederlandse top 40. Ilse de Lange en So Incredible. Wij gaan vier op een rij spelen met Mariem. Goedemorgen.
1: Hi, goedemorgen.
0: Mariem, we zitten nog steeds te wachten op de uitvinding van Geurradio. Maar een kroeg op maandagmorgen. Probeer eens te omschrijven. Hoe ruikt dat als we nu Geurradio zouden hebben?
1: Eerlijk? Ja. Het ruikt nu niet verkeerd. Ik heb het ergens geroken.
0: Oh ja.
1: Normaal ruikt je echt een walm van alcohol. Als er echt een feest is geweest. Maar
0: ja.
1: Het ruikt nog fris.
0: De grote vraag is natuurlijk, wat doe jij daar? Ben je gewoon blijven zitten sinds afgelopen weekend? Dat is niet het geval. Wat doe jij in die kroeg?
1: Nee, ik doe de schoonmaak. Dus ik zorg ervoor dat alles weer keurig eruit ziet, zodat het weer lekker vies gemaakt kan worden.
0: En zodat het weer lekker smerig gemaakt kan worden. En wat voor kroeg is het? Is het echt zo'n oude bruine kroeg?
1: Ja, ze hebben het wel laatst weer een beetje geschilderd, een beetje opgeknapt. Maar het is echt een standaard oude bruine bar en donkere groene kleuren. Dus het is niet een hippe kroeg.
0: Gokkast in de hoek nog, of niet?
1: Nee. Dat niet.
0: Hey, biljart.
1: Ja.
0: Dat wel. Oh, fantastisch. Oh, wat een heerlijk plaatje. Helemaal duidelijk waar jij staat. Hey, jij gaat daar een spelletje spelen, te weten vier op een rij.
1: Yes.
0: Mariem, ik ga je in handen leggen van Luc. Ik wens jou ongelooflijk veel plezier. Daar ga ik zo meteen heel erg mijn best doen.
1: Oké, is goed.
2: We wachten even tot Mattie de studio verlaten heeft, Mariem. En dan krijg je van mij vier woorden. Dan wil ik jouw vier eerste associaties. En heeft Mattie dan dezelfde associaties als jij? Dan is daar gewoon vier op een rij en ineens 2.500 euro voor jou.
1: Oké.
2: Ben je er klaar voor?
1: Ja.
2: Oké. Jouw eerste woord is neef.
1: Nicht.
2: Paraplu.
1: Regen.
2: Keeper.
1: Doel.
2: En je laatste woord is soep.
1: Kom.
2: Zijn deze woorden, deze vier associaties, 2.500 euro waard? Dat horen we zo meteen na Lucas en Steve, All I Know, op Q Music.

0: Een hele goedemorgen. Je luistert naar Q-Music. Je hoorde Lucas en Steve. All I Know. We zitten midden in vier op een rij. Spelen we vandaag met Mariam, 28 jaar uit Midwoud. Neef.
1: Nicht.
0: Paraplu.
1: Regen.
0: Keeper.
1: Doel.
0: En je laatste woord is soep.
1: Kom.
0: Mariam, hoe heb je er zelf naar geluisterd, naar je antwoorden?
1: Ik denk heel goed.
0: Oeh! Oh, ik hoop het zo. Ik hoop het zo dat het allemaal heel erg goed is.
1: Ik hoop het ook. Mattie moet gewoon even zijn best doen.
0: Ja, dat zeggen wij eigenlijk elke ochtend tegen hem. Ja. Dat hij zijn best moet doen. In de app van Q-Music zijn ze iets minder overtuigd. Eerlijk is eerlijk. Het gaat alle kanten op. Ook omdat je bij soep bijvoorbeeld nog stokbrood zou kunnen zeggen. Of lepel. Of soepkip of soepjurk. Ja. Daar komen heel veel mogelijkheden op binnen. Bij keeper kun je nog naar goal of voetbal of zo. Er zijn bij al die woorden wel nog wat mogelijkheden welke kant je op kan.
1: Ja.
0: Maar ja, goed. Uiteindelijk gaat het maar om de antwoorden van één man. Dat zijn die van Mattie. Zullen we gewoon terug de studio inhalen? Gaan we de woorden nakijken?
1: Yes, graag.
0: Nou, dan gaan we Mattie binnenhalen. Dan zwaait de deur open. Gaat Mattie staan en dan is het eerste woord wat ik aan jou ga geven. Neef.
2: Nicht.
0: Paraplu.
2: Regen.
0: Halverwege daar. Keeper.
2: Voetbal. Ja. Doel, goal.
0: Oh ja, doel was goed geweest.
2: Ja, het was echt mijn eerste associatie. Ja, voetbal.
0: Dat is ook het spel.
2: Hé, Mariam.
1: Ja, maakt niet uit. Ik ben benieuwd naar de laatste.
0: Ja, de laatste was soep.
2: Lepel.
1: Ja.
0: Nee, had er niet gegeten.
2: Tomaat.
0: Tomaat, nee, ook niet.
2: De groente.
0: Nee.
2: Hè? Soep.
0: Soep.
2: Dat weet ik het echt niet.
0: Kom.
2: Soepkom.
0: Soepkom.
2: Oh! Hé, maar jammer zeg.
1: Ja, dat lag niet aan mij.
2: Nee.

0: Dit is Q-Music. Na 9 uur antwoord op de vraag van Yvonne.
1: Hey Matti, hoe was het zaterdag met Marieke samen uit eten en met z'n allen? Heeft Marieke naast jou gezeten?
0: Ja, dat is natuurlijk de grote vraag. En je hoort het geluid over een paar minuten. Dat is waard 15.000 euro.
2: Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
3: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
2: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
3: Geen idee. Hoe kom ik daarachter?
2: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
3: Oké, ga ik op letten.
2: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
3: Doe ik.
2: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig. Van de Belastingdienst.
4: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
5: Nu bij Ben, dubbel dikke data. Zo krijg je bij 20 gig er 20 extra bij. Dat is dus 40 gig en 200 minuten voor maar 9 euro. Kijk op ben.nl.
6: Stel je voor, je komt thuis en zegt alleen maar wauw. Bij aanhuis.nl maken we het mogelijk. Met vloeren, raamdecoratie, maatkasten en zelfs stalen deuren. Want voor de echte wauw kun je maar op één plek terecht. Aanhuis.nl.

0: op Doneer.
1: Nu een gratis Powerview motor bij Luxeflex raamdecoratie. Kijk op aanhuis.nl.
2: Onze bank. Ook van een land dat niet zonder sport kan. Want waar zouden we zijn zonder dat pleintje waar je leert winnen? Zonder die club waar je vrienden maakt? Zonder die sportheld die je inspireert door te zetten? Daarom geeft Rabobank een deel van de winst terug aan Nederland. Zoals aan straatsport, aan clubs en we zijn trots sponsor van de Nederlandse sport. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
3: Ontdek Sport City. De city waar je jezelf tegenkomt en je buurvrouw. Bij een krachtsessie of tijdens die groepsles. Boek nu een citytrip op sportcity.nl.
4: Nu bij Coolblue. Korting op slimme verlichting van Philips Hue tijdens de onweerstaanbiedingen. Bestel de beste voor jou in de Coolblue-app.
3: Boek nu een citytrip vanaf 1 euro per dag. Check sportcity.nl.
5: Werkzoeken.nl. Voor wie werk met meer uitdaging zoekt.
6: Yes!
7: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
5: Werkzoeken.nl, voor banen die wel dicht bij huis zijn.
6: Yes!
8: Ja, het is weer giga gratis week bij Albert Heijn. Dat betekent giga veel gratis producten. Wat dacht je van Milner in plakken 150 gram, 1 plus 1 gratis. Amhof kwark, chocohoekje en mulemilk, 2 plus 3 gratis. En Unox soep in zak, knor, kuppensoep en koetsnacks, ook 2 plus 3 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
9: Zin in een bank die denkt aan jou en aan je toekomst? Open dan nu een ASN bankrekening en profiteer dubbel. De eerste 6 maanden geen vaste kosten en een welkomstbonus die kan oplopen tot 100 euro. Ga naar asnbank.nl en lees meer over de actievoorwaarden. Samen maken we de toekomst. ASN Bank, nu al zin in morgen.
8: Bij Albert Heijn bezorgen we weer heel veel.
10: Giga veel.
8: Gratis producten tijdens de Giga gratis weken. En die ook nog eens gratis bezorgd. Bestel op ah.nl.
11: Dames en heren, de daluren beginnen.
12: Ah, vanaf 9 uur reis je met 40% korting met een Netflix dalvoordeel. En in het weekend de hele dag. Nu 3 maanden voor maar 3,50 per maand. Ga naar ns.nl/dalvoordeel.
13: Geen crisis mag bepalen wat een kind later kan worden. Save the Children helpt kinderen in Gaza, Oekraïne en Zuid-Sudan weer naar school te gaan. Want hier leren ze de dokters en leraren van morgen te worden. Begin bij een kind. Word nu donateur.
14: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
13: Doneer een schoolpakket via savethechildren.nl/school.
15: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
16: De beste plek voor jou, NVM.
17: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
18: Je maatje iets extra's geven? Goed bezig! Nu bij Welkoop, scherpe dierendagdeals. Met 2 plus 1 gratis op alle Welkoop hondensnacks. En alle Yukonuba 12 kilo, nu voor €36,95. Welkoop! Weet wat te doen.
17: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
19: Het geluid.
20: Het geluid van Q-Music is nu waard.
21: Nou, als je het nu raadt, win je €15.000.

0: Goedemorgen, het is 8:55, het Q-music nieuws van nu.nl. Krijg je van Annemarie.
1: Goedemorgen. Het gaat niet goed met de homo-acceptatie onder jongeren. Zo blijkt uit nieuw onderzoek. Vooral bij jongens is het hard gegaan. Nog maar 1 op de 5 staat positief tegenover homo's. Je hoort een onderzoeker over de uitkomsten bij RTL.
2: Enerzijds hadden we wel verwacht dat dat wat zou dalen. Maar dat die daling zo sterk zou zijn. En dat die daling onder jongens en meisjes speelt. Maar ook onder jongeren op het VMBO, het VWO. Onder jongeren met een migratieachtergrond en zonder een migratieachtergrond. Dat hadden we niet verwacht.
1: In het onderzoek zijn ook andere zaken bekeken. Zo blijkt dat jongeren school minder vaak als een fijne plek zien. En 2,5 jaar na de verwoestende explosie aan de Schammekamp in Rotterdam begint vandaag de rechtszaak tegen hoofdverdachte Jalal O. Bij de ontploffing en een grote brand in een garagebox vielen 3 doden. Veel huizen waren compleet verwoest. Later bleek dat in de garagebox een drugslab zat. De buurt is er nog steeds van onder de indruk.
3: Ik denk dat dat aardig impact heeft gehad, ja. Vooral die mensen hier allemaal die hier wonen. Hè.
4: Het was niet zomaar wat er gebeurd is. En dat het natuurlijk gewoon in een woonwijk plaatsvond, is best wel natuurlijk wel heftig.
1: Dat is horen bij Hart van Nederland. De rechtbank heeft 3 dagen uitgetrokken voor de zaak. Het kabinet presenteert vandaag een actieplan om het woningtekort tegen te gaan. Er staat onder meer in dat er ieder jaar 100.000 nieuwe huizen gebouwd moeten worden. In totaal gaat het om 50 maatregelen. Een groot deel is ook al wel bekend. Het gaat bijvoorbeeld ook over soepele regels om te kunnen bouwen en het uitbreiden van het stroomnet. En 2 op de 5 Nederlanders hebben wel eens ruzie met de buren, blijkt het onderzoek. 1 op de 10 ruzies loopt zelfs zo uit de hand dat er een mediator of de politie of zelfs een rechter bij moet komen. Geluidsoverlast is vaak de oorzaak van de burenruzie. Maar ook veel mensen storen zich eraan als ze de buren hun huis of tuin slecht onderhouden. En ook de erfgrens is vaak een discussiepunt. Het weer dan van Buienradar. Prima nazomerdagje. Vanochtend nog wel wat bewolking, later meer zon. Het wordt 18 tot 21 graden.
5: Goedemorgen, het Q-music verkeer met 1 file van 40 minuten of langer op de A16 Breda richting Rotterdam. Tussen Zevenbergse Hoek en Schravendeel 5 kilometer file met een vertraging van 40 minuten.
0: Hey, denk even na. Je hebt vanavond een etentje en jij mag kiezen. Naast wie zou je willen zitten? En het mag iedereen zijn. Echt iedereen.
5: Wow. Dua Lipa.
6: Q-music. Hey, Mattie.
0: Ik heb ook een favoriet, vertel ik je zo meteen. Na Cameron Whitcomb, dit is Kingdom of Fear.

0: Back Music en Kingdom of Fear. Over 9, maandag de 21ste van september. Goedemorgen, Luc.
1: Goedemorgen.
0: Morgen, Annemarie.
2: Goedemorgen.
0: Morgen op de redactie.
3: Goedemorgen.
0: Vorige week hier al even besproken dat wij uit eten zouden gaan met Annemarie, met Marieke en ik samen met Kiki. Ja, en toen belde vorige week Marieke op naar dit radioprogramma. Want die had voorkeur over wie waar zou zitten tijdens het etentje.
4: Lieve schat, ik mis jou gewoon. En ik wil gewoon even fysiek, zeg maar, jou kunnen aanraken. Dat je even lekker dicht bij me zit. Even fysiek, zeg maar, zin om mijn hoofd op jouw schouder te kunnen leggen.
0: Ja,
4: om gewoon even dat kleine meisje naast mijn grote vriend te zijn, zeg maar.
2: Nou, het is ook wel heel duidelijk nu. Want aan de andere kant heb je ook duidelijk een voorkeur. Daar moet jouw eigen man dan zitten.
4: Ja.
1: Maar nou, dat wordt helemaal niet meer leuk voor Annemarie.
2: Naast wie wil jij zitten?
0: Ik vind het leuk om naast Marie te zitten.
2: Oei, je mag lekker met z'n vier gaan.
0: Nee!
1: Gaan we lekker uit eten, Annemarie?
2: Ja, dan gaan we lekker
4: naar de patatboer. Oh, ja.
0: Nou, kregen Mattie en Marieke hun zin? Of kregen Mattie en Marieke hun zin?
1: Nou, ik heb een aantal jaar met Mattie en Marieke mogen werken. Die krijgen altijd hun zin.
0: Ja, natuurlijk. Wij zaten natuurlijk naast elkaar afgelopen zaterdag. Het was een hele leuke avond overigens. We hebben nog wat fotootjes genomen. Die zie je nu op Mattie Marieke. Ja, wij wilden dan graag naast elkaar zitten. En ik stel je net de vraag. Als je nou de keuze hebt, naast wie zou je dan willen zitten tijdens een etentje? Als je iedereen mag kiezen.
1: Nathalie Beckering, die zou zeggen, ik zou wel lekker naast Gerard Joling willen zitten.
0: Ik denk dat dat een superleuke avond is. Het zal waarschijnlijk bij de Febo zijn. Gewoon zo'n heel makkelijk etablissement. Nee, maar echt, dat denk ik echt. Heb je een wereldavond bij Geer?
1: Desiree Bangma, die zegt Channing Tatum natuurlijk. En Nathan de Cruijff gaat dan weer voor de bankzitters.
0: Oh, leuk. Ja, hebben we meteen wel veel plekken bezet natuurlijk. Als alle bankzitters naast je moeten.
1: Ja, maar je hebt wel een hele bank ook, dus er is ruimte.
0: Ik ga voor Miley Cyrus. Als ik echt zou mogen kiezen, Miley Cyrus. Zeker na afgelopen weekend. Zij heeft haar nieuwe album een paar dagen geleden uitgekomen. Ik heb het hele weekend daarna geluisterd. Wat een ongelooflijk dik album. Miley kon bij mij al weinig verkeerd doen. En nu nog minder. Staan zulke vette tracks op. Er is natuurlijk, zo meteen hoor je Bass Persuades. Dat is Extra Alarm schrijf. Maar er is altijd één trackje van het album. Dat is dan, zeg maar, ja, dat wordt dan je favoriet binnen één weekend. Moet je heel even luisteren. Dat is deze track, dat is Orbit. En wat ik er zo lekker aan vind, het is een beetje dromerig. Het is een beetje Miley die stiekem ook een beetje op je inpraat. Nou, dit is echt een vorm van meditatie gewoon.

0: stem toch zo waanzinnig. En natuurlijk ziet ze er mooi uit. Daar gaan we ook niet moeilijk over doen. En dit is toch een heel vette track. Luc.
1: Ik zie jou in slow motion wandelen over de Erasmusbrug. Met deze track daaronder.
0: Ja, heerlijk trackie. Ja, natuurlijk staat deze ook op het album. Dit is Miley, Bass Persuade. Let's go.

0: Chili Peppers bij Q-Music en Other Side. Het is maandagochtend. Ik wil toch nog even namens mijn moeder zeggen, zo na het weekend. Kan natuurlijk zijn dat de eerste werkdag een beetje lastig op stoom komt. Het is natuurlijk altijd een beetje dieselen. Mocht je nou echt heel veel problemen hebben, gooi er dan geen blikje energy drink in. Want dit kreeg ik vanmorgen van mijn eigen moeder te horen.
1: Gewoon niet doen. Al die rommel, dit is allemaal rotzooi, man.
0: Ja, is toch opvallend hoe indringend en overtuigend moeders kunnen zijn.
2: Het geluid.
0: Spelen we zo meteen weer. Het is 15.000 euro waard. Ja, zeggen dat het een dashboardkastje is.
1: Gewoon niet doen.
0: Zeggen dat het een niet-machine is.
1: Gewoon niet doen.
0: Een antwoord geven dat al gegeven is.
1: Gewoon niet doen.
0: Allemaal niet doen. Foute antwoorden vind je op de site en in de app.

0: Lost Frequencies bij Q-Music en Live It All. Hey Bas!
1: Het geluid.
0: Hey Matty, goedemorgen jongen. Op de plek van Menno. Ja, die is lekker op vakantie, dus komende weken. Heel gezellig. We hebben ook nog Jamila. Hallo Jamila, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Goedemorgen. Ik zit even te kijken. Wij zijn 50 foute antwoorden onderweg met het geluid.
2: Ja.
0: Het is 15.000 euro waard. Heb je iets van een bestemming? Of ik wil het ook niet jinxen natuurlijk. Niet te hard op dromen, maar stiekem.
2: Nee, wacht eerst maar even of het nou wel goed is.
0: Ja, vind ik heel verstandig. Vind ik heel verstandig inderdaad.
3: Vraag je geld al uitgegeven.
0: Ja, moet je allemaal niet doen, moet je allemaal niet willen. Jamila, wat denk je dat het geluid van Q-Music is?
2: Ik denk het aanzetten van een printer.
0: Het aanzetten van een printer?

0: Nick op jaar. Q Music. Wie vaak over de A2 van en naar Maastricht gaat, kan het beste nu even goed opletten. Van 8 tot en met 12 oktober zijn er wegwerkzaamheden op de A2 tussen de knooppunten Het Vonderen en Kerensheide. De weg wordt in beide richtingen afgesloten. De extra reistijd kan oplopen tot meer dan 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananerbeter.nl.
1: Het geluid wordt mede mogelijk gemaakt door Numbers, de business software voor jouw onderneming.
2: Klinkt jouw administratie net zo ingewikkeld als het geluid? Maak het jezelf makkelijker. Regel facturatie, boekhouding, salaris en rapportages op numbers.com.
3: Het verhaal van de wasparfums van Robijn kun je met de heerlijke geuren bijna ruiken. Het verrijkt je wasgoed met een langdurige frisse geur. Maar hoe moet je het gebruiken? Eén scheutje wasparfum bij de was houdt de geur tot wel 15 keer langer vast. Een geursensatie in een flesje zo fijn? Probeer nu de nieuwe wasparfums van Robijn.
4: Hey, dat is Tom die net parkeert.
5: Hey, oh, sorry.
4: Tom heeft het goed voor elkaar, want met de MKB Brandstof-app kan hij betaald parkeren en vindt hij makkelijk tank-, laad- en carwash-locaties. MKB Brandstof, dat is pas handig.
6: Even 30 jaar op sabbatical? Ja, want met de droomsalaristrekking van Staatsloterij maak je kans op 10.000 euro per maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 oktober kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
4: Met de MKB Brandstofpas heb je het goed voor elkaar. Je kunt wassen, parkeren en overal in Nederland tanken en laden. MKB.

0: 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Je kunt denken dat hoge brandstofkosten onvermijdelijk zijn. Of je kunt kiezen voor de hybride Dacia Duster. Waarmee je in de stad tot wel 40% brandstof bespaart. De Dacia Duster. Met een rijbereik tot 950 kilometer. Vanaf €32.000 en nu met extra voorraadvoordeel. Kijk op Dacia.nl.
0: De Samsung Galaxy S26. Nu extra scherp geprijsd in combinatie met maximale snelheid met Unlimited Plus. Dat is pas echt Unlimited. Check de voorwaarden op Vodafone.nl.
2: Al een week ziek, verjaardag van mijn beste vriend gemist, piekend naar de knoppen. Hé, hey, Erik, wat lief. Beterschap, hartje met verband emoji.
3: Niemand wordt happy van een appie. Geef iets echt, van kaarten tot persoonlijke cadeaus. Kaartje to go.
4: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren, zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
5: Nieuwe klant, stuur je eerste kaartje gratis bij Kaartje2Go.
6: Wow. Dit is het geluid van de groepsreizen van Sawadi. Van oog in oog met een leeuw tijdens een nachtsafari. Van een zipline-afdaling in het regenwoud van Costa Rica. En van de smaak van knisperige krekels. Droom het, doe het, deel het. Sawadi, vakanties voor reizigers.
7: Huh? Dit is een hack. We hebben al je klantgegevens. Nee.
8: Hack plus Interpolis grip op cyber is binnen no time weer online.
7: Phew, we kunnen weer.
8: Want met Interpolis grip op cyber verklein je de kans op een hack. En als het dan toch gebeurt, kun je binnen 1 uur weer door met ondernemen. Zo, Interpolis.
9: Glashelder. Energie. We weten steeds beter wat ons energie geeft en energie kost. Maar waar energie in huis naartoe gaat, weten we vaak niet. Zonde, want als je ziet wat je verbruikt, zie je vanzelf waar het omlaag kan. Van de Bron, steeds slimmere energie.
10: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt.

0: MKB-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
1: Weten waar jouw verbruik omlaag kan? Kijk op vandebron.nl.
2: Werkzoeken.nl, waar je gratis vacatures kan plaatsen.
3: Yes!
4: Je maatje iets extra's geven? Goed bezig! Nu bij Welkoop, scherpe dierendagdeals. Met 2 plus 1 gratis op alle Welkoop hondensnacks. En alle Yukonuba 12 kilo, nu voor €36,95. Welkoop! Weet wat te doen.
2: Werkzoeken.nl, voor een groepenmarketing die wel werkt.
3: Yes!
5: Het is weer Bol 10-daagse en we hebben weer heel veel deals voor je gevonden. Nu diervoeding van onder andere Felix en Shiba vanaf 32 cent per zakje. Dus snel even bollen.
6: Jij regelt de vakantiekriebels, wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI, live happy.
5: Alleen vandaag bij Bol, Garmin Vivo Active 6 voor €229.
7: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
8: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
9: De beste plek voor jou, NVM.
10: Het is 9:30, Q-music weer van Buienradar. Na zomer deze week, het wordt zonnig tussen de 18 en 21 graden. Q-verkeer van Flitsmeister dan met 1 file op de A16 langer dan een kwartier. Breda-Rotterdam tussen Zonzeel en Zevenbergshoek kom je in 2 kilometer 18 minuten. Controles op de A2 Maastricht-Echt staan ze bij 226,6. A6 Muidenberg-Lelystad bij 69,1. De A12 Maarne-Ede bij 83,1. A15 Delft-Gorkum bij 103,7. De A30 nog Ede-Barneveld daar opletten bij 16,2.
11: Het geluid.
10: Ja, Bas, tussen ons in staat Jamila. Jamila, goedemorgen.
12: Goedemorgen.
10: Wij durven niet aan jou te vragen wat je met 15.000 euro zou doen, want dan hebben we het idee dat we het jinxen. Ja. Dus dat gaan we ook niet doen.
12: Nee.
10: Wat denk je dat het geluid is?
12: Ik denk het aanzetten van een printer.
10: Het aanzetten van een printer.

0: voor 15.000 euro. Jamila?
1: Ja?
0: Dit is niet het geluid van Q-Music.
1: Helaas.
0: Hé, komt weer 100 euro bij. Daarmee is het geluid 15.100 euro waard geworden. Je krijgt nog wel het geluid thuisspel. Gaan we naar je opsturen.
1: Oh, dat is wel heel erg leuk.
2: Hé, en nu het toch niet meer uitmaakt, wat had je ermee gedaan dan?
1: Toch misschien een kleine vakantie of zo.
2: Oh ja, precies. Ja, je had zo lekker geweest. Hè.
0: Ach, helaas, helaas. Nou, meld je gewoon weer aan als je het weet. Goed?
1: Oké, okay, dankjewel. Doeg.
3: Welcome to the one and only, the original.
4: Dit is
5: het Foute Uur.
6: Bas van Nimwegen.
0: Daar gaan we maandagochtend. Ja, waar ben je druk mee? Laat even weten dat je aan het luisteren bent. Klok jezelf in de Q-app. Wie weet, bel ik je zo.
3: Q-Music is proud.

0: Music is proud to be fout.
1: Dit is het Foute Uur.
2: Q-Music.
3: Ik ben altijd de schouder, de troost in zekere zin.

0: Alex, die klokt zich in onderweg naar de school. Priscilla, na een fijn weekend weer aan het werk met mijn collega's Annemieke en Simone. Bram is erbij, onderweg naar een klant in Bergen in Duitsland, met een selfie erbij van een koffiecup. Goed bezig. Michael, goedemorgen Bas. Ik klok me in vanuit de vrachtwagen. Vandaag weer even flink afvalbakken leegmaken. En Ashley is ingeklokt. Lekker dagje op de taxi rijden. En Jurian, goedemorgen.
1: Goedemorgen Bas.
0: Zo, hoe zit jij erbij op maandagochtend?
1: Ja, ik zit hier in een machine. Ik ben hagen aan het snoeien in Bergsehoek.
0: Bergsehoek? Ja, er staan een hoop hagen.
1: Ja, er staan een hele hoop hagen. Ja, we zijn nu in een klein wijkje bezig, waar alle hagen ook tegen de tuinen van mensen staan. Dus er is gelijk een handploeg achteraan aan het werk.
0: Oh, dan moet je opletten dat je de plantjes van de mensen niet ook meepakt natuurlijk.
1: Nou, precies dat inderdaad. Daar moeten we goed vooruit kijken. En de mensen zijn ook stappen vaak naar buiten om te kijken hoe we dat doen dan ook inderdaad. Echt heel erg controle erop.
0: Goed bezig. En jij, moet je nog lang?
1: De hele dag, tot 4 uur.
0: Kijk, lekker het foute uur aan, dan komt het wel goed, toch?
1: Ja, zeker weten. Dat is heerlijk.
0: Opletten dat je ze wel recht houdt natuurlijk, hè, die haagjes.
1: Ja, zeker weten. Doe maar uit, is de best.
0: Omdat je bent ingeklokt, sturen we de koffiecup op.
1: Oh, hartstikke leuk.
0: Komt die kant op. En nog één ding.
1: Een hele fijne dag.
2: Fijne dag.
0: Fijne dag, Jurian.
1: Hoi.

0: Girl Wants. Ja, Menno die is op vakantie, maar je weet wat hij altijd zegt, hè?
1: Altijd ABBA!
0: Ja, altijd ABBA, maar is dat ook zo tijdens de vakantie? Nou, dat gaan we zien. Er is nu een battle gaande tussen... Inderdaad, ABBA. Take a Chance on Me. Ga je daarvoor of voor Marianne Roos erbij? En Ich Bin Wie Du. Stem op je favoriet doe je in de Q-Music app. ABBA ligt voor nu voor.
2: Hey Mattie.
3: Ja, zo starten de beste gesprekken. En het leuke is, het kan echt overal overgaan.
4: En wij zijn in bad gaan zitten en verdwenen onder het sop. En daar hebben wij elkaar leren kennen. Daar zijn we kennis gaan maken.
3: Nou ja zeg. En als jij nou alles met mij deelt, dan doe ik dat met jou. Ja, een blik witte monster met twee shotjes espresso erin.
5: Ik ben met jouw moeder aan het appen. Die is echt boos. Die zegt hij moet hier echt nu mee stoppen.
3: Hoi mams.
6: Al die rommel, dit is allemaal rotzooi man.
3: Dat was dan de laatste keer.
6: Niet meer doen. En Luc ook niet.
3: Ja.
6: Ik kan beter in bad gaan zitten. Ja.
3: Ben je er ook bij? Roep gewoon even.
7: Hey Mattie.
3: Elke ochtend bij Q Music.
8: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
9: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
10: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
8: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
10: En nu denk ik, och man, als we hadden geweten dat de dood zo dichtbij was.
11: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
12: Amazon presenteert Erik's Hardcore Wandeltrip. Voordat hij de steile Alpenpaden opging, bereidde Erik zich goed voor op Amazon.nl.

0: Hij vond stevige wandelschoenen, een rugzak met ruimte voor tent en slaapzak, een waterdichte broek, een campingkookpitje, een waterreinigingsset, eiwitrepen, een zonnehoed, zonnebrandcrème, klimtouw, een kompas, walkie-talkies, een opblaasbaar paddleboard en een reddingsvest. Kom aan, Erik. Het is 5 kilometer wandelen met je moeder. Vind wat je nodig hebt op amazon.nl.
1: Lunchen? Kom langs bij Kippie voor de lekkerste broodjes.
2: Kippie.
3: Stap in een Mercedes en je ervaart het gelijk. Dat gevoel van thuiskomen.
4: Ervaar het zelf tijdens de Star Days. Ontdek onze 140 Years Editions, uit voorraad leverbaar, met tot €5000 inruilpremie. Rijdt u zakelijk? Dan is het nu ook het moment om in te stappen. Bezoek uw Mercedes-Benz dealer of ga naar mercedesbenz.nl.
5: Quickwash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
6: Ben jij net gestart als ondernemer? Kom meteen professioneel over. Verstuur je facturen eenvoudig en snel met
7: e-boekhouden.nl. Ontdek Sport City. De city die voelt als een dorp. Van je eerste burpee tot je laatste squat. Boek nu een citytrip op sportcity.nl.
6: Nu, 15 maanden gratis voor starters.
7: Boek nu een citytrip vanaf €1 per dag. Check sportcity.nl.
8: Professionele haar- en beautyproducten bestel je bij Haibu.
9: Haibu.nl.
10: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
11: Kia. Movement that inspires.
8: H-A-I-B-U. Ga snel naar haibu.nl. Haibu.nl.
12: Vragen over verzuim binnen je bedrijf? Bij SASAS krijg je binnen 15 seconden een deskundige aan de lijn. Dus dan voordat dit spotje is afgelopen. Zo sta jij sterker bij verzuim. Dat is het SASAS-effect. Kijk op sasas.nl/effect.
13: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
12: Sterker staan bij verzuim? Bereken nu je premie op sasas.nl/effect.
13: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
14: Administratie is frustratie. Ontdek hoe het ook kan met ons innovatieve HR- en salarisplatform. Bespaar tijd en geld met unieke smart triggers. U-Force, zorgeloos HR.
15: Voor je was wil je de beste machine. Bij Electroworld vind je efficiënte merken als Siemens, betrouwbaar als Bosch en vernieuwend als AEG. We helpen je kiezen en brengen het ook nog even bij je thuis. Als je wil, wel zo makkelijk toch? Electroworld, draait om jou.
14: U-Force, het HR- en salarisplatform voor zorgeloos HR.
15: Nu bij Electroworld de superzuinige Bosch wasmachine voor maar €749.
16: Wow deals bij Ethos. Zoals heel veel dames gezichtsverzorging 1 plus 1 gratis. Dat is een zachte huid.

0: in of doneer.
1: Deze muur weg, een grote raampartij, ingebouwde trap.
2: Emma van Freo hier. Natuurlijk word je blij van een verbouwing. Maar let op dat je ook tevreden bent en blijft met de financiering ervan. Kies voor een lening van Freo. Je leent tegen een scherp tarief en de rente is vaak ook fiscaal aftrekbaar. Zo doen we dat. Weet wat je leent.
3: Freo. Let op. Geld lenen kost geld.
4: Werkzoeken.nl. Voor banen die wel dicht bij huis zijn.
5: Yes!
6: Het is centensensatie bij Dirk. Deze week vind je 100 acties onder 1 euro. Zo wordt boodschappen doen wel heel betaalbaar bij Dirk. Dat zijn 100 extra redenen om snel naar Dirk te gaan. Op Dirk kun je rekenen.
4: Werkzoeken.nl. Voor banen waarin je wel door kan groeien.
5: Yes!
6: Nu bij Dirk. WCL. Kuip 225 gram, 99 cent.
7: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
8: De beursvulweken van Bouwmaat zijn er weer. We vieren 40 jaar vakmanschap vol feestelijke acties en kortingen tot wel 40%. Dus gooi vol die bus en ga extra voordelig naar je volgende klus. Bouwmaat werkt voor je al 40 jaar.
9: Wat zoek jij in een baan? Als je werkt bij UWV, dan help je mensen verder met werk en inkomen. Zodat zoveel mogelijk mensen kunnen meedoen. Werk dat doorwerkt, noemen we dat. En dat werkt ook door voor jou. Want je krijgt de ruimte om te groeien. Voor opleidingen en om stappen te zetten. Kom ook werken bij UWV. Kijk op werkenbijuwv.nl. UWV werkt voor ons allemaal.

0: is 10 uur geweest. Goedemorgen, het Kiem is het nieuws van nu.nl. Krijgen van Mart Gol.
1: Goedemorgen. In de rechtbank in Rotterdam is de rechtszaak begonnen over de verwoestende explosie in de stad 2,5 jaar geleden. Een drugslab in een woonwijk ontplofte. Daarbij vielen 3 doden en allerlei huizen lagen in puin. De man die nu terecht staat wordt verantwoordelijk gehouden voor de explosie. Onder meer zijn neef kwam om. De politie moet neutraler voor de dag komen, staat in een plan waar de Telegraaf vanmorgen over schrijft. Een duidelijke scheiding tussen politiewerk en geloof. Dus niet meer in uniform meedoen aan bijvoorbeeld de Ramadan of iets anders religieus is het idee. Discussie hierover laaide eerder op nadat de politie in Almere iets organiseerde tijdens Ramadan. Politiemensen horen tijdens hun werk neutraal te zijn. De Limburgse politie is druk met het onderzoek naar een dodelijke schietpartij in Roermond. Daarbij overleed gisteravond een man op straat in een woonwijk. Reanimeren hielp niet meer. Wie de dode man is en waarom er werd geschoten is nog niet bekend. Dat wordt nu dus allemaal uitgezocht. En dan is ook de vraag van morgen: wat ging er gisteravond toch mis bij het weerbericht op RTL4? Kijkers hoorden dit van weerman Mark de Jong.
2: We krijgen eigenlijk een hele prima herfstweek. Met lekker najaarsweer. Nee, doe maar even over. Dit sloeg nergens op. Sorry.
1: Ja, was lekker aan het hakkelen. De presentatie met foto's en weerkaarten ook weer goed zetten. Dat duurde ook even.
2: Even terug. Huppa. Even naar het begin. Ja, daar is die. Even kijken hoor. Nee. Ja, dat is die. En dat is die. Zo. Sorry.
1: Nou, wel vermakelijk voor de kijkers. Waarschijnlijk is de ongeknipte versie van de opname uitgezonden. RTL heeft nog niet gereageerd over waarom het weerbericht de mist inging. Ga ik beter mijn best doen, het weer van Buienradar. Een mix van wolken en zon
2: blijft... Even terug.
1: En een graad of 20 vandaag.
0: Passie.
1: Dat was het.
0: Oké. Okay. Dankjewel, Marta. Q-verkeer van Flitsmeister. Met files langer dan 5 minuten op de A12 Arnhem-Oberhausen. Tussen Oud-Dijk en de Duitse grens kom je in 12 minuten. De A59 Zonzeel-Oost tussen Oosthout en Hooipolder. Daar 5 minuten. Controles op de A6 Muidenberg-Lelystad bij 69,1. Ook op de A16 Rotterdam-Dordrecht bij 7,9. En de A28 Amersfoort-Volle staat bij 59,9.
3: Bas van Nimwegen.
0: Yes! Lekker door op die maandagochtend met het foutuur. Ga je zo voor Entrance of voor de 2 Unlimited. Stem nu in de Q-app.
4: Q-music is...

0: Too Unlimited bij Q. Door de Twilight Zone.
1: Het foute uur.
0: Maandag, het is 21 september vandaag. Ik zag dat Jason Derulo jarig is. 37 is hij geworden. Dus ja, ik zat te denken, laten we even twee liedjes van Jason tegenover elkaar zetten in het foutuur. De vraag is, voor welke ga je? You know what to do with that big fat butt. Wiggle, wiggle, wiggle.

0: Vragen in het foutuur. Ja, dat loopt alweer bijna op zijn einde. Maar zullen we er nog eentje doen dan? Ja, ik heb zometeen 5 waar je uit kan kiezen. Keep on moving. Of ga je voor de Spice Girls met Stop? Stemmen doe je in de Q-Music app. Wie weet gaan we ondertussen even 15.100 euro weggeven.
1: Het geluid.
0: Ja, Lisa, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Je staat op het punt om kantoor binnen te lopen.
2: Klopt, inderdaad, ja.
0: Ik weet niet of je in de buurt nog een winkel hebt om eventueel champagne te gaan halen. Maar...
2: eventueel is die om de hoek, inderdaad.
0: Kijk, dus, hebben we wel een goed antwoord nodig? Wat denk jij dat het geluid van Q-Music is?
2: Nou, laten we het hopen dat het het plaatsen van een videoband in een videorecorder is.
0: Een videoband in een videorecorder doen. Oké. Okay. Ja. Gaan we dat voorleggen aan de jury?

0: Tik op ja. Q-music.
1: De nieuwe wet WTTA is er voor ondernemers zoals Bob.
2: Goedemorgen.
1: Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
2: Echt waar, joh?
1: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op. De regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
3: Het geluid wordt mede mogelijk gemaakt door Numbers, de business software voor jouw onderneming.
4: Klinkt jouw administratie net zo ingewikkeld als het geluid? Maak het jezelf makkelijker. Regel facturatie, boekhouding, salaris en rapportages op numbers.com.
5: Nu super deals bij Jumbo. Pickwick thee, 15 of 20 stuks, 99 cent. En Eru, diverse varianten, ook 99 cent. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.
6: Tijd voor een klusie. Nu met de Gamma Voordeelpas 50% korting op Klik PVC Manera of 50% korting op laminaat Signature Extra Breed. Vloertje leggen? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
7: Bijhouden, regelen, vergaderen, bellen, inkopen, verkopen. Wat je werkdag ook brengt, je wilt bedrijfssoftware die altijd werkt. Waar gewerkt wordt, werkt Exact.
8: Het is weer prijzenslag bij Odido. Met de nieuwe iPhone 18 Pro. Nu bij ons te bestellen in vier fantastische kleuren. Zwart, zilver, lichtblauw en bordeauxrood. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Bereken je inruilwaarde op odido.nl. Mis niks en sla je slag.
7: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als de administratie klopt, kan je alle aandacht aan je klanten geven. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
9: Ja, vind één van de vier flesjes met het moe-geluid en win 25.000 euro. Dus ga snel naar de winkel en hou je oren open.
10: Moelemilk, the moo you can't resist.
11: Je kunt denken dat hoge brandstofkosten onvermijdelijk zijn. Of je kunt kiezen voor de hybride Dacia Duster, waarmee je in de stad tot wel 40% brandstof bespaart. De Dacia Duster, met een rijbereik tot 950 kilometer. Vanaf 32.000 euro en nu met extra voorraadvoordeel. Kijk op dacia.nl.
12: Quickwash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. De schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.
13: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
14: Het is weer Bol 10-daagse en we hebben weer heel veel deals voor je gevonden. Met nu robotstofzuigers zoals de Dreamy L10S voor €379. Dus snel even bollen.
15: Maak kennis met de volledig nieuwe Mazda CX-6e. Elektrisch rijden in zijn meest artistieke vorm. Een oogverblindend vormgegeven SUV die puur vakmanschap tot leven brengt in elk detail. Ontdek de Mazda CX-6e vanaf €45.990.
14: Alleen vandaag bij Bol Garmin Vivo Active 6 voor €229.
16: Het is centen sensatie bij Dirk. Deze week vind je 100 acties onder €1. Zo wordt boodschappen doen wel heel betaalbaar bij Dirk. Dat zijn 100 extra redenen om snel naar Dirk te gaan. Op Dirk kun je rekenen.
17: Wat een voordeel bij Engie. Onzekere tijden vragen om zekere prijzen. Kies daarom voor een energiecontract van Engie. Met scherpe vaste tarieven en een bonus tot wel €600. Dit aanbod geldt tot en met vrijdag. Dus stap nu over op Engie.nl.
16: Nu bij Dirk, Caesar of Shiba. Diverse varianten, 99 cent.
18: Thuisbatterij, einde salderingsregeling, terugleverkosten, Zonnepanelen uitzetten? Ik heb geen idee wat ik moet doen.
19: Hey, geen zorgen. Innova Energie helpt je in deze zoektocht. Bijvoorbeeld met een thuisbatterij gegarandeerd binnen 5 jaar terugverdiend. Kijk op innovaenergie.nl. Geen zorgen. Innova Energie helpt.
20: Vraag je wat? Elk jaar goedkope werkkleding kopen of iets meer betalen en langer mee doen?
21: Langer mee doen is goedkoper.
20: Zeker, kwaliteit rendeert.
22: Blokledder. Wanneer kwaliteit telt. Bekijk het complete assortiment op blokledder.nl. Je schrijft Blokladder.
23: Bij Grando krijgt u meer dan alleen een keuken of badkamer. Van ontwerp tot realisatie volledig ontzorgd. Kijk op grando.nl. Grando, sinds 1965.
24: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
25: De beste plek voor jou, NVM.
26: Even 30 jaar op sabbatical? Ja, want met de droomsalaristrekking van Staatsloterij maak je kans op 10.000 euro per maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 oktober kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
27: Het is 10:30. Goedemorgen. Kim is weer lekker dagje. Zonnig tussen de 18 en 21 graden. Verkeer dan van Flitsmeister met 2 files langer dan 10 minuten. Op de A12 Arnhem-Oberhausen tussen Oud-Dijk en de Duitse grens kom je in 14 minuten. En de A58 Breda, berg op Zoom tussen Prinsenwiel en Etten-Leur. Ongeluk daar 2 kilometer, 12 minuten.
28: Het geluid.
27: Hey Lisa, goedemorgen.
29: Goedemorgen.
27: We gaan spelen voor 15.100 euro. Ben je inmiddels tussen de collega's of nog niet?
29: Nou, ik zit nog even te wachten in de auto.
27: Oh ja, ja, dat is lekker om me dan... mocht het fout zijn, dan doe je gewoon alsof je niet meegespeeld hebt natuurlijk.
29: Nou dat, je
27: snapt hem. Jij denkt dat het geluid van Key Music is een videoband in een videorecorder doen.
29: Ja, dat klopt.
27: Heb je de foute antwoorden gecheckt ook?
29: Ik heb de foute antwoorden gecheckt. Het eruit halen stond er al wel in. Maar ik dacht, ja, erin doen is toch net wat anders.
27: Ja,
29: ik ga
27: dat
29: er
27: klopt.
29: Gewoon op gokken.
27: Helemaal, je hebt helemaal gelijk. Goed voorwerk gedaan, hoor ik.
29: Ja, toch?
27: Een videoband in een videorecorder doen. Voor 15.100 euro. Is niet het geluid van Key Music,
29: Lisa. Nee, wat jammer.
27: Helaas. Je krijgt wel het geluid thuisspel. Gaan we naar je opsturen. Kan je het lekker thuisspelen. En er komt weer 100 euro bij. Nieuwwaarde is 15.200 euro.
30: Bas van Nimwegen.

zit natuurlijk ook te bedenken wat hij moet gaan trakteren aan de collega's. Deze Teddy Swims. Teddy en ik zijn precies even oud. We zijn allebei jarig op 25 september. Komende vrijdag, ja, staat bij jou natuurlijk ook al rood omcirkeld in je agenda. Is het niet om mij of Teddy's verjaardag, dan is het wel om het weer wat het wordt. Heb je het gezien? Je moet even je weer-app checken. Het is niet normaal. Het is echt gewoon zomers wat eraan zit te komen. Zomers warm met 25 graden. Dus misschien moet het gewoon ijsjes gaan worden. Ik moet gaan trakteren.

0: Carol G en Bruno Mars bij Q-Music hier de stil. Ja, terug gaan we naar 21 september 2012. Weet je nog dat Facebook-feestje dat een klein beetje uit de hand liep?
1: Nee, dat is gewoon supermooi. Spontaniteit, allemaal mensen. En anders zingen voor Merten. Yay!
2: Ken je haar ook?
1: Nou, nee, eigenlijk niet.
0: Nee, geen idee wie Merten was, maar... Merten uit het Groningse Haren. Ze werd 16 en ze wilde een feestje geven. Maar ze vergat even op Facebook de uitnodiging op privé te zetten. Ja, daardoor kwamen er echt duizenden mensen naar Haren toe. En dat begon allemaal wel leuk. Sfeertje was goed, zoals je hoorde. Maar uiteindelijk moet de ME daar worden ingezet. Braken rellen uit. Echt totale chaos. Tijdje terug trouwens die documentaire nog gezien op Netflix. Over Project X in Haren. Ja, dan de top 40 van toen. Ik heb er 3 liedjes uitgehaald. En jou de vraag, welke van deze 3 wil je zo meteen helemaal horen? Laat het weten via de Q-Music app. Stem in de poll die je daar ziet. Of nog leuker als je even een audio-appje inspreekt. Ga je voor de nummer 1 van toen. Asaf Avidan en de Mojo's met One Day. Keuze 1. Of ga je voor Some Nights. One Fun stond op 12. En keuze 3, Carly Rae Jepsen. En Call Me Maybe stond op 29 toen in de top 40. Nou, welke wil je horen? Laat het weten via de Q-Music app. Liedje met de meeste stemmen draai ik zometeen. Na Kings of Leon, dit is Sex on Fire.

0: Anso op Q.
1: Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
2: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
1: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
2: Geen idee. Hoe kom ik erachter?
1: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
2: Oké, ga ik op letten.
1: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
2: Doe ik.
1: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig. Van de Belastingdienst.
3: Het verhaal van de wasparfums van Robijn kun je met de heerlijke geuren bijna ruiken. Het verrijkt je wasgoed met een langdurige frisse geur. Maar hoe moet je het gebruiken? Eén scheutje wasparfum bij de was houdt de geur tot wel 15 keer langer vast. Een geursensatie in een flesje zo fijn? Probeer nu de nieuwe wasparfums van Robijn.
4: Smint.
5: Valt je iets op aan mij?
4: Nieuwe jas?
5: Nee.
4: Nieuwe schoenen?
5: Nee.
4: Wat kan dat toch zijn? Of wacht, even een smintje voor die frisse blik. En ineens besef je...
6: Jij bent naar de kapper geweest. Staat je goed hoor. Smint.
7: Boost yourself.
8: Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws. De nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en klaar voor het echte werk.
9: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
10: Precies, want bij Youfone krijg je SIM-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
9: Dus waar moet je zijn voor de magic?
10: Joujou.
8: Met 669 liter bagageruimte is de nieuwe Toyota BZ Touring... ook klaar voor het weekend. En je rijdt hem vanaf €259 netto bijtelling per maand.
11: Ja, het is weer giga gratis week bij Albert Heijn. Dat betekent giga veel gratis producten. Wat dacht je van? Milner in plakken 150 gram, 1 plus 1 gratis. Amhof kwark, chocohoekje en mulemilk, 2 plus 3 gratis. En Unox soep en zak, knor kuppensoep en koetsnacks, ook 2 plus 3 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
12: Waar zullen we deze herfstvakantie heen gaan?
13: Citytrippen? Drakentemmen in het Verre Oosten. Of nee, juichen voor Oranje.
12: Waarom kiezen? Je beleeft een wereld vol speelplezier op Lego World. Van 15 tot en met 21 oktober in de Jaarbeurs Utrecht.
11: Bij Albert Heijn bezorgen we weer heel veel...
12: gigaveel.
11: Gratis producten tijdens de Giga Gratis Weken. En die ook nog eens gratis bezorgd. Bestel.

0: iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma S2U Allure Buitenlak zijn deuren en kozijnen weer voor jaren klaar.
0: De Samsung Galaxy S26. Nu extra scherp geprijsd in combinatie met maximale snelheid met Unlimited Plus. Dat is pas echt unlimited. Check de voorwaarden op Vodafone.nl.
2: Karel Krok. Eén brok liefde voor je hond of kat. Precies wat ze nodig hebben om te spelen, spinnen en knuffelen. De krokante brok van Karel Krok.
3: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot

0: 80 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
1: Kia. Movement that inspires.
2: Karokrok. 1 brok liefde voor je hond of kat.
3: Huh? Dit is een hack. We hebben al je klantgegevens. Nee. Hack plus Interpolis grip op cyber is binnen no time weer online. Phew, we kunnen weer. Want met Interpolis grip op cyber verklein je de kans op een hack. En als het dan toch gebeurt, kun je binnen 1 uur weer door met ondernemen. Zo, Interpolis. Glashelder.
4: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
5: Lieve kids, vega broodbeleg, dan gewoon vega broodbeleg. Omdat kids vega broodbeleg veel lekkerder is dan gewoon vega broodbeleg. En er zijn meer dan 10 verschillende soorten. Kids vega broodbeleg, lekker. Op je boterham, wrap of cracker.
6: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
7: Als je business door het plafond gaat, met TikTok rijden tot om de hoek, of bestellingen die blijven binnenkomen.
8: Wow!
7: Doe dan de ING Quickcheck en bereken in no time wat de financiële mogelijkheden zijn voor jouw bedrijf. Bijvoorbeeld om uit te breiden. Slim toch? Kijk op ing.nl/zakelijk.
9: De Lidl deals zijn er weer. Met deze week met Lidl Plus Nederlandse conferaalse peren. 1 kilo voor maar 99 cent. En Senseo koffiepads 16 tot 36 pads voor maar 4,39. Lidl, je verdient het.
10: De Honda-dealer zei dat we meteen maar een rondje moesten gaan proeflopen op de baan met de Honda ZR-V. En die grote golftassen gewoon achterin.
11: Onze dealers gaan net een stapje verder tijdens de Honda Dream Days, zodat jij je droomauto vindt. Kom ook langs tijdens de Honda Dream Days van 5 tot en met 10 oktober. En profiteer bijvoorbeeld van €2500 Dream Days voordeel op een Honda ZR-V.
12: Honda, the power of dreams.

0: geluid wordt mede mogelijk gemaakt door Numbers, de business software voor jouw onderneming.
1: Klinkt jouw administratie net zo ingewikkeld als het geluid? Maak het jezelf makkelijker. Regel facturatie, boekhouding, salaris en rapportages op numbers.com.
2: Het geluid.
0: Het geluid van Q-Music is nu waard 15.200 euro.

0: 11 uur. Goedemorgen, Key Music Nieuws van nu.nl. Krijg je van Mart Grol.
1: Goedemorgen. Duizenden asielkinderen in ons land leven op een onveilige plek, namelijk in de noodopvang. Denk aan leegstaande kantoren of schepen. Het zou tijdelijk zijn, maar soms zitten ze er jaren. De Onderzoeksraad voor Veiligheid trekt erover aan de bel. Kinderen hebben volgens de onderzoekers te weinig rust, privacy en ruimte om te spelen. Zorg en onderwijs zijn vaak niet goed geregeld, dus moet de politiek ingrijpen, zegt de raad. Ik weet niet wat er precies is gebeurd. Dat zei de verdachte van de enorme explosie in een Rotterdamse woonwijk net bij de start van het proces. 2,5 jaar geleden ontplofte een drugslab. Er vielen 3 doden en veel huizen lagen in puin. Volgens justitie zorgde de verdachte bewust voor de ontploffing, maar zelf zegt hij dus geen idee te hebben hoe of wat. Grote brand in Brabant in een paddenstoelenkwekerij in Overloon. Een loods op het terrein staat in lichte laaien, schrijft Omroep Brabant. Er is veel rook en een deel daarvan trekt nu over snelweg A73. Het is nog niet bekend hoe het vuur is begonnen en of er misschien slachtoffers zijn. Dan de voetballers van Oranje die donderdag tegen Duitsland spelen. Om deze tijd horen we van onze nieuwe bondscoach Xavi meer over de selectie voor die wedstrijd en de duels daarna. 3 zijn dat er. Begint nu een persconferentie. Eind van de middag is ook de eerste training met Xavi aan het roer. Donjel Malen en Justin Kluivert zijn daar niet bij. Ze zijn geblesseerd afgehaakt. Max Meerdink van AZ en PSV'er Guus Stil zijn de vervangers. Het weer van Buienradar, een mix van wolken en zon. Vooral vanmiddag schijnt die zon. Gaat tot 20 vandaag.
0: Dankjewel, Mart. Dankjewel verkeer van Flitsmeister. Met files langer dan een kwartier is het geval op de A58 Breda-Berg op Zoom tussen Breda en Etten-Leur. Daar reddings- en bergingswerkzaamheden. 18 minuten is je vertraging. Controles op de A6 Muidenberg-Lelystad zijn ze bij 69,1. En ook op de A28 Amersfoort-Zwolle, daar op letten bij 60,0.
2: Hey Matty!
3: Hey Matty!
4: Hey Matty!
5: Met Luc, Annemarie en de redactie.
6: Hey Matty!
5: Iedere ochtend bij Q Music.
7: Bas van Nimwegen.
0: En we gaan zo terug naar 2012 in de top 40 Classic. Het is spannend. Ja,

0: Oh, bij Kimi's Can Take Me Back. Nou, dat zeker. Terug naar 21 september 2012. Ja, toen in de top 40 Asaf, Avidan en de Mojos met One Day kon je uitkiezen zojuist Fun met Some Nights was keuze 2 en Carly Rae Jepsen met Call Me Maybe. Tim Schippers die zegt ik ga voor One Day, maar het is spannend. Ik ben benieuwd. Ja, het was zeker spannend inderdaad. Elias die zegt wat een opties weer. Lastig kiezen, maar voor mij Some Nights van Fun.
1: Dan gaan we natuurlijk voor One Day. Altijd een bangertje jongens.
2: Laten we de maandag gezellig beginnen met Fun.
3: Hoi Bas, natuurlijk ga ik voor Call Me Maybe van Carl Rae Jepsen.
4: So call me maybe.
5: Mijn keuze gaat naar Call Me Maybe natuurlijk. Let's go.
0: Het was niet spannend voor Asaf Avidan. One Day 20% van de stemmen gekregen. Maar het was vooral spannend tussen Some Nights, Fun en Carly Rae Jepsen. 38% voor Fun en gewonnen met 42% van de stemmen. Call Me Maybe is de top 40 classic van vandaag. Thanks voor de stemmen.

eigen museum krijgen, wat zou er dan in staan? In jouw museum? Ja, ik zit heel even te denken bij mij. Ik heb mijn melktanden liggen nog wel op zolder ergens, volgens mij. Buitenboordbeugel heb ik ook nog wel eens op zolder zien liggen. Mijn eerste schoenen. Is toen al maatje 41. Ergens zo'n scherm met mijn eerste radio-uitzending die je terug kan luisteren. Ik zie het wel een beetje voor me. Maar ik moet zeggen, ik kan niet genoeg verzinnen om 185.000 vierkante meter te vullen. Dit is echt waar. Sinds dit weekend is een soort Shakira-dorp geopend. Es Latina heet het. Dat is in Madrid. Ja, inclusief dus een museum van haarzelf. Een groot Shakira Valhalla. Je kan er op de foto met haar. Ik denk met een replica. Outfits uit haar carrière zijn er te vinden. Prijzen die er hangen. Vinylplaten. Nou, alles over Shakira. En natuurlijk de hele dag Shakira op de radio. Net zoals hier. Ja, lijkt op.

0: Een open light wek je muziek. Ik ga een liedje draaien. Dat kan je eigenlijk maar op één dag echt draaien. Dat is vandaag. Ga ik zo doen.
1: Het geluid.
0: Eerst naar Dave. Goedemorgen, Dave.
2: Goedemorgen.
0: 20 jaar ben je, je komt uit Sliedrecht. Wanneer dacht jij, ik weet wat het geluid is?
2: 4 dagen geleden.
0: Je weet het nog goed.
2: Ja, ja.
0: Rondgelopen met dat antwoord dat zomaar eens 15.200 euro waard kan zijn. Wat denk jij dat het is?
2: Ik denk een diawisseling van een projector.
0: Een diawisseling van een projector. Oké, gaan we dat voorleggen aan de jury?

0: op ja. Q Music.
1: Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
2: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
1: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
2: Geen idee. Hoe kom ik erachter?
1: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
2: Oké, ga ik op letten.
1: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
2: Doe ik.
1: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig. Van de Belastingdienst.

0: televisies, dus snel even bollen.
1: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
0: Alleen vandaag bij Bol. Garmin Vivo Active 6 voor €229.
2: Hey, wakker worden. Waarschijnlijk betaal jij ook te veel voor je mobiele abonnement. Op mobiel.nl vergelijk je eenvoudig telefoons en abonnementen van alle providers. Want te veel betalen voor hetzelfde abonnement? Dat bepaal je zelf wel. Op mobiel.nl.
3: Ga met die banaan naar Jumbo. Want daar krijg je een hele tros bananen voor maar 99 cent. En we hebben nog veel meer vers producten in prijs verlaagd. Heel veel gezonde producten voor gezonde prijsjes. Dat is de ja van Jumbo.
2: Te veel betalen voor hetzelfde abonnement? Dat bepaal je zelf wel. Op mobiel.nl.
4: Stel je voor, je komt thuis en zegt alleen maar wauw. Bij aanhuis.nl maken we het mogelijk. Met vloeren, raamdecoratie, maatkasten en zelfs stalen deuren. Want voor de echte wauw kun je maar op één plek terecht. Aanhuis.nl.
5: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een tweejarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
4: Nu een gratis Powerview motor bij Luxeflex raamdecoratie. Kijk op aanhuis.nl.
6: Droom jij van een succesvolle onderneming? Ga ervoor! Maak je ondernemersdroom waar en start vandaag nog met...
7: This is Scooter and we are playing on October 25th at the Ziggo Dome during Amsterdam Dance Event with our special show Scooter Crushes ADE.
8: Support by Timmy Trumpet. Tickets via mojo.nl/scooter.
7: Yeah.
9: Nu, 15 maanden gratis voor starters.
10: De Kippiepan. De lekkerste hapjes voor jouw feestje.
11: Kippie.
12: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
13: De beste plek voor jou, NVM.
14: Het verhaal van de wasparfums van Robijn kun je met de heerlijke geuren bijna ruiken. Het verrijkt je wasgoed met een langdurige frisse geur. Maar hoe moet je het gebruiken? Eén scheutje wasparfum bij de was houdt de geur tot wel 15 keer langer vast. Een geursensatie in een flesje zo fijn? Probeer nu de nieuwe wasparfums van Robijn.
15: Werkzoeken.nl. Voor banen waarin je wel door kan groeien.
16: Yes!

0: Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Werkzoeken.nl. Voor wie werk met meer uitdaging zoekt.
2: Yes!
3: Waar zullen we deze herfstvakantie heen gaan?
4: Citytrippen? Drakentemmen in het Verre Oosten? Of nee, juichen voor Oranje?
3: Waarom kiezen? Je beleeft een wereld vol speelplezier op Lego World. Van 15 tot en met 21 oktober in de Jaarbeurs Utrecht.
5: Horecaondernemers die slim inkopen bij Macro houden meer ruimte over om uit te pakken. Met een kaart die net iets meer verrast. Echt lekker. Met een mooie seizoensfavoriet. En iets waar je gasten voor terugkomen. Ga ook slim het najaar in met Macro, de voordeligste groothandel.
6: Als je business door het plafond gaat, met TikTok rijden tot om de hoek, of bestellingen die blijven binnenkomen.
7: Wow!
6: Doe dan de ING Quickcheck en bereken in no time wat de financiële mogelijkheden zijn voor jouw bedrijf. Bijvoorbeeld om uit te breiden. Slim toch? Kijk op ing.nl/zakelijk.
8: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
9: Of je nu zoekt van SUV tot MPV, van waterstof tot elektrisch, of van trekhaak tot panoramadak, vind je perfecte auto op Autoscout24.
10: Download de app en start met Vind.
11: Bij Grando krijgt u meer dan alleen een keuken of badkamer. Van ontwerp tot realisatie volledig ontzorgd. Bezoek een van onze showrooms. Grando, sinds 1965.
12: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Woehoe! 1 jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Alleen vandaag nog. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jaar abonnement.
13: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
14: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
15: De Beter Pick-a-Bully's.
16: Bij Plus koken we ook graag samen met onze kinderen. Daarom kun je nu sparen voor superleuke Beter Bikken knuffels. Helemaal gratis. En we hebben ook een mooie aanbieding. Alle La Molisana, 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
17: Het is 11:30. Goedemorgen. Kim is ik weer vanmiddag. Vooral lekker veel zon. Het is rond de 20 graden. Verkeer van Flitsmeister dan met 1 file langer dan 10 minuten op de A12 Arnhem-Oberhausen tussen Oud-Dijk en de Duitse grens. Dan kom je in 2 kilometer, vertraging is daar 12 minuten.
18: Het geluid.
17: Hey Dave, heb je al bedacht wat je zou doen met die €15.200?
19: Jazeker.
17: Oké, wat zou je doen dan?
19: Ik zou lekker op vakantie gaan.
17: Lekker op vakantie, waar naartoe?
19: Naar de Maleisië.
17: Oké. Ja, je zegt het ook met een glimlach. Ik ga met je meeduimen. Jij denkt dat het geluid van Key Music is een diawisseling van een projector.
19: Yes.

0: mij weten, Dave, dat dit niet het geluid van Key Music is.
1: Jammer, jammer, jammer.
0: Heb je de foute antwoorden gecheckt?
1: Nee.
0: Nee, daar was ik al bang voor. Dit antwoord is namelijk al eens gegeven. 17 september door Leon uit Hilversum.
1: Aha.
0: Extra zuur.
1: Dat is jammer.
0: Dus altijd de foute antwoorden checken op keymusic.nl en de Q-up. Komt er 100 euro bij. Nieuwe waarde is 15.300 euro. En we sturen je wel het geluid thuisspel op.
1: Kijk het aan. Helemaal leuk. Helemaal
0: komt
1: leuk.
0: De kant op. Fijne dag nog. Later.
2: Bas van Nimwegen.
0: Q-Music. Tot zometeen.

Topic en Becky G bij Q. You're the sorry, papi. Ik ga een liedje draaien. Ja, er is één dag in het jaar dat hij perfect kan. Het is niet het koningslied. Afgekund. Ook niet Happy New Year van ABBA. Nee, deze, ja, die moet ik gewoon even draaien. Want

Blijf lekker deze. Black Eyed Peas, I Got a Feeling Make Your Music. Misschien heb je hem afgelopen weekend nog wel meegeschreeuwd in de kroeg. Een goed feestje. Ja, hoe was je weekend? En wat zou jouw weekendwoord zijn? Ben ik benieuwd naar dus één woord dat je weekend samenvat. De hoogte of het dieptepunt van je weekend. Bij mij zou mijn weekendwoord chef-kok zijn. Ik ga geen nieuwe opleiding doen, nee. Er liepen zaterdagavond in één keer twee vreemden door mijn keuken. Vroeg de een ineens, waar liggen de snijplanken? Ja, we hadden thuis een kok over de vloer. Die kwam koken. Hadden we cadeau gedaan aan mijn schoonvader die met pensioen ging. Dat is op zich ook wel een cadeau dat je, nou, waar je zelf ook nog wat aan hebt. Hè? Dus dat was lekker. Maar ja, was lekker. Was leuk. Heel de avond een beetje lekker zitten tafelen. Allerlei verschillende gangen, amuses, alles erop en eraan. Ja, en ook lekker, want daarna ben je gewoon klaar. En dan is de keuken ook gewoon helemaal opgeruimd. Dus dat is ook nog eens heerlijk. Maar jouw weekend, hoe was het? Wat is jouw weekendwoord? Stuur het in de Q-Music app. Misschien ben je dan zometeen om 11:15 mijn kandidaat. In weekend, het weekend, weer in het Q-prijspakket.

25 september meerdere weekendafsluitingen tussen Waalwijk en Hooipolder. En op de A15 zijn er tussen knooppunt Ridderkerk en Benelux van 16 tot en met 26 oktober meerdere afsluitingen van de parallelbaan. De extra reistijd kan in beide gevallen oplopen tot 1 uur. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.

0: Lekker op je boterham. Prijsfavorieten. Altijd laat.
1: Wow. Dit is het geluid van de groepsreizen van Sawadee. Van oog in oog met een leeuw tijdens een nachtsafari. Van een zipline-afdaling in het regenwoud van Costa Rica. En van de smaak van knisperige krekels. Droom het. Doe het. Deel het. Sawadee. Vakanties voor reizigers.
2: De busvulweken van Bouwmaat zijn er weer. We vieren 40 jaar vakmanschap vol feestelijke acties en kortingen tot wel 40%. Dus gooi vol die bus en ga extra voordelig naar je volgende klus. Bouwmaat werkt voor je al 40 jaar.
3: De Lidl deals zijn er weer. Met deze week met Lidl Plus Nederlandse conference peren 1 kilo voor maar 99 cent. En Senseo koffiepads 16 tot 36 pads voor maar 4,39. Lidl.

0: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
1: Vragen over verzuim binnen je bedrijf? Bij SASAS krijg je binnen 15 seconden een deskundige aan de lijn. Dus dan voordat dit spotje is afgelopen. Zo sta jij sterker bij verzuim. Dat is het SASAS-effect. Kijk op sasas.nl/effect.
2: Wat zoek jij in een baan? Als je werkt bij UWV, dan help je mensen verder met werk en inkomen. Zodat zoveel mogelijk mensen kunnen meedoen. Werk dat doorwerkt, noemen we dat. En dat werkt ook door voor jou. Want je krijgt de ruimte om te groeien. Voor opleidingen en om stappen te zetten. Kom ook werken bij UWV. Kijk op werkenbijuwv.nl. UWV werkt voor ons allemaal.
1: Sterker staan bij verzuim? Bereken nu je premie op sasas.nl/effect.
3: Werkzoeken.nl, waar je gratis vacatures kan plaatsen.
4: Yes!
5: Wat een voordeel bij Engie. Onzekere tijden vragen om zekere prijzen. Kies daarom voor een energiecontract van Engie. Met scherpe vaste tarieven en een bonus tot wel €600. Dit aanbod geldt tot en met vrijdag. Dus stap nu over op Engie.nl.
3: Werkzoeken.nl, voor campagnes met een lage kost per hire.
4: Yes!
6: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
7: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak... en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma S2U Allure Buitenlak... zijn deuren en kozijnen weer voor jaren klaar.
8: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV... voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
9: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
10: Huh? Dit is een hack. We hebben al je klantgegevens. Nee.
11: Hack. Plus Interpolis grip op cyber is binnen no time weer online.
10: Phew, we kunnen weer.
11: Want met Interpolis grip op cyber verklein je de kans op een hack. En als het dan toch gebeurt, kun je binnen 1 uur weer door met ondernemen. Zo, Interpolis. Glashelder.
12: Dus jij hebt een ID Buzz Cargo gekocht?
13: Ja.
12: En nu?
13: Domeinnamen kopen.
12: Voor je bedrijf?
13: Ja.
12: Welk bedrijf?
13: Ja, dat weet ik nog niet.
12: Welke domeinen dan?
13: Klus met Kees.nl, bloemen bij Kees.nl of Kees komt koken.nl.

0: Dus jij hebt zonder bedrijfsplan een bedrijfswagen gekocht?
1: Ja, 7000 euro voordeel tijdens de Volkswagen Vriendenprijsweken.
2: Ja, de Vriendenprijsweken halen de ondernemer in je naar boven. Zo rij je de ID.Buzz Cargo al vanaf €32.990. Bekijk de actievoorwaarden op volkswagenbedrijfswagens.nl/vriendenprijzen.
3: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
4: Precies, want bij Youfone krijg je SIM-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar €1 per maand. Bekijk alle deals op Youfone.nl.
3: Dus waar moet je zijn voor de magic?
5: Jojo.
6: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nina Aldi, want deze week nergens goedkoper. Stuk jonbelegen goudse kaas, 950 gram voor maar €5,49. Dat scheelt nogal een stuk...
7: Aldi. Ontdek de nieuwe mooimakers van Theo Bert Pot. Exclusief bij Karwei. Een limited collectie om eindeloos te combineren. Kom snel, want op is op. Karwei, maak je huis mooier.
6: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor sperziebonen. 500 gram voor maar 99 cent. En scharrelkip gehakt. 1 ster beter leven, 400 gram voor maar 3,69.
8: Fans van voordeel.
6: Aldi.
9: Oh. Goedemorgen allemaal.
10: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot €100 cashback bij Bol. Ga naar douche.kroon.nl.
11: Het geluid.
12: Het geluid van Q-Music is nu waard 15.300 euro.

0: bijna 12 uuur. Goedemiddag, het Q-music nieuws van nu.nl. Krijg je van Mart Grol.
1: Goedemiddag, een tik op de vingers voor ons kabinet. Binnen een half jaar moet er iets zijn veranderd voor duizenden asielkinderen die in de noodopvang wonen, zoals in een sporthal of op een schip. Dat wil de Onderzoeksraad voor Veiligheid, want volgens die onderzoekers groeien kinderen niet veilig op zo'n plek. Ze missen bijvoorbeeld privacy en ruimte om te spelen. Vluchtelingenwerk noemt het alarmerend, trok zelf eerder ook aan de bel en vraagt zich af hoeveel rapporten nog nodig zijn voor er iets verandert. Dan mensen die wonen in een sociaal huurhuis, maar daar eigenlijk te veel voor verdienen, zogenoemde scheefwoners. Zij moeten 50 tot 100 euro per maand extra gaan betalen, wil de woonminister. Woningcorporaties mogen hun huur nu al extra verhogen als mensen meer verdienen dan de huurprijs, maar straks moeten ze dat ook doen. Ook wil de minister voortaan naar vermogen kijken bij een sociaal huurhuis. Nu telt alleen je inkomen mee. Grote actiedag in Duitsland. Tienduizenden mensen die werken in autofabrieken demonstreren, want ze zijn bang dat ze hun baan verliezen. Gaat al langere tijd niet goed met de Duitse auto-industrie. Onder meer omdat in Azië auto's veel goedkoper worden gemaakt. Fabrieken in Duitsland dreigen daardoor dicht te moeten. Daarom protest dus vandaag, omdat autopersoneel wil dat de Duitse politiek ingrijpt. En Virgil van Dijk blijft de aanvoerder van de voetballers van Oranje. Dat heeft de nieuwe bondscoach Xavi bekendgemaakt op een persconferentie net. Voor spits Memphis Depay, die nu niet bij de selectie zit, blijft de deur wel open, zegt Xavi.
2: The door is not closed for Memphis and for any player. So if they perform and if they are in a good fit, for sure. We decide that maybe our Memphis or other players can come back.
1: Als iemand fit genoeg is, kan een speler dus altijd nog geselecteerd worden, zegt Xavi. Eind van de middag dan treedt Oranje voor het eerst onder die nieuwe bondscoach. En donderdagavond dan spelen we tegen Duitsland in de Nations League. Het weer van buienradar. Vanmiddag op steeds meer plekken zon, graad of 20. Morgen vrij grijs en aan de temperatuur verandert weinig.
0: Dankjewel, Mart. Dankjewel verkeer van Flitsmeister met één file. Ietsjes langer dan 10 minuten op de A12 Arnhem-Oberhausen. Tussen Oud-Dijk en de Duitse grens kom je in 2 kilometer. Vertraging is daar 11 minuten. Controles op de A2 Weert-Echt staan ze bij 202,1. De A6 Muidenberg-Lelystad bij 69,1. A12 Duitse grens Arnhem bij 139,4. A28 Zwolle-Meppel bij 102,0. En de laatste op de A50 Arnhem-Apeldoorn opletten bij 195,2. Ja, elke werkdag beginnen we natuurlijk de middag met de lunchmix. En vooral vandaag op maandag, hè, dan heb je misschien extra nodig. Weekend nog in de benen. Nou, ik zou zeggen, pak even wat te eten. Wandel een rondje, Chesto hoor je zo meteen. En nu Timber.

0: ik echt een knaller.
1: Dat dacht ik. Alright, stop lunchtime. Je hoorde Chesto met Traffic. En zometeen, ja, ik kijk hier nu al naar uit. Zometeen een nieuwe alarmschijf. Die is voor Jason Derulo. Heerlijk nazomerweekend plaatje. Ga ik zometeen draaien. Mi Chico komt eraan. En we spelen weekend het weekend na Sienna Spyro nu.

0: Mooi liedje, hè? Shanna Spyro. Great Expectation, hoor je bij Q. Zie je allerlei weekendwoorden binnenkomen. Leuk. Streamers, dam tot damloop. Flamingo. Okay. Inpakken, thuiskok. Zingen. Dierentuinfeest. Ilse, wat is jouw weekendwoord?
1: Hi, mijn weekendwoord is finished.
0: Finished, oké. Okay. Ja. Heb jij meegedaan aan de dam tot damloop?
1: Nee, niet de dam tot dam. Afgelopen zondag, dus gisteren, was de halve marathon van Rotterdam. Voor het eerst.
0: Oh, wat goed. En hoe ging het?
1: Nou, niet zoals ik had gehoopt.
0: Oké. Okay.
1: Maar we hebben de finish bereikt. Dus, oh. Daar ging het uiteindelijk om. Ja.
0: Maar Ilse, dat vind ik al knap hoor. Dat je gewoon al finish met 20 kilometer.
1: Ja. Nou, ik gisteren ook.
0: Nou, goed. Omdat je je weekendwoord hebt ingestuurd, ga ik met jou weekend het weekend spelen. Goed?
1: Ja, helemaal leuk. Weekend.
2: Het weekend. Oh, weekend het weekend.
0: Ja, ik heb hier 3 nieuwsberichten van afgelopen weekend. 1 bericht klopt daarvan. En van 2 heb ik de waarheid verdraaid. En jou de vraag, welke klopt er? Goed?
1: Oké, is goed.
0: Bericht 1. Dit weekend was het NK fietscourieren in Utrecht. Degene die zijn pakketjes het slimst, snelst en foutloos aflevert, die won het WK, of het NK moet ik zeggen. Bericht 2. De jaarlijkse kegeltelling die was dit weekend om alcoholgebruik in kaart te brengen. Ja, hoeveel mensen worden er wakker met een kater? Het was een steekproef in willekeurige steden. En er werd aangebeld om te checken of je een kater had. Bericht 3. Zaterdag was in Breda het zure uur. Een citroenen-eetwedstrijd. Zoveel mogelijk citroenen moesten er worden gegeten. Ja, welk bericht klopt hiervan, Ilse?
1: Oeh, jeetje. Dan ga ik voor het laatste bericht.
0: Jij denkt het zure uur was in Breda?
1: Ja.
0: Dat is niet goed.
1: Nee.
0: Nee. Nee, het was niet het zure uur, maar hete pepers werden daar gegeten. Hete eetwedstrijd.
1: Oh. Oké. Okay.
3: Ik ben echt kapot.
4: Ik denk dat ik nog even een pak melk ga zoeken straks.
0: Ja, werd gewonnen door een Belg uiteindelijk. Die had de meeste pepers op. Okay. Wat ook niet waar was, was de kegeltelling. Nee, het was niet de kegeltelling, maar zonder K de egeltelling. Je moest de egels tellen in de tuin.
1: Egeltelling in de tuin, oké. Okay.
0: En dat eerste bericht, dat is echt waar. Het NK fietscourieren was in Utrecht.
1: Oh, wat grappig.
0: Ja, ik denk dat die mensen ook helemaal kapot waren. Net als jij na de halve marathon.
1: Ja, dat geloof ik wel, ja.
0: je krijgt wel de All Right Stop Coffee Time Cup opgestuurd. En ik vond het leuk dat je meedeed, Ilse.
1: Ik vond het ook heel leuk.

0: Q-Music. Ik had vanochtend nog een battle van hem in het foutuur. De jarige Jason Derulo, 34 geworden vandaag. Ik heb hier nog een cadeautje voor hem. Ik ga hem nog een keer draaien. Ja, lekker liedjes. De nieuwste samen met DJ Goya. Dit is Mi Chico.
1: De Q-Music Alarmschijf.
2: DJ Goya, Jason Derulo en Melody.

0: Skate Hard.
1: Zometeen een somber draai, maar eerst...
2: Het geluid.
1: Ja, Antonio, goedemorgen.
3: Goedemorgen, hallo.
1: Middag moet ik zeggen, het is bijna half 1.
3: Goedemiddag, ja.
1: Ja, de tijd vliegt ook.
3: Okay. Ik zo met de klok.
1: Ja, ja, precies. Hé, hey, Antonio uit Hardingsveld, Giesdam. Jij gaat een poging wagen voor €15.300. Wat denk je dat het geluid is?
3: Het is een handmatig klikken van een sigaret.
1: Het handmatig klikken van een sigaret. Okay, dus
3: sigarettenklikker, ja. Ja. Een sigarettenvuller.
1: Oké, dan zeggen we het schuiven van een handmatige sigarettenklikker.

0: op ja. Q Music.
1: Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
2: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
1: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
2: Geen idee. Hoe kom ik erachter?
1: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
2: Oké, ga ik op letten.
1: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
2: Doe ik.
1: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig van de Belastingdienst.
3: Het geluid wordt mede mogelijk gemaakt door Numbers, de business software voor jouw onderneming.
4: Klinkt jouw administratie net zo ingewikkeld als het geluid? Maak het jezelf makkelijker. Regel facturatie, boekhouding, salaris en rapportages op numbers.com.
5: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
6: Smint.
7: Valt je iets op aan mij?
6: Nieuwe jas?
7: Nee.
6: Nieuwe schoenen?
7: Nee.
6: Wat kan dat toch zijn? Of wacht, even een smintje voor die frisse blik. En ineens besef je...
8: Jij bent naar de kapper geweest. Staat je goed hoor.
6: Smint. Boost yourself.
9: Alleen nog deze week, tromgeroffel, het fantastische, waanzinnige, revolutionaire introductieaanbod.
10: Zeg het!
9: Glasvezel internet voor maar 1 euro per maand. Doe de postcodecheck op simpel.nl.
11: Stap in een Mercedes en je ervaart het gelijk. Dat gevoel van thuiskomen.
12: Ervaar het zelf tijdens de Star Days. Ontdek onze 140 Years Editions, uit voorraad leverbaar, met tot 5000 euro inruilpremie. Rijdt u zakelijk? Dan is het nu ook het moment om in te stappen. Bezoek uw Mercedes-Benz dealer of ga naar mercedesbenz.nl.
13: Bij Transavia weten we, de vakantie die is al duur genoeg.
14: Aquaparken voor tickets 200 euro, please.
13: Zei hij nou 200 euro?
15: Blijf ademen, Peter. In en uit. In.
13: Daarom vlieg je met ons gewoon goed en voor een betaalbare prijs. Niet normaal, gewoon Transavia.
16: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
17: Wil je de lucht in, maar de prijs laag houden? Boek dan nu je vliegticket voor zomer 2027 bij Transavia. Want hoe eerder je boekt, hoe groter de kans op een voordelig ticket.
18: Geen crisis mag bepalen wat een kind later kan worden. Save the Children helpt kinderen in Gaza, Oekraïne en Zuid-Sudan weer naar school te gaan. Want hier leren ze de dokters en leraren van morgen te worden. Begin bij een kind. Word nu donateur.
19: Ah, jullie reizen met NS Flex? Dat is voordelig.
15: Klopt. Normaal reis ik in de daluren met 40% korting.
19: Oh, en nu niet?
15: Nee, nu geniet ik van de Spaanse zon. Dus heb ik mijn abonnement gewoon aangepast.
19: Bueno! Kies het NS Flex abonnement dat past bij jouw reis. Reis met 40% korting in de daluren met NS Flex dalvoordeel. Nu tijdelijk de eerste 3 maanden voor maar 3,50 per maand. Ga naar ns.nl/flex.
18: Doneer een schoolpakket via savethechildren.nl/school.
20: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
21: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma S2U Allure Buitenlak zijn deuren en kozijnen weer voor jaren klaar.
20: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels.
22: Wat een voordeel bij Engie. Onzekere tijden vragen om zekere prijzen. Kies daarom voor een energiecontract van Engie. Met scherpe vaste tarieven en een bonus tot wel €600. Dit aanbod geldt tot en met vrijdag. Dus stap nu over op Engie.nl.
23: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn.
0: De schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
7: Hey, wakker worden? Waarschijnlijk betaal jij ook te veel voor je mobiele abonnement. Op mobiel.nl vergelijk je eenvoudig telefoons en abonnementen van alle providers. Want te veel betalen voor hetzelfde abonnement? Dat bepaal je zelf wel. Op mobiel.nl.
10: Ja, vind één van de vier flesjes met het moe-geluid en win 25.000 euro. Dus ga snel naar de winkel en hou je oren open.
23: Moelenmelk, the moo you can't resist.
7: Te veel betalen voor hetzelfde abonnement? Dat bepaal je zelf wel. Op mobiel.nl.

0: op je boterham? Prijsfavorieten. Altijd laag.
1: Geef je ruimte een warmere uitstraling met Club Karwei. Profiteer nu van 25% korting op bijna alle raamdecoratie. Ook op maatwerk. Karwei, maak je huis mooier.
2: Half 1, goedemiddag. Jimmy is weer vanmiddag vooral zon en rond de 20 graden. Q-verkeer dan van Flitsmeister met twee files langer dan 10 minuten op de A12 Arnhem-Oberhausen tussen Oud-Dijk en de Duitse grens. Kom je in 3 kilometer, 16 minuten. En de A29 Berg op Zoom Rotterdam tussen Numansdorp en Oud-Beijerland, ook daar 16 minuten.
3: Het geluid.
2: Hey Antonio, goedemiddag. Ja,
4: goedemiddag.
2: Heb jij al een beetje zitten fantaseren wat je zou doen met 15.300 euro?
4: Ja, ik moet in een andere auto.
2: Oh!
4: Ja.
2: Is nodig?
4: Is nodig, want de dieselprijs, dan gaan we naar een elektrische.
2: Oh, ja. Nou, inderdaad. Dus slimme zet. Nou, dan kan je denk twee keer van tanken, 15.300 euro.
4: Hè? Oh ja, inderdaad. Ja. En dan hoeft ik 3 maanden.
2: Eerst een goed antwoord hebben we dan van je nodig. Wat denk jij dat het geluid van Q Music is?
4: Het is een handmatig klikker van een sigaretvuller.
2: Het schuiven van een handmatige sigarettenklikker, zeg jij. Ik hoop met je mee, Antonio.
4: Ja, ik hoop dat de jury kan goed nadenken.
2: Nou, inderdaad, dus eindelijk is het goed nadenken en jou gewoon het geld overmaken.
4: Ja.
2: Ik heb geen goed nieuws, het is niet goed.
4: Helaas. En succes voor de volgende.
2: Dat is sympathiek. Stond ook al bij de foute antwoorden trouwens, Antonio.
4: Ja.
2: Ja, dus je had het al wel kunnen checken op qmusic.nl.
4: Ja, precies. Dat zullen we doen.
2: Goed zo. Ik wens je nog een fijne maandag. Tot later. Hoi, hoi.
4: Doei.
3: Bas van Nimwegen.
2: Nieuwe Waarnem. Is nu 15.400 euro.

bij Q Music. My body isn't ready. Menno die geniet lekker van zijn vakantie. Hij heeft wel de sleutels klaargelegd voor mij. Voor Menno Barrevelds brievenbus. Ja, we gaan zo meteen de brievenbus natuurlijk weer openen. Typ je bericht alvast in, hè. Van felicitatie tot frustratie en alles ertussenin. Gaan Wim en ik zo meteen alle post voorlezen die binnenkomt.

0: Backy Music, Wim van Helden, goedemiddag.
1: Hey Bas, leuk dat je er bent.
0: Nou, leuk dat jij er ook bent. Zometeen natuurlijk weer een nieuwe editie van het slimste bedrijf van Nederland.
1: Ja, onder andere. En het geluid gaan we doen. En nou, er komt nog zoveel aan. Het is echt, als ik daar aan ga beginnen, nu, gewoon lekker luisteren.
0: Inderdaad. Nou, laten we eerst even de brievenbus doen.
1: Oh, hebben we ook nog?
0: Ja. 3, 2, 1.

0: Peter, van harte gefeliciteerd. 43 jaar, ziet eruit als 34, zegt Patrick.
1: Ik hoop dat iedereen een goed weekend heeft gehad. Ik ben al wel vrij en ga voor de rest van de dag lekker vissen, zegt Jurre. Zo, ik zie veel mensen vissen de laatste tijd. Dat is helemaal ding, hè? Dat is helemaal hot.
0: Helemaal hot vissen. Ja. Weer druk bezig met uien rooien. Dit keer zijn het de allerlaatste, zegt Lars.
1: Zaterdag trouwen, kusjes aan Sandy, stuurt Kees.
0: Ilse, werk eens door, groetjes uit de snackbar, zegt Anne.
1: Eerste dag weer aan het werk. Ik ben er weer, Joshua, we gaan weer knallen, zegt Jesse.
0: Sharon denkt dat ze goed kan zingen, zegt Karin Kiefiets.
1: Lieve zoon, ruim die slaapkamer nou eens op, zegt Debbie Lamers.
0: Hey Daan, werk ze schat, groetjes van Laura Bijkerk.
1: Iedereen die jarig is, gefeliciteerd vandaag. Esmeralda stuurt dat. Esmeralda van der Heijden. Ik denk dat Esmeralda zelf jarig is. Dus gefeliciteerd.
0: Gefeliciteerd. Sjoerd Oudijk. Nippert. Werk is door, zegt Timo.
1: Terug van een weekend. Hellendoorn Rally. Team NKZ Motorsport, zegt Gio.
0: Vanmiddag weer werken. Geen zin in, zegt Lisette van der Heul.
1: Goedemiddag allemaal. Weer klaar met het revalidatiecentrum in Dokkum. Richting Buitenposma weer, zegt Han.
0: Nog 5 dagen ga ik richting Turkije, zegt Kiano. En ik heb hier nog een raadsel van Maaike.
2: Welke rapper treedt maar 4 keer per jaar op?
1: Welke rapper treedt maar 4 keer per jaar op?
0: Ja.
1: 4 keer per jaar op. Rapper 50 Cent? Nee, dat slaat nergens op. 4 keer per jaar?
2: Willy Kwartaal.
1: Nou, ja.
0: Hij moest even vallen. Ja, precies.

0: echt niet meer uit mogen gaan.
1: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
2: Ik denk achteraf dat ik samen met haar hulp had moeten zoeken.
3: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
4: De kippiepan. Woordenvol kiphapjes. Klaar binnen 30 minuten.
5: Kippie.
6: Vragen over verzuim binnen je bedrijf? Bij SASAS krijg je binnen 15 seconden een deskundige aan de lijn. Dus dan voordat dit spotje is afgelopen. Zo sta jij sterker bij verzuim. Dat is het SASAS-effect. Kijk op sasas.nl/effect.
7: Oh. Goedemorgen allemaal.
8: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot 100 euro cashback bij Bol. Ga naar douche.kroon.nl.
6: Sterker staan bij verzuim? Bereken nu je premie op sasas.nl/effect.

0: schoolwerk makkelijker. Ontdek het op studygo.nl.
1: De Lidl-deals zijn er weer. Met deze week met Lidl Plus Nederlandse conferenceperen. 1 kilo voor maar 99 cent. En Senseo koffiepads. 16 tot 36 pads voor maar 4,39. Lidl, je verdient het.
2: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl.

0: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
1: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
2: Superdeals bij Jumbo. Alle 1 liter pakken Optimaal drinkyoghurt 1 plus 1 gratis. En je boodschappen worden nog voordeliger. Met Jumbo Extra's wissel 1000 extra's punten in en krijg €5 korting. Dat is de ja van Jumbo.
3: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
4: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak... en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma S2U Allure Buitenlak... zijn deuren en kozijnen weer voor jaren klaar.
3: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
5: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
6: Precies, want bij Youfone krijg je SIM-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar €1 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
5: Dus waar moet je zijn voor de magic?
7: Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws, de nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en klaar voor het echte werk.
8: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
7: Met 669 liter bagageruimte is de nieuwe Toyota BZ Touring ook klaar voor het weekend. En je rijdt hem vanaf €259 netto bijtelling per maand.
9: Ja, het is weer giga gratis week bij Albert Heijn. Dat betekent giga veel gratis producten. Wat dacht je van alle Costa Mollica pizza's en pizza bites 1 plus 1 gratis. Alle Robijn 2 plus 3 gratis. En Walra keukentextiel sets 1 plus 2 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen. Van Albert Heijn.

0: Dit is het geluid van de groepsreizen van Sawadee. Van oog in oog met een leeuw tijdens een nachtsafari. Van een zipline-afdaling in het regenwoud van Costa Rica. En van de smaak van knisperige krekels. Droom het. Doe het. Deel het. Sawadee. Vakanties voor reizigers.
1: Bij Albert Heijn bezorgen we weer heel veel...
2: gigaveel.
1: Gratis producten tijdens de Giga Gratis Weken. En die ook nog eens gratis bezorgd. Bestel op ah.nl.
3: Deze week komt je trek aan z'n trekken bij Domino's. Met gratis een tweede pizza gratis. Bij afhalen en bezorgen. Dus ga snel naar domino's.nl. Domino's.
4: Even 30 jaar op sabbatical? Ja, want met de droomsalaristrekking van Staatsloterij maak je kans op 10.000 euro per maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 oktober kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
5: Centraal Beheer Ondernemersdesk. Met Jasmijn.
6: Ja. Met Frank. Ik kreeg net een behoorlijke optaten van het stopcontact.
5: Ai, dat moet een flinke schok zijn geweest.
6: Ja, en nu viel alleen de stroom uit. Maar wat nou als ik zelf uitval?
5: Goed dat je belt. Laten we dat samen even kortsluiten.
7: Even over je zakelijke risico's. Als je als ZZP'er uitvalt, hoeft je geldkraan niet dicht te gaan. Onze specialisten helpen je verder. Dan weet je welke opties je hebt als je uitvalt. Centraal Beheer.
8: Het geluid. Het geluid van Q-Music is nu waard...
9: 15.400 euro.

0: 8 is 1 uur. Q-music-nieuws van nu.nl. Hier is Mart Grol.
1: Goedemiddag. Er is meer bekend over de dodelijke schietpartij in Roermond. De man die daar gisteravond op straat werd doodgeschoten in een woonwijk was 21 jaar, zegt de politie. Er is nog niemand opgepakt. Onderzoek is in volle gang en dus is ook nog niet bekend wat er nu precies is gebeurd. Asielopvangorganisatie COA snapt de kritiek van de Onderzoeksraad voor Veiligheid. In een rapport van die raad staat dat duizenden asielkinderen in ons land niet veilig opgroeien in een noodopvang, zoals een hal of een boot. De raad geeft bij de NOS een paar voorbeelden van wat deze kinderen meemaken.
2: Dat ze 2 keer per jaar moeten verhuizen. Dus 2 keer per jaar nieuwe vriendjes, nieuwe vriendinnetjes, maar ook nieuwe school of daarop wachten. Onveiligheid betekent ook spelen op een speelplek naast open water of langs een drukke snelweg.
1: Het COA geeft toe dat noodopvang niet goed is voor kinderen en kijkt hoe het leven van asielkinderen beter kan worden. Dan groot alarm in Japan, want er komt een tyfoon aan richting de hoofdstad Tokio onder meer. Het vliegverkeer daar heeft er veel last van. Honderden vluchten zijn voor de zekerheid geschrapt, want er wordt gewaarschuwd voor veel regen, wind en mogelijk ook aardverschuivingen. Toch zegt KLM dat geplande vluchten tussen Schiphol en Japan vooralsnog gewoon doorgaan. En de nieuwe bondscoach van de voetballers van Oranje, Xavi, sluit niet uit dat Memphis Depay terugkomt bij het Nederlands elftal. Maar waarom de topscorer aller tijden niet bij de selectie voor de komende Nations League-wedstrijden zit, dat blijft onduidelijk. Donderdag dan speelt Oranje tegen Duitsland. Virgil van Dijk is dan weer de aanvoerder, weten we, want hij is positief en de juiste man. Echt een leider, zegt Xavi.
3: He's a good leader. He's positive. He's motivated. So yeah, he's ready to compete. He's ready to be the leader. Our captain. So yeah, very happy.
1: Ja, Xavi is dus blij met aanvoerder van Dijk. Eind van de middag dan traint Oranje voor het eerst met Xavi aan het roer. Dan het weer van Buienradar. Vanmiddag op steeds meer plekken zon. Graad of 20 is het. Morgen dezelfde temperatuur. Vrij grijs, maar misschien piept de zon er morgen nog eventjes doorheen.
0: Situatie op de weg. Er zijn 5 files. Slechts ben je af op de A20. Gouda richting Hoek van Holland. Tussen Gouwen en Nieuwekerk aan de IJssel. Er is een ongeluk gebeurd. 3 kilometer. Je vertraging bijna 20 minuten. En flitsers langs de A7. Drachten richting Groningen bij 187,3. A27. Hilversum Almere 108,4. En dat op je snelheid op de A59. Den Bosch Breda. Daar staan ze bij 111,9.
4: Hey Matty.
5: Hey Matty.
6: Hey Matty.
7: Met Luc, Annemarie en de redactie.
8: Matty.
7: Iedere ochtend bij Q-Music.
9: Q-Music. Wim van Helden.
3: He's positive, he's motivated, so yeah, he's ready to be the leader. Our captain, so yeah, very happy.
0: Ik ben ook heel happy. Goedemiddag.

0: Dag, Wim hier. Maandagmiddag alweer, hè? Ik hoop dat je een lekker weekend hebt gehad. Ik was dit weekend bij een bijzonder concert van Nothing But Thieves. Het was echt een bliksembezoek dat ze brachten aan Nederland. Want diezelfde dag speelden ze namelijk ook nog in België en in Engeland. Kom ik later even uitgebreid op terug. Nothing But Thieves. Ook een bijzonder weekend voor de inwoners van Halifax. Dat is een stad in Canada. Wat zij hebben gezien... Is het een vogel? Is het een vliegtuig? Nee, dat is het niet. Er was een heel groot dier dit weekend daar in een jachthaven in Canada. Maar wat is het toch?
1: Yeah. Oh my god, is it a whale?
2: Guys, that's a whale.
3: Is that a dolphin? It looks like a shark.
0: Ja, zoals je hoort, mensen konden hun ogen niet geloven. En wat zwom er nou in de haven tussen de bootjes rond? Dat wil ik weten voor een nieuwe ronde van Het Slimste Bedrijf van Nederland. Spelen we zometeen om 14:15.

toch iets op aan dit lijstje. Haar grote inspiratiebronnen zijn Mariah Carey, Beyoncé, Celine Dion en Whitney Houston. En wat is de overeenkomst tussen deze vier? Het enorme drama in de liedjes. De enorme uithalen in dat drama om dat verhaal te vertellen. Zo grappig, ik ga je nieuwe muziek laten horen van Adela. En haar inspiratiebron is dus bijvoorbeeld Whitney Houston. Luister.

0: en Ain't in L.A. met Q-Music. Het geluid. Waar het geluid nog steeds niet geraden is, maar hey, daar is Sonja.
1: Hi.
0: Jij denkt het te weten.
1: Ja, klopt.
0: En hoe zeker ben je dan van je zaak, Sonja?
1: 100%.
0: Kijk, dat wilde ik horen op maandag. That's the spirit. Nou zeggen heel veel mensen dat natuurlijk, dus het is nog even afwachten. Maar wat denk je dat het geluid is?
1: Ik denk het opzetstukje van de tuinslang op de kraan klikken.
0: Het opzetstukje van de tuinslang op de kraan klikken.
2: Denk jij ook dat dit het goede antwoord is?
3: Doe mee met het spel in de Q-app en tik op ja.
0: Niet gek bedacht, het origineel antwoord. We gaan het zo checken bij de jury. En ook Afrojack hoor je zo meteen.
4: De nieuwe wet WTTA is er voor ondernemers zoals Bob.
5: Morgen.
4: Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
5: Echt waar, joh?
4: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op. De regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
3: Het geluid wordt mede mogelijk gemaakt door Numbers, de business software voor jouw onderneming.
6: Klinkt jouw administratie net zo ingewikkeld als het geluid? Maak het jezelf makkelijker. Regel facturatie, boekhouding, salaris en rapportages op numbers.com.
7: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
8: De kippeling, kipballetjes of satépan. Wat is jouw favoriet?
9: Kippie.
10: Werk geeft mij weer energie na de behandeling. Werk is samen met je collega's. Het maakt dat ik meetel. Even niet die kankerpatiënt. Dat is het, ja.
11: Werk is meer dan werk. Ook als je leeft met kanker. KWF. Tegen kanker, voor het leven.
12: Alleen nog deze week, tromgeroffel, het fantastische, waanzinnige, revolutionaire introductieaanbod.
13: Zeg het!
12: Glasvezel internet voor maar 1 euro per maand. Doe de postcodecheck op simpel.nl.
14: Mooi wonen begint onder je voeten. Profiteer nu met Club Karwei van wel 50% korting op alle VT wonenvloeren. Karwei, maak je huis mooier.
15: Fris geprijsd bij Vibra. Nieuw in het assortiment, Vibra WeCare wasmiddel. Wit kleur of donker. Fles 1,5 liter, nu 3 voor 7,50. Ook op Vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
16: Hey, koopjesjager. Ja, jij? Ik zou even opletten. Want het is bijna kortingfestival bij Expert. Met tot 20% korting op tv's, audio, wasmachines, inbouwapparatuur en nog veel meer. Expert, daar worden koopjesjagers wijzer van.
17: Amazon presenteert Erik's Hardcore Wandeltrip. Voordat hij de steile Alpenpaden opging, bereidde Erik zich goed voor op Amazon.nl. Hij vond stevige wandelschoenen, een rugzak met ruimte voor tent en slaapzak, een waterdichte broek, een campingkookpitje, een waterreinigingsset, eiwitrepen, een zonnehoed, zonnebrandcreme, klimtouw, een kompas, walkie-talkies, een opblaasbaar paddleboard en een reddingsvest. Kom aan, Erik, het is 5 kilometer wandelen met je moeder. Vind wat je nodig hebt op Amazon.nl.
18: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AH Salami, 150 gram, voor maar 1,89. Dat is lekker voordelig voor op je boterham. Prijsfavorieten, altijd laag.
19: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
20: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak... en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma S2U Allure Buitenlak... zijn deuren en kozijnen weer voor jaren klaar.
21: Hey, hoe zorgen jullie ervoor dat reizen voor werk een beetje overzichtelijk blijft?
22: Wij reizen gewoon met de NS Business Card.
21: Dan ben je alsnog druk met declaraties, toch?
22: Nee joh, wij krijgen alles op 1 factuur.
21: En als je voor jezelf werkt?
22: Ook gewoon 1 factuur per maand.
21: Ah, de NS Business Card is handiger dan je denkt.
22: Mm.
21: Bestel hem gratis. Voor jezelf als ZZP'er of voor al je medewerkers. Via ns.nl/zakelijk. Bij Eurojackpot maak je elke

0: spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Ik zie een dansende eendvis. Nee, spaghetti met stippen.
2: Creativiteit is een superkracht. Maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea, lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.
3: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
4: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
5: Wat zoek jij in een baan? Als je werkt bij UWV, dan help je mensen verder met werk en inkomen. Zodat zoveel mogelijk mensen kunnen meedoen. Werk dat doorwerkt, noemen we dat. En dat werkt ook door voor jou. Want je krijgt de ruimte om te groeien. Voor opleidingen en om stappen te zetten. Kom ook werken bij UWV. Kijk op werkenbijuwv.nl. UWV werkt voor ons allemaal.
4: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
6: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
7: Deze week komt je trek aan z'n trekken bij Domino's. Met gratis een tweede pizza gratis bij afhalen en bezorgen. Dus ga snel naar domino's.nl. Domino's.
8: Hier vanuit de Q-studio in Amsterdam is het hartstikke grijs. Maar ik beloof je wat zon jouw kant op te sturen. Want als het goed is, breekt op steeds meer plekken zometeen de zon door. De temperatuur ligt rond de 20 graden. Ja, en morgen wordt het dan wel weer wat grijzer. Wel even warm. En als de zon dan bij jou is, stuur dan ook even terug naar mij. Dan zijn we allemaal blij. Situatie op de weg. Er zijn 8 files. De langste op de A12. Arnhem-Oberhausen. Tussen Oud-Dijk en Duitsland. Daar kom je in 3 kilometer. Je vertraging is daar 20 minuten. Dat is de langste file.
9: Het geluid.
8: Sonja, jij hebt er goed over nagedacht. Je bent er zelfs 100% zeker van.
10: Ja.
8: Het opzetstukje van de tuinslang op de kraan klikken.
10: Klopt.
8: En heb je dat dan ook met de tuinsproeiset getest? Of dat het ongeveer zo klinkt?
10: Ja, we hebben het geprobeerd.
8: En jij dacht van ja, dit is gewoon echt wat het zijn moet.
10: Ja.
8: Opzetstukje van de tuinslang op de kraan klikken. Dat klinkt dan zo. Sonja.
10: Hi.
8: Origineel antwoord zijn we ook blij mee, maar ik krijg door van de jury dat dit niet het geluid is.
10: Oh, helaas.
8: Dus we doen er weer €100 bij, gaan lekker verder denken. En je kan lekker blijven oefenen. Met al die geluiden krijg je namelijk een thuisspel, het bordspel van het geluid opgestuurd.
10: Oh, nou kijk, dat is nog leuk.
9: Wim van Helden.
8: €100 erbij voor de volgende 15.500.

0: Onze beroepsbromsnor. Maar brommen doet hij niet als het gaat over country muziek, hè, Johan Derksen. Tenminste, dat dacht ik. Johan Derksen vindt country muziek doorgaans fantastisch. In VI begon hij dus uitgebreid over Ella Langley. En hij bouwde zijn verhaal dusdanig op dat ik dacht van, nou, Ella die krijgt even straks een paar veren, dat wil je niet weten. Maar het verhaal liep iets anders.
1: Maar je hebt nu ook een nieuwe ster plotseling, Ella Langley.
2: Ja.
1: En die heb ik eens even gecheckt.
2: She was in Texas.
1: Dat is een prachtig meisje, maar ze heeft alweer mentale problemen en in een mental hospital.
2: Maar dat hoort er vaak bij, hè?
1: Ja. Maar
2: goeie stem. Maar zij is toch van Choose in Texas?
1: Ja.
2: Die heeft alle records in Amerika.
1: Precies, maar ik heb er helemaal beluisterd. Alles wat ze gemaakt heeft. Ik vind er niets bijzonders.
0: Okay. Het verhaal liep even iets anders bij Johan Derksen. Nou goed, zometeen Bebe Rexha, Johan. Dat een idee dan?
1: Niets bijzonders.
0: Amy Winehouse?
1: Ik zeg, doen.
0: Komt er zo.

0: Rexha en Faithless Picture Music. Ja, mensen in Canada konden hun ogen niet geloven. Het was een heel groot dier dit weekend daar opeens in de jachthaven. Ja, welk dier is dit toch?
1: Oh my god, is it a whale?
2: It's a whale.
3: Guys, that's a whale.
4: Is that a dolphin?
3: It looks like a shark.
0: It looks like a shark. Je moet altijd naar kinderen luisteren volgens mij, hè Jane?
5: Ja, dat klopt.
0: Kinderen spreken de waarheid. En ook in dit geval, er worden heel veel foute antwoorden gegeven. Maar wat was er te zien in die jachthaven tussen al die bootjes? Want ja, die bootjes waren opeens klein naast het dier.
5: Het was een reuzenhaai.
6: Het slimste bedrijf. Het slimste bedrijf.
0: Een reuzenhaai inderdaad. Overigens niet gevaarlijk voor de mens, want hij eet alleen maar plankton. Jane, jij hebt je aangemeld voor het slimste bedrijf van Nederland. Je werkt bij Q Seals uit Wezep.
5: Klopt helemaal.
0: Wat doe je de hele dag?
5: Ik doe de hele dag van alles hier zo. Van boodschappen doen tot zorgen dat alles op de juiste tijd naar de juiste klanten toe gaat. Maar de echte kennis zijn wel mijn collega's om mij heen, hoor.
0: Dus de manager van alles ben jij officieel?
5: Precies.
0: Ja.
5: Precies.
0: En wie is je leukste collega?
5: Ik dat echt nu zeggen, nu er gewoon vier mannen om mij heen.
0: Ja. Ja, vier mannen. Je moet kiezen. Je kunt ze niet allemaal tegelijk hebben.
5: Nou, dan ga ik voor mijn baas. En dat is Menno.
0: Ja, heel slim. Heel goed, heel goed, heel goed. Nou, dan nog één vraag. Wat maakt je werk dan zo leuk?
5: Ja, gewoon de gezelligheid hier zo.
0: Kijk.
5: De vrijheid, gezelligheid.
0: De vrijheid en gezelligheid. Q-Seal, Wezep, laat je eens horen dan. Goed, aan jullie de taak om in één minuut zo snel mogelijk 5 vragen goed te beantwoorden. De snelste tijd is neergezet door Bio4Life uit Capelle aan de IJssel. 44 seconden van de minuut hebben zij overgehouden. Dus als jullie 45 seconden overhouden, dat is echt een toptijd. Ja, dan staan jullie bovenaan voor de maand september.
5: Top.
7: Cool.
0: Zijn jullie er klaar voor?
5: Zeker.
0: Wat is de hoofdstad van België?
5: Brussel.
0: Met wie maakte Amy Winehouse de hit Valerie?
5: Mark Ronson.
0: Hoeveel leden telt de Eerste Kamer?
7: 150.
0: Voor welke competitie begint het Nederlands elftal vandaag?
5: Pas.
0: Oh, wat is de 24e letter van het alfabet?
7: X.
0: Waar staat de N voor in KNO-arts?
5: Neus.
0: Bij welke dierklasse horen slangen en hagedissen?
7: Reptielen.
0: Ja, reptielen. Oh jongens, het ging best lekker. Het ging alleen even mis bij die leden van de Eerste Kamer. Dat zijn er 75.
7: Ja, ja klopt.
0: Niet 170. Ja, misschien in de warme Tweede Kamer. 100, ja. Ja, nou, trouwens, de Tweede Kamer is 150, dus dat is ook niet echt 170.
5: Nee, hij zei 150, dus dat kan kloppen, ja.
0: Oh, 150. Ik verstond 170. Maar in ieder geval 75 was het goede antwoord. Voor welke competitie begint het Nederlands elftal vandaag? Ja, ze komen vandaag weer samen in Zeist voor de voorbereiding op de Nations League. Dat antwoord zocht ik.
5: Oké.
0: Ja. Totaal niet mee. Er gaat ook geen lichtje branden, hè? Dat hoor ik.
5: Nee.
0: Dus op zich is dat is altijd beter dan dat je denkt... Ah, shit, dat had ik geweten. Dit is zonde.
5: Ja.
0: Voor jullie, uiteindelijk, ja, de snelste tijd hebben jullie niet neergezet. Maar 28 seconden over, net binnen de top 10 deze maand. 10e plek.
5: Ah, oké. Nou, dan doen we het dan maar voor.
0: En jullie krijgen van mij het slimste bedrijf kaartspel. Gewoon omdat het zo leuk is weer op de zaken om nog wat leuker te maken.
5: Hartstikke leuk, dankjewel.
6: Het slimste bedrijf van Nederland.

0: Bijna 2 uur, Mart zometeen met het laatste nieuws. Wat zit erin?
1: Een gigaboete voor Google. Waarom, waarvoor, dat hoor je zometeen. Oh, wat was dat?
0: Oh.
1: Spannend.
0: Dat was iets wat bleef hangen. Boep, oh. Boep.
1: Nou,
0: boep, boep. Ja, dit is een liedje wat je zo hoorde. Als je wil, hè. Boep. Nou, nu.
1: Iets langer.
0: Eén keer.
1: Ah, top.
0: Ah.
1: Gezellig.
0: Dit hoor je ook zo. Als je wil. Ja.
2: Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
3: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
2: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
3: Geen idee. Hoe kom ik erachter?
2: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
3: Oké, ga ik op letten.
2: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
3: Doe ik.
2: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig. Van de Belastingdienst.
4: Ben jij net gestart als ondernemer? Kom meteen professioneel over. Verstuur je facturen eenvoudig en snel met
5: eboekhouden.nl. Nu bij Ben, dubbel dikke data. Zo krijg je bij 20 gig er 20 extra bij. Dat is dus 40 gig en 200 minuten voor maar €9. Kijk op ben.nl.
4: Nu, 15 maanden gratis voor starters.
6: Vooruitdenken begint vandaag. De BMW X1 plug-in hybride. Met de vrijheid van benzine en het efficiënte van elektrisch rijden. Dagelijks tot wel 83 kilometer volledig elektrisch rijplezier. Stap dit jaar nog in. Ontdek meer op bmw.nl. BMW maakt rijden geweldig.
7: De Lidl-deals zijn er weer. Met deze week met Lidl Plus Nederlandse conference peren. 1 kilo voor maar 99 cent. En Senseo koffiepads. 16 tot 36 pads voor maar 4,39. Lidl, je verdient het.
6: Kies dit jaar nog voor de BMW X1 plug-in hybride. U rijdt hem al vanaf €361 netto bijtelling per maand. Ontdek het exclusieve aanbod op bmw.nl.
7: En

0: gas geven? Goed bezig! Nu bij Welkoop, scherpe dierendagdeals. Met 2 plus 1 gratis op alle Welkoop hondensnacks. En alle Yukonuba 12 kilo, nu voor 36,95. Welkoop! Weet wat te doen.
1: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.
2: Voor je was wil je de beste machine. Bij Electroworld vind je efficiënte merken als Siemens, betrouwbaar als Bosch en vernieuwend als AEG. We helpen je kiezen en brengen het ook nog even bij je thuis. Als je wil, wel zo makkelijk toch? Electroworld.

0: draait om jou.
1: Dus jij hebt een ID Bus Cargo gekocht?
0: Ja.
1: En nu?
0: Domeinnamen kopen.
1: Voor je bedrijf?
0: Ja.
1: Welk bedrijf?
0: Ja, dat weet ik nog niet.
1: Welke domeinen dan?
0: Klusmetkees.nl, bloemenbekees.nl of keeskomkoken.nl.
1: Dus jij hebt zonder bedrijfsplan een bedrijfswagen gekocht?
0: Ja, 7000 euro voordeel tijdens de Volkswagen Vriendenprijsweken.
2: Ja, de Vriendenprijsweken halen de ondernemer in je naar boven. Zo rij je de ID Bus Cargo al vanaf 32.990 euro. Bekijk de actievoorwaarden op volkswagenbedrijfswagens.nl/vriendenprijzen.
3: Nu bij Electroworld de superzuinige Bosch wasmachine voor maar 749 euro.
4: Maak kennis met de volledig nieuwe Mazda CX-6e. Elektrisch rijden in zijn meest artistieke vorm. Een oogverblindend vormgegeven SUV die puur vakmanschap tot leven brengt in elk detail. Ontdek de Mazda CX-6e vanaf 45.990 euro.
5: Ja, het is weer giga gratis week bij Albert Heijn. Dat betekent giga veel gratis producten. Wat dacht je van Milner in plakken 150 gram, 1 plus 1 gratis. Amhof kwark, chocohoekje en mulemilk, 2 plus 3 gratis. En Unox soep en zak, knor kuppensoep en koetsnacks, ook 2 plus 3 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
6: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van 599 euro cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
5: Bij Albert Heijn bezorgen we weer heel veel...
7: gigaveel.
5: Gratis producten tijdens de Giga Gratis Weken. En nu ook nog eens gratis bezorgd. Bestel op ah.nl.
8: De busvulweken van Bouwmaat zijn er weer. We vieren 40 jaar vakmanschap vol feestelijke acties en kortingen tot wel 40%. Dus gooi vol die bus en ga extra voordelig naar je volgende klus. Bouwmaat werkt voor je al 40 jaar.
9: Mindshift. Dat moment waarop ons dagelijks leven ver weg is en geluk zo dichtbij is. En vrijheid en genot zijn grenzeloos. Elk moment een reis. Boek nu een Mindshift Cruise bij TUI Cruises. Bijvoorbeeld 14 nachten in de Caribbean. Inclusief vlucht vanaf 2.899 euro. Bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
8: Nu Perfect Cover afdekvlies. 3 plus 1 gratis. Bij Bouwmaat.
10: Oh. Goedemorgen allemaal.
11: Altijd een energiek begin van je dag met Kroo. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot 100 euro cashback bij Bol. Ga naar douche.kroo.nl.
12: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
13: De beste plek voor jou, NVM.
14: Het is Cente Sensatie bij Dirk. Deze week vind je 100 acties onder 1 euro. Zo wordt boodschappen doen wel heel betaalbaar bij Dirk. Dat zijn 100 extra redenen om snel naar Dirk te gaan. Op Dirk kun je rekenen.
15: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
14: Nu bij Dirk, Daily Chef gevulde verse pasta, 1,99.

0: de app en start met Vin.
1: Als je business door het plafond gaat, met TikTok rijden tot om de hoek, of bestellingen die blijven binnenkomen.
2: Wow!
1: Doe dan de ING Quickcheck en bereken in no time wat de financiële mogelijkheden zijn voor jouw bedrijf. Bijvoorbeeld om uit te breiden. Slim toch? Kijk op ing.nl/zakelijk.
3: Het geluid. Het geluid van Q-Music is nu waard
2: 15.500 euro.

0: Musicnieuws van nu.nl. Mart Krol.
1: Goedemiddag. Heftig, zo noemt het kabinet het nieuws dat jongeren negatiever denken over homoseksualiteit en er meer moeite mee hebben. Uit onderzoek, waar je vanmorgen hier op Q bij Hey Mattie misschien al meer over hoorde, blijkt dat vooral jongens tussen de 11 en 16 minder positief zijn dan jaren geleden. Premier Jette heeft nu gereageerd en hij wist niet wat hij hoorde, zegt hij bij RTL Nieuws.
2: Het zijn echt schokkende cijfers als je ziet dat dat bijna gehalveerd is onder heel veel jongeren. De invloed van social media is daar enorm.
1: En daarom kijkt het kabinet hoe social bedrijven harder kunnen worden aangepakt als ze nepnieuws over LHBTI'ers verspreiden bijvoorbeeld. Ook moet er betere voorlichting komen in de klas. Er is nog niemand opgepakt voor de dodelijke schietpartij in een woonwijk in Roermond gisteravond, heeft de politie laten weten vandaag. Wel is nu bekend geworden dat de man die is overleden 21 jaar was. Waarom hij op straat werd beschoten, dat zoekt de politie nog altijd uit. Google is op de vingers getikt door Brussel. Een Europese boete van dik 400 miljoen euro. Google nam het niet zo nauw met de locatiegegevens van jou en mij, die konden bijvoorbeeld worden gebruikt voor bepaalde advertenties. Ook werden die gegevens langer bewaard dan nodig. Volgens Google is de boel inmiddels aangepast.
0: Wat voor advertenties heb je de laatste tijd gekregen, Mart?
1: Ik kan daar geen uitspraak over doen. Dat is heel persoonlijk, Wim. En een wonder in een stadsbus in Brabant, in Tilburg. De chauffeur en enige passagier hebben echt een engeltje op hun schouder gehad. Die bus die kreeg een ongeluk en is doorboord door de reling van een brug. Ging echt dwars door die bus heen. Is allemaal te zien op foto's bij Omroep Brabant. De chauffeur die verloor de controle over die bus. Hoe dat kon gebeuren is nog niet bekend. Maar er vielen dus geen gewonden. Die bus en die brug zijn wel flink kapot. Het weer van Buienradar op steeds meer plekken. Zon, een graad of 20 is het. Morgen grijs, soms wat motregen. In de middag misschien lokaal wat zon. En het wordt morgen zo'n 19 graden.
0: Er zijn 6 files. De langste op de A12. Arnhem richting Oberhausen. Tussen Oud-Dijk en Duitsland. 3 kilometer. Je vertraging is daar 20 minuten. En flitsers langs de A10. Diemen-Zeeburgertunnel bij 11,3. A16 Dordrecht-Breda 59,3. En dat op je snelheid op de A28. Assen richting Hoogeveen. Daar staan ze bij 160,5.
3: Hey Mattie!
4: Hey Mattie!
5: Hey Mattie!
6: Met Luc, Annemarie en de redactie.
7: Hey Mattie!
6: Iedere ochtend bij Q Music.
8: Q Music. Wim van Helden.
0: Douwe Bob en Mo hoor je zo meteen. Kan je niet nog even blijven? Maar er was niemand die dat zei. Ik kreeg eerder de vraag: wat doe je?

kan je niet nog even blijven? Nou, er was niemand die dat zei. Eerder kreeg ik de vraag, joh, wat doe je hier op dit tijdstip? Zaterdagochtend was ik in Tivoli-Vredenburg in U voor een concert van Nothing But Thieves. Zaterdagochtend om 11 uur. Sta je dus met je koffietje bij een rockconcert. Bijzondere ervaring. Ja, de mannen van Nothing But Thieves die hadden zichzelf afgelopen weekend uitgedaagd om in één dag 3 optredens te doen. En dat ook nog in 3 verschillende landen. En op die manier gaven ze dan fans de kans om als eerste nieuwe tracks live te horen. Vrijdag komt een nieuw album Stray Dogs uit. En dat betekende dat ze dus 's ochtends begonnen in Utrecht. Als een gek de gitaren moesten inpakken om de trein naar Brussel te halen. Die mochten ze ook echt niet missen. Daar moesten ze dan 's middags optreden. Om vervolgens afgelopen zaterdagavond in Londen de 3e show te spelen. Ja, het was te gek om zo'n grote band in zo'n kleine setting te zien. Ze stonden in de zaal Cloud 9 van Tivoli. Nou, ik weet niet of je er eens geweest bent, maar dat is echt een van de kleinste zalen daar. Er gaan hooguit een paar honderd man in. En dat zaaltje zit helemaal in de nok van Tivoli. En Tivoli is echt wel een hoog pand in het centrum van Utrecht. En wij voelden daar helemaal in die nok, voelden we de vloer trillen, terwijl Nothing But Thieves daar stond te knallen. De beamer waar het logo van de band op stond, trilde letterlijk mee. En ik dacht nog even, en we zitten in een vrije val boven een van de grachten hier. Wat echt. Dat is toch een merkwaardige ervaring. Ik moet zeggen, met de stem van zanger Connor vlogen we sowieso een beetje mee. Want hij raakt echt elke noot, hoe hoog die ook is. Vrijdag dus heel veel nieuwe muziek van de band. Nothing But Thieves. Maar ik wil tot die tijd nog even deze doen. Omdat het misschien wel hun allermooiste is. In de Abbey Road Studios. Live opgenomen ook. Dus krijg je toch een beetje live mee. Dit is Impossible.

0: Dit is Q Music.
1: Topic en Becky G. Sorry, papi, no me
0: puse guapa, papi. En dit is Q Music.
1: Sienna Spyro. So I sing
0: just to know I'm alive. En dit is nieuw.
1: Let's go.
2: Nou, even wachten, niet let's go. Voordat ik straks allemaal appjes krijg. Hey, is dit een nieuwe Lady Gaga? Nee, dit is Miley. Voorheen Cyrus, tegenwoordig heet ze gewoon Miley. Nu mag je.
1: Let's go.

0: Bass Persuades, Miley Cyrus. Of tegenwoordig dus Miley. Ja, het zit nog steeds in mijn automatisme om te zeggen Miley Cyrus. Maar ze heet tegenwoordig Miley. Ik zeg...
1: Let's go.
2: Het geluid.
0: We spelen het geluid voor 15.500 euro. Glenda, wat denk jij dat het is?
3: Ik denk dat het is het herladen van die Nerf Gun.
0: Herladen van een Nerf Gun.

0: hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
1: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
2: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
0: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
2: En nu denk ik, och man, man, man, als we hadden geweten dat de dood zo dichtbij was.
3: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
4: Vragen over verzuim binnen je bedrijf? Bij SASAS krijg je binnen 15 seconden een deskundige aan de lijn. Dus dan voordat dit spotje is afgelopen. Zo sta jij sterker bij verzuim. Dat is het SASAS-effect. Kijk op sasas.nl/effect.
5: Bij Transavia weten we, de vakantie die is al duur genoeg.
6: Aquaparken voor tickets 200 euro, please.
7: Zei jij nou 200 euro?
8: Blijf ademen, Peter. In en uit. In.
5: Daarom vlieg je met ons gewoon goed en voor een betaalbare prijs. Niet normaal, gewoon Transavia.
4: Sterker staan bij verzuim? Bereken nu je premie op sasas.nl/effect.
5: Wil je de lucht in, maar de prijs laag houden? Boek dan nu je vliegticket voor zomer 2027 bij Transavia. Want hoe eerder je boekt, hoe groter de kans op een voordelig ticket.
9: Administratie is frustratie. Ontdek hoe het ook kan met ons innovatieve HR- en salarisplatform. Bespaar tijd en geld met unieke smart triggers. U-Force, zorgeloos HR.
10: Aanstekelijk hoor. Die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Green Choice. Daar word je toch blij van? En je draagt als klant ook nog automatisch bij aan natuurprojecten dichtbij en verder weg. Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
9: U-Force, het HR- en salarisplatform voor zorgeloos HR.
10: Wil jij ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
11: Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws, de nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en klaar voor het echte werk.
12: Bijhouden, regelen, vergaderen, bellen, inkopen, verkopen. Wat je werkdag ook brengt, je wilt bedrijfssoftware die altijd werkt. Waar gewerkt wordt, werkt Exact.
11: Met 669 liter bagageruimte is de nieuwe Toyota BZ Touring ook klaar voor het weekend. En je rijdt hem vanaf €259 netto bijtelling per maand.
12: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want tientallen projecten overzien kan met één oplossing. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
13: Nu bij Ben, dubbel dikke data. Zo krijg je bij 20 gig er 20 extra bij. Dat is dus 40 gig en 200 minuten voor maar €9. Of combineer deze bundel met bijvoorbeeld de Samsung Galaxy A57. Kijk op Ben.nl.
14: De busvulweken van Bouwmaat zijn er weer. We vieren 40 jaar vakmanschap vol feestelijke acties en kortingen tot wel 40%. Dus gooi vol die bus en ga extra voordelig naar je volgende klus. Bouwmaat, werkt voor je. Al 40 jaar.
15: De Meer Mini weken. Meer voordeel, meer Mini. Dus kies deze maand voor een nieuwe of jong gebruikte Mini met nog meer voordeel. Of rijd de elektrische Mini Cooper. Al vanaf €399 per maand met private lease. Bij 60 maanden en 5000 kilometer per jaar. Check mini.nl.
14: Nu Perfect Cover afdekvlies. 3 plus 1 gratis. Bij Bouwmaat.
15: Kom naar de Meer Mini weken en ontdek het tijdelijke voordeel bij je Mini-partner. En boek je nu een proefrit, dan krijg je een heuse Mini-Mini cadeau. Ontdek meer Mini op mini.nl.
16: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel.

0: per maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 oktober kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
1: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
2: Het is weer Bol 10-daagse en we hebben weer heel veel deals voor je gevonden. Nu extra groot voordeel op Samsung met onder andere smartphones en televisies. Dus snel even bollen.
3: Al een week ziek, verjaardag van mijn beste vriend gemist, weekend naar de knoppen. Hé, hey, Erik, wat lief.
4: Beterschap, hartje met verband emoji.
5: Niemand wordt happy van een appie. Geef iets echt. Van kaarten tot persoonlijke cadeaus. Kaartje to go.
2: Alleen vandaag bij Bol. Garmin Vivo Active 6 voor €229.
5: Happy nieuws. Kaartje to go is verkozen tot webwinkel van het jaar.
6: Horecaondernemers die slim inkopen bij Macro houden meer ruimte over om uit te pakken. Met een kaart die net iets meer verrast. Echt lekker. Met een mooie seizoensfavoriet. En iets waar je gasten voor terugkomen. Ga ook slim het najaar in met Macro. De voordeligste groothandel.
7: De Lidl-deals zijn er weer. Met deze week met Lidl Plus Nederlandse conferenceperen. 1 kilo voor maar 99 cent. En Senseo koffiepads, 16 tot 36 pads voor maar 4,39. Lidl, je verdient het.
8: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
7: En ook extra goedkoop, Pepsi of 7-Up. 24 blikjes voor maar 9,99. Lidl, je verdient het.
8: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
9: Op steeds meer plekken laat de zon zich zien. Het is rond de 20 graden. Morgen net zo'n warme dag. Dan wel iets grijzer en ook kans op wat motregen. 10 files gemeld, het slechts ben je af op de A4. Daar staat er langs, Den Haag richting Rotterdam. Tussen Den Haag-Zuid en Schipluiden. Daar is een ongeluk gebeurd. 4 kilometer en ruim 20 minuten extra reistijd.
10: Het geluid.
9: Glenda.
11: Ja, goedemiddag.
9: Ja, ik sprak jou net al even. Jij zegt, het geluid is het herladen van een Nerf gun.
11: Klopt, ja, dat denk ik. Ja, het is goed of fout, hè?
9: Ja, het is goed of fout. Hoe ben je er opgekomen? Heb je kinderen die van die dingen hebben? Of,
11: nee, ik heb geen kinderen. Ik heb zelf ooit wel een Nerf gun gehad.
9: Ah! Maar,
11: ja, het is gewoon een eerste
9: indruk. Een jeugdherinnering.
11: Ik had me letterlijk een half uur vooraf aangemeld en ik dacht, dat duurt nog wel even. Maar in één keer werd ik toch al snel gebeld, dus dan moest je toch iets verzinnen.
9: Ja, dan is het erop of eronder, hè?
11: Klopt.
9: Glenda, het herladen van een Nerf gun. Helaas komt bij de foute antwoorden.
11: Jammer.
9: Nou, het feit dat je zo snel bent teruggebeld, is wel lekker dat je ook meteen al weet. Kunnen we weer door, hè?
11: Ja, kunnen we verder brainstormen.
9: Precies. Wij doen er €100 bij, €15.600 voor de volgende. En je krijgt van mij het nieuwe thuisspel van het geluid opgestuurd.
11: Klopt, kijk.

jaren bevindt. En dat is fijn, want Ed heeft zijn vrienden momenteel hard nodig. Martin Garrix en Ed Sheeran, Repeat It Back You. Dit liedje lag al 12 jaar op de plank en is nu eindelijk uit. Dat is zo grappig, ik had van het weekend afgesproken met een vriend, Silas. En Silas en ik kennen elkaar ook al echt heel lang, al sinds dat we bij elkaar op school zaten in Rotterdam. Dat is inmiddels een half leven geleden. We waren toen 18. Ja, en het was met onze drukke levens van nu ook al zeker 1,5 jaar geleden dat we elkaar gezien hadden. Allebei het nodige meegemaakt in de tussentijd. Ja, en het blijft toch bijzonder om te merken dat je met sommige vrienden weer verder gaat alsof het gisteren voor het laatst was. En het leuke is, met sommige liedjes is dat ook zo. Je hebt ze jaren niet meer gehoord, maar als je ze dan weer hoort, dan is het alsof het gisteren was en kun je alles gewoon nog meezingen. Misschien weet je, dans je zelfs nog wel. Zometeen weer zo'n liedje, even de spotlight op een nieuw vergeten liedje. Na Cameron Whitcomb en Shakira nu.

0: het was een hele zoektocht voor Pamela.
1: Maar ze heeft hem, hoor.
2: Ja, ze heeft hem gevonden. Wim, vergeet
0: mijn liedje. Pamela is maandenlang op zoek geweest naar dit liedje. En vergeet
3: mijn liedje. Hey Wim, mijn vergeet mijn liedje kwam uit de tijd dat ik thuis woonde en mijn moeder en ik vonden daar zo'n lekker deuntje in zitten. Door de jaren heen werd het voor mij ook een eigen vergeet mijn liedje, tot zij hem weer op de radio hoorde en mij daarover vertelde. Ja, dat liedje met het leuke deuntje erin. Zo ja, ik weet welke je bedoelt, maar ik weet de artiest en de titel dus niet meer. Nou, ik heb zeker 2 maanden gezocht ernaar. En ja hoor, toen vond ik hem eindelijk. Nou vergeet ik hem zeker niet meer. Het gaat om Chris Kapp en Pharrell Williams met Liar Liar. Leuk. Doei doei!

0: en Liar Liar. Mart, hij zegt nu al sorry, serieus?
1: Hij gaat nu al sorry zeggen voor die überhaupt één bal heeft laten rollen.
0: Er is niks verloren, er is nog geen wedstrijd gespeeld.
1: Nee, hij moet nu al zichzelf een beetje indekken. Zometeen hoor je meer over de nieuwe bondscoach van Oranje. Zijn nieuwe regel waar hij nu alvast dus sorry voor zegt.
2: Hey Mattie.
3: Ja, zo starten de beste gesprekken. En het leuke is, het kan echt overal overgaan.
4: En wij zijn in bad gaan zitten en verdwenen onder het sop. En daar hebben wij elkaar leren kennen. Daar zijn we kennis gaan maken.
3: Nou ja, zeg. En als jij nou alles met mij deelt, dan doe ik dat met jou.
5: Ja, een blik witte monster met twee shotjes espresso erin.
6: Ik ben met jouw moeder aan het appen. Die is echt boos. Die zegt, hij moet hier echt nu mee stoppen.
3: Hoi mams.
7: Al die rommel, dit is allemaal rotzooi, man.
3: Dat was dan de laatste keer.
7: Niet meer doen. En Luc ook niet.
3: Ja.
7: Ik kan beter in bad gaan zitten. Ja.
3: Ben je er ook bij? Roep gewoon even.
8: Hey Mattie.
3: Elke ochtend bij Q-Music.
9: Wie vaak over de A2 van en naar Maastricht gaat, kan het beste nu even goed opletten. Van 8 tot en met 12 oktober zijn er wegwerkzaamheden op de A2 tussen de knooppunten Het Vonderen en Kerensheide. De weg wordt in beide richtingen afgesloten. De extra reistijd kan oplopen tot meer dan 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
10: Ja, het is weer giga gratis week bij Albert Heijn. Dat betekent giga veel gratis producten. Wat dacht je van?

0: Hapunt.nl.
1: Huh? Dit is een hack. We hebben al je klantgegevens. Nee. Hack plus Interpolis grip op cyber is binnen no time weer online. Phew, we kunnen weer. Want met Interpolis grip op cyber verklein je de kans op een hack. En als het dan toch gebeurt, kun je binnen 1 uur weer door met ondernemen. Zo, Interpolis.
2: Glashelder. Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
3: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
4: Ah, dat is het geluid van de nieuwe Nescafé Roastery voor jouw Nespresso-machine. Geen bla bla bla. Simpelweg heerlijke koffie verpakt in een capsule. Ontdek nu het assortiment van Nescafé Roastery.
5: Nu bij Coolblue. Korting op slimme verlichting van Philips Hue tijdens de onweerstaanbiedingen. Bestel de beste voor jou in de Coolblue-app.
4: Nieuw Nescafé Roastery koffiecapsules. Deze week in de bonus bij Albert Heijn.
6: Stel je voor, je komt thuis en zegt alleen maar wauw. Bij aanhuis.nl maken we het mogelijk. Met vloeren, raamdecoratie, maatkasten en zelfstalen deuren. Want voor de echte wauw kun je maar op één plek terecht. Aanhuis.nl.
7: Bij Eurojackpot.

0: Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Nu een gratis Powerview motor bij Luxeflex raamdecoratie. Kijk op aanhuis.nl.
2: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen we het wel betalen?
3: Rustig, adem in,
2: ja, maar misschien kunnen we toch minder lenen dan we denken.
3: Zenuwleier, als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
4: Quickwash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. De schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
5: Deze week komt je trek aan zijn trekken bij Domino's. Met gratis een tweede pizza gratis bij afhalen en bezorgen. Dus ga snel naar domino's.nl. Domino's.
6: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
7: Ga met die banaan naar Jumbo. Want daar krijg je een hele tros bananen voor maar 99 cent. En we hebben nog veel meer vers producten in prijs verlaagd. Heel veel gezonde producten voor gezonde prijsjes. Dat is de ja van Jumbo.
8: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar 34,95 per maand bij een tweejarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
9: Hey, hoe zorgen jullie ervoor dat reizen voor werk een beetje overzichtelijk blijft?
10: Wij reizen gewoon met de NS Business Card.
9: Dan ben je alsnog druk met declaraties, toch?
10: Nee joh, wij krijgen alles op één factuur.
9: En als je voor jezelf werkt?
10: Ook gewoon één factuur per maand.
9: Ah, de NS Business Card is handiger dan je denkt.
10: Mm.
9: Bestel hem gratis. Voor jezelf als ZZP'er of voor al je medewerkers. Via ns.nl/zakelijk.
11: Zin om iets goeds te doen voor een ander? Open dan nu een ASN bankrekening. En doneer jouw welkomstbonus die kan oplopen tot 100 euro aan de ASN Foundation. Daarmee worden projecten die Nederland mooier maken gesteund. Ga naar asnbank.nl en lees meer over de actievoorwaarden. Samen maken we de toekomst. ASN Bank, nu al zin in morgen.
12: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nina Aldi, want deze week nergens goedkoper. Stuk jonbelegen goudse kaas, 950 gram voor maar 5,49. Dat scheelt nogal een stuk.
13: Fans van voordeel.
12: Aldi.
14: Je maatje iets extra's geven? Goed bezig. Nu bij Welkoop scherpe dierendagdeals. Met 2+1 gratis op alle Welkoop hondensnacks. En alle Yukonuba 12 kilo. Nu voor 36,95. Welkoop. Weet wat te doen.
12: Fans van lekker veel voordeel? Opgelet. Nu naar Aldi voor sperziebonen. 500 gram voor maar 99 cent.

0: Gent. En schaalkip gehakt. 1 ster beter leven, 400 gram voor maar 3,69.
1: Fans van Voordeel.
0: Aldi.
2: Het geluid.
3: Het geluid van Q-Music is nu waard
4: 15.600 euro.

0: 3 uur Q-Music News van nu.nl. Krijg je van Mart Grol.
1: Goedemiddag. Nieuwe kritiek op de hoge verkeersboetes in ons land. Dit keer van de belangrijkste adviseur van het kabinet, de Raad van State. Zij zeggen, verkeersboetes zijn zo duur geworden de laatste jaren, maak het niet nog prijziger. Dus niet zomaar een tientje erbij, waardoor bijvoorbeeld door rood rijden €330 moet gaan kosten. Maar eerst duidelijk maken waarom het nodig is en niet zomaar het doen om de staatskas te spekken, zegt dus die adviesraad.
2: Mag ik daar heel even iets over zeggen?
1: Ja.
2: Ik ben dus laatst positief verrast. Ik was in Dordrecht, waar ik echt nooit kom. En ik had een brief, een paar dagen later, van de gemeente Dordrecht op de mat. Ik denk, nou, daar ga ik. Ik heb ergens iets gedaan waar ik niet mocht rijden of mocht komen. Klopt inderdaad. Ik was ergens ingereden waar dat niet toegestaan is. Ze hebben me dus geflitst, zeg maar. En het was een waarschuwing.
1: Nou,
2: bij deze, je was daar, daar mocht je niet inrijden. De volgende keer krijg je een boete.
1: Neem er een voorbeeld aan, ja. Den Haag.
2: Hè?
1: Dat het nieuws dat jongeren negatiever zijn gaan denken over homoseksualiteit. Premier Jetten noemt dat nieuws schokkend en komt in actie. Want het kabinet wil namelijk gaan kijken of social media bedrijven harder kunnen worden aangepakt als ze nepnieuws over de regenbooggemeenschap verspreiden. Want de invloed van de socials is groot, zegt de premier. Ook zouden scholen betere voorlichting moeten geven. Opnieuw gedoe op Britse vliegvelden na een nieuwe storing bij de luchtverkeersleiding daar. Het probleem is inmiddels opgelost, maar er zijn nog steeds vertragingen in onder meer Manchester en Belfast. In Londen lijkt alles goed te gaan. 2 weken geleden was er ook een storing op Britse luchthavens en toen lag alles plat. En hij heeft geen zin in pottenkijkers. De nieuwe bondscoach van Oranje, Xavi. De voetballers van het Nederlands elftal gaan namelijk veel meer besloten trainen. En dus zegt Xavi alvast sorry tegen journalisten die dus minder gaan zien.
3: We don't have time. I have to say sorry. Yeah. For you, but you know, our goal is to training with them tactically. We don't have too much time. That's why just the first 20 minutes.
1: Ja, 20 minuten kijken en dan de zin pakken voor de sportpers. Eerder mochten media meer zien, maar Xavi wil dus meer tactisch gaan trainen, hoorde je net. Later vanmiddag gaat het allemaal al in tijdens de eerste training onder Xavi's leiding voor de wedstrijd van Oranje tegen Duitsland donderdag. Het weer van buienradar, een mix van zon en wolken, zo'n 20 graden vanmiddag. Morgen vrij grijs, in de middag lokaal wat zon en dan wordt het morgen. Nou, zo'n 19 graden.
2: 16 files, de langste op de A4. Den Haag-Rotterdam tussen Rijswijk en Delft. Daar is een ongeluk gebeurd. 5 kilometer met een half uur vertraging. En fietsers op de A2. Den Bosch richting Eindhoven bij 125,5. A10, Diemen-Zeeburgertunnel bij 11,3. En op de A16, Dordrecht richting Breda 59,1.
4: Hey, Mattie.
5: Met Luc, Annemarie en de redactie. Iedere ochtend bij Q-Music. Q-Music.
6: Wim van Helden.
2: De belangrijkste track van de week, de Q-Music alarmschijf, voor je zo meteen. Ook deze.

vorige week nog in Repeat of Niet. Reacties waren zo goed dat we hem gebombardeerd hebben tot Q-Music Alarmschijf. DJ Goja met Jason Derulo en Melody. En Michiko is de hele week de Q-Alarmschijf. Hey, het zal je maar gebeuren. Je bent een eenvoudige straatmuzikant. Je staat er met je koffertje opengeklapt in de hoop dat iemand er toch wat geld in gooit die dag. Je bent lekker aan het optreden ergens op een plein in Londen. De meeste mensen lopen in hun eigen wereld, in hun eigen bubbeltje, kijkend naar hun telefoon aan je voorbij. Totdat iemand stopt. Chris Martin van Coldplay. En dat was geen toeval, want die straatmuzikant in kwestie zong een liedje van Coldplay. Ja, toen was Chris Martin in de buurt, die dacht, in dat geval ga ik deze man eventjes een hart onder de riem steken. En dat klonk dan zo.

B-straatmuzikant. Heb je een duet met Chris Martin van Coldplay, jongens? Hè? Nou, opeens stond dat plein natuurlijk helemaal vol. En zijn koffer, die was ook vol met allemaal muntjes. Dus het is allemaal goed gekomen, deze straatmuzikant.

0: Harry Styles met je music. Zometeen hoor je One Republic, ook Topic en Becky G met Sorry Papi.
1: Het geluid.
0: En we spelen natuurlijk het geluid. 15.600 euro. Inmiddels heeft de jury 56 antwoorden afgekeurd. Maar misschien dat het nu gaat lukken. Jorrit, jij hebt een idee over wat het geluid moet zijn.
2: Zeker.
3: Oké, Jorrit. Breekie, kom maar door.
2: Yes, kan ik het zeggen?
0: Ja, je lijn is een beetje slecht, maar dat geeft niet. We gaan gewoon proberen of dat we het verstaan.
2: De hendel overhalen van een bekerdispenser.
0: Zo, in één keer luid en duidelijk hoor. De hendel overhalen van een bekerdispenser.

0: Q-music.
1: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
2: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
3: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
1: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
2: Ik denk achteraf dat ik samen met haar hulp had moeten zoeken.
4: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
5: Hey, hoe zorgen jullie ervoor dat reizen voor werk een beetje overzichtelijk blijft?
6: Wij reizen gewoon met de NS Business Card.
5: Dan ben je alsnog druk met declaraties, toch?
6: Nee joh, wij krijgen alles op één factuur.
5: En als je voor jezelf werkt?
6: Ook gewoon één factuur per maand.
5: Ah, de NS Business Card is handiger dan je denkt.
6: Mm.
5: Bestel hem gratis. Voor jezelf als ZZP'er of voor al je medewerkers. Via ns.nl/zakelijk.
7: Nu super deals bij Jumbo. Pickwick Thee. 15 of 20 stuks, 99 cent. En Eru, diverse varianten, ook 99 cent. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.
8: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
9: Het is weer Bol 10-daagse. En bij Bol hebben we weer heel veel deals voor je gevonden. Nu Philips Hue slimme verlichting 2 plus 1 gratis. Dus snel even bollen.
8: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
9: Alleen vandaag bij Bol Garmin Vivo Active 6 voor €229.
10: Droom jij van een succesvolle onderneming? Ga ervoor! Maak je ondernemersdroom waar en start vandaag nog met e-boekhouden.nl.
11: Het is weer laat.
12: Jij ploetert nog door de administratie, terwijl de rest al aan de borrel zit. Serieus? Dat kan beter. Al 25 jaar helpt Twinfield professionals zoals jij om sneller klaar te zijn. Zonder stress en zonder overuren. Twinfield boekhouden van Wolters Kluwer. Kijk op twinfield.nl.
10: Nu, 15 maanden gratis voor starters.
12: Ook professioneel boekhouden? Ga naar twinfield.nl voor een gratis proefabonnement.

0: gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Ontdek Sport City. De city waar je graag blijft hangen. Aan de pull-up-bar of bij de koffiebar. Boek nu een citytrip op sportcity.nl.
0: De Samsung Galaxy S26. Nu extra scherp geprijsd in combinatie met maximale snelheid met Unlimited Plus. Dat is pas echt unlimited. Check de voorwaarden op Vodafone.nl.
1: Boek nu een citytrip vanaf 1 euro per dag. Check sportcity.nl.
2: Je kunt denken dat hoge brandstofkosten onvermijdelijk zijn. Of je kunt kiezen voor de hybride Dacia Duster. Waarmee je in de stad tot wel 40% brandstof bespaart. De Dacia Duster. Met een rijbereik tot 950 kilometer. Vanaf €32.000 en nu met extra voorraadvoordeel. Kijk op Dacia.nl.
3: Thuisbatterij, einde salderingsregeling,
4: teruglevering kosten,
5: zonnepanelen uitzetten. Ik heb geen idee wat ik moet doen.
6: Hey, geen zorgen. Innova Energie helpt je in deze zoektocht. Bijvoorbeeld met een thuisbatterij gegarandeerd binnen 5 jaar terugverdiend. Kijk op InnovaEnergie.nl. Geen zorgen. Innova Energie helpt.
7: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
8: Precies, want bij Youfone krijg je SIM-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
7: Dus waar moet je zijn voor de magic?
9: Joujou.
10: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ECS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ECS creditcard en Apple Pay.
11: This is Scooter and we are playing on October 25th at the Ziggo Dome during Amsterdam Dance Event with our special show Scooter Crushes ADE.
12: Support by Timmy Trumpet. Tickets via mojo.nl/scooter.
11: Yeah.
10: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ECS creditcard en Google Pay.
13: Nu bij Iris Opticians, glazen die verbazen. Tijdelijk tot wel €200 korting op Zwitsers precisieglas. Maak

0: broodbeleg. En er zijn meer dan 10 verschillende soorten. Chips, vega, broodbeleg, lekker. Op je boterham, wrap of cracker.
1: Erop uit met een camper, in de natuur.
2: Hoi, Niels van Freo hier. Natuurlijk word je blij van een nieuwe camper. Maar let op dat je ook tevreden bent en blijft met de financiering ervan. Kies voor een lening van Freo. Je leent tegen een scherp tarief en we zijn betrokken tijdens de hele looptijd. Zo doen we dat. Weet wat je leent.
3: Freo. Let op. Geld lenen kost geld.
4: Ja, eindelijk. Hij is er weer. It's playtime. Bestel hem nu. De nieuwe Easy Toys Adventskalender. Want op is echt op. EasyToys.nl.
5: Karelkrok. 1 brok liefde voor je hond of kat. Precies wat ze nodig hebben om te spelen, spinnen en knuffelen. De krokante brok van Karelkrok.
4: Bestel de nieuwe Easy Toys Adventskalender. EasyToys.nl.
5: Karelkrok. 1 brok liefde voor je hond of kat.
6: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
7: Een mix van wolken en zon vandaag. Het is 20 graden. Morgen ongeveer dezelfde temperatuur. Dan wel iets grijzer en ook kans op wat motregen. Situatie op de weg. Er zijn 23 files. Slechts ben je af op de A2. Utrecht en Bos tussen Vianen en Beest. File van 10 kilometer en een kwartier vertraging.
8: Het geluid.
7: Speel ik met Jorrit, 27 jaar, uit Borger.
9: Hoi.
7: En jij denkt dat het geluid is de hendel overhalen van een bekerdispenser.
9: Ja, klopt inderdaad.
7: Als het goed is, win je 15.600 euro. Ik vind wel goed bedacht als ik hem zo hoor, Jorrit.
9: Dat is al één.
7: Is dit gewoon iets wat in je hoofd zit of heb je hem echt letterlijk ergens op gebaseerd? Heb je de handeling gedaan ergens?
9: Nee, het zat in mijn hoofd.
7: Het zat gewoon in je hoofd. Overhalen van een bekerdispenser? Is het 57ste foute antwoord?
9: Nou, helaas. Dankjewel.
7: Dus we doen er 100 euro bij voor de volgende. Dat is 15.700 nu. En voor de administratie, leuk voor jou. We sturen even het thuisspel. Dat is nieuw van het geluid. Krijg je opgestuurd, sturen we naar huis. En wie weet dat je ook gewoon beter wordt daardoor in het raden van het geluid.
9: Nou, inderdaad.
8: Wim van Helden.
7: Zometeen nieuwe muziek waarover jij je mening mag geven. Repeat of niet?

0: dat is leuk. Domien Verschuren zit op de redactie te luisteren. En die weet wat er nu gaat komen. En die stuurt alvast zijn mening in.
1: Hey Wimpy, repeatje. Lekker liedje.
2: Repeat. Repeat. Of niet?
0: Ja, ik ben heel benieuwd wat je van deze nieuwe track vindt. Jamie Miller, daar wil ik je graag aan voorstellen. Het is een 29-jarige Brit, 2017 al, dat is even geleden dus. Deed hij mee aan The Voice UK. Toen deed hij een liedje van James Bay. Kijk, dit was een auditie. En je hoort de stoelen al draaien. Hij werd derde in The Voice UK, dus dat heeft hij goed gedaan. Inmiddels zijn we natuurlijk bijna, 2017, dus bijna 10 jaar verder. En Jamie is de afgelopen jaren behoorlijk lekker aan de weg aan het timmeren. Online heeft hij een flinke schare fans, 5 miljoen volgers. Qua streaming zien we hem ook steeds populairder worden, ook in Nederland. En in België heeft hij al succes met het liedje dat je nu gaat horen. Dus ik ben heel benieuwd, gaat dat ook in Nederland werken? De vraag is eigenlijk, druk jij ook voor Jamie Miller? Nieuwe muziek en repeat of niet, dit is Baby Doll.

0: vind je van Jamie Miller? Bijna 10 jaar geleden begonnen bij The Voice UK. Nu bereikt hij ook het vasteland. Babydoll hoor je voor het eerst op Q-Music in Repeat of Niet.
1: Hey Wim, dikke repeat.
0: Al dus Lydia. Chris, wat zeg jij?
2: Ja, Wim, dat is natuurlijk een repeatje. Lekker man.
0: Lekker man. Madelon die zegt repeat bij de eerste seconde al meteen lekker. Jolande zegt ja, Jamie Miller, wat een stem. Ik volg hem al jaren. Eindelijk op cue. Gita zegt niet, ik vind het te soft. Maaike zegt eindelijk snapt iedereen hoe leuk Jamie Miller is. In maart vorig jaar heb ik hem live gezien. En echt alleen maar leuke muziek deze man. Repeat hem maar.
3: Hey Wimpy, doe mij maar een repeatje hoor. Lekker zomers. Helemaal top.
0: André.
4: Nou, doe bij mij maar een voorzichtig repeatje. Ik moet er nog even aan wennen, maar het gaat.
0: Het gaat. Voorzichtig repeat. Kai is het er helemaal niet mee eens. Hij zegt 1000% een repeat. Wat een fantastisch nummer is dit. Bij mij staat hij in ieder geval al op repeat thuis.
5: Oeh, leuk nummer. Ik hoor nog maar de eerste paar noten. Ik vind het nou wel leuk.
0: Kijk, Anouk die maakt een vergelijking met Man I Need van Olivia Dean. Daar heeft het inderdaad wel wat van weg. Kimberly zegt ook nog wat.
6: Ik vind het een heel mooi nummer. Ja, dikke repeat.
7: Repeat of niet?
0: Ja, dit is echt dik aan. Hoppakee. Zonder twijfel door naar de volgende ronde. Vanavond 21:15 hoor je hem weer bij Lars, Jamie Miller en Ben.

0: Het was een lekker momentje voor Joske afgelopen donderdag. Zij verdubbelde in slechts 47 seconden haar salaris. Ja. Ze hield gewoon 13 seconden over.
1: Echt een bizarre pot, omdat ze had best wel wat dingen gepast ook. Maar ze bleef heel rustig en ging uit van de eigen kracht. Heeft ze wel wat dingen opgezocht en nog. En ze had dus 13 seconden over.
0: Ja, je krijgt 1 minuut om zo snel mogelijk 10 vragen dus goed te beantwoorden. Nou ja, zo snel mogelijk. In het geval van Joske, heel veel sneller gaat het niet meer worden.
1: Als het maar lukt, dat is eigenlijk het belangrijkste.
0: Als het maar lukt binnen 1 minuut. En we doen nu lullig. 1 van de 10 vragen voor zometeen een nieuwe ronde verdubbel je salaris bij Domien. Krijg je cadeau. En ik zet vandaag gaan we hoog in. Denk dat het weer gaat gebeuren. Weet je wat? Vraag 9.
1: Oh, leuk. Hoe heet de webbrowser met een vos in het logo?
0: Hè?
1: Ja.

0: Wie vaak de A59 en de A15 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Door wegwerkzaamheden zijn er op de A59 vanaf 25 september meerdere weekendafsluitingen tussen Waalwijk en Hooipolder. En op de A15 zijn er tussen knooppunt Ridderkerk en Benelux van 16 tot en met 26 oktober meerdere afsluitingen van de parallelbaan. De extra reistijd kan in beide gevallen oplopen tot 1 uur. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
1: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 18 Pro, je grootste upgrade ooit. Nu tot €808 inruilvoordeel bij een

0: zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
1: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
2: Stap in een Mercedes en je ervaart het gelijk. Dat gevoel van thuiskomen.
3: Ervaar het zelf tijdens de Star Days. Ontdek onze 140 Years Editions uit voorraad leverbaar met tot €5000 inruilpremie. Rijdt u zakelijk? Dan is het nu ook het moment om in te stappen. Bezoek uw Mercedes-Benz dealer of ga naar mercedesbenz.nl.
1: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
4: Professionele haar- en beautyproducten bestel je bij Haibu. Haibu.nl.
5: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
4: HAIBU. Ga snel naar haibu.nl. Haibu.nl.
6: Vragen over verzuim binnen je bedrijf? Bij SASAS krijg je binnen 15 seconden een deskundige aan de lijn. Dus dan voordat dit spotje is afgelopen. Zo sta jij sterker bij verzuim. Dat is het SASAS-effect. Kijk op sasas.nl/effect.
7: Amazon presenteert Erik's Hardcore Wandeltrip. Voordat hij de steile Alpenpaden opging, bereidde Erik zich goed voor op amazon.nl. Hij vond stevige wandelschoenen, een rugzak met ruimte voor tent en slaapzak, een waterdichte broek, een campingkookpitje, een waterreinigingsset, eiwitrepen, een zonnehoed, zonnebrandcrème, klimtouw, een kompas, walkie-talkies, een opblaasbaar paddleboard en een reddingsvest. Kom aan, Erik. Het is 5 kilometer wandelen met je moeder. Vind wat je nodig hebt op amazon.nl.
6: Sterker staan bij verzuim? Bereken nu je premie op sasas.nl/effect.
8: Het is centensensatie bij Dirk. Deze week vind je 100 acties onder 1 euro. Zo wordt boodschappen doen wel heel betaalbaar bij Dirk. Dat zijn 100 extra redenen om snel naar Dirk te gaan. Op Dirk kun je rekenen.
9: Novamora.nl. Een ondeugende blik, een spannende klik. Kijk snel op novamora.nl. Dating vol passie. Novamora.nl.
8: Nu bij Dirk Haribo snoep. 89 cent. Meenemen zou ik zeggen.
10: Bij Transavia weten we, de vakantie die is al duur genoeg.
11: Aquaparken voor tickets €200, please.
12: Zei jij nou €200?
13: Blijf ademen, Peter. In en uit. In.
10: Daarom vlieg je met ons gewoon goed en voor een betaalbare prijs. Niet normaal, gewoon.

0: per maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 oktober kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
1: Wil je de lucht in, maar de prijs laag houden? Boek dan nu je vliegticket voor zomer 2027 bij Transavia. Want hoe eerder je boekt, hoe groter de kans op een voordelig ticket.
2: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
3: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet! Nina Aldi, want deze week nergens goedkoper. Stuk jong belegen goudse kaas, 950 gram voor maar 5,49. Dat scheelt

0: vruchten nog nooit gezien. Hup, naar mystiek, andere perspectieven en beter begrijpen waarom, hoezo en hoe lang. Ga, naar jezelf, maar dan anders. Naar meer dan deze wereld. Maar ga, zoals jij wil, met de museumkaart.
1: Fans van lekker veel voordeel? Opgelet! Nu naar Aldi voor sperziebonen. 500 gram voor maar 99 cent. En scharrelkip gehakt. 1 ster beter leven, 400 gram voor maar 3,69.
2: Fans van voordeel.
1: Aldi.
3: Deze week komt je trek aan z'n trekken bij Domino's. Met gratis een tweede pizza gratis. Bij afhalen en bezorgen. Dus ga snel naar domino's.nl. Domino's.
4: Ik zie een dansende eendvis. Nee, spaghetti met stippen.
5: Creativiteit is een superkracht. Maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect.

0: ieder begin. ABN AMRO.
1: Je maatje iets extra's geven? Goed bezig! Nu bij Welkoop, scherpe dierendagdeals. Met 2 plus 1 gratis op alle Welkoop hondensnacks. En alle Yukonuba 12 kilo, nu voor 36,95. Welkoop! Weet wat te doen.
2: Het geluid.
3: Het geluid van Q-Music is nu waard...
4: €15.700.

0: Q-musicnieuws van nu.nl. Even kunnen.
1: Goedemiddag. Er is weer kritiek op de hoge verkeersboetes in ons land. Dit keer van de Raad van State. En dat is de belangrijkste adviseur van het kabinet. Zij zeggen dat verkeersboetes de laatste jaren al zo hoog zijn geworden. Het kabinet zou nog eens goed na moeten denken of ze ze opnieuw verhogen. Het moet in de noodopvang beter worden voor asielkinderen, zegt asielminister Van den Brink. Hij reageert daarmee op de kritiek van de Onderzoeksraad voor Veiligheid. Die meldt in een rapport dat duizenden asielkinderen in noodopvangplekken in ons land niet veilig opgroeien. In de Japanse hoofdstad Tokio zijn meer dan 1,5 miljoen mensen geëvacueerd vanwege een tyfoon. Ook zijn honderden vluchten geschrapt. Er wordt gewaarschuwd voor veel regen, wind en mogelijk ook aardverschuivingen. Op beelden zijn al veel ondergelopen straten in Tokio te zien. Ook zitten veel mensen zonder stroom. Voetbalnieuws. De aanvoerder van het Nederlands elftal, dat blijft Virgil van Dijk. Dat heeft de nieuwe bondscoach Xavi bekendgemaakt op een persconferentie. Verder zitten onder andere Memphis Depay en Wout Weghorst niet bij de selectie. Al houdt Xavi de deur altijd op een kier, zegt hij.
2: The door is not closed for Memphis and for any player. So if they perform and if they are in a good fit, for sure. We decide that maybe our Memphis or the players can come back.
1: Ja, als iemand fit genoeg is, kan een speler altijd nog geselecteerd worden. Eind van de middag dan traint Oranje en donderdagavond dan spelen we tegen Duitsland in de Nations League. Het weer droog, wat bewolking, maar zeker ook een zonnetje bij zo'n 20 graden. Morgen krijgen we wat meer bewolking, ook dan is het niet koud, 17 tot 21 graden.
0: Q-verkeer van Flitsmeister. 38 files en 2 vertragingen van 25 minuten of langer. Op de A16 richting Breda tussen de Brechtseplein en Ridderkerk-Noord 8 kilometer, een half uur. En de A73 Nijmegen richting Maasbracht tussen Gubbevorst en Maasbree. Door een ongeluk 3 kilometer, je komt er in een vertraging van 27 minuten terecht.
3: Hey Mattie!
4: Met Luc, Annemarie en de redactie.
5: Hey Mattie!
4: Iedere ochtend bij Q-Music.
6: Domien en Anton.
0: Goedemiddag. Nieuwe muziek van Bente. Parachute komt eraan naar Bruno Mars. Hier is On My Soul.

0: Barbecue on My Soul.
1: De Q Middagshow.
2: Met Domien en Anton.
3: Domien, Anton, hoe is het?
0: Over vier. Kakenverse begin van de maandagmiddagshow voor 21 september 2026. Anton, goedemiddag.
4: Hallo.
0: Dit is een unieke dag vandaag.
4: Waarom?
0: Ja, omdat het niet vaak gebeurt dat jij warmer gekleed bent dan ik.
4: Oh.
0: Wat heb je nou allemaal aan vandaag, joh? Jij komt hier net een uurtje geleden de redactie oplopen. Je hebt een geweldige baggy jeans aan. Die zie ik je ook niet vaak dragen. Een beetje een wijde spijkerbroek.
4: Nee, dat klopt. Ja, ik ben gestyled door Marije.
0: Maar die had even het weerbericht niet bekeken of zo?
4: Nee, blijkbaar niet.
0: Want het is gewoon 21 graden vandaag.
4: Het is fucking warm dit.
0: Want wat heb jij op de baggy jeans? Draag jij
4: een enorme wijde sweater.
0: Ja, een hoodie.
4: Een hoodie.
0: Een grijze hoodie.
4: Een grijze hoodie.
0: Maar Daveje, back me up hier. Dit is toch een stijl die Anton niet vaak draagt, toch?
5: Nee,
0: op deze manier.
5: Het is een beetje hip-hop stijl.
0: Hip-hop stijl.
4: Eminem, hè, ben ik.
0: Ja, je bent Eminem.
5: Het ziet er heerlijk uit, die hoodie.
0: Dat vind ik ook. Ik vind het ook echt een heerlijke hoodie.
4: Heel maar dus heel warm.
0: Ja, nou, hier binnen niet, want hier in de studio is het altijd 15 graden.
4: Ja, maar ik heb me er even op verkeken, maar ik vond hem zo leuk. Dus ik dacht, ik doe hem een keer aan.
0: Maar hij staat je ook echt heel goed.
4: Ik moet gewoon even wachten, want het wordt toch herfst. Dus het komt goed.
0: Nou, voorlopig niet, toch?
5: Nee, het wordt warm. Het wordt misschien wel 23 graden, geloof ik, binnenkort.
4: Ja. Ik doe hem nu uit.
0: De hoodie kan wel uit.
6: De korte broek, die kan wel aan.
0: Het is de maandagmiddagshow. Goed dat je erbij bent.

0: De maandagmiddagspits met de meeste vertraging volgens Flitsmeister. Op dit moment op de A16 Rotterdam richting Breda tussen Kralingen en Feyenoord. Daar kom je in een file van 4 kilometer terecht. Je vertraging is nu een half uur. Heel veel sterkte als je stilstaat.
1: Dit is Q Music.
2: Bibi Rexha en Faithless.
1: En dit is Q Music.
2: Cameron Wiskamp.
1: En dit is nieuw.
0: Vorig jaar definitief doorgebroken door dat seizoen van Beste Zangers. Inmiddels goed voor 5 top 40 hits. En dit wordt haar 6e.

0: Chainsmokers bij Q Music en Don't Let Me Down. Kwart over vier, maandagmiddag. Goed dat je erbij bent. Altijd leuk om wat van je te horen door middel van de berichten in de Q Music app. Het is de middagshow van maandag. Bericht van Judith.
1: Oh, net op tijd binnen. Voor de gezelligste show van de dag. De middagshow met Don Mir en Anton. Die is gezellig. In een hoodie hoorde ik. Lekker warm.
2: Lekker warm.
0: Ja. Yvette zegt ook, knap stel daar achter de knoppen. Oelala.
2: Oh, bedankt, Yvette.
0: Dankjewel. Karin stuurt een bericht, zegt, hey Domien, heb je een fijne familiedag gehad? Ja, Karin die echt alles door. Ik heb dat niet eens op de radio verteld, de afgelopen donderdag, dat ik een familiedag had.
2: Hoe weet zij dit dan?
0: Omdat ik afgelopen zaterdagavond had ik een paar uur niks te doen. En toen ben ik op mijn zolderkamer radio gaan maken.
2: Ze heeft daar Juno Radio geluisterd.
0: Ja, ik zat weer echt afgelopen zaterdagavond in mijn eentje met een pilsje aan mijn rechterzijde, zat ik plaatjes te draaien op mijn zolderkamer.
2: Want heerlijk, jij hebt ook een leven. Jij houdt zo van je werk.
0: Ik had echt een hartstikke druk weekend. Ik heb dus, zaterdagavond dan even niet, maar ik was gisteren had ik een familiedag. En zondagochtend, of zaterdagochtend, ben ik bij Nothing But Thieves geweest in Tivoli-Vredenburg.
2: Maar de ochtend?
0: Ja, daar heeft Wim vanmiddag ook wat over verteld. Het was eigenlijk heel raar. Ze hadden bedacht als band om op één dag op drie plekken over de wereld te spelen. Dus ze begonnen in Utrecht, daarna zijn ze naar Brussel gegaan en hebben ze afgesloten in Londen. En dat moet allemaal dus binnen die, wat zal het zijn, 14, 15 uur gebeuren.
2: Dat was goed.
0: En ze begonnen dus, ja, het was echt een soort koffieconcert.
2: Geen bier?
0: Nee, nou, ik zag om me heen wel wat mensen die een pilsje aan het drinken waren.
2: Jij niet?
0: Nee, maar ik had het er wel moeilijk mee.
2: Ja, precies.
0: Nou, ik had nog zo'n drukke zaterdag verder. Ik had nog een afspraak staan smiddags. En als ik dan met zo'n biervallen daar aan kon lopen en dan moet uitleggen wat ik gedaan heb. Als ik dan zeg ik ben net bij een concert geweest, dat gaat ook niemand geloven.
2: Nee, dat gelooft niemand. Dan heb je een probleem.
0: Echt geweldig. Die gasten staan in januari staan ze in de Ziggo Dome voor 17.000 man. En zaterdag, om onder andere het nieuwe album Stray Dogs te vieren dat aanstaande vrijdag uitkomt, waren ze voor een paar honderd man waren zij in Tivoli-Vredenburg.
2: Kunnen we ze niet even draaien?
0: Dat vind ik een goed idee. Ga ik zo meteen doen.

0: love you, baby.
1: Gisteren in Amsterdam, Luisa Sonza, Willy William, Oh My Oh My, bij Q.
2: Het geluid.
1: Dag Niels.
3: Hi.
1: Hey, goedemiddag. Het geluid is waard 15.700 euro. Er zijn 57 foute antwoorden gegeven tot nu toe. Jouw antwoord is dus antwoord 58 en kan zomaar het juiste zijn, beste Niels.
3: Ja, dat kan.
1: Wat denk jij dat het is, het geluid van Q-Music?
3: De zilverfolie van een bus Pringles aftrekken.
1: De zilverfolie van een bus Pringles... dat heb ik al gezegd. De zilverfolie van een Pringles bus aftrekken.
2: Denk jij ook dat dit het goede antwoord is?
4: Doe mee met het spel in de Q-app en tik op ja.
2: Q-Music.
5: Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
6: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
5: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
6: Geen idee. Hoe kom ik daarachter?
5: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
6: Oké, ga ik op letten.
5: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
6: Doe ik.
5: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig van de Belastingdienst.
4: Het geluid wordt mede mogelijk gemaakt door Numbers, de business software voor jouw onderneming.
7: Klinkt jouw administratie net zo ingewikkeld als het geluid? Maak het jezelf makkelijker. Regel facturatie, boekhouding, salaris en rapportages op numbers.com.
8: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
9: Kom naar Kippie. Met bijna 80 winkels. Altijd in de buurt.
10: Kippie.
11: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma S2U Allure Buitenlak zijn deuren...

0: favorieten. Altijd laat. Ja, vind één van de vier flesjes met het moe geluid en win 25.000 euro. Dus ga snel naar de winkel en hou je oren open.
1: Moelenmilk, the moo you can't resist.
2: Alleen nog deze week, tromgeroffel, het fantastische, waanzinnige, revolutionaire introductieaanbod.
3: Zeg het!
2: Glasvezel internet voor maar 1 euro per maand. Doe de postcodecheck op simpel.nl.
4: Oh. Goedemorgen allemaal!
5: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot 100 euro cashback bij Bol. Ga naar douche.kroon.nl.
6: Het is centensensatie bij Dirk. Deze week vind je 100 acties onder 1 euro. Zo wordt boodschappen doen wel heel betaalbaar bij Dirk. Dat zijn 100 extra redenen om snel naar Dirk te gaan. Op Dirk kun je rekenen.
7: Wow. Dit is het geluid van de groepsreizen van Sabadie. Van oog in oog met een leeuw tijdens een nachtsafari. Van een zipline-afdaling met regenwoud van Costa Rica. En van de smaak van knisperige krekels. Droom het, doe het, deel het. Sabadie. Vakanties voor reizigers.
6: Nu bij Dirk, WCL. Kuip, 225 gram, 99 cent.
8: Even 30 jaar op sabbatical? Ja, want met de droomsalaristrekking van Staatsloterij maak je kans op 10.000 euro per maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 oktober kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
9: Autotaalglas zit echt overal.
10: Opgelost. Autotaalglas. Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Stuk jonbelegen goudse kaas, 950 gram voor maar 5,49. Dat scheelt nogal. En stuk...
11: Fans van Voordeel.
10: Aldi.
12: Werk is voor mij mijn gedachten verzetten. Werk is ook even gewoon niet aan kanker denken. Een praatje met collega's. Je doet wat nuttigs. Ja, het is gewoon een deel van mij.
13: Werk is meer dan werk, ook als je leeft met kanker. KWF. Tegen kanker, voor het leven.
10: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor sperziebonen. 500 gram voor maar 99 cent. En scharrelkip gehakt. 1 ster beter leven, 400 gram voor maar 3,69.
11: Fans van Voordeel.
10: Aldi.
14: Energie. We weten steeds beter wat ons energie geeft en energie kost. Maar waar energie in huis naartoe gaat, weten we vaak niet. Zonde, want als je ziet wat je verbruikt, zie je vanzelf waar het omlaag kan. Van de Bron, steeds slimmere energie.
15: Je hebt vaak niet in de gaten dat je er al mee rondloopt. Diabetes type 2. Het kan je langzaam blind maken, hartklachten geven of dementie. Ook al leef je best gezond. Zo'n 400.000 mensen hebben diabetes type 2 zonder het te weten. Hé, hey, ik weet dat je me hoort. Ook bij jou kan het erin sluipen. Check je risico. Doe de test op diabetesfonds.nl.
14: Weten waar jouw verbruik omlaag kan? Kijk op vanderbron.nl.
16: Hey, wakker worden? Waarschijnlijk betaal jij ook te veel voor je mobiele abonnement. Op mobiel.nl vergelijk je eenvoudig telefoons en abonnementen van alle providers. Want te veel betalen voor hetzelfde abonnement? Dat bepaal je zelf wel. Op mobiel.nl.
17: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
16: Te veel betalen voor hetzelfde abonnement? Dat bepaal je zelf wel. Op mobiel.nl.
18: Zin in een bank die denkt aan jou en aan je toekomst? Open dan nu een ASN bankrekening en profiteer dubbel. De eerste 6 maanden geen vaste kosten en een welkomstbonus die kan oplopen tot 100 euro. Ga naar asnbank.nl en lees meer over de actievoorwaarden. Samen maken we de toekomst. ASN Bank, nu al zin in morgen.
19: De Lidl deals zijn er weer. Met deze week met Lidl Plus Nederlandse conference peren. 1 kilo voor maar 99 cent. En Senseo koffiepads 16 tot 36 pads voor maar 4,39. Lidl, je verdient het.
20: Alle warmte die je huis niet uitgaat, hoef je ook niet bij te verwarmen. Wil je weten hoe Belisol kozijnen jouw warmte binnenhouden? Maak dan een afspraak op belisol.nl. Belisol. Liefde voor het vak.

0: Verdubbel je salaris wordt mede mogelijk gemaakt door Tempo Team. Maak werk van werkplezier.
1: Half vijf, goedemiddag. Het is de middagshow van Q met verkeer van Flitsmeister. Het valt op de snelwegen gelukkig wel mee. Eén vertraging die wel opvalt op de A20, Hoek van Holland richting Gouda. Dus het Prins Alexander in Moordrecht, 6 kilometer met 3 kwartier.
2: Het geluid.
1: Dag Niels.
3: Ja?
1: Niels?
3: Ja?
1: Wil je me even van de speaker halen?
3: Oh, sorry.
1: Want anders dan kan Nederland je niet verstaan en ik al helemaal niet. Ja.
3: Ja, is die beter?
1: Ja, dat is veel beter. Ja, Niels, ik weet wel waarom je hem op speaker zette, want ik geloof dat jouw vriendin naast jou zit.
3: Ja.
1: En jouw vriendin is eigenlijk de schuldige in dit geval. Zij heeft het antwoord bedacht.
3: Klopt.
1: Ja, ik snap het helemaal. Ja, dan moet jij zo meteen maar even aan je vriendin gaan vertellen wat de jury heeft gezegd over jullie antwoord, oké?
3: Ja, zal ik doen.
1: Jij bent 31 jaar jong, je komt uit Zwaanshoek bij Schiphol. Je hebt zojuist geantwoord, de zilverfolie van een Pringlesbus aftrekken.
3: Ja.
1: Niels, wat interessant is, relatief veel mensen in de Q-app die zijn het met jouw antwoord eens. Die denken ook dat dit inderdaad het geluid is. Dat dit gewoon het goede antwoord is van dit jaar.
3: Nou, dat is mooi. Dan zijn we klaar, toch?
1: Ja, zeker. En mocht dat zo zijn, dan winnen al die Q-luisteraars ook nog eens samen 10.000 euro. Dat wordt dan verdeeld onder die ja-klikkers. De zilverfolie van een bus Pringles aftrekken voor 15.700 euro. Is dit ook het geluid volgens de jury? Niels.
3: Ja?
1: Het is niet goed.
3: Ah, jammer.
1: Nee. Het is niet het juiste antwoord, helaas.
3: Helaas.
1: Dank voor het meespelen.
3: Ja, graag gedaan.
1: Ik mag je wel feliciteren, ook jouw vriendin in dit geval, met het thuisspel van het geluid. Dat komt jullie kant op, maar dat is helaas niet het gedroomde bedrag van 15.700 euro.
3: Nee, helaas.
1: Niels, ik wens jullie een mooie maandag.
3: Is goed, dankjewel.
1: De nieuwe waarde van het geluid is 15.800 euro en om 17:30 spelen we verder. Het laatste nieuws krijgen we van Eefje. Goedemiddag.
4: Goedemiddag. Er is steeds meer kritiek op de hoge verkeersboetes in ons land. Dit keer van de belangrijkste adviseur van het kabinet, namelijk de Raad van State.
1: Hou en van mij.
4: Ja?
1: Ook van mij, ja.
4: Ben je het hiermee eens?
1: Ja, ben het helemaal mee eens.
4: Nou, verkeersboetes zijn de laatste jaren zo hoog geworden. Het nieuwe kabinet moet nog eens heel goed nadenken over het plan om ze nog verder te verhogen, zegt de Raad van State. En meerdere kabinetten hebben de boetes steeds maar verhoogd om de begroting recht te trekken. Maar de Raad van State vindt dat dat geen goede reden is.
1: Kijk, ik vind echt overtredingen, verkeersovertredingen, die moet je bestraffen. Want anders dan gaan we met z'n allen zitten appen achter het stuur. En dat is levensgevaarlijk.
5: Ja.
1: Maar die boetes die zijn zo exorbitant. Want hoog in Nederland. Die staan helemaal niet meer in verhouding met wat de rest van het leven kost. En ik snap het, een boete moet pijn doen. Maar het kan ook iets minder pijn doen. Waardoor het ook iets behapbaarder is voor heel veel mensen om überhaupt die boete te betalen.
5: Laatst reed ik door rood. Per ongeluk, hè? Was echt per ongeluk.
1: 300 euro,
5: net te laat. Ja, 380 euro.
1: Ja.
5: Het was echt gewoon een foutje.
4: Ja, er is al lange kritiek op, hoor. Ook bijvoorbeeld dat je heel erg snel ook een aanmaning krijgt als je niet betaalt.
1: Ja, precies, dat bedoel ik, ja.
4: Dus mensen raken soms ook in de schulden.
1: Ja.
4: Het gaat niet zo lekker met winkelketen Xenos.
1: Oh, nee.
4: Ja, ze hebben vorig jaar, net als het jaar daarvoor, weer verlies gedraaid. Iets meer dan 5 miljoen euro verlies. Xenos heeft meer dan 160 winkels in ons land. Om het tijd te keren wil Xenos nu de webshop gaan verbeteren. Maar ze willen ook nog meer winkels openen.
1: Oké.
4: Okay. Aparte tactiek.
1: Ja, dat is eigenlijk een beetje wat de staat doet met die verkeersboetes, toch? De begroting die hier krijgen we niet dicht. Dus dan gaan we gewoon maar heel dure boetes gaan we uitdelen. Het enige gat gaan we dichter met het andere gat.
4: Ja, misschien willen ze nog een nieuw winkelconcept of zo erbij. Ik weet het niet.
1: Ik wist niet eens dat ze een webshop hadden.
5: Nee, daarom.
1: Maar kun je daar ook de live love...
4: Tuurlijk.
1: Ja, kun je die ook kopen, ja?
5: Home is where the heart is.
1: Wat is jullie favoriete Xenos product?
5: Oh, maar... Ja, de knoflookpers. Ze hebben daar een hele stevige. Die andere die knijp je zo kapot.
1: Ja.
5: En deze die is echt robuust.
1: Is allemaal Xenos voor de knoflookpers en voor jou?
4: Ze hebben altijd heel goede aardappelschilmesjes.
1: Oké.
4: En kokosthee.
1: Leuk.
5: En jij?
1: Ik ga voor de seizoensobjecten.
5: Seizoensobjecten?
1: Ja, seizoensobjecten. Dus als de Halloween komt er weer aan, dan kun je pompoenen halen en zo. In de herfst kun je dat pompoenen halen. En dan in de winter kun je al een hele leuke kerstversiering kopen.
5: Het is ook een fuik.
1: Wat dan?
5: Het is een fuik. Omdat je altijd, je kan niet even erin en er weer uit. Het is altijd, je moet dat pad volgen.
1: Dat is bij Ikea ook, dat is bij de Vibra ook.
4: Dat is volgens mij gewoon in steeds meer winkels.
1: Ja, heel veel winkels toch?
4: Ja, maar op een gegeven moment kom je nooit meer weg.
5: Nee, precies. Zo voelt het dan. En dan raak je in paniek.
1: Een soort van Hotel California is het voor jou.
5: Nou.
1: Ja, you can check out anytime, you can never leave.
4: En het hebben van fijne collega's is voor veel mensen steeds belangrijker. Dat blijkt uit onderzoek. Vooral voor jonge werkenden tussen de 18 en 34 jaar. 3/4 van hen zegt zich echt verbonden te voelen met collega's. Ja, ze hebben echt steun aan ze. En ze vinden die sociale kant van het werk heel belangrijk. Zeker omdat ze buiten het werk minder sociale contacten hebben dan bijvoorbeeld tijdens de studietijd. Dus dan worden je collega's gewoon ineens heel belangrijk. En bijna de helft van die jonge werkenden wil graag ook meer gezamenlijke activiteiten en uitjes met collega's.
2: Domien en Anton.
1: Lost Frequencies, Live It All, krijg je naar

0: Ja, ik doe nu na ieder liedje doe ik even een seconde stilte. Voor iedereen die de muziek opneemt op cassettebandje.
1: Oh!
0: Ja, denk ik net bij Summer met 12 to 12.
1: Oh ja!
0: Ja, als je die nog niet had, dan had je het ineens kunnen opnemen op cassettebandje.
1: Bij een handige service.
0: Vindt toch, ja. Ja. Als je nu bij de radio zit met de recordknop een beetje. Zometeen na Queen, Radio Gaga, 1 seconde stilte. Dan kun je hem namelijk in je eigen programma ook gebruiken.
1: Nee, heel handig. Want ik schrok echt een beetje. Ja, maar dat is gewoon een service.
0: Ja, dat is gewoon service. Bijna 4:15, we gaan onderweg naar Verdeel je salaris. Vorige week donderdag lukte het nog door Joske. Wat gaat Dimitri doen? Hij is medisch assisterend medewerker. Wat hij verdient en of hij verdubbelt, hoor je na Queen en Radio Gaga bij Radio Q Music Holiday. Hallo.

0: De service is nog niet perfect, moet ik zeggen.
1: Nee, je zat er nu doorheen.
0: Ja, ik zat natuurlijk nu door het intro heen.
1: Nou, nog een keer.
0: Ja, dat klopt. Gaan we nu voor iedereen die houdt. Nee. Je vraagt morgen maar bij Menno of je dit liedje nog een keer draait.
2: Verdubbel je salaris.
3: In 1 minuut.
0: We moeten door. Dimitri, goedemiddag.
4: Goedemiddag.
0: Hey, welkom in jouw arena. Je bent een medisch assisterend medewerker.
4: Klopt, infectiepreventie.
0: Ja. Sorry, wat voor sexy provincie?
4: Infectiepreventie.
0: Oh. Infectiepreventie.
4: Ja.
0: Ik verstond in een hele sexy provincie. In welke provincie werk je dan?
4: Ik werk in Groningen.
1: Kijk.
0: Een hele sexy provincie.
1: Ja. En dan kom je ook vandaan zo te horen.
4: Nee.
1: Nee.
0: Het gesprek zo ver gaat niet lekker, Dimitri. Zo eerlijk moeten zijn. Infectiepreventie, dat klinkt waanzinnig. Wat doe je dan op een gemiddelde werkdag?
4: Alles rondom nieuwe medewerkers, die krijgen een vragenlijst toegestuurd. Die doen wij beoordelen en aan de hand daarvan kunnen een aantal handelingen komen wat wij dan vervolgens gaan uitvoeren rondom MRSA, TBC, hepatitis B enzovoort.
1: Ah, dus nee, maar dan doe je dus de nieuwe medewerkers, ga je kijken of ze niet een gevaarlijke infectie mee hebben. Dat doe je eigenlijk?
4: Nou, ja, zoiets. Ja.
0: Voor de radio is dit ja zoiets. Ja. Nou, we laten het hierbij, Dimitri. Waarom gaan we proberen jouw salaris te verdubbelen zometeen?
4: Voor het, wellicht om te sparen voor de trouwerij. En wellicht een leuke reis of wat dan ook.
0: Er komt een bruiloft aan, begrijp ik.
4: Dat hoort wel, ja.
0: Dat je moet nog gevraagd worden, maar nee, maar wanneer? Is er een datum?
4: Nee,
0: op?
4: Hoor. Wat blieft?
0: Is er al een datum?
4: Nee.
0: Maar er is al wel een huwelijke aanzoek gedaan.
4: Ja.
0: Dimitri, wat verdien jij als medisch assisterend medewerker per maand?
4: 2800.
0: Voor hoeveel uur is dat?
4: 36
0: en je bent 28 jaar jong.
4: Dat klopt.
0: Luister goed, want dit zijn jouw spelregels. Ik heb 10 vragen voor mijn neus. De klok staat op 1 minuut. Dat zo meteen onverbiddelijk af naar 0. Als je het voor elkaar krijgt om 10 vragen juist te beantwoorden, verdubbel ik je maandsalaris en win jij 2800 euro. Je mag, Dimitri, maximaal 2 gepaste vragen open hebben staan. Die vragen krijg je op het einde binnen die minuut nog een keer gesteld. En ook die moeten goed worden beantwoord. Want door een fout antwoord is het spel direct afgelopen. Mocht het fout gaan, krijg je nog wel 10 euro per goed gegeven antwoord.
4: Nou, prima.
0: Ben jij er helemaal klaar voor?
4: Proberen. Ja.
0: Ik wens je bij deze heel veel succes. Ik ga de klok starten. Hier komt jouw vraag 1. Bij welke fastfoodketen kun je een Happy Meal bestellen?
4: McDonald's.
0: Maak het spreekwoord af. Wie A zegt, moet ook...
4: B.
0: Ja, B.
4: B zeggen.
0: Ja, hoeveel is 12 keer 3?
4: 36.
0: Van wie is de Q-top 1500 hit? Starships.
4: Pas.
0: Met welk gas wordt een ballon opgeblazen die kan zweven?
4: Helium.
0: Wie is in Nederland de stem van Bert in Sesamstraat?
4: Pas.
0: In welke stad ligt de grootste haven van Europa?
4: Rotterdam.
0: Van welke politieke partij is Henk Vermeer medeoprichter?
4: BBB.
0: Hoe heet de webbrowser met een vos in het logo?
4: Firefox.
0: Welke sport beoefent Gian van Veen professioneel?
4: Voetbal.
0: Nee. Gian van Veen is een darter.
4: Aha.
0: Nou, dit was een gok ik.
4: Ja, dat klopt.
0: Ja, ik vind het wel dapper gegokt. Het had zomaar een voetballer kunnen zijn. Maar in dit geval was ik op zoek naar het antwoord darts of darten.
4: Helaas.
0: Je had de 2 vragen in de pas staan ook. De Q-top 1500, Starships, Armand to Fly. Nicki Minaj was dat geweest.
4: Aha.
0: En hij is vandaag eigenlijk sinds gisteren al in het nieuws. Want hij heeft gezegd dat hij ermee stopt. De stem van Bert in Sesamstraat wordt gedaan door Paul Hanen.
4: Ja, precies.
0: Ja. Je hebt er bij elkaar 7 vragen goed beantwoord. Keer 10 euro is 70 euro cash. Daarmee mag je feliciteren namens Q-Music en Tempo Team. Maar het is niet de gedroomde 2800 euro, beste Dimitri.
4: Nee, maar het is toch mooi meegenomen.
0: Ik vond dat je lekker gespeeld hebt. Dus dank je wel daarvoor. En ik wens je een mooie maandag.
4: Hey, dank je wel. Ook voor jullie.
2: Verdubbel je salaris.
3: In 1 minuut.
2: Ga ook de uitdaging aan.
3: En geef je op via de Q-Music app.

0: Lefty. Boston bij Q Music. Daarvoor spelen we met Dimitri Vidal-Bisselaars in 1 minuut. 7 juist beantwoorde vragen keer 10 euro is 70 euro cash. Niet de gedroomde 2800 euro. Je bent welkom in jouw arena. Als je aanmeldt via Qmusic.nl of via de Qmusic app. Onderweg naar 5 uur. Het laatste nieuws krijg je zo van Eefje.
1: Goedemiddag. Straks dan begint Oranje aan zijn allereerste training onder leiding van bondscoach Xavi. Straks meer daarover.
0: En vraag 4 uitverdeel bij je salaris. Van wie is de Q-top 1500 Starships? Nicki Minaj komt eraan.
2: Hey Mattie.
3: Ja, zo starten de beste gesprekken. En het leuke is, het kan echt overal overgaan.
4: En wij zijn in bad gaan zitten en verdwenen onder het sop. En daar hebben wij elkaar leren kennen. Daar zijn we kennis gaan maken.
3: Nou ja zeg. En als jij nou alles met mij deelt, dan doe ik dat met jou. Ja, een blik witte monster met 2 shotjes espresso erin.
5: Ik ben met jouw moeder aan het appen. Die is echt boos. Die zegt, hij moet hier echt nu mee stoppen.
3: Hoi mams.
6: Ja, al die rommel, dit is allemaal rotzooi man.
3: Dat was dan de laatste keer.
6: Niet meer doen. En Luc ook niet.
3: Ja.
6: Ik kan beter in bad gaan zitten. Ja.
3: Ben je er ook bij? Roep gewoon even.
7: Hey Mattie.
8: Hey Mattie.
9: Elke ochtend bij Q Music.

0: Het is bij afhalen en bezorgen. Dus ga snel naar domino's.nl. Domino's.
1: Nu een gratis Powerview motor bij Luxeflex raamdecoratie. Kijk op aanhuis.nl.
2: Waar zullen we deze herfstvakantie heen gaan?
3: Citytrippen? Drakentemmen in het Verre Oosten? Of nee, juichen voor Oranje?
2: Waarom kiezen? Je beleeft een wereld vol speelplezier op Lego World. Van 15 tot en met 21 oktober in de Jaarbeurs Utrecht.
4: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
5: Ja, eindelijk. Hij is er weer. Bestel hem nu. De nieuwe Easy Toys Adventskalender. Want op is echt op. EasyToys.nl.
6: Hey, koopjesjager. Ja, jij? Ik zou even opletten. Want het is bijna kortingfestival bij Expert. Met tot 20% korting op tv's, audio, wasmachines, inbouwapparatuur en nog veel meer. Expert, daar worden koopjesjagers wijzer van.
5: Bestel de nieuwe Easy Toys Adventskalender. EasyToys.nl.
7: Huh? Dit is een hack. We hebben al je klantgegevens? Nee. Hack plus Interpolis grip op cyber is binnen no time weer online.
8: Phew, we kunnen weer.
7: Want met Interpolis grip op cyber verklein je de kans op een hack. En als het dan toch gebeurt, kun je binnen 1 uur weer door met ondernemen. Zo, Interpolis. Glashelder.
9: Het verhaal van de wasparfums van Robijn kun je met de heerlijke geuren bijna ruiken. Het verrijkt je wasgoed met een langdurige frisse geur. Maar hoe moet je het gebruiken? Eén scheutje wasparfum bij de was houdt de geur tot wel 15 keer langer vast. Een geursensatie in een flesje zo fijn? Probeer nu de nieuwe wasparfums van Robijn.
10: Daar zit Sophie.
11: Hi.
10: Zij doet de administratie en heeft het goed voor elkaar.
11: Met Sophie.
10: Want haar bedrijf gebruikt de MKB brandstof tankpas. Zo krijgt zij alle kosten fiscusproof op één verzamelfactuur. Dus nooit gedoe met bonnetjes. MKB brandstof. Dat is pas handig.
12: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
10: Met de MKB brandstofpas heb je het goed voor elkaar. Zakelijk parkeren zonder transactiekosten. Eenvoudig met onze app MKB brandstof. Dat is pas handig.
13: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
14: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk, Ziggo.
15: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
14: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
16: Ga met die banaan naar Jumbo. Want daar krijg je een hele tros bananen voor maar 99 cent. En we hebben nog veel meer vers producten in prijs verlaagd. Heel veel gezonde producten voor gezonde prijsjes. Dat is de ja van Jumbo.
17: Dus jij hebt een ID Buzz Cargo gekocht?
18: Ja.
17: En nu?
18: Domeinnamen kopen.
17: Voor je bedrijf?
18: Ja.
17: Welk bedrijf?
18: Ja, dat weet ik nog niet.
17: Welke domeinen dan?
18: Klusmetkees.nl, bloemenbekees.nl of keeskomtkoken.nl.
17: Dus jij hebt zonder bedrijfsplan een bedrijfswagen gekocht?
18: Ja, €7000 voordeel tijdens de Volkswagen Vriendenprijsweken.
19: Ja, de Vriendenprijsweken halen de ondernemer in je naar boven. Zo rij je de ID. Buzz Cargo al vanaf €32.990. Bekijk de actievoorwaarden op volkswagenbedrijfswagens.nl/vriendenprijzen.
3: Ik zie een dansende eendvis. Nee, spaghetti met stippen.
20: Creativiteit is een superkracht. Maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen... uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea, lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.
21: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties... Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
22: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen.

0: spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Het geluid. Het geluid van Q-Music is nu waard
2: 15.800 euro.

0: Goedemiddag, het Q-music nieuws van nu.nl. Eefje Kunen.
1: Goedemiddag. Op het terrein van staalbedrijf Tata Steel in IJmuiden was een grote brand. Er stond een transportband in de fik en er is veel rook vrijgekomen. Mensen in IJmuiden kunnen beter de ramen dicht houden, zegt de veiligheidsregio. Die brand bij Tata Steel is inmiddels wel onder controle. Het kabinet kijkt of ze social media bedrijven kunnen aanpakken als die nepnieuws verspreiden over homoseksualiteit. Dat heeft premier Jette gezegd. Hij is geschrokken van een onderzoek dat vandaag naar buiten kwam. Daaruit blijkt dat jongeren negatiever zijn gaan denken over homoseksualiteit. Google moet een flinke boete betalen, ruim 400 miljoen euro. Google krijgt die boete van de EU omdat het bedrijf het niet zo nauw nam met onze locatiegegevens. Die konden bijvoorbeeld worden gebruikt voor advertenties. Ook werden de gegevens langer bewaard dan nodig. En Oranje begint straks aan de allereerste training onder leiding van de nieuwe bondscoach Xavi. Maar hij heeft daar liever niet al te veel pottenkijkers bij, vertelt onze voetbalverslaggever
0: Riepke Bakker.
2: De training gaat bijna beginnen, maar ik ben net als alle andere journalisten alleen de eerste 20 minuten welkom. Dat is helaas nieuw onder Xavi. Hij wil rust, hij wil tactisch trainen en dus is geen enkele training deze week helemaal open voor publiek en media.
1: Verder maakte de nieuwe bondscoach bekend dat Virgil van Dijk de aanvoerder blijft. Donderdag dan spelen we in de Nations League tegen Duitsland.
2: De training gaat bijna beginnen, maar ik ben net als alle andere journalisten alleen de eerste 20 minuten welkom. Dat is helaas nieuw onder Xavi. Hij wil rust, hij wil tactisch trainen en dus is geen enkele training deze week helemaal open voor publiek en media.
3: Wij wensen Riepke en zijn familie heel veel sterkte vandaag.
4: Die arme Riepke.
3: Ja, arme Riepke, die komt natuurlijk helemaal verdrietig thuis bij zijn kinderen.
4: Ja, en nu?
3: Ja, ik hoop dat...
1: Hij heeft juist meer tijd voor zijn kinderen.
3: Ja, misschien is dat juist het probleem wel.
1: Het weer nog droog, wat bewolking, maar zeker ook een zonnetje. Het is zo'n 20 graden. Morgen dan krijgen we wat meer bewolking, maar ook dan is het niet koud. 17 tot 21 graden.
3: Let je op.

misschien wel 21 graden morgen. Q-verkeer van Flitsmeister, 63 files, 1 vertraging op de A16 die opvalt. De A16 Rotterdam-Breda tussen Ridderkerk Noord en de Drechttunnel staat een te hoog voertuig. Dat vind ik altijd zo lullig. 8 kilometer, 3 kwartier.

0: Q Music, Nicki Minaj, Starships. Gezellig.
1: Gezellig.
2: Dit was Joyce van Wilderen.
0: 5:08. Goedemiddag. Dit is de maandagmiddagshow van Q-Music voor 21 september 2026. Altijd leuk om wat van je te horen. Door middel van een bericht in de Q-Music app. Richard heeft de laatste online meeting van vandaag gehad. Nu meteen lekker het bankje op. Laat hij weten. Sander zegt zo heerlijk om weer met het raampje open naar huis te kunnen rijden. Geniet om. En nog een geinig bericht van Jeffrey. Ik zat net een beetje te slapen toen 12:12 afgelopen was van Somber. Mm-hmm. Toen heb ik er maar van gemaakt dat ik een service aanbied waarbij ik de liedjes voor iedereen die het opneemt op cassette dek, dat ik de liedjes zoveel mogelijk vrij laat.
2: En die hebben een seconde wacht.
0: Ja, is natuurlijk geloel. Hè, is onzin. En Jeffrey was er wel blij mee.
3: Domin, jij bent echt een held. Serieus.
0: Ja, dank je.
3: Sinds enkele maanden heb ik samen met een hele goede vriend van mij een inkoop gedaan in retro spullen.
0: Ja.
3: Waaronder een Discman, een Walkman, oude cassettedek, noem maar op.
0: Ja.
3: Dus dit is echt een uitkomst voor ons.
0: Er zit echt nog iemand, Jeffrey in dit geval, die zit bij de radio. Die zit bij de opnameknop op het moment dat wij een liedje instarten om de liedjes op een cassetteband op te nemen.
2: Dus eigenlijk maak jij gewoon een fout. Je zit niet op te letten.
0: Ik zat niet op te letten.
2: En Jeffrey helpt hier heel erg mee. Ja, zo kun je alles rechtlullen wat krom is.
0: Hè? Maar het haalt wel een beetje de snelheid uit het programma. Dus ik ga het niet, voorzetten op de service.
2: Dus je kunt het gewoon één keer per dag doen.
0: Ja, het is al gebeurd dan vandaag.
2: Ja, en als dan morgen, als je dan weer niet op zit te letten. Dan...
0: Ik heb nu gewoon een vrijbrief, dat is wel lekker. Ja. Sowieso moet het vandaag voor jou komen. Ik merk aan alles, ik ben niet scherp. Ik heb eigenlijk het hoogste punt van mijn dag heb ik ook al wel gehad.
2: Ja, dat komt mooi uit. Ik ben ook niet scherp. Dus,
0: dat is,
2: wat was dan het hoogste punt?
0: Ik heb vanmorgen een bezoekje gebracht aan de dierentuin.
2: Ah.
0: Ja, vorige week natuurlijk groot in het nieuws dat de Luma geboren is. De baby rode panda.
1: Ja, in Amersfoort.
0: In Amersfoort. En ik ben vanmorgen even met baby Boris ben ik langs gegaan.
2: Ah. Ja. En hoe was het? Hoe was het?
0: Het was heel leuk. Ik heb alleen geen idee of ik de panda gezien heb.
1: Oh, ja, heb je niet een klein lief babypandaatje?
0: Nee, maar ik weet ook niet, want die panda is in juni geboren. Dus het is inmiddels juni, juli, augustus, september. We zijn 3 maanden verder.
2: Maar die wordt natuurlijk nog achtergehouden voor het publiek.
0: Nee, niet, want dat was vorige week het nieuws.
1: Hij
0: is naar buiten. Ja, hij is naar buiten. Dat was vorige week het nieuws.
2: Natuurlijk, ja.
0: Je weet het nog goed.
2: Ja, ik heb goed opgelet.
0: Maar ik weet dus niet hoe snel een rode panda groeit. Dus ik heb maar gewoon tegen Boris gezegd. Dus lopen daar een paar rode panda's rond.
2: Dat is hem.
0: Dat ik tegen Boris gezegd, kijk, daar is Luma. Dat is de nieuwe rode panda. Gaf verder geen cake, maakt helemaal geen reet uit. Nee. Het meest interessante in de dierentuin vindt Boris toch de andere kindjes.
1: Oh,
0: ja, maakt hem echt helemaal geen hol uit. Ella Walker met Ava Max, Alone Part 2 in the Temper City, Self-Aware, bij Q.

0: Alan Walker met Ava Max en Alone Part 2 bij Q. Was het een grapje, die foto die jij zaterdag plaatste van de Dom?
1: Nee, ik was daar.
0: Ja, dat heb ik gezien. Maar het was echt een walgelijke foto die je plaatste.
1: Oh, ja.
0: Geestelijke foto.
1: Ja, het regende en ik had mijn paraplu uit. En toen was de Dom eigenlijk helemaal niet te zien.
0: Nee, je was in Keulen, niet in Utrecht voor de duidelijkheid. Je was in Domstad Keulen. En jij plaatste een foto op Instagram van de Dom. Dat is natuurlijk echt, ja, als je in Keulen bent, dan moet je de Dom hebben gezien.
1: Ja, dat dachten wij ook.
0: Tegen nog, je doet er moeilijk omheen.
1: Of... Ja, verder is er geen fuck aan in
0: Keulen.
1: Nee,
0: ik ben ook een paar maanden geleden in Keulen geweest. Je moet overal drinken, dat is hartstikke leuk.
1: Ja, dat heb ik ook gedaan.
0: Het is niet per se een mooie stad.
1: Nee.
0: Jij was daar afgelopen weekend. En jij was op een soort, wat is het, Apres-Ski Festival? Wat is
1: het? Nee, ho, dat mag je niet zeggen. Oh, dan worden ze boos, Duitsers.
0: Oh god, dat moet je niet hebben.
1: Daar was de Olé Party.
0: Sorry.
1: En de Olé Party.
0: Olé Party.
1: Kijk, Duitsers hebben geen strand natuurlijk, hè.
0: En geen smaak.
1: Nee, dat klopt. Die gaan ieder jaar massaal naar Mallorca. Daar zitten alleen maar Duitsers op Mallorca.
0: Als ze niet naar Zandvoort gaan. Dus.
1: Ja, klopt. En dan is het dus zo dat je daar die artiesten hebt die je op de Olé Party ziet. Die dan een soort van après-ski liedjes gaan zingen. Maar dan dus in de zon.
0: Want dat is echt zo. Als je naar Mallorca op vakantie bent geweest, dan zul je het herkennen. Als je aankomt op het vliegveld van Mallorca, dat lijkt wel alsof je aankomt op Keulen Airport. Ik weet niet of het een airport heeft, Keulen, maar dat is echt zo. Dat is echt, alles is daar in het... Wat zei je?
1: Heeft een airport.
0: Oh ja, is dat zo? Kijk, een man van de wereld ben ik. Ja. Maar het is echt alleen maar Duitse artiesten die je daar zit. Op die rolbanden, zeg maar, waar je dan op kunt staan om van A naar B te gaan. Dan zie je alleen maar Duitse artiesten die dan optreden in Megapark.
1: Ja, Megapark, dat is een grote arena.
0: Oh, wat verschrikkelijk.
1: Ja, dat is eigenlijk alleen maar bier drinken en naar lekkere Duitse klappers luisteren.
0: Maar het is toch de hele dag alleen maar wie is die moeten van Niki Lauda, Mama Lauda.
1: Ja. En had de Noor die schoenen aan.
0: Waarom was jij hier?
1: Nou, kijk. Omdat ik dat gewoon leuk vind. Ik vind dat leuk. En ik had dat dus voor mijn verjaardag gekregen. Mijn 40ste verjaardag van mijn goede vriend Jorn. Die zei, Anton, hij vindt het ook leuk. Ik neem jou mee naar de Olé Party.
0: Okay.
1: En dan moet je je dus voorstellen, wij zijn dus niet naar Mallorca gegaan, maar dus naar Keulen. En dan komen al die artiesten, die komen dan naar Keulen om dat Mallorca gevoel over te brengen.
0: Ja, dat is precies. Dus na de zomer komt iedereen die op Mallorca heeft gespeeld, komt nog even één keer het kunstje doen in Keulen in dit geval.
1: Maar ik zeg dat we er genoeg over geluld hebben.
0: Oh nee.
1: Ik wil jullie een stukje Mallorca beleving geven.
2: Duits Mallorca.
1: Duits Mallorca. Je hebt daar bijvoorbeeld de man die Roemboembe heet. En die heeft een liedje gemaakt over de Aldi. Luister.
0: Oh, we gaan letterlijk

0: dit is niet leuk.
1: Gezellig.
2: Maar Anton, jij bent een Nederlander. Jij staat hier dus louter Duitsers, denk ik, toch?
0: Ja, we werden ook de hele tijd zomaar aangekeken van... wat doen jullie hier, gebleude Hollander? Want jullie horen hier niet.
2: Nee, dit is ook echt een enorm Duits feestje.
0: Ja, dat is toch geweldig?
2: Nou, dat weet ik niet.
0: Ja, omdat het gewoon zo fout is, weet je wel. En die tekst, joh, dat gaat toch lekker de diepte in?
2: Roembomben met Aldi, was dit? Heb je meer nog?
0: Wil je nog één?
2: Ja, nou.
0: Bijvoorbeeld, Malle geil. Dat moet ik even uitleggen. Malle is Mallorca en geil is natuurlijk leuk in het Duits. Zeg het te gek.
2: Ja.
0: Dus Malle, Mallorca. Ik ben gek op Mallorca. Luister.

0: ama AI dir.
1: You know. Wat vreselijk is dit. Dus, kijk, hij zingt zonne in je bek, Mallorca te gek.
0: Nou, dit is mijn nachtmerrie. Mag ik nog één doen?
1: Nee.
2: Ja, nog eentje.
0: Oké, nou, de vrouw zegt het.
1: Hier, Lawrence Buffel is dit met perdesfans.
0: Komt-ie. Dat kan toch niet? Wacht, nee, leg hem even uit. Waar gaat het liedje over? Ja, je legt met al die andere liedjes uit waar het liedje over gaat.
1: Nou, hij zoekt eigenlijk een man met een...
0: Oké, ja.

0: sorry, ik trek hier een grens. Ja, dit kan niet.
1: Jij moet ook mee doen.
0: Ik ga hier nooit mee naartoe. Absoluut niet. Absoluut niet. 10 trekpaarden. Met
1: de Zwentse. Ja,

0: Extremes. Break up in reverse met Q-Music. Soms denk ik, Anton, jij moet er politiek in.
1: Hoezo?
0: Ja, omdat jij feilloos weet wat er speelt in de maatschappij. Jij weet gewoon precies wat de mensen willen horen, wat de mensen nodig hebben.
1: Jij zei net, het moet van jou komen, Anton, vanmiddag. Nou, hier ben ik me niet.
0: Ja, heel veel spijt van.
2: Anton, misschien een idee. Een foute uur met alleen maar deze muziek.
1: Ja.
2: Ik zou het doen.
0: Nou, ik weet het niet. Ja. Dat is Björn.
3: Anton, top wat je was. Ik lag helemaal in de neus. Tranen over mijn wangen. Ja. Super dit.
0: Ik val Edwin.
4: Anton, uit de snaps drinken.
0: Mark. Ja,
4: ja. Met Mark hier. Anton, als jij gaat zorgen dat Q-Music gaat regelen, dat Q-Music luisteraars met jou naar zo'n feestje kunnen, nou geloof me, ik ben daarbij.
1: Dat we een bus regelen?
5: Dat gaat te ver.
1: En dan gaan we met de bus naar Keulen volgend jaar.
0: Sorry, naar die knakworsten nu dit.
6: Het geluid.
0: Lex, goedemiddag.
7: Goedemiddag.
0: 15.800 euro, dat is de waarde van het geluid. Wat is volgens jou het geluid van Q-Music?
7: Het plaatsen van een cassettebandje in een Walkman.
0: Het gaat wel de hele middag over cassettebandjes. Het plaatsen van een cassettebandje in een Walkman.

0: op ja. Q Music.
1: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
2: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
3: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
1: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
3: En nu denk ik, och man, man, man, als we hadden geweten dat de dood zo dichtbij was.
4: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
5: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een tweejarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
6: Ontdek Sport City. De city waar je jezelf tegenkomt en je buurvrouw. Bij je krachtsessie of tijdens die groepsles. Boek nu een citytrip op sportcity.nl.
7: Alleen nog deze week, tromgeroffel, het fantastische, waanzinnige, revolutionaire introductieaanbod.
8: Zeg het!
7: Glasvezel internet voor maar €1 per maand. Doe de postcodecheck op simpel.nl.
6: Boek nu een citytrip vanaf €1 per dag. Check sportcity.nl.
9: Stap in een Mercedes en je ervaart het gelijk. Dat gevoel van thuiskomen.
10: Ervaar het zelf tijdens de Star Days. Ontdek onze 140 Years Editions, het voorraad leverbaar, met tot €5000 inruilpremie. Rijdt u zakelijk? Dan is het nu ook het moment om in te stappen. Bezoek uw Mercedes-Benz dealer of ga naar mercedesbenz.nl.
11: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet! Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Stuk jonbelegen goudse kaas, 950 gram voor maar €5,49. Dat scheelt nogal een stuk.
12: Fans van Voordeel.
11: Aldi.
13: Oh. Goedemorgen allemaal!
14: Altijd een energiek begin van je dag met Kroo. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot €100 cashback bij Bol. Ga naar douche.kroon.nl.
11: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor sperziebonen. 500 gram voor maar €0,99. En scharrelkip gehakt. 1 ster beter leven, 400 gram voor maar €3,69.
12: Fans van Voordeel.
11: Aldi.
15: Voor je was wil je de beste machine. Bij Electroworld vind je efficiënte merken als Siemens, betrouwbaar als Bosch en vernieuwend als AEG. We helpen je kiezen en brengen het ook nog even bij je thuis. Als je wil, wel zo makkelijk toch? Electroworld, draait om jou.
16: Thuisbatterij, einde salderingsregeling,
17: terugleveren kosten,
18: zonnepanelen uitzetten. Ik heb geen idee wat ik moet doen.
16: Hey, geen zorgen. Innova Energie helpt je in deze zoektocht. Bijvoorbeeld met een thuisbatterij gegarandeerd binnen 5 jaar terugverdiend. Kijk op innovaenergie.nl. Geen zorgen. Innova Energie helpt.
15: Nu bij Electroworld de superzuinige Bosch wasmachine voor maar €749.
19: Dus jij hebt een ID Buzz Cargo gekocht?
20: Ja.
19: En nu?
20: Domeinnamen kopen.
19: Voor je bedrijf?
20: Ja.
19: Welk bedrijf?
20: Ja, dat weet ik nog niet.
19: Welke domeinen dan?
20: Klus met Kees.nl, bloemen bij Kees.nl of Keeskomtkoken.nl.
19: Dus jij hebt zonder bedrijfsplan een bedrijfswagen gekocht?
20: Ja, €7000 voordeel tijdens de Volkswagen Vriendenprijsweken.
21: Ja, de Vriendenprijsweken halen de ondernemer in je naar boven. Zo rij je de ID. Buzz Cargo al vanaf €32.990. Bekijk de actievoorwaarden op volkswagenbedrijfswagens.nl/vriendenprijzen.
22: Karelkrok, 1 brok liefde voor je hond of kat. Precies wat ze nodig hebben om te spelen, spinnen en knuffelen. De krokante brok van Karelkrok.
23: Zin om iets goeds te doen voor een ander? Open dan nu een ASN bankrekening. En doneer jouw welkomstbonus die kan oplopen tot €100 aan de ASN Foundation. Daarmee worden projecten die Nederland mooier maken gesteund. Ga naar asnbank.nl en lees meer over de actievoorwaarden. Samen maken we de toekomst. ASN Bank, nu al zin in morgen.
22: Karelkrok. 1 brok liefde voor je hond of kat.
24: Deze week komt je trek aan z'n trekken bij Domino's. Met gratis een tweede pizza gratis bij afhalen en bezorgen. Dus ga snel naar domino's.nl. Domino's.
25: Daar gaat Harry, op weg naar een nieuwe klusopdracht. Hij heeft het goed voor elkaar, want met de MKB brandstofpas kan hij parkeren, wassen en overal tanken. Met alle kosten, fiscusproof, op 1 verzamelfactuur. MKB brandstof. Dat is pas handig.
26: Onze bank. Ook van een land dat niet zonder sport kan. Want waar zouden we zijn zonder dat pleintje waar je leert winnen? Zonder die club waar je vrienden maakt? Zonder die sportheld die je inspireert door te zetten? Daarom geeft Rabobank een deel van de winst terug aan Nederland. Zoals aan straatsport, aan clubs en we zijn trots sponsor van de Nederlandse sport. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
25: Met de MKB brandstofpas heb je het goed voor elkaar. Tanken, laden, wassen en parkeren, fiscusproef op één verzamelfactuur. MKB brandstof, dat is pas handig.
0: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
1: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
2: De Beter Pickabilly's.
3: Bij Plus koken we ook graag samen met onze kinderen. Daarom kun je nu sparen voor superleuke Beter Bikken knuffels. Helemaal gratis. En in de aanbieding Pepsi, Rivella en Royal Club een liter fles. 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
1: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
4: Mind Chef. Dat moment waarop we ons grenzeloos op ons gemak voelen en genieten. Elk moment de reis. Boek nu een Mindshift Cruise bij TUI Cruises. Bijvoorbeeld 7 nachten in Noordland vanaf €1.299. Verzeker je van vroegboekaanbiedingen. Nu tot en met 30 september en bespaar. Bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
8: Goedemiddag, het is 17:30 geweest. Dit is de Q-Music Middagshow met verkeer van Flitsmeister. 69 files, vertragingen langer dan 25 minuten op de A2... richting Den Bosch tussen de Jan Blankenbrug en Beest. 11 kilometer, 26 minuten. A4 richting Den Haag tussen Amsterdam Sloten en Rijsenhout. 10 kilometer met 37 minuten. En op de A35 Enschede-Almelo tussen Enschede-West en Hengelo-Zuid... door een ongeluk 3 kilometer met een half uur.
17: Het geluid.
8: Lex, goedemiddag.
27: Goedemiddag.
8: 35 jaar, uit Leiderdorp kom je. Je hebt de gok zojuist al geplaatst voor €15.800. Hoe zeker ben jij van jouw antwoord?
27: Nou, ik was eigenlijk wel vrij zeker. Ik hoorde het voor het eerst en toen dacht ik, ja, dat kan het wel zijn.
8: Wat is jouw antwoord?
27: Het plaatsen van een cassettebandje in een Walkman.
8: Anton Giepje, ja, knikken.
28: Ja, ik snap hem wel.
8: Je vindt het niet gek?
28: Nee.
8: €15.800. Reeds 58 foute antwoorden gegeven, beste Lex. De vraag is, is antwoord 59 het juiste antwoord... of gaat deze ook tussen de foute antwoorden terechtkomen op Qmusic.nl?
27: Dat gaan we zien.
8: De jury heeft meegeluisterd naar het plaatsen van een cassettebandje in een Walkman. En het is niet goed.
27: Helaas.
8: Nee, het is niet het juiste antwoord. Ik mag je wel feliciteren. Je krijgt namelijk het thuisspel van het geluid opgestuurd.
27: Ja, leuk.
8: Maar jouw antwoord bleek helaas niet de €15.800 waard. Helaas, Lex.
27: Helaas.
8: Dank voor het meespelen. Ik wens je zo is het. En ik wens je een mooie maandag.
27: Hetzelfde.
8: Dag, Lex. De nieuwe waarde van het geluid is €15.900. We gaan naar het laatste nieuws. Eefje, goedemiddag.
29: Goedemiddag. Op het terrein van staalbedrijf Tata Steel in IJmuiden... daar was een hele grote brand. Er stond een transportband in de fik. Er is veel dikke zwarte rook vrijgekomen. Mensen in IJmuiden kunnen beter de ramen dicht houden. De brand bij Tata Steel is inmiddels wel onder controle. Bestel je wel eens een pakketje uit China... bij bijvoorbeeld Temu of Shein... Nou, dan ga je daar nog een toeslag voor betalen.
8: Het is toch al zo?
29: Ja, sinds deze zomer inderdaad een belasting van €3... voor alle bestellingen onder €150. Maar vanaf november komt er nog eens €2 bij. Dat is een afhandelingsvergoeding.
8: Maar dan worden die pakketjes die je dus heel goedkoop aanschaft in China... waarvan je denkt dat het heel goedkoop hier komt, wordt het dus best wel duur.
29: Al met al wordt dat steeds duurder. Bijvoorbeeld een pakket van €30, dat kan al met al richting de €50 gaan. Opa. Want dan heb je dus en de Europese heffingen en nog BTW erbij.
8: Ja.
29: Dus dat wordt dan duurder. En je kent het misschien wel, zit je lekker een serie te kijken... raak je afgeleid door je telefoon.
8: Oh.
29: Daar hebben heel veel mensen last van. Uit een Amerikaans onderzoek blijkt dat 3/4 van de tv-kijkers... tegelijkertijd op de smartphone zit. Second screening noemen ze dat ook wel. Oftewel een tweede scherm voor je neus hebben. Mensen van alle leeftijden doen het. Niet alleen jongeren, ook ouderen. TV-programma's en series die experimenteren met van alles en nog wat... om de aandacht van de kijker vast te proberen te houden.
8: Zoals opeens een heel hysterisch dansende clown in beeld of zo. Dat je aandacht...
29: Nou, ze houden wel rekening bijvoorbeeld met afleveringen korter maken.
8: Oh ja.
29: Omdat mensen gewoon een kortere spanningsboog hebben.
8: Ja.
29: Of beelden dynamischer, meer wisselingen van beelden.
8: Weet je wie hier totaal geen last van heeft?
29: Jij.
8: Anton Giep. Hey. Jij kunt echt zo makkelijk je telefoon weg. Jij gaat een serie kijken als je al een serie kijkt. Je kijkt nu niet zo heel veel series. Maar jij kunt je heel goed focussen op één ding.
5: Ja, dat klopt. Ik hou er gewoon die telefoon sowieso weg ermee.
8: Oh, ik word er helemaal niet goed van, joh.
29: Jij kan het niet.
8: Ik ben gegijzeld door mijn telefoon. Ja, ik heb het al heel vaak gezegd. Maar ik word daar echt... En ik ben ook best wel tenijnderaad. Je zou kunnen zeggen, leg hem dan weg of zet hem uit. Dan raak ik dus echt onrustig. Dan voel ik een onrust ergens in mijn achterhoofd. Dat ik denk, oh mijn god, ik mis iets. Iemand is misschien heel ergens aan het sturen. Of mijn moeder heeft me nodig. Of jullie willen me wat vragen. Ik kan daar helemaal niks
29: mee. Bij nood word je toch altijd gebeld?
8: Dat is waar.
5: Ik heb een tip. Bij de series heb ik een tip. Want Marije, eigenlijk zou ze gewoon met jou moeten zijn. Maar die heeft het ook.
8: We appen vaak ook samen.
5: Ja, dat weet ik. Maar wat ik dus doe nu tegenwoordig, omdat zij zo vaak afgeleid is, dan zeggen ze, wat gebeurde daar nou net? Dan spoel ik hem niet meer terug. Dat doe ik niet meer.
8: Zo.
5: Dus dit moet jouw Marcella ook gaan doen. Niet meer terugspoelen.
8: Ja, maar het ding is, mijn Marcella zit dus vaak ook op de telefoon.
29: Nou, ach, gezellig.
8: Dat is heel ongezellig bij ons. Ja. Zij heeft het wel minder dan ik. Maar bijvoorbeeld, vorige week nog verteld over The Gentleman, toch? Dat draait nu op Netflix. Dat kun je nu zien op Netflix. Ja. Dat is echt een geweldige serie. Maar er gebeurt heel veel.
29: Ja.
8: Ik kan nu al zin hebben om vanavond na het eten op de bank te ploffen om die serie te gaan kijken. En dan kan ik me nu voornemen. Ik ga de hele uur, want ze duren een uur, ga ik de telefoon niet pakken. Dat hou ik dan 6 minuten vol. En na 6 minuten, dan denk ik, die acteur, hoe heet die ook alweer? Oh, ik heb ook nog een appje van Anton. Oh, die moet ik ook nog even kijken hoe het op Instagram is. En voor je zei ben ik weer 22 minuten ben ik weg.
5: Maar jouw Marcella doet dit ook. Dus dan kunnen jullie wel samen terugspoelen.
8: Ja, dat is waar. Ja, ik app haar ook vaak. Van, hey, wat is er nou gebeurd? Nou, mochten de mensen met geweldige ideeën zijn om hier vanaf te komen van deze telefoonverslaving tijdens het kijken van een goede serie, meld je even in de Q Music app.

0: ben nog nooit bij zo'n fris ruikend concert geweest als dat van Nothing But Thieves afgelopen zaterdagochtend.
1: Ja, iedereen was net gedoucht.
0: Ja. Meestal zo, als je een band ziet later op de avond, misschien meestal een minuutje of 8, 8:30, dan werkt de dolf toch een klein beetje uit.
1: Kun je op de geur afgaan.
0: Zij speelden afgelopen zaterdagochtend in Tivoli-Vredenburg voor echt een handjevol fans. Een paar honderd man die daar tickets voor had gekocht, omdat ze het gekke plan op hadden gevat om op 3 plekken in Europa te gaan spelen. Nou, dat wil zeggen, ze speelden in Utrecht, in Brussel en in Londen. En om 11 uur begon die dat toertje in Tivoli-Vredenburg. En daar deden ze ook deze Nothing But Thieves Overcome, hoorde je in de Q-Music middagshow. Waar het gaat over mijn verslaving. Inmiddels is dat geen echte verrassing meer voor mensen die vaker luisteren. Mijn telefoonverslaving. Het gaat vandaag namelijk over het kijken van televisieseries terwijl je op je telefoon zit, of eigenlijk andersom.
2: Ja, veel mensen raken afgeleid door de telefoon. Uit het Amerikaans onderzoek blijkt dat 3/4 van de tv-kijkers tegelijkertijd op de smartphone zit.
0: Ja, dit is dan een Amerikaans onderzoek, maar in Nederland is dit probleem, zo te zien in de Q-app, minstens zo groot.
1: Ja, Pim die zegt, Domien, je stelt je eigen aan.
0: Oh, pardon.
1: Je hebt maar 2 smaken. 1, je vindt de serie echt leuk en je pakt geen telefoon. Of 2, je vindt de serie overduidelijk niet leuk genoeg en pakt dan je telefoon. Er zijn gewoon geen andere opties.
0: Oké, lieve vrienden, Eefje en Anton.
2: Zo.
0: Jullie werken echt al lang met mij samen. Hoe vaak op een dag, als wij een gesprek hebben, zit ik ook op mijn telefoon?
2: Ja, heel vaak.
0: Toch de hele fucking tijd, toch?
1: Ja, ja, ja, ja. Dus dan vind je eigenlijk dat gesprek niet leuk?
0: Nee, dat is onzin. Ik heb er gewoon. Ja, en dat klinkt nu alsof ik daar een beetje makkelijk overheen stap. Ik heb daar echt wel problemen mee.
2: Je hebt gewoon geen ruggengraat.
0: Nee, mijn telefoon heeft mij echt totaal in een soort van hout gegrepen.
2: Dat is erg.
0: Ja, dat is hartstikke erg. Het is heel verdrietig. Voor mij.
2: Je stopt ermee.
0: Ja, dat kan ik echt niet. Ik zou echt niet weten hoe.
2: Kom op, net als stoppen met roken. Moet je ook gewoon van de een op de andere dag.
0: Nou, als mijn vriendin stopt met roken, dan stop ik met het gebruik van mijn mobiele telefoon. Ja. Dat een heel goed pressiemiddel is voor thuis. En Linda die zegt, de tip is, je moet gewoon je telefoon uitzetten als de serie begint. Het eerste wat ik dan denk is, de telefoon uitzetten als de serie begint. Ik moet daar echt niet aan denken. De stap is dan gewoon te groot om hem te pakken voordat hij weer aan is. Puntje, puntje, puntje. Dat duurt wel even. Ja, en wat veel binnenkomt, daar verbaas ik me ook over. Dat zijn dus ook allemaal verslaafden, net als ik.
3: Een goede manier om een serie te kunnen kijken zonder op je telefoon afgeleid te worden is de serie op je telefoon te kijken. Ik weet, het is niet het allergezelligst met partners en zo, maar het helpt wel om niet je telefoon te gaan pakken terwijl je een serie aan het kijken bent.
1: Oh, ik zie het helemaal voor me vanavond op jullie bank. Marcella en jij, net als in het vliegtuig, dat je samen dan tegelijk zo'n serie gaat kijken op 2 schermen.
0: We zijn echt helemaal gek geworden.
2: Je hebt net een nieuwe tv, toch?
0: Ja, ja, ja, ja. Nou, dat is wel een reden dat ik dit niet. Ja, ik heb net een nieuwe tv laat ophangen. Ga ik vanavond serie kijken op zo'n klein schermpje. Maar dit is natuurlijk wel echt een probleem. Dit is echt een probleem. Kijk, en ik weet echt wel. Ik kan bijvoorbeeld bij Boris, wat die berichten die nu ook binnenkomen. Ja, dit is dan echt een hechtingstoornis. Opdonderen. Als ik met mijn zoon ben, dan ben ik echt met hem. Want ik heb. Ja, dat is natuurlijk, ik snap echt wel dat ik bij de opvoeding niet met het scherm voor mijn neus wil zitten.
2: Boris ook al een telefoon.
0: Lijkt me wel zo makkelijk, ja. Nee, maar gewoon. Ja, ik weet dus niet hoe ik hier vanaf kom. En ik denk echt, misschien moet ik wel eens een keer in een soort van afkeerkliniek gaan zitten.
1: Ja, nou,
2: ja, maar echt goed idee.
0: Maar die tips komen ook binnen. Je hebt gewoon net zoals alcoholverslaving of rookverslaving.
1: Kan, je wordt toch weer gebeld, dus je moet altijd die telefoon. Je kan ook, net als premier Rutte, gewoon een Nokia. Gewoon zo'n oude Nokia.
0: Dat ga ik proberen.

0: Cat's Eye Animal bij Q-Music. Kan niet en wil niet liggen naast elkaar. Dat stuurt Willemijn in de Q-app. Ja, Willemijn, je hebt helemaal gelijk. Ook Guido zegt, Domien, je wil het gewoon niet. Je wil helemaal niet je telefoon niet gebruiken. Je wil gewoon met die telefoon om blijven gaan.
1: Mm. Ja, het is net inderdaad als met stoppen met roken. Het lukt niet als je niet echt niet wil, echt wil.
0: Maar zou ik het dan vanavond gewoon eens een keer proberen? Dus mensen zeggen ook, joh, vergeet anders je telefoon op werk. Als ik naar Utrecht zou rijden en ik kom er voor mijn voordeur achter dat mijn telefoon in Amsterdam ligt, dan rijd ik terug.
1: Ja, hè?
0: Ja, maakt me echt niet uit. Dan rijd ik echt terug.
1: Erg.
0: En dan kun je denken, dan heeft het helemaal geen zin meer voordat je naar bed gaat om die telefoon nog te gebruiken. Maar ik moet hem ook gewoon. Hij ligt ook altijd, als je naar de camera kijkt, kijk live, hij ligt altijd binnen handbereik. Ja, het is echt verdrietig. Het is echt heel verdrietig.
1: Een trillend vingertje.
0: Echt, ja. Ja, maar als ik op pad ga en ik heb 72% batterij, dan moet ik ergens een powerbank kopen. Dit is echt gek. Het is niet goed. Het is niet goed. Vanavond ga ik proberen om een serie te kijken zonder mobiele telefoon.
1: Nou, ik wil graag weten of dat dan gelukt is.
0: Ja, maar ik ga dus wel een fles wijn erbij drinken.

0: om te lezen dat ik niet de enige ben. Ameline zegt, Dominique, snap je volkomen. Ik zeg altijd als ik mijn telefoon kwijt ben of niet in de buurt, mijn hele leven zit daarin. Zonder de telefoon kan ik niet functioneren of leven. Met een poppetje dat helpt van dat lachen. Ja, het is echt heel heftig. En ik realiseer me weer dat ik te veel vertelde in dit radioprogramma. Ik zeg namelijk net dat ik vanavond ga proberen om mijn telefoon een avond niet te gebruiken als ik een serie aan het kijken ben, maar dan wel een glaasje wijn erbij gaan drinken.
1: Ja, ja, ja.
0: Of Shanita nu zegt, wijn drinken. Zij is al uitgepakt, die dure glazen. Ja. Misschien twee vliegen in één klap vanavond.
1: Maar je gaat eigenlijk ook van de ene verslaving naar de andere verslaving. Hè?
0: Ja, ik steek de ene met de andere aan. Nou, niet om te lachen zit. We gaan naar het nieuws van 6 uur. Eventje goeie middag nog.
2: Goedemiddag.
0: Hallo.
2: Het kabinet wil meer mensen aan de elektrische auto krijgen. En daarom komt er een subsidie. Ik vertel je daar zo meer over.
0: En Bruno Mars is onderweg.
3: De nieuwe wet WTTA is er voor ondernemers zoals Bob.
4: Goedemorgen.
3: Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
4: Echt waar, joh?
3: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op. De regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.

0: Lekker,
1: kippie.
2: Nu bij Ben, dubbel dikke data. Zo krijg je bij 20 gig er 20 extra bij. Dat is dus 40 gig en 200 minuten voor maar 9 euro. Of combineer deze bundel met bijvoorbeeld de iPhone 16. Kijk op ben.nl.
3: Het is Cente Sensatie bij Dirk. Deze week vind je 100 acties onder 1 euro. Zo wordt boodschappen doen wel heel betaalbaar bij Dirk. Dat zijn 100 extra redenen om snel naar Dirk te gaan. Op Dirk kun je rekenen.
4: Geef je ruimte een warmere uitstraling met Club Karwei. Profiteer nu van 25% korting op bijna alle raamdecoratie. Ook op maatwerk. Karwei, maak je huis mooier.
3: Nu bij Dirk, César of Shiba. Diverse varianten, 99 cent.
5: Maak kennis met de volledig nieuwe Mazda CX-6e. Elektrisch rijden in zijn meest artistieke vorm. Een oogverblindend vormgegeven SUV die puur vakmanschap tot leven brengt in elk detail. Ontdek de Mazda CX-6e vanaf €45.990.
6: Kledingkast klaar voor de herfst? Zomer eruit, trui erin. Draag je iets niet meer of is het kapot? Ook dat mag in de textielbak. Niet dumpen, wel droppen. In een dichte zak, in de textielbak.
7: Super deals bij Jumbo. Alle 1 liter pakken Optimaal drinkyoghurt 1 plus 1 gratis. En je boodschappen worden nog voordeliger. Met Jumbo Extra's wissel 1000 extra's punten in en krijg €5 korting. Dat is de ja van Jumbo.
6: Festival shirt kapot gedanst? Niet dumpen, wel droppen in de textielbak.
8: Het is weer Bol 10-daagse en we hebben weer heel veel deals voor je gevonden. Nu diervoeding van onder andere Felix en Shiba vanaf 32 cent per zakje. Dus snel even bollen.
9: Wat een voordeel bij Engie. Onzekere tijden vragen om zekere prijzen. Kies daarom voor een energiecontract van Engie. Met scherpe vaste tarieven en een bonus tot wel €600. Dit aanbod geldt tot een

0: 6 voor €229.
1: Geen crisis mag bepalen wat een kind later kan worden. Save the Children helpt kinderen in Gaza, Oekraïne en Zuid-Sudan weer naar school te gaan. Want hier leren ze de dokters en leraren van morgen te worden. Begin bij een kind. Word nu donateur.
2: This is Scooter and we are playing on October 25th at the Ziggo Dome during Amsterdam Dance Event with our special show Scooter Crushes ADE.
3: Support by Timmy Trumpet. Tickets via mojo.nl/scooter.
2: Yeah.
1: Doneer een schoolpakket via savethechildren.nl/school.
4: Wow. Dit is het geluid van de groepsreizen van Sawadee. Van oog in oog met een leeuw tijdens een nachtsafari. Van een zipline-afdaling met regenwoud van Costa Rica. En van de smaak van knisperige krekels. Droom het. Doe het. Deel het. Sawadee. Vakanties voor reizigers.
5: Horeca-ondernemers die slim inkopen bij Macro houden meer ruimte over om uit te pakken. Met een kaart die net iets meer verrast. Met een mooie seizoensfavoriet. En iets waar je gasten voor terugkomen. Ga ook slim het najaar in met Macro, de voordeligste groothandel.
6: Ametropie? Nee, dat is geen in de tropen opgelopen allergie. Maar je kan er wel hoofdpijn van krijgen. Dat komt omdat lichtstralen niet goed op je netvlies vallen. En ja, dan zie je minder goed. Bij Eyewis corrigeren we dat met de juiste glazen of contactlenzen. Dus kom langs bij Eyewis Opticians. Onze vakmensen zien meer.
7: Het verhaal van de wasparfums van Robijn kun je met de heerlijke geuren bijna ruiken. Het verrijkt je wasgoed met een langdurige frisse geur. Maar hoe moet je het gebruiken? Eén scheutje wasparfum bij de was houdt de geur tot wel 15 keer langer vast. Een geursensatie in een flesje zo fijn? Probeer nu de nieuwe wasparfums van Robijn.
8: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
9: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
8: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
10: Het geluid wordt mede mogelijk gemaakt door Numbers, de business software voor jouw onderneming.
11: Klinkt jouw administratie net zo ingewikkeld als het geluid? Maak het jezelf makkelijker. Regel

0: percentages op numbers.com.
1: Het geluid.
2: Het geluid van Q-Music is nu waard 15.900 euro.

0: 6 uur, goedenavond, het Q-music nieuws van nu.nl. Eefje Kuhne.
1: Goedenavond. Het kabinet wil meer mensen aan de elektrische auto krijgen en komt daarom met een subsidie. Afhankelijk van je inkomen kun je dan bij aankoop van een tweedehands elektrische auto geld krijgen. En dat bedrag kan oplopen tot 6.000 euro. Voorwaarde is wel dat de oude benzine- of dieselauto dan naar de sloop gaat. Het kabinet kijkt of ze social media bedrijven kunnen aanpakken als die nepnieuws verspreiden over homoseksualiteit. Dat heeft premier Jette gezegd. Hij is geschrokken van een onderzoek dat vandaag naar buiten kwam. Daaruit blijkt dat jongeren negatiever zijn gaan denken over homoseksualiteit. Stel je vaak een pakketje uit China van bijvoorbeeld Temu of Shein, dan ga je daar nog een toeslag voor betalen. Sinds de zomer is er al een belasting van 3 euro voor bestellingen onder de 150 euro. Nou, er komt vanaf november nog eens 2 euro bij. Dat is een afhandelingsvergoeding. Het Nederlands elftal is begonnen aan de eerste training onder leiding van de nieuwe bondscoach Xavi. Donderdag dan spelen we in de Nations League tegen Duitsland. Eerder vanmiddag liet Xavi weten dat Memphis Depay en Wout Weghorst niet bij de selectie zitten, maar hij houdt de deur op een kier, zegt hij.
2: The door is not closed for Memphis and for any player. So if they perform and if they are in a good fit, for sure we decide that maybe our Memphis or other players can come back.
1: Als iemand fit genoeg is, kan een speler altijd nog geselecteerd worden. Het weer. Vanavond in het noorden wat meer bewolking. In de rest van het land nog een avondzonnetje. Morgen beetje zon, maar ook wolken en 17 tot 21 graden.
0: Q-verkeer van Flitsmeister met 29 files. 2 vertragingen langer dan 30 minuten. Op de A27 Utrecht-Breda tussen Noorderloos en Werkendam. Door een auto met pech, daar 5 kilometer met 34 minuten. En de A35 Enschede-Almelo tussen Enschede-West en Hengelo-Zuid. Door een ongeluk 5 kilometer. Vertraging 41 minuten.
3: Hey Mattie!
4: Hey Mattie!
5: Hey Mattie!
6: Met Luc, Annemarie en de redactie.
7: Hey Mattie!
6: Iedere ochtend bij Q-music.
8: Domien en Anton.
0: Goedenavond.
9: Goedenavond.
0: Het begin van de avond voor maandag. Met zometeen de Sugarbase, Push the Button naar Bruno Mars. I just might.

0: de huidige waarde van het geluid. Het zou zomaar de avond kunnen zijn dat zometeen rond 6:30 het geluid geraden gaat worden. Het is dan de antwoord nummer 60 wat het juiste antwoord gaat zijn.
1: Oh, dat zou wel mooi rond zijn.
0: Het is de avond dat ik lekker de tv aan ga zetten en niet ga scrollen op mijn telefoon. Er komen echt waanzinnig veel berichten over binnen. Zowel mensen die zeggen je hebt een keiharde verslaving, als mensen die zeggen ik herken het. Hoe gaan we hier iets aan doen?
1: Ja, jullie zijn van hetzelfde clubje dan. Misschien kunnen jullie samen hier op gaan sluiten bij de nonnen of zo.
0: Ja, of dus echt in een afkliniek gaan zitten.
1: Zuid-Afrika.
0: Dat lijkt me heerlijk, ja.
1: Naast de drugsverslaafd.
0: Ja, dat is Gordon.
1: Ja. Hij
0: heeft er toch gezeten?
1: Oh, vroeger, ja.
0: Ja, vroeger heeft hij daar gezeten. Nee, ik ga het vanavond proberen om niet te appen en niet te Instagrammen. Vooral niet te TikTokken tijdens mijn serie.
1: Ik heb een idee daarvoor.
0: Wat dan?
1: Nou, misschien moet je gewoon De Slimste Mens gaan kijken.
0: Dat vind ik dan. Seizoen toch begint vandaag?
1: Nou, daarom. En dan moet je erbij zijn natuurlijk.
0: Ja, dat is waar. Ja,
1: er doen bekendere namen dan ooit mee. Namelijk Keffa Alouche.
0: Keffa Alouche.
1: Nou, ik kan niet uitspreken.
0: Keffa Alouche.
1: Nienke van Dijk.
0: Ja.
1: Dat is ook een presentatrice die Keffa is van de Kist, van de EO.
0: Ja, Nienke is van Zep.
1: Zep, ook Zep. Nickelodeon.
0: Ja, ja, ja.
1: En ze doet grappig. Wina Ricardo.
0: Comedian.
1: Dat bedoel ik.
0: Dat zijn de eerste drie sterren voor vanavond.
1: Ik kende ze niet, maar ik heb even leuk gekeken. Er komen ook grotere namen voorbij. Bijvoorbeeld Claudia de Breij.
0: Oké.
1: Okay. Rob Campus. Caro Emerald. Maar ook bijvoorbeeld...
0: Nee, niet Caro Emerald meer, dat mag je niet meer zeggen. Zij heeft geen Caro.
1: Oh nee, ja. Caro van der Leeuw.
0: Ja, Caro van der Leeuw, ja.
1: Ja, nou.
0: Nou ja.
1: Ja, zo is het toch ooit begonnen. Ja, net als Marco Borsato niet wil zeggen dat hij in de Soundmix Show ooit is begonnen.
0: Ja, maar die heet ook nog steeds Marco Borsato. Zij heet niet Caro.
1: Hij ook eens een andere naam. Dan kan zijn carrière weer opstarten. En we hebben nog leuke Casper Starreveld van de Kensington.
0: Oh ja. Hé, hey, wanneer ga jij meedoen?
1: Nou, ik hoop nooit. Want dan wordt natuurlijk een afgang van.
0: Nee, ik denk dat jij dat echt hartstikke goed kunt. Want kijk, het programma heet natuurlijk sinds deze zomer heet Domien en Anton.
1: Ja.
0: Dus nu ben je niet meer de anonieme sidekick die in de studio zit.
1: Ja, maar goed, laten we dit. Dit wordt zo'n afgang. Ik denk als ik hier aan mee ga doen, dan moet ik weer van de naam af.
0: Nee, dat programma gaan we Domien verschuren.
1: Wanneer ga jij meedoen?
0: Ik heb al lang meegedaan, joh.
1: Nee.
0: Ik heb 10 jaar geleden al meegedaan.
1: Toen was het er nog

0: Ik ben Jimmy gevonden inmiddels.
1: Ja, nou, ik zit hier. Volgens mij speel jij de finale of zo. Kan dat?
0: Ja, dat, ik heb drie afleveringen heb ik gedaan. He? En, je wil even.
1: Ja, ik heb het gevonden hier.
2: Steven, het was ook bijna een onmogelijke opgave. Want ja, tanden kiezen, wisselen.
0: Heb ik Steven eruit gewerkt? Ja,
1: met wat weet jij over tanden?
2: Het is heel erg jammer.
0: Was dat mijn...
2: We zijn er morgen weer. Dan wacht.
0: Nou, geweldig. Geweldig stuk van mijn deelname aan slipste mens als dit.
2: Jongens. Steven, wij stellen ons altijd op het standpunt... alles is nog mogelijk.
0: Okay.
2: Maar de realiteit is dat... Domin aan één goed antwoord genoeg heeft om jou weg te spelen.
0: Ik weet hier dus niks meer van. Dat is toch bizar?
2: Gaan we. We beginnen met jou, want jij hebt het minste aantal seconden. Daar komt hij. Concentreer je. Let op. Daar gaan we. Wat weet je van het menselijk gebit?
3: Oh, gebit. Tanden, wit, houden, voet.
0: Ik ga zeker ivoor zeggen of zo.
3: Pas.
2: Domin.
0: Ivoor. Kiezen, mond.
2: Ja.
0: Oh, nou, kijk. Ja. Maar dit is dus echt de slimste ten voeten uit. Mensen zeggen altijd, ja, de slimste, ik ga af, het is hartstikke moeilijk. De slimste is in de basis een hartstikke makkelijk spelletje. Je moet gewoon geluk hebben. Ja. Want je hebt dat collectieve geheugen, weet je wel. Dan krijg je zo'n video te zien. Sommige mensen die krijgen dan een video te zien van de opstand in Groningen in 1872. En andere mensen krijgen een videootje te zien van het Eurovisie Songfestival met Joost Klein.
4: Ja, wat is dan makkelijker?
0: Makkelijker? Dus je moet gewoon geluk hebben bij de slimste. Ik ga je aanmelden voor komend seizoen.
2: Nee.
0: Jawel, dat lijkt me echt hartstikke leuk.
2: Nee.
0: Dat lijkt me hartstikke leuk. Nee. Ik wil graag een nieuwe muziek aan je voorstellen die je misschien al wel kent uit Repeat of Niet. En ik ga er een beetje tegen het hele idee van Repeat of Niet in. Want wij stellen natuurlijk een liedje aan je voor. Dan mag je laten weten, Repeat of Niet. Dat doet Wim iedere dag. Dat doet Lars vanavond ook weer na 22:00. Maar ik vind dit zo'n ongelooflijk goed liedje. Dat ik op persoonlijke titel, moet ik even erbij zeggen...
4: Dat mag toch niet?
0: Nee, dat weet ik. Dus op persoonlijke titel wil ik graag zeggen, repeat en alarm schrijf. Dit is zo ontzettend leuk. Een soort mannelijke Olivia Dean.
4: Oh, leuk.
0: Zijn naam is Jamie Miller. Ik word je onwijs vrolijk van Baby Doll.
5: De

0: Ja, echt heel leuk. Ik krijg een beetje een kriebeltje van in mijn buik.
1: Oeh la la, Anton.
0: Ja, ja.
1: Ja, het is een lenteliedje.
0: Ja,
1: het
0: is net verkeerd uitgebracht.
1: Of dus niet. Dat of de perfecte timing.
0: Het gaat ons de winter doortrekken.
1: Dat denk ik wel. Ja, ik ben er echt onwijs blij mee. En het zit in repeat of niet. Dus ja, het kan alle kanten opgaan nu. Maar ik zie de Q-app zeer positief uitslaan nu. Vanavond bij Lars Boelen na 10 uur mag je je ongezouten mening geven over nieuwe muziek van Jamie Miller. Dat is de zanger die je hoorde. Baby Doll.
2: Het geluid.
1: Lisa.
3: Hallo.
1: Hallo, 34 jaar jong, uit Leiden kom je. Het geluid is net geen 16.000 euro waard. Jij gaat de gok wagen voor 15.900 euro.
3: Ja.
1: Wat denk jij dat het is?
3: Ik denk het indrukken van een smintdoosje.
1: Het indrukken van een smintdoosje.
2: Denk jij ook dat dit het goede antwoord is?
4: Doe mee met het spel in de Q-app en tik op ja.
2: Q-music.
5: De nieuwe wet WTTA is er voor ondernemers zoals Bob.
6: Hoi.
5: Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
6: Echt waar, joh?
5: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op. De regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
4: Het geluid wordt mede mogelijk gemaakt door Numbers, de business software voor jouw onderneming.
7: Klinkt jouw administratie net zo ingewikkeld als het geluid? Maak het jezelf makkelijker. Regel facturatie, boekhouding, salaris en rapportages op numbers.com.
8: Ja, eindelijk. Hij is er weer. It's playtime. Bestel hem nu, de nieuwe Easy Toys adventskalender. Want op is echt op. EasyToys.nl.
9: Mooi wonen begint onder je voeten. Profiteer nu met Club Karwei van wel 50% korting op alle VT wonenvloeren. Karwei, maak je huis mooier.
8: Bestel de nieuwe EasyToys adventskalender. EasyToys.nl.
10: De maaltijden van Kippie, zoals gegrilde kippenpoten. Lekker!
11: Kippie.

0: pot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Hey, wakker worden? Waarschijnlijk betaal jij ook te veel voor je mobiele abonnement. Op mobiel.nl vergelijk je eenvoudig telefoons en abonnementen van alle providers. Want te veel betalen voor hetzelfde abonnement? Dat bepaal je zelf wel. Op mobiel.nl.
2: Ga naar waar?

0: kijken wat er gebeurt. En zien wat ze nou weer hebben bedacht. Ga naar een reageerbuis vol blauw spul of een plakje mens. Maar ga zoals jij wil, met de museumkaart.
1: Te veel betalen voor hetzelfde abonnement? Dat bepaal je zelf wel. Op mobiel.nl.
2: Het is weer laat. Jij ploetert nog door de administratie, terwijl de rest al aan de borrel zit. Serieus? Dat kan beter. Al 25 jaar helpt Twinfield professionals zoals jij om sneller klaar te zijn. Zonder stress en zonder overuren. Twinfield boekhouden van Wolters Kluwer. Kijk op twinfield.nl.
3: Dames en heren, de daluren beginnen.
4: Vanaf 6:30 reis je met 40% korting met NS Flex Dalvoordeel. En in het weekend de hele dag. Nu 3 maanden voor maar 3,50 per maand. Ga naar ns.nl/dalvoordeel.
2: Ook professioneel boekhouden? Ga naar twinfield.nl voor een gratis proefabonnement.
5: Aanstekelijk hoor. Die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Greenchoice. Daar word je toch blij van? En je draagt als klant ook nog automatisch bij aan natuurprojecten dichtbij en verder weg. Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
6: Wat zoek jij in een baan? Als je werkt bij UWV, dan help je mensen verder met werk en inkomen. Zodat zoveel mogelijk mensen kunnen meedoen. Werk dat doorwerkt, noemen we dat. En dat werkt ook door voor jou. Want je krijgt de ruimte om te groeien. Voor opleidingen en om stappen te zetten. Kom ook werken bij UWV. Kijk op werkenbijuwv.nl. UWV werkt voor ons allemaal. Wil jij ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
7: De Lidl deals zijn er weer. Met deze week met Lidl Plus Nederlandse conferenceperen. 1 kilo voor maar 99 cent. En Senseo koffiepads 16 tot 36 pads voor maar 4,39. Lidl, je verdient het.
8: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Alleen vandaag nog. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jaar abonnement.

0: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ECS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ECS creditcard en Apple Pay.
1: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
2: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
0: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ECS creditcard en Google Pay.
3: Bij Grando krijgt u meer dan alleen een keuken of badkamer. Van ontwerp tot realisatie volledig ontzorgd. Kijk op grando.nl. Grando, sinds 1965.
4: Het verhaal van de wasparfums van Robijn kun je met de heerlijke geuren bijna ruiken. Het verrijkt je wasgoed met een langdurige frisse geur. Maar hoe moet je het gebruiken? Eén scheutje wasparfum bij de was houdt de geur tot wel 15 keer langer vast. Een geursensatie in een flesje zo fijn? Probeer nu de nieuwe wasparfums van Robijn.
5: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
6: Het is weer Bol 10-daagse en we hebben weer heel veel deals voor je gevonden. Met nu robotstofzuigers zoals de Dreamy L10S voor €379. Dus snel even bollen.
7: Astigmatisme. Nee, dat is geen nieuwe vorm van activisme. Maar je ogen kunnen wel protesteren, omdat je hoornvlies niet perfect rond is. En dan kun je een bal als een ei zien. Bij iWish corrigeren we dat met cilinders in je glazen of contactlenzen. Dus kom langs bij iWish Opticians. Onze vakmensen zien meer.
6: Alleen vandaag bij Bol Garmin Vivo Active 6 voor €229.
8: Goedenavond. Het is 6:30, de Q-middagshow met verkeer van Flitsmeister. 7 files, 1 vertraging die echt opvalt. De A35 richting Almelo. Want tussen Enschede West en Hengelo Zuid is de weg dicht in verband met reddings- en bergingswerkzaamheden door een eerder gebeurd ongeval. Resultaat: 4 kilometer file, vertraging 31 minuten.
9: Het geluid.
8: Lisa, goedenavond.
10: Goedenavond.
8: Hey, 34 jaar uit Leiden. Je bent €15.900 waard op dit moment.
10: Ja.
8: Ja, jouw antwoord is wellicht het laatste antwoord voor het geluid van Q-Music. En anders het laatste antwoord van deze maandag. Wat heb jij zojuist gezegd?
10: Het indrukken van een smintdoosje.
8: Lisa, waarom denk je dat?
10: Nou, eigenlijk was het een idee van een collega van mij.
8: Ga je delen? Prijzen geld?
10: Nou, was niet nodig, zei
8: hij. Oké, dat is wel zo. En voor de duidelijkheid, het gaat dus niet om die metalen doosjes. Hè? Je hebt dus ook van die kunststofverpakkingjes waar je dan op de bovenkant op het witte deel drukt en dan komt er een smintje uit.
11: Oh, zo'n drukknopje juist.
8: Een drukknopje van een smintdoosje, ja.
10: Ja.
8: Wat er ook gebeurt, je hebt sowieso het thuisspel gewonnen van het geluid. Dat ga ik naar je opsturen.
10: Ja, dat is leuk.
8: Maar het gaat om die €15.900.
10: Ja.
8: De jury heeft meegeluisterd naar jouw antwoord, het indrukken van een smintdoosje. Beste Lisa uit Leiden, het is niet goed.
10: Oh.
8: Nee. Oh, dit is niet het juiste antwoord.
10: Jammer.
8: Dus die collega mag je op zijn neus timmeren morgen.
10: Ja, dat ga ik doen.
8: Oké. Okay. Bedankt voor het meespelen, Lisa. Ik wens je een mooie maandag.
10: Jullie ook bedankt.
8: Yo.
10: Hoi, hoi.
8: Nee, wij roepen nooit op tot geweld. Nee. Morgen spelen we verder dan vanaf €16.000. We gaan naar het laatste nieuws. Eefje, goedenavond.
12: Goedenavond. Het kabinet wil meer mensen aan de elektrische auto krijgen en komt daarom met een subsidie. Afhankelijk van je inkomen kun je dan bij aankoop van een tweedehands elektrische auto geld krijgen. Dat bedrag kan uiteindelijk oplopen tot €6.000. Het kabinet richt zich vooral op mensen met een relatief laag inkomen. En voorwaarde is wel dat de oude benzine- of dieselauto dan naar de sloop gaat.
8: Ja, daar zit dus wel een crux in. Hè? Dus het venijn zit een beetje in de staart. Je kunt dus niet je auto inruilen voor korting. Oh. En dan ook nog eens een keer die subsidie opstrijken. Dus je moet echt die auto moet je dan naar de sloop brengen. En dan moet je weet ik veel een foto sturen via WhatsApp naar de Rijksoverheid. Of weet ik veel.
11: Een foto van het verpakkie.
8: Ja, ik weet niet hoe dat dan werkt. Maar dan moet je
12: dat bij de sloop staat.
8: Ja, exact. Dan moet je laten zien dat die pletter zo op je auto gaat. En dan krijg je die subsidie. Die
12: ja, Amsterdam heeft ook wel eens zo'n subsidie gehad voor dieselauto's.
8: Wij moet ook wel natuurlijk, want je mag de stad niet meer in met een
12: precies.
8: Dieselauto.
12: Nee, dan krijg je ook een beetje geld. Google moet een flinke boete betalen. Ruim €400 miljoen. Google krijgt die boete van de EU omdat het bedrijf het niet zo nauw nam met onze locatiegegevens. Die konden bijvoorbeeld worden gebruikt voor advertenties. Ook werden de gegevens langer bewaard dan nodig.
8: Hé, hey, maar kunnen we Google een tikje sturen dan nu?
12: Dat ze jou moeten betalen.
8: Of dus de EU. Want dus nu gaat Google gaat dus een boete betalen aan de EU.
12: Ja.
8: Omdat ze mijn gegevens hebben gebruikt voor advertenties.
13: Oh ja. Ja. Nou, eentje krom.
8: Dat is toch gek?
12: Je bedoelt, jij wil het geld.
8: Ik wil er wel een klein duppie van hebben, ja.
13: Ja. Dan gaan we nu allemaal massaal Google een tikje sturen.
8: Ja, ja, toch?
12: Een claim indienen.
8: Ja.
12: En een record voor een Nederlandse vrouw.
14: Eefjes Book of World Records.
12: Ja, echt een record uit van eigen bodem. Maartje uit Delft is de snelste puzzelaar van de hele wereld.
8: Maartje, wat voor puzzel? Een kruiswoordpuzzel?
12: Nou nee, we hebben het over een legpuzzel.
8: Legpuzzel.
12: Zij won de prijs op het WK puzzelen in Spanje.
8: Wat geweldig zeg.
12: Ze maakte een puzzel van 500 stukjes in 27 minuten en 57 seconden. Ze was 1,5 minuut sneller dan de nummer 2. Ze heeft gewonnen een trofee en €2000.
8: Zullen we Marieke volgend jaar opgeven voor dit kampioenschap?
13: Oh ja, die kan dit ook heel goed.
8: Die kan dit onder de 27 minuten.
15: De top 40 update wordt mede mogelijk gemaakt door Autotaalglas.
16: De vier belangrijkste top 40 hits van vandaag.
15: Dit is de top 40 update.
8: Here we go. Hit dossier van maandag 21, 29, 26 met zometeen op nummer 1. Ja, de re-entry van Ilse de Lange. Op nummer 2 daardoor het huidige goud in de lijst. En op nummer 3 de huidige alarmschijf van Jason Derulo. Eerst Shanna Spyro, die weer een plekje is gestegen naar nummer 4. En daarmee komt ze heel dichtbij dat erepodium. Great Expectation van Shanna Spyro, net als in de lijst in de update vanavond op
15: nummer 4.

0: Great Expectation van Sienna Spyro op nummer 4 in de update vanavond. Eén plekje hoger is voor de huidige alarmschijf Michiko van DJ Goja, Jason Derulo en Melody. Bijzonder genoeg is dit al een top 40 hit. Afgelopen vrijdag kwamen ze namelijk binnen op nummer 37. Origineel van het liedje bestaat al wat langer, is een track van de Roemeense DJ Goja. Jason Derulo zag hem voorbij komen op TikTok en heeft er samen met de Braziliaanse zangeres Melody nu een nieuwe versie van gemaakt. Die versie is sinds een paar dagen dus al een top 40 hit, maar wij denken dat het daar pas bij is begonnen. Daarom hoor je deze week extra vaak Michiko als alarmschijf en staat die op nummer 3.
1: De Q Music Alarmschijf.
2: DJ Goja, Jason Derulo en Melody.

0: Op een vrijdag voor de 13e week op rij op nummer 1 Shakira en Burna Boy.
1: Top 40 update.
0: Van maandag 21, 29, 26 had het volgende archief in. Sienna Spyro, Great Expectation op 4. Alarmschijf van DJ Goja, Jason Derulo en Melody Michiko op 3 dus. En Shakira met Burna Boy, Die Die nummer 2. Dan de nummer 1 van vanavond is voor de re-entry, de zeer bijzondere re-entry van Ilse de Lange. Want na 18 jaar is het haar gelukt om met So Incredible de lijst opnieuw binnen te denderen. Ik ging vorige week langs bij haar om het goede nieuws te brengen. En voordat we daarna gaan luisteren, ik ben dus bij haar in de studio geweest, Anton.
2: Ja, hoe was dat?
0: Ja, waanzinnig. Ze heeft een poosje geleden, een jaar of twee geleden, heeft zij een studio aangekocht. En het is de studio waar onder andere David Bowie in gewerkt heeft. En Prince, recenter Direct, heeft daar gewerkt. En zij heeft die studio helemaal teruggebracht naar het originele 70s gevoel. Dus zij vertelde, nadat ik haar had verrast, heb ik een rondleiding gekregen daar. En echt, mijn tong lag op de grond. Ik was zo aan het kwijden van wat ik daar zag. Je stapte daar echt de 70s in. Alsof je zit te kijken naar de Michael Jackson biopic. Waar het dan ook gaat over hoe hij in de jaren 80 en de jaren 70 muziek opnam. Die vibe, die overvalt je daar gewoon.
2: Er kunnen dus nog steeds artiesten die in die stijl muziek op willen nemen, kunnen bij haar terecht.
0: Ja, en ze vertelde dus aan mij dat ze alles terug heeft gebracht naar het oude. Maar dat je dus ook digitaal kunt opnemen. En dan wordt het een beetje nerdy. Maar je kunt dus bijvoorbeeld daar als band zeggen, wij willen graag alles op oude banden opnemen. Of op oude cassettes.
2: Van die draaiende grote dingen.
0: Van die hele grote spoelen die je echt kent uit de series tegenwoordig. Als we dan teruggaan in de tijd naar de jaren 70's, de jaren 70, jaren 80. Die staan daar gewoon.
2: Wat vet.
0: Maar dus ook alles digitaal. Er zit alles aangepakt. Dus de hele de luchtcirculatie en zo. Ja, ik kan hier.
2: Nog even, je gaat een plaat opnemen.
0: Ik dacht echt, was ik maar muzikant. Het ziet er zo geweldig uit daar. Nou goed, dat gezegd hebbende, voor de rondleiding heb ik haar verrast met het geweldige nieuws.
3: Deze week kom jij met So Incredible terug in de Nederlandse top 40.
4: Wow, dat is wel echt vet, zeg. Wauw, bijzonder.
0: En niet eens...
2: Welk nummer?
3: 16.
4: Wauw.
3: Dat is echt heel hoog.
4: Maar dat is echt bizar. Ja,
3: dat is meteen het linker rijtje in.
4: Ja, het blijft in herhaling vallen, maar ik vind het echt fantastisch. En ik ben ook die mensen die al die films maken onwijs dankbaar. Want ik bedoel, ik heb het wel aan hun allemaal te danken.
3: Ja, TikTok viral.
4: Het is bizar. Wie had dat ooit kunnen denken?

0: Rihanna crossover, Q Music en Sun is Shining. Joey van der Velden!
1: Yeah. Dankbaarheidsmomentje.
2: Doe die nog één keer.
0: Oh, wat?
2: Doe dat nog één keer wat je deed.
0: Joey van der Velden!
2: Ja, ja, ja. Helemaal klaar.
0: Een oerdrift die je overneemt.
2: Ik ving iets op, ja, sorry. Ik wil niet, want het doet altijd. Als ik er ben, heb ik het gevoel dat het altijd net niet helemaal strak en lang is. Maar ik hoor, ben je gevraagd voor de slimste mens?
0: Nee. Ik heb het al gedaan. Ik heb 10 jaar geleden heb ik het al gedaan. Nee, ik vind dat Anton volgend jaar moet.
2: Ja!
3: Nee!
2: Oh!
3: Nee, dat wordt een afgang, jongen.
0: Heb je meegedaan?
2: Nee, ik heb niet meegedaan. Maar je bent al vaker gevraagd, denk ik.
0: Nee, ook niet, nooit.
2: Jawel, geloof ik helemaal van.
0: Nee, echt niet.
2: Geloof ik helemaal niet.
3: Jij moet.
0: Zou je het leuk vinden?
2: Nou, kijk, er is natuurlijk wel. Dat is wel een quiz waarvan je denkt, zo, als ik dan. Hè, toch?
0: Ik bedoel, als ik dan wat.
2: Als ik dan toch de tv aan. Oh. aan nee, maar wat is de vraag?
0: Nee, of je mee zou willen doen?
2: Ja, absoluut.
0: Nou, toch? Dat is toch hartstikke leuk.
2: Ik snap niet waarom je twijfelt, Anton.
3: Nou, ik ben helemaal. Ja, ik ben zo bang dat ik afga.
0: Nee, maar dat kan echt niet.
2: Ja, maar dat kan niet.
0: Je kunt bijna niet. Kijk, je kunt wel afgaan. Tuurlijk, je kunt afgaan.
3: Een paar jaar geleden was er kritiek op mensen die niet wisten wie een of andere minister was. Toch? Dat werd er een naam genoemd.
0: Dat seizoen was gewoon een beetje matig. Omdat mensen daar gewoon heel weinig algemene kennis. Je hebt echt wat algemene kennis.
3: Ja, dat bedoel ik.
2: Nee, maar, jij weet echt meer dan je doorhebt.
0: Ja.
2: Okay. Wij weten dat ook.
3: Ja. Nou, ik zal het in overweging.
0: We moeten hem echt blijven pushen, want dan gaat hij het doen. En dat is lachen voor ons, jongen.
2: Nee, maar hij kan dit.
0: Ja, hij kan het ook. Jij kunt het echt, Anton.
3: Ik geloof je wel. Dankbaarheidsmoment.
0: Ja, bent aan de beurt, want de aas van Anton in de maan is.
3: Dit is even een serieus moment. Mijn moeder.
2: Wacht, jingle.
3: Mijn moeder.
1: Dankbaarheidsmomentje.
3: Mijn moeder die is vrijdag geopereerd. Nou, okay. Op zich een onschuldige ingreep, maar dat moest wel gebeuren. Alleen toen was het niet helemaal goed gebeurd. Dus we moesten zaterdag weer. En die powervrouw die is er helemaal doorheen gekomen, is helemaal goed gegaan. En vandaag mag ze weer naar huis.
0: Ah, ja. Ines! Ja, doe de lieve groepjes voor mij.
2: Ook voor mij.
3: Ja.
0: Zometeen na 7 uur Joey van der Velden met Lola Young.
4: Hey Mattie.
5: Ja, zo starten de beste gesprekken. En het leuke is, het kan echt overal overgaan.
6: En wij zijn in bad gaan zitten en verdwenen onder het sop. En daar hebben wij elkaar leren kennen. Daar zijn we kennis gaan maken.
5: Nee. Nou ja zeg. En als jij nou alles met mij deelt, dan doe ik dat met jou. Ja, een blik witte monster met 2 shotjes espresso erin.
7: Ik ben met jouw moeder aan het appen. Die is echt boos. Die zegt hij moet hier echt nu mee stoppen.
5: Hoi mams.
8: Al die rommel, dit is allemaal rotzooi man.
5: Dat was dan de laatste keer.
8: Niet meer doen. En Luc ook niet.
5: Ja.
8: Ik kan beter in bad gaan zitten. Ja.
5: Ben je er ook bij? Roep gewoon even.
9: Hey Mattie.
5: Elke ochtend bij Q Music.
10: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
11: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
12: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
10: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
11: Ik denk achteraf dat ik samen met haar hulp had moeten zoeken.
13: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
14: Ga met die banaan naar Jumbo. Want daar krijg je een hele tros bananen voor maar 99 cent. En we hebben nog veel meer vers producten in prijs verlaagd. Heel veel gezonde producten voor gezonde prijsjes. Dat is de ja van Jumbo.
15: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen. Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde. Een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
16: Droom jij van je eigen bedrijf? Of ben je net begonnen? Credits helpt starters op weg. Als stichting maken we ons sterk voor ondernemers. Maak jouw start succesvol met krediet, coaching en training. Ondernemen begint bij Credits.
17: De beursvulweken van Bouwmaat zijn er weer. We vieren 40 jaar vakmanschap vol feestelijke acties en kortingen tot wel 40%. Dus gooi vol die bus en ga extra voordelig naar je volgende klus. Bouwmaat werkt voor je. Al 40 jaar.
18: Novamora.nl. Een ondeugende blik, een spannende klik. Kijk snel op Novamora.nl. Dating vol passie. Novamora.nl.

0: producten. Wat dacht je van? Milner in plakken 150 gram, 1 plus 1 gratis. Amhof kwark, chocohoekje en mulemilk, 2 plus 3 gratis. En Unox soep en zak, knor kuppensoep en koetsnacks, ook 2 plus 3 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
1: Je hebt vaak niet in de gaten dat je er al mee rondloopt. Diabetes type 2. Het kan je langzaam blind maken, hartklachten geven of dementie. Ook al leef je best gezond. Zo'n 400.000 mensen hebben diabetes type 2 zonder het te weten. Hé, ik weet dat je me hoort. Ook bij jou kan het erin sluipen. Check je risico. Doe de test op diabetesfonds.nl.
0: Bij Albert Heijn bezorgen we weer heel veel...
2: gigaveel...
0: gratis producten tijdens de Giga Gratis Weken. En die ook nog eens gratis bezorgd. Bestel op ah.nl.
3: Onze bank. Ook van een land dat niet zonder sport kan. Want waar zouden we zijn zonder dat pleintje waar je leert winnen? Zonder die club waar je vrienden maakt. Zonder die sportheld die je inspireert door te zetten.

0: Vanaf 32.000 euro. En nu met extra voorraadvoordeel. Kijk op Dacia.nl.
1: Deze week komt je trek aan z'n trekken bij Domino's. Met gratis een tweede pizza gratis. Bij afhalen en bezorgen. Dus ga snel naar Domino's.nl. Domino's.
2: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
3: De beste plek voor jou, NVM.
4: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
5: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
6: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma S2U Allure Buitenlak zijn deuren en kozijnen weer voor jaren klaar.
5: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
7: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet. Niet naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Stukje onbelegen goudse kaas, 950 gram voor maar €5,49. Dat scheelt nogal een stuk.
8: Fans van Voordeel.
7: Aldi.
9: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
7: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor sperziebonen. 500 gram voor maar €0,99. En scharrelkip gehakt. 1 ster beter leven, 400 gram voor maar €3,99.

0: 10.000 euro en het geluid klinkt zo.
1: Weet jij al wat het is?
2: Meld je nu aan in de Q-app en speel morgen mee.
0: Exact 7 uur, goedenavond. Dit is het Q-Music nieuws. Krijg je van Rebecca Looijen.
3: Goedenavond. De rechter heeft een celstraf en taakstraffen opgelegd aan twee mannen die een vrouw uit Engelen vermishandeld hebben. Dat gebeurde nadat de vrouw anti-asielprotestborden en vlaggen vernielde. Ze zou het protest daarmee gesaboteerd hebben. Ze werd vervolgens door de mannen klemgereden en tegen haar hoofd en lichaam getrapt. Ook werd er verf in haar gezicht gespoten. De politie heeft in Bosnië een enorme drugsvangst gedaan op het terrein van een Nederlands bedrijf, dat meldt het AD. Er is 1100 kilo synthetische drugs gevonden met een waarde van zeker 25 miljoen euro. Het is de grootste vangst ooit in een Balkanland. Er zijn 3 verdachten opgepakt. Het is niet duidelijk of de Nederlander daar ook bij zit. Europese inlichtingendiensten waarschuwen dat Rusland binnenkort kleine aanvallen wil gaan uitvoeren om de NAVO te testen. Al jarenlang geldt de regel: een aanval op één van ons is een aanval op ons allemaal. Maar Poetin zou nu willen laten zien dat we in de praktijk echt niet zomaar terugslaan. Dat zeggen experts in de Britse media. Het gaat hij mogelijk doen met kleine acties zoals meer drones of een kleine inval op een plek in de buurt van Rusland. En shop jij graag via Chinese webshops zoals Temu of Shein, dan kan je de portemonnee weer gaan trekken, want de prijzen voor pakketjes uit China gaan opnieuw omhoog. Sinds deze zomer geldt er al een belasting van 3 euro op kleine bestellingen. En vanaf november komt daar nog eens 2 euro bij. Dat is een afhandelingsvergoeding. De bedragen gelden ook nog eens per productgroep. Dus bestel je een spijkerbroek en een telefoonhoesje, dan zijn dat 2 soorten producten en komt er dus ook 2 keer 5 euro bovenop. Het weer dan nog van Buienradar. Vanavond blijft het droog en het koelt af tot een graad of 9. Morgen grijs met af en toe een buitje en dan maximaal 21 graden.
0: En dank je voor verkeer gemeld door Flitsmeister. Vertragingen langer dan 10 minuten. Dat is er nog 1 op de A73 Nijmegen-Maasbracht tussen Boksmeer en Venrijn-Noord. Daar een voertuig in de Panarie. Vertraging is daar 12 minuten. En er wordt geflitst op de A2 tussen Den Bosch en Eindhoven. Dankjewel.
4: Succes, hè?
0: Is Domien Verschuren op de achtergrond.
4: Ik laat me niet gek maken, Joey.
0: Ik laat me zeker niet gek maken.
4: Oké, veel plezier.
0: Dames en heren, Domien Verschuren.
4: Tot morgen!
0: Doe even de deur dicht.
4: Ja, sorry.

0: Geluid van de deur graag.
1: Zag licht branden. Dus dat rood licht.
0: Is iemand thuis? Er is iemand thuis. Hoi! Hele studio schudt hier. Trouwens ook nog een flitser bij op de... ja.
2: Hey Mattie!
3: Hey Mattie!
4: Hey Mattie!
2: Met Luc, Annemarie en de redactie.
5: Hey Mattie!
2: Iedere ochtend bij Q-Music.
6: Joey van der Velden.
0: Ja, buiten Hey Mattie als een perfecte wake-up call... weet ik nog iets dat je naast je bed kan zetten. Een schreeuwende domien. Nee, iets anders.

0: Yamaha.
1: Hey, Joey.
2: Hey, Joey, gozer.
1: Joey.
3: Hey, Van der Velde.
0: Hey, Joey.
4: Hey, Joey. Gaan we dansen?
0: Later vanavond. Ik zeg goedenavond, goedenavond, goedenavond. Welkom bij de avondshow. We zijn meteen vertrokken. Ja, ik weet niet hoe het met jou is, maar nu het buiten koeler en kouder wordt, kom ik ook minder makkelijk uit bed. Ja, je hebt toch een soort kickstart nodig zo in de ochtend. Nou, daar is natuurlijk Hey Mattie. Elke dag om 6:30. Maar ik hoorde dus tijdens Hey Mattie vanochtend nog iets sterkers dat je ook naast je bed kan zetten.
5: Ze pakken een glas met ijsklontjes. Daar gaat dan de witte Monster Energy in. Maar om het nog even een beetje een extra kick te geven, die je niet al genoeg krijgt ervan, gooien ze nog een shot espresso erbij.
6: Ik krijg hier ook een AED bij. Of
5: lekker. Zo, het hele glas lekker goed vol.
7: Ja, super.
5: Zo, en dan heb ik net even bij ons met koffieautomaat heb ik een shot espresso gehaald.
7: Ja, en die gaat er nu overheen.
5: Die gaat er overheen.
7: Kijk eens even, het ziet er ongelooflijk lekker uit. Nog Annemarie, eerste slok even. Ga eerlijk zijn. Ongelooflijk lekker.
5: Ja, dat dacht ik dus al.
7: Ja,
5: dat dacht ik al.
7: Ongelooflijk lekker.
0: Ja, het is een energiedrankje met espresso. Dat kan je inderdaad naast je bed zetten. Is het niet koud, dan kan je dus weer in een koelbox zetten. En als dat niet werkt, dan zet je gewoon zo'n klein koelkastje naast je bed. Dat houdt je dan de hele nacht wakker. Nou, en dan word je sowieso krokant wakker. En dan heb je het helemaal nodig. Goed, dan nog even iets anders. Over 25 minuten een nieuwe ronde van Knok tegen de Klok. Nieuwe week betekent genoeg geld en kas. En ja, ik ga je weer een voorsprong geven zo aan het begin van de week. Als je mij een vraagteken stuurt in de app van Q, dan krijg je van Thomas van de productie. Hallo Thomas.
8: Hallo.
0: Hallo. Ik ga je te horen of er meer of minder dan 200 euro in de klok zit. Ja, meer of minder dan 200 euro. Zo nog één keer hallo.
8: Hallo.
0: Thomas. Voor alle luisteraars die producers bingo zitten te doen. De Thomas afstrijden.

kijken. Nou, 2,5 minuut. Ik ga je eerst even wat nieuws laten horen. Er is zoveel aan de hand in het leven van Samuel Welten. Ja, het is bijna niet meer bij te houden. Hij rijgt echt de successen aan elkaar. Zo speelt hij volgend jaar zijn eerste solo-shows in Paradiso en Tivoli Vredenburg. Dat waren eerst maar 2 shows. Nu, door het groot succes, zijn het er 3. Kaartverkoop als een gek. Hoe hem dat dan vergaat, dat krijgen we dan weer te zien. Alles voor en achter de schermen wordt namelijk gedraaid. Hij krijgt een real-life soap. Dan weer binnenkort te zien op Prime Video. En dan was afgelopen vrijdag was hij ook nog de hardste stijger in de enige echte Nederlandse top 40. Want samen met Russo heeft hij een liedje geschreven. Ja, dat echt niet meer uit je hoofd gaat. Het is nieuw en gaat heel hard. Samuel.

0: was ook bij Q en Boom zometeen. Teddy Swims.
1: Tegen de klok.
0: Ja, dit vind ik een beetje een raar fenomeen. Vanmiddag zat ik heel ergens te lunchen en ik reken af. En toen werd ik aangesproken door mijn gezelschap dat ik te veel fooi zou geven. Te veel fooi. Ik vind dat gewoon heel leuk. Als het eten goed is en iemand doet dan zijn best, dan ben ik de lulligste niet. En dan geef ik gewoon fooi. En dan, natuurlijk, het moet ook niet gênant worden. Maar ik zie het als een beetje vriendelijkheid. Wie ook kan strooien met fooi, dat is Leroy. Dit is vorige week.
2: Oh, wat een lekker bedrag.
0: Ja, die won gewoon €273 in Knok tegen de klok. Dat kan jou ook gebeuren over een minuut of 15. Ik zou zeggen, kom die poen maar halen. Wil je zo meteen de klok te slim af zijn, stuur dan nu het woord klok in de Q-Music app. Dan ga ik je bellen. En ik zal hem even een startschot geven. Wordt altijd prijs gesteld, startschot.
3: De nieuwe wet WTTA is er voor ondernemers zoals Bob.
4: Morgen.
3: Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
4: Echt waar, joh?
3: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op. De regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
5: Deze week komt je trek aan zijn trekken bij Domino's. Met gratis een tweede pizza gratis bij afhalen en bezorgen. Dus ga snel naar domino's.nl. Domino's.
6: Centraal Beheer Ondernemersdesk met Jasmijn.
7: Ja, met Frank. Ik kreeg net een behoorlijke optater van het stopcontact.
6: Ai, dat moet een flinke schok zijn geweest.
7: Ja, en nu viel alleen de stroom uit. Maar wat nou als ik zelf uitval?
6: Goed dat je belt. Laten we dat samen even kort sluiten.
8: Even over je zakelijke risico's. Als je als ZZP'er uitvalt, hoeft je geldkraan niet dicht te gaan. Onze specialisten helpen je verder. Dan weet je welke opties je hebt als je uitvalt. Centraal Beheer.
9: Daar staat Bart de Lade. Hij is ZZP'er en heeft het goed voor elkaar. Want met de MKB brandstofpas laat hij in Nederland voor een vast tarief. En in het buitenland laat hij bij meer dan 500.000 locaties. MKB brandstof, dat is pas handig.
10: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
9: Met de MKB brandstofpas heb je het goed voor elkaar. Je kunt wassen, parkeren en overal in Nederland tanken en laden. MKB brandstof, dat is pas handig.
11: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
12: Amazon presenteert Anna en haar eerste weekendje weg met Peter. Voor hun romantische tripje naar Parijs shopte Anna op Amazon.nl. Waar ze een slaapmasker, een Kindle, oordopjes en een heerlijk zachte pyjama vond. Perfect om bij te komen na een lange dag slenteren. Hou vol, Peter. Voor Anna is er niks romantischer dan een goede nachtrust. Zet dus maar een lekker kopje kamillethee voor haar. Vind wat je nodig hebt op Amazon.nl.
13: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels.
14: Ja, vind één van de vier flesjes met het moe-geluid en win €25.000. Dus ga snel naar de winkel en hou je oren open.
15: Moelenmilk, the moo you can't resist.
16: Stel je voor, je komt thuis en zegt alleen maar wauw. Bij aanhuis.nl maken we het mogelijk. Met vloeren, raamdecoratie, maatkasten en zelfs stalen deuren. Want voor de echte wauw kun je maar op één plek terecht. Aanhuis.nl.
17: Nu super deals bij Jumbo. Pickwick thee. 15 of 20 stuks, 99 cent. En Eru, diverse varianten, ook 99 cent. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.
16: Nu een gratis Powerview motor bij Luxeflex raamdecoratie. Kijk op aanhuis.nl.
18: De Lidl deals zijn er weer. Met deze week met Lidl Plus Nederlandse conference peren. 1 kilo voor maar 99 cent. En Senseo koffiepads. 16 tot 36 pads voor maar 4,39. Lidl, je verdient het.
19: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar.
1: Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.

0: Administratie is frustratie. Ontdek hoe het ook kan met ons innovatieve HR- en salarisplatform. Bespaar tijd en geld met unieke smart triggers. UForce, zorgeloos HR.
1: Ontdek de nieuwe mooimakers van Theo Bert Pot. Exclusief bij Karwei. Een limited collectie om eindeloos te combineren. Kom snel, want op is op. Karwei, maak je huis mooier.
0: UForce, het HR- en salarisplatform voor zorgeloos HR.
2: Horecaondernemers die slim inkopen bij Macro houden meer ruimte over om uit te pakken. Met een kaart die net iets meer verrast. Met een mooie seizoensfavoriet. En iets waar je gasten voor terugkomen. Ga ook slim het najaar in met Macro, de voordeligste groothandel.
3: Ondersteuning gewenst bij de spijsvertering en de stoelgang? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Psyllium Husk vezelcapsules. Psyllium Husk helpt de stoelgang regelmatig te houden en ontlasting zachter te maken. Nu alle Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Gezondheidsclaims en afwachting van Europese toelating.
4: Hey, wakker worden? Waarschijnlijk betaal jij ook te veel voor je mobiele abonnement. Op mobiel.nl vergelijk je eenvoudig telefoons en abonnementen van alle providers. Want te veel betalen voor hetzelfde abonnement? Dat bepaal je zelf wel. Op mobiel.nl.
5: ANWB helpt Nederland op weg met je auto verkopen zonder gehammes. Want met onze autoverkoopservice word je altijd snel uitbetaald. Het bedrag staat al binnen één werkdag op je rekening. Ga naar anwb.nl/autoverkopen. ANWB en gaan.
4: Te veel betalen voor hetzelfde abonnement? Dat bepaal je zelf wel. Op mobiel.nl.
6: Maak kennis met de volledig nieuwe Mazda CX-6e. Elektrisch rijden in zijn meest artistieke vorm. Een oogverblindend vormgegeven SUV die puur vakmanschap tot leven brengt in elk detail. Ontdek de Mazda CX-6e vanaf €45.990.
7: Zin in een bank die denkt aan jou en aan je toekomst? Open dan nu een ASN bankrekening en profiteer dubbel. De eerste 6 maanden geen vaste kosten en een welkomstbonus die kan oplopen tot €100. Ga naar asnbank.nl en lees meer over de actievoorwaarden. Samen maken we de toekomst. ASN Bank. Nu al zin in morgen.
8: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
9: Joey van der Velden. Yo.

Golding bij Q Music en Burn. Over 3 minuten een nieuwe ronde van Knok tegen de Klok. Het mooie van Marcel, dat is de zanger van Direct. Dat vind ik, ja, ik vind dat hij zo eerlijk is. Geen opsmuk of vierde wand, het is gewoon wat het is. En dit vind ik echt een heel mooie inzicht. Volgens hem hoef je geen rocker te zijn om als rocker te werken. Dus je hoeft niet alleen maar te feesten en te zuipen en achter de wilde wijven aan te gaan om een beetje mee te komen. Nee, sterker nog, het is allemaal overdreven. Dat hele wilde leven bestaat volgens Marcel van Direct helemaal niet meer. Het gebeurt helemaal niet meer achter het podium. En ik denk dus dat dat klopt. De grootste rocker van Nederland is natuurlijk vooral bezig om in diepe concentratie dit soort liedjes te schrijven. Dit is nieuwe muziek bij Q Music van Direct. Het heet My Friend.

0: Direct bij Q Music and My Friend. Zometeen Olivia Dean. En Man I Need.
1: Knok tegen de klok.
0: Eerst ben ik een rondje knok tegen de klok. Dat doe ik met Marit en die is echt poepchagrijnig.
2: Een hele goede avond, Joey. Ja, ik ben wel een beetje chagrijnig, ja.
0: Marit, hoe komt het? Het is toch nergens voor nodig?
2: Ja, ik ben aan het vechten met een vriendje van mijn vaatwasser.
0: Oh.
2: In combinatie met wat afkikverschijnselen van het roken.
0: Oh.
2: Is dat niet de beste combi?
0: Nee, dat is ik snap. Maar Marit, je bent gestopt met roken.
2: Ja,
0: heel goed.
2: Het begin is er.
0: Ja, nou zal ik een voice message voor je inspreken. Dat als je er even doorheen zit qua roken. Dat ik dan even aan jou vertel waarom het zo goed is. Dat je gestopt bent. Dat je heel veel geld overhoudt. Dat je dat goed weet ik veel, voor je huid. Je vingers stinken niet. Dat soort dingen. Dat is dat opgelost.
2: Ja, dat zou top zijn. Dat kan ik wel gebruiken.
0: Oké, okay, dan het frontje van de vaatwasser. Wat is daarmee aan de hand?
2: Ja, het is een keuken die vandaan komt bij een Zweedse geel-blauwe enzovoort. En die moet je dus zelf in elkaar zetten. Alleen, de keuken ging best goed. Alleen dit frontje, daar ben ik echt mee aan het vechten. Ik weet niet, ik heb 17 keer verkeerd geboord.
0: Ja.
2: Dus ik denk dat ik een nieuw frontje moet bestellen. Maar dat komt goed.
0: Oké, ga je daar ook voor spelen in Knok tegen de Klok?
2: Nou, als die er nog bij kan, dan zou dat leuk zijn.
0: Wat wil je dan hebben?
2: Ik had bedacht dat als de keuken dadelijk af is, dat ik een mooi zijdeboeket voor op mijn barretje wil.
0: Oh, nou Marit, wat is wel een goede investering. Die krijgen we niet vaak in Knok tegen Klok. Een zijdeboeket. En dat is natuurlijk omdat je dan natuurlijk gewoon één keer een heel mooi boeket koopt en dan staat het voor altijd.
2: Dat, maar ook omdat het gewoon beter voor de wereld is.
0: En wat moet dat kosten?
2: Ja... dat kan je zo gek maken als je zelf wil.
0: Oké. Okay. Nou heb ik net natuurlijk prijzen gegeven voor iedereen die misschien niet altijd om 7 uur inschakelt. Dan zeg ik altijd, nou stuur een vraagteken, dan geef ik je een voorsprong. Heb jij een vraagteken gestuurd en heb ik jou de voorsprong teruggestuurd?
2: Ja, zeker. Dat heb ik gedaan.
0: Oké, dan gaan we behoorlijk cashen. Ik wens jou veel succes. Je hoort een reeks geldbedragen, hoor je. Als je stop roept, is het laatst volledig uitgesproken bedrag voor jou.
2: Top, hartstikke leuk.
0: Daar ga je.
3: 76 euro. 127 euro. 160 euro. 176 euro. 208 euro. 232 euro.
2: Stop.
0: Stop. Ja. Nou, daar heb je wel een mooi zijdeboeket voor, toch? 2,32.
2: Ja, daar kom je wel een eind mee. Ja,
0: nou, daar staat hij wel voor. Want ik, Marit, ik had natuurlijk prijs gegeven aan iedereen die mij een vraagteken stuurde. Dat er...
2: Minimaal 200 euro is dat.
0: 200 piek, ja. Dus die had je sowieso binnen. Je hebt er 2,32 van gemaakt. En ik hoopte dat je niet te lang door zou gaan. Want ja, stel je voor dat die dan toch nog was geknald. Even luisteren.
3: 235 euro.
0: Dus 2,35. Ja, het had ook echt niet langer moeten duren.
2: Wat goed. Oh, hartstikke tof.
0: Ja, ik ken die klokkenmakers een beetje. Die gaan goed. Nou, je krijgt van mij 232 euro of 236 euro. Ik zie het, 232, ja. Nou, stuur nog even een foto van de bloemen.
2: Ja, ga ik

0: Er is altijd zo'n punt dat je voelt, nu wordt het echt heel serieus. Het geluid is op dit moment 16.000 euro waard. En dat is echt heel veel geld. Die 16.000 euro die kan van jou zijn als je weet te vertellen wat het geluid van Q-Music is. Ik ga je zo meteen sowieso even laten horen wat je vooral niet moet zeggen als je wordt gebeld. Misschien wel zo handig, een stukje service van mijn kant. Ik heb alle foute antwoorden van vandaag, die heb ik verzameld. Ja, geef me heel even 10 minuten om die antwoorden dan netjes achter elkaar te plakken. Dan is het ook een stuk duidelijker. Ga ik je laten horen na het nieuws. En deze ga ik ook draaien.
1: De nieuwe wet WTTA is er voor ondernemers zoals Bob. Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
2: Echt waar, joh?
1: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op. De regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
3: Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws. De nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en klaar voor het echte werk.
4: Ondersteuning gewenst bij stemmingswisselingen? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer de nieuwe A-Vogel Perimenopauze Mentaal met saffraan. Dat helpt bij stemmingswisselingen, prikkelbare gevoelens en als je snel geïrriteerd bent. Nu tweede halve prijs. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Evaluatie gezondheidsclaims is lopende.
3: Met 669 liter bagageruimte is de nieuwe Toyota BZ Touring ook klaar voor het weekend. En je rijdt hem vanaf €259 netto bijtelling per maand.
5: Iedere woensdagavond heb je nog een extra reden om even langs de McDrive te rijden. De Drive-Thru Quiz.
6: Als je zometeen het goede antwoord denkt te weten, dan mag je op de toeter rammen.
5: Win je? Dan krijg je je McDonald's bestelling gratis.
6: Dat is goed. Je wint jouw bonnetje.
5: De Drive-Thru Quiz. 'S Avonds bij Joost op Q. Check alle info in de Q-Music app.
7: Q sounds better with you.
8: Geniet maar even van dit McDonald's momentje. Je luisterde naar ons McSmart-menu. Een lekkere chili chicken of hamburger met friet en drankje voor maar €5,95. Kom nu langs bij de McDrive.
9: Bij Transavia weten we, de vakantie die is al duur genoeg.
10: Aquaparken voor tickets €200, please.
11: Zei hij nou €200?
12: Blijf ademen, Peter. In en uit. In.
9: Daarom vlieg je met ons gewoon goed en voor een betaalbare prijs. Niet normaal, gewoon Transavia.
13: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
14: Wil je de lucht in, maar de prijs laag houden? Boek dan nu je vliegticket voor zomer 2027 bij Transavia. Want hoe eerder je boekt, hoe groter de kans op een voordelig ticket.

0: of doneer.
1: De Samsung Galaxy S26. Nu extra scherp geprijsd in combinatie met maximale snelheid met Unlimited Plus. Dat is pas echt unlimited. Check de voorwaarden op Vodafone.nl.
2: De maaltijden van Kippie, zoals kip dunner. Lekker.
3: Kippie.
4: Kledingkast klaar voor de herfst? Zomer eruit, trui erin. Draag je iets niet meer of is het kapot? Ook dat mag in de textielbak. Niet dumpen, wel droppen. In een dichte zak, in de textielbak.
5: Alleen nog deze week, tromgeroffel, het fantastische, waanzinnige, revolutionaire introductieaanbod.
6: Zeg het!
5: Glasvezel internet voor maar 1 euro per maand. Doe de postcodecheck op simpel.nl.
4: Theedoek kapot na 100 campingafwasjes? Drop hem in de textielbak.
7: Wow deals bij Ethos.

0: superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
1: Jij regelt de vakantiekriebels, wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI, live happy.
2: Nu bij Iris Opticians, glazen die verbazen. Tijdelijk tot wel €200 korting op Zwitsers precisieglas. Maak een afspraak of kom langs bij.
3: ANWB helpt Nederland op weg met je auto verkopen zonder gehammes. Want met onze autoverkoopservice hoef je je niet druk te maken om afspraken, proefritten of betalingen. Ga naar anwb.nl/autoverkoop.

0: 10.000 euro en het klinkt zo.
1: Weet jij al wat het is?
2: Meld je nu aan in de Q-app en speel morgen mee.
0: Exact 8 uur, goedenavond. Dit is het Q-Music Nieuws. Krijg je van Rebecca Looijen.
3: Goedenavond. Meerdere ziekenhuizen in Nederland gaan vanaf volgend jaar late abortussen uitvoeren bij vrouwen die tussen de 22 en 24 weken zwanger zijn. Dat bevestigt zorgminister Hermans nu. Op dit moment moeten vrouwen in die fase vaak naar het buitenland voor een abortus. Maar vanaf het nieuwe jaar komt er een proef die ook in Nederland dit mogelijk maakt. In België moet een Nederlandse man 23 jaar de cel in voor de moord op zijn eigen zoon. De 14-jarige jongen was door corona ernstig ziek, maar kreeg geen medicijnen. Zijn vader geloofde namelijk dat God hem zou genezen. De jongen overleed en werd pas 2 maanden later teruggevonden. Er zijn problemen bij de pomp in Frankrijk, want op meerdere plekken zijn er brandstoftekorten daar. Bij zo'n 15% van alle Franse tankstations miste er dit weekend minstens 1 soort brandstof. Ze hadden dan bijvoorbeeld wel benzine, maar geen diesel of andersom. Er zijn daarom vandaag crisisoverleggen. Toch is de bevoorrading volgens de Franse economieminister op dit moment nog niet in gevaar. En dan nog sport, want het Nederlands elftal heeft vanavond voor het eerst getraind onder de nieuwe bondscoach Xavi. En sportverslaggever Riepke Bakker was erbij.
4: 25 spelers zijn begonnen aan de eerste training ooit van Oranje onder Xavi. Debutanten Van Bommel en Zegiel zijn erbij. Maar Jurrie en Timber die zit langs de kant. Het is onduidelijk wat er aan de hand is en of hij een twijfelgeval is voor de wedstrijd tegen Duitsland.
3: Inmiddels is duidelijk dat Timber aan de rand van het veld zelf getraind heeft. Hij is nog aan het herstellen van een blessure. Komende donderdag komt Nederland voor het eerst weer in actie. Dan spelen we dus in de Nations League tegen Duitsland. Het weer dan nog van Buienradar. Vanavond blijft het droog en het koelt af tot een graad of 9. Morgen grijs met af en toe een buitje en dan maximaal 21 graden.
0: En dankjewel verkeer gemeld hoor, Flitsmeister. Vertragingen zijn er niet, flitsers wel. Op de A2 tussen Den Bosch en Eindhoven bij 125,5 staan ze. Op de A10 tussen Diemen en Zeebergentunnel bij 11,3. A12 Maarn-Ede bij 83,0. A16, daar staan ze bij 11,3. En de laatste is de A28. Zwolle-Amersfoort, de hoogte van Hulshorst, daar staan ze bij 59,9.
5: Hey Mattie!
6: Met Luc, Annemarie en de redactie.
7: Hey Mattie!
6: Iedere ochtend bij Q-Music.
8: Joey van der Velden.
0: Ja, met zometeen even een klein overzicht van alle foute antwoorden voor het geluid van vandaag. Handig!

0: Progressive bij Q Music and Sweet Goodbye. Zometeen Walk the Moon en Shut Up and Dance.
1: Het geluid.
0: Het kan. Ja, het kan zomaar gebeuren dat je op een dag op kantoor komt en dat je dan kan zeggen: jongens, ik heb gewoon het geluid van Q Music geraden. Ik wist gewoon wat het was. Ja, en dat je daar dan 16.000 euro mee hebt gewonnen, dat is natuurlijk bijzaak. Nee, natuurlijk niet. Nee, dat is een waanzinnig bedrag. Het geluid van Q-Music is op dit moment 16.000 euro waard. Dag 6 van het geluid. En wil je meespelen, dan zou ik zeggen, meld je aan in de app van Q. Het is nog niet geraden. En als je wordt gebeld, dan zou ik de volgende dingen vooral niet zeggen. Ik heb namelijk even een kleine compilatie gemaakt van alle foute antwoorden van vandaag. Even zaak dat je de radio wat harder zet. Zeg dit vooral niet. Zeg het niet.
2: Ik denk het aanzetten van een printer.
3: Nou, laten we het hopen dat het het plaatsen van een videoband in de videorecorder is.
4: Ik denk een diawisseling van een projector.
5: Het is een handmatig klikken voor een sigaret.
6: Ik denk het opzetstukje van de tuinspan op de kraan klikken.
7: Ik denk dat het is het herladen van die nerfgun.
8: De hendel overhalen van een bekerdispenser.
9: De zilverfolie van een bus Pringles aftrekken.
10: Het plaatsen van een cassettebandje in een Walkman.
11: Ik denk het indrukken van een smintdoosje.
0: Nou, normaal gesproken zijn we heel blij met de fout bij Q. Nu niet. Het levert er niks op. Het geluid is 16.000 euro waard. En alle 60 foute antwoorden die zijn gegeven vind je op qmusic.nl of in de Q Music app. Zullen we nog even één keer luisteren naar het geluid? Als je het weet, dan staat je maar één ding te doen. Meld je aan in de Q Music app. En wellicht word je morgen om 9:30 gebeld. Let's go.

Blessings. Hou je vast voor een nieuwe ronde van hoger, lager. Eenvoudig in zijn zijn, maar moeilijk in zijn uitvoer. Ik ga zo meteen bekendmaken wat de opgave is. Ik heb hem vanmiddag zitten bedenken. Ik ben er eigenlijk best wel blij mee. Dat ga ik bij deze toch toegeven. Eerst ga ik even de man draaien. Zijn carrière is vrij letterlijk begonnen tussen de winterjassen in de kast. Ja, toen hij nog geen showbiz money had, toen nam hij zijn liedjes op met een microfoon van $50. Terwijl hij tussen de winterjassen voor het hele gezin zat. Dat gaf dan een beetje dat gedempte studio-soundje waar hij naar op zoek was. Alhoewel, ja, hij zat toen tussen de winterjassen. Hij zit er nu tegenwoordig ook heel warmjes bij. Want hij steeg afgelopen vrijdag namelijk naar 9 in de Nederlandse

0: ready. Zometeen een nieuwe ronde van Hoger Lager. Ik ben best wel een beetje in mijn nopjes met de vraag van vandaag. Vandaag is namelijk de vraag: hoeveel liedjes heeft de artiest uitgebracht? Dus meer of minder dan de vorige artiesten in de reeks. Het aantal liedjes dat zijn gereleased. Vraag is steeds dus meer of minder. Wil je zo meteen meespelen? Dan zou ik zeggen: stuur even hoger of lager in de app van Q. Je mag kiezen: hoger of lager. We spelen weer tot opgave 10. En weet je die laatste opgave te bereiken, die opgave 10, dan krijg je gewoon het Q Music prijspakket. Dus het is de moeite waard. Zometeen hoger lager na Martin Garrix. Ga ik draaien. Samen met Ed Sheeran. En repeat it.
1: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan het gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
2: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
3: Deze muur weg. Een grote raampartij, ingebouwde trap.
4: Emma van Freo hier. Natuurlijk word je blij van een verbouwing. Maar let op dat je ook tevreden bent en blijft met de financiering ervan. Kies voor een lening van Freo. Je leent tegen een scherp tarief en de rente is vaak ook fiscaal aftrekbaar. Zo doen we dat. Weet wat je leent.
5: Freo. Let op. Geld lenen kost geld.
6: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar.

0: netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
1: 80 jaar, de taart vast aangesneden, tijd voor visite. Oh, mijn kleinzoon. HBD, oma. Taarticoontje.
2: Niemand wordt happy van de app. Geef iets echt. Van kaarten tot persoonlijke cadeaus. Kaartje to go.
3: Nu bij Ben, dubbel dikke data. Zo krijg je bij 20 gig er 20 extra bij. Dat is dus 40 gig en 200 minuten voor maar €9. Kijk op ben.nl.
2: Nieuwe klant, stuur je eerste kaartje gratis bij Kaartje to go.
4: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Stuk jonbelegen goudse kaas, 950 gram voor maar €5,49. Dat scheelt nogal een stuk.
5: Fans van Voordeel.
6: Aldi, soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
4: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor sperziebonen. 500 gram voor maar €0,99. En scharrelkip gehakt. 1 ster beter leven, 400 gram voor maar €3,69.
5: Fans van Voordeel.
4: Aldi.
7: Bijhouden. Regelen. Vergaderen. Bellen. Inkopen. Verkopen. Wat je werkdag ook brengt. Je wil bedrijfssoftware die altijd werkt. Waar gewerkt wordt, werkt Exact.
8: Nu met de Gamma Voordeelpas. OSB 3 constructieplaat 15 mm voor €10,99 per stuk. Of 9 mm voor €8,99 per stuk. Doe het lekker zelf, dat zeg ik.
7: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als alles online kan, wordt alles ook op tijd betaald. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
9: Ondersteuning gewenst bij de spijsvertering en de stoelgang? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Psyllium Husk vezelcapsules. Psyllium Husk helpt de stoelgang regelmatig te houden en ontlasting zachter te maken. Nu alle Lucovitaal 1+1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Gezondheidsclaims en afwachting van Europese toelating.
10: Jij regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI, live happy.
11: De toekomst is geruisloos. Dankzij high-tech elektrisch gereedschap. Gemaakt met misschien wel een stukje van de oude boor die Marcel heeft ingeleverd voor recycling bij de bouwmarkt. Toen hij daar een nieuwe kocht. Superhandig. Vraag ernaar bij jouw bouwmarkt. Oud-elektrisch gereedschap, daar zit toekomst in. Recycle.
12: Droom jij van je eigen bedrijf? Of ben je net begonnen? Credits helpt starters op weg. Als stichting maken we ons sterk voor ondernemers. Maak jouw start succesvol met krediet, coaching en training. Ondernemen begint bij Credits.
13: Aanstekelijk hoor. Die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Greenchoice. Daar word je toch blij van? En je draagt als klant ook nog automatisch bij aan natuurprojecten dichtbij en verder weg. Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.

0: andere perspectieven en beter begrijpen waarom, hoezo en hoe lang. Ga naar jezelf, maar dan anders. Naar meer dan deze wereld. Maar ga zoals jij wil, met de museumkaart.
1: Wil jij ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
2: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
3: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
4: Precies, want bij Youfone krijg je SIM-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
3: Dus waar moet je zijn voor de magic?
5: Je kent ze wel, vlees- en eierproducten met boerderijtjes en bijtjes... en alleen termen als eerlijk en ambachtelijk. Zit wel goed, toch? Nee. Dierenwelzijn vraagt om zekerheid. Kies voor het Beter Leven keurmerk van de Dierenbescherming. Dan krijgen dieren meer ruimte, daglicht en vaak meer afleidingsmateriaal dan wettelijk verplicht. Zonder keurmerk blijft het giswerk. Ga naar beterlevenkeurmerk.nl/giswerk.
6: Stap in een Mercedes en je ervaart het gelijk. Dat gevoel van thuiskomen.
7: Ervaar het zelf tijdens de Star Days. Ontdek onze 140 Years Editions, het voorraad leverbaar, met tot 5000 euro inruilpremie. Rijdt u zakelijk? Dan is het nu ook het moment om in te stappen. Bezoek uw Mercedes-Benz dealer of ga naar mercedes-benz.nl.
8: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AH Salami, 150 gram, voor maar 1,89. Dat is lekker voordelig voor op je boterham. Prijsfavorieten, altijd laag.
9: Joey van der Velden.
10: Ja, even een vraag. Zoeken we nou nog spelers voor hoger lager?
11: Jazeker.

0: What Makes You Beautiful. Zometeen nieuwe muziek van Douwe Bob en ook Justin Timberlake ga ik draaien. Eerst een nieuwe ronde van Hoger Lager. Even applaus voor de allereerste kandidaat die het aandurft. Sophie, goedenavond.
1: Goedenavond.
0: Goedenavond, welkom bij Hoger Lager. Het spel werkt heel simpel. Vragen steeds, is het hoger of lager? Vanavond is het meer of minder, want de vraag is... heeft de volgende artiest meer of minder liedjes uitgebracht?
1: Oké. Okay.
0: Wat is jouw favoriete artiest?
1: Raccoon.
0: Ah ja, heel, ja. Ja, die zijn fantastisch, hè?
1: Zeker,
0: Liedje
1: Oceaan.
0: Ja, ze hebben nog meer mooie Nederlandse liedjes gemaakt.
1: Ja, zeker.
0: En gaat natuurlijk Ziggo Dome doen volgend jaar.
1: Oh, echt?
0: Ja, omdat ze 30 jaar bestaan. Ja, dat is misschien nog even een aanrader. We hebben 10 opgaven te spelen. Weet je zo meteen bij opgave 10 uit te komen? Dan krijg je van mij het Q-Music prijspakket. Maak je een fout, gaan we direct door naar de volgende kandidaat. Dat is belangrijk voor iedereen die luistert. Wil je aansluiten in de rij, bel 09099596. Of stuur even een appje, hoger, lager. En dan word je ingebeld door Thomas van de productie. En dan kan je geen ruzie mee krijgen. Dat is ook mazzel. Oké, okay, Sophie, zullen wij gaan spelen?
1: Yes.
0: We gaan het even vol spelen tot opgave 10, let op. We beginnen bij Shawn Mendes. En dan gaan wij van Shawn Mendes gaan we naar Miley Cyrus. En de vraag is, heeft Miley Cyrus meer of minder liedjes uitgebracht dan Shawn Mendes?
1: Meer.
0: Meer. Dat is een riante start. Dat klopt inderdaad. We gaan van Miley Cyrus gaan we naar de boyband die we net hoorden. One Direction. Hebben zij meer, let op, meer of minder liedjes uitgebracht dan Miley Cyrus?
1: Minder.
0: Minder. Waarom denk je dat?
1: Ja, Miley Cyrus is populairder, denk ik,
0: langer
1: aanwezig.
0: Oh ja, dat is natuurlijk die zal aanwezig. Ja, precies, ja, inderdaad. Dat is goed, inderdaad. Van
1: oh, yes.
0: One Direction gaan wij naar Snoop Dogg. De vraag is, meer of minder?
1: Minder?
0: Dat is niet goed, helaas. Nee, die heeft er echt veel meer uitgebracht, Snoop Dogg. We nemen afscheid. Ik wens jou een fijne avond.
1: Ja, jullie ook. Dankjewel.
0: Graag gedaan. Dan ga ik naar Tom. Hallo, Tom.
2: Ja, goedenavond.
0: Goedenavond. We zitten bij Snoop Dogg. We gaan van Snoop Dogg gaan we naar totaal iets anders. Adele. Meer of minder?
2: Minder.
0: Waarom?
2: Dat denk ik gokje.
0: Ja, die heeft niet zoveel albums uitgebracht. Misschien jouw theorie.
2: Ja,
0: dat klopt inderdaad.
2: Mooi.
0: Ja, goed. Lekker hoor. We zitten bij opgave 5. Weet je zo meteen opgave 10 te bereiken? Krijg je van mij het Q-Music prijspakket. Van Adele gaan wij naar Harry Styles. Solo dus. Zonder de boys van One Direction. Moet ik er even bij zeggen. Meer of minder liedjes uitgebracht?
2: Minder.
0: Minder, dat klopt inderdaad. Van Harry Styles gaan we naar Rihanna.
2: Meer.
0: Meer, inderdaad. We zitten bij opgave 8. En opgave 8 brengt ons een band. We gaan van Rihanna gaan we naar U2. Meer of minder liedjes uitgebracht?
2: Meer.
0: Meer. Je zit het toch niet op te zoeken,
2: hè? Nee, zeker niet.
0: Nee? Oké, heel goed. We gaan van U2 gaan we naar Ed Sheeran. Die draaide ik net samen met Martin Garrix. Meer of minder dan U2?
2: Minder, gok ik.
0: Minder? Dat gok jij helemaal goed.
2: Mooi.
0: En dan zijn we bij de laatste.
2: Oké. Okay.
0: Ed Sheeran. We gaan naar Elton John.
2: Meer.
0: En dat is helemaal goed. Hey. Ja, gefeliciteerd.
2: Super.
0: Je krijgt het Q-Music prijspakket.
2: Super.
0: Nou, ga ik direct naar je toe sturen. Wie hoor ik op de achtergrond?
2: Dat is mijn collega.
0: Oké, okay, ja.
2: Aan het werk.
0: Oh, oké. Okay. Zal ik ook een prijspakket aan je collega sturen?
2: Ja,
0: ja.

0: Music met zijn beste, vind ik, Mirrors. Ik ben dus heel blij met de naam die ik heb gekozen voor mijn kat. Ja, mijn kat heet Leo. En echt, vandaag dacht ik nog, toen ik hem in de keuken zag klooien, toen dacht ik, wat een geinige naam eigenlijk. Het is ook echt een Leo, is het. En het is ook fijn, want ja, ik moet hem nogal eens waarschuwen. En dan is Leo ook een fijne naam. Het is gewoon snel, draagt ver, duidelijk, geen twijfel over mogelijk. Ik heb het over die rood-witte kat die in de keuken staat te klooien. Leo. Ik ga zo meteen de band draaien die echt gigantisch baalt van de eigen bandnaam. Zijn vooral niet blij met de keuze. Totaal niet. En dat is best wel pech, want deze band is echt heel bekend. Ga ik draaien naar deze. Stella Lefty. En ik heb even opgezocht. Blij met de naam.
1: Hey Mattie.
2: Ja, zo starten de beste gesprekken. En het leuke is, het kan echt overal overgaan.
3: En wij zijn in een bad gaan zitten en verdwenen onder het sop. En daar hebben wij elkaar leren kennen. Daar zijn we kennis gaan maken.
2: Nee. Nou ja, zeg. En als jij nou alles met mij deelt, dan doe ik dat met jou. Ja, een blik witte monster met twee shotjes espresso erin.
4: Ik ben met jouw moeder aan het appen. Die is echt boos. Die zegt, hij moet hier echt nu mee stoppen.
2: Hoi mams.
5: Al die rommel, dit is allemaal rotzooi, man.
2: Dat was dan de laatste keer.
5: Niet meer doen. En Luc ook niet.
2: Ja.
5: Ik kan beter in bad gaan zitten. Ja.
2: Ben je er ook bij? Roep gewoon even.
6: Hey Mattie.
7: Elke ochtend bij Q-Music.
8: De nieuwe wet WTTA is er voor ondernemers zoals Bob.
9: Morgen.
8: Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
9: Echt waar, joh?
8: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op. De regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
10: Ah, dat is het geluid van de nieuwe Nescafé Roastery voor jouw Nespresso-machine. Geen bla bla bla. Simpelweg heerlijke koffie verpakt in een capsule. Ontdek nu het assortiment van Nescafé Roastery.
11: Zin om iets goeds te doen voor een ander? Open dan nu een ASN-bankrekening. En doneer jouw welkomstbonus die kan oplopen tot 100 euro aan de ASN Foundation. Daarmee worden projecten die Nederland mooier maken gesteund. Ga naar asnbank.nl en lees meer over de actievoorwaarden. Samen maken we de toekomst. ASN Bank, nu al zin in morgen.
10: Nieuw, Nescafé Roastery koffiecapsules. Deze week in de bonus bij Albert Heijn.
12: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.
13: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
14: Novamora.nl. Een ondeugende blik, een spannende klik. Kijk snel op Novamora.nl. Dating vol passie. Novamora.nl.

0: iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Fris geprijsd bij Vibra. Nieuw in het assortiment, Vibra WeCare wasmiddel. Wit, kleur of donker. Fles 1,5 liter, nu 3 voor 7,50. Ook op Vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
0: De Samsung Galaxy S26. Nu extra scherp geprijsd in combinatie met maximale snelheid met Unlimited Plus. Dat is pas echt Unlimited. Check de voorwaarden op Vodafone.nl.
2: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
3: De Lidl-deals zijn er weer. Met deze week met Lidl Plus Nederlandse conferaalse peren. 1 kilo voor maar 99 cent. En Senseo koffiepads. 16 tot 36 pads voor maar 4,39. Lidl, je verdient het.
4: Wow. Dit is het geluid van de groepsreizen van Sawadee. Van oog in oog met een leeuw tijdens een nachtsafari. Van een zipline-afdaling in het regenwoud van Costa Rica. En van de smaak van knisperige krekels. Droom het. Doe het, deel het. Sabadie. Vakanties voor rijden.

0: Administratie is frustratie. Ontdek hoe het ook kan met ons innovatieve HR- en salarisplatform. Bespaar tijd en geld met unieke smart triggers. U-Force, zorgeloos HR.
1: Geef je ruimte een warmere uitstraling met Club Karwei. Profiteer nu van 25% korting op bijna alle raamdecoratie. Ook op maatwerk. Karwei, maak je huis mooier.
0: U-Force, het HR- en salarisplatform voor zorgeloos HR.
2: Of je nu zoekt van coupé tot cabrio, of van Alfa Romeo tot Zeekr, of van bouwjaar 1900 tot 2026.
3: Vind je perfecte auto op Autoscout24.
4: Download de app en start met Vind.
5: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
6: Ondersteuning gewenst bij stemmingswisselingen? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer de nieuwe A-Vogel Perimenopauze Mentaal met saffraan. Dat helpt bij stemmingswisselingen, prikkelbare gevoelens en als je snel geïrriteerd bent. Nu tweede halve prijs. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Evaluatie gezondheidsclaims is lopende.
7: Aanstekelijk hoor. Die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Great Choice. Daar word je toch blij van? En je draagt als klant ook nog automatisch bij aan natuurprojecten dichtbij en verder weg. Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.

0: Speel morgen mee.
1: Exact 9 uur, goedenavond. Dit is het Q-Music nieuws. Krijg je van Rebecca Looijen.
2: Goedenavond. 80% van de jongeren heeft last van negatieve effecten door hun mobiele telefoon. Het gaat dan bijvoorbeeld om concentratieproblemen, slecht slapen of niet meer goed kunnen ontspannen. Dat blijkt uit onderzoek van 1Vandaag. Deze experts vertelt waarom het dan toch zo lastig is om er vanaf te blijven.
3: Omdat die telefoon en die algoritmes die zijn op dit moment zo ontworpen dat het eigenlijk ongelooflijk moeilijk is voor een jongere om daar niet heel veel tijd op door te brengen.
2: Maar sommige jongeren vergeten door het scrollen zelfs om te eten of om naar het toilet te gaan. De rechter heeft een celstraf en taakstraffen opgelegd aan 2 mannen die een vrouw uit Engelen mishandeld hebben. Het gebeurde nadat de vrouw anti-asielprotestborden en vlaggen vernielde. Ze zou het protest daarmee gesaboteerd hebben. Ze werd door de mannen klemgereden en tegen haar hoofd en lichaam getrapt. Ook werd er verf in haar gezicht gespoten. In Engelen is er al langer onrust over de mogelijke komst van een asielopvang. Er zijn vandaag problemen geweest op verschillende vliegvelden in Amerika. Er was sprake van een telecomstoring in onder andere New York en Philadelphia. Het vliegverkeer werd daarom stilgelegd. Honderden vluchten hebben daardoor vertraging. Tientallen moesten uitwijken naar een andere luchthaven. Inmiddels is alles weer opgelost. En ook voor mensen met een laag inkomen moet het makkelijker worden om een elektrische auto te gaan rijden. Het kabinet wil duizenden euro's subsidie geven aan mensen die niet veel te besteden hebben, maar wel tweedehands elektrisch willen gaan rijden. De voorwaarde is dan wel dat ze hun oude brandstofauto laten slopen. Het weer dan nog van buienradar. Vanavond blijft het droog en het koelt af tot een graad of 9. Morgen grijs met af en toe een buitje en dan maximaal 21 graden.
1: En dankjewel verkeer gemeld door Flitsmeister. Vertragingen zijn er niet wel flitsers op de A2. Onder andere tussen Den Bosch en Eindhoven bij 125,5. Op de A2 tussen Den Bosch en Eindhoven staan ze ook bij 127,8. A10 Diemen-Zeeburgertunnel bij 11,3. Op de A15 Delft-Gorkum staan ze bij 103,6. A16 Dordrecht-Rotterdam te hoogte bij Dordrecht. Staan bij Dordrecht 35,3. A28 Zwolle-Amersfoort bij Hulshorst bij 59,9. En de laatste is de A37 tussen de Duitse grens en Hogeveen bij Nieuw Dordrecht bij 31,8.
4: Hey Mattie!
5: Hey Mattie!
6: Hey Mattie!
7: Met Luc, Annemarie en de redactie.
8: Hey Mattie!
7: Iedere ochtend bij Q Music.
1: Joey van der Velden. Ja, met zometeen de band die niet blij is met de bandnaam.
9: Ik ben meteen helemaal niet blij.
1: Nee, die zijn echt helemaal niet blij. Eerst Stella Lefty in Boston.
9: Ik ben meteen helemaal niet blij.
10: Oh.
9: Het is helemaal niet wat mijn bedoeling was.

ook Rihanna. En ik zei het net al even, ik ben ontzettend blij met de naam van mijn kat. Die past echt helemaal. Leo, zo heet hij. Sterker nog, ik belde vandaag even met de dierenarts. En dan moet je natuurlijk altijd even de naam van je dier er vertellen. En het, ja, ik was gewoon echt een beetje trots op die naam. Want die naam past hem gewoon als een handschoen. Het is ook echt een Leo. Leo is gewoon een Leo. Aan de andere kant van de munt kan je ook heel erg balen. Als je voor een naam kiest. Dat hebben de leden van Imagine Dragons hebben dat. Dan, dat is de zanger van de club, die zei ook... Ja, als ik had geweten dat we zo bekend zouden worden... dan had ik wel iets toffers gekozen. Nu zitten we hier aan vast. Ja, en deze Dan, dat is echt ongelooflijk. Die is mega creatief. Die schrijft zo'n 100 liedjes per jaar... waarvan er dan maar 20 op een album gaan. En ik denk dan eigenlijk meteen... als je zoveel schrijft... dan moet er wel een keer een hit tussen zitten. Dus grote kans dat dan de bandnaam geroepen wordt.

0: Disturbia. Op maandag spelen wij altijd een spelletje dat je heel makkelijk kan spelen als je regelmatig de radio aan hebt. Is dat niet zo? Dan kan je het ook gewoon op puur geluk spelen. Ja, toonaangevend komt eraan. Eerst even vlug snellen. Snap je? Snelle, vlug. Je kent hem natuurlijk als rapper, daar begon hij ooit mee. Tegenwoordig is hij ook een zanger, want hij staat in het theater met een show. En in die voorstelling zat een liedje waar hij dan het volgende over vertelde.
1: Het is een liedje wat we in de theatervoorstelling al wel een paar keer gespeeld hebben. Of ja, een beetje getest, sterker nog. Het kreeg een beetje vorm in de theatertour. We hebben het gewoon vaker gespeeld. En toen was het, misschien moet hier toch een drummetje bij en hier toch weer een basje af.
0: Ja, voor niks is drummetje erbij, basje eraf, even wat schaven. En ineens heeft hij gewoon een track, een liedje dat geboren is in theater en groot geworden.
2: Hij heeft haar lievelingsboek
0: op de radio
2: gepakt.

0: Am I Wrong? Op maandag wordt er hier altijd een spelletje gespeeld voor de echte muziekkenner. Maar als je geen muziekkenner bent en je kan helemaal niks onthouden, dan mag je ook gewoon meespelen. Het is wel handig als je iets weet van muziek. Want het is zo meteen de bedoeling om bij de eerste tonen van een liedje te zeggen om welke artiest het gaat en wat die persoon zingt of bent. Zo werkt het, toonaangevend. Nou, wil je meespelen, dan zou ik goed opletten. Want we beginnen altijd met een kwalificatietoon. Stuur mij titel en artiest in de app van Q. Dan wellicht speel je zo meteen mee. Oké, dan komt-ie. Ja, appeltje eitje. Dit weet je. Misschien moet ik er nog even bij zeggen dat we uiteraard spelen voor het gepatenteerde Q-Music prijspakket. Samengesteld door mijn rechterhand, compaan, vriend en collega Thomas van de productie.
1: Ja. Toch? Toch? Absoluut.
0: Absoluut, bij deze. Wat zit erin?
1: Een zonnecap. En ja. Een keycord. Ja. En een pen. En een rekenmachine.
0: En iets wat je nog niet gaat prijsgeven.
1: En iets wat ik nog niet prijsgeef.
0: Mystery goodie.
1: Oh ja, zeker.
0: Oké, okay, nou, wil je meespelen? Wat is dit?
2: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan het gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
3: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
4: Mooi wonen begint onder je voeten. Profiteer nu met Club Karwei van wel 50% korting op alle VT wonenvloeren. Karwei, maak je huis mooier.
5: Centraal Beheer Ondernemersdesk, met Jasmijn.
6: Ja, met Frank. Ik kreeg net een behoorlijke optaten van het stopcontact.
5: Ai, dat moet een flinke schok zijn geweest.
6: Ja, en nu viel alleen de stroom uit, maar wat nou als ik zelf uitval?
5: Goed dat je belt. Laten we dat samen even kort sluiten.
7: Even over je zakelijke risico's. Als je als ZZP'er uitvalt, hoeft je geldkraan niet dicht te gaan. Onze specialisten helpen je verder. Dan weet je welke opties je hebt als je uitvalt. Centraal Beheer.
8: Smint.
9: Valt je iets op aan mij?
8: Nieuwe jas?
9: Nee.
8: Nieuwe schoenen?
9: Nee.
8: Wat kan dat toch zijn? Of wacht, even een smintje voor die frisse blik. En ineens besef je...
10: Jij bent naar de kapper geweest. Staat je goed hoor.
8: Smint. Boost yourself.
11: Even 30 jaar op sabbatical? Ja, want met de droomsalaristrekking van Staatsloterij maak je kans op 10.000 euro per maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 oktober kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
12: Het is weer prijzenslag bij Odido. Met de nieuwe iPhone 18 Pro. Nu bij ons te bestellen in 4 fantastische kleuren. Zwart, zilver, lichtblauw en bordeauxrood. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Bereken je inruilwaarde op odido.nl. Mis niks en sla je slag.
13: Het verhaal van de wasparfums van Robijn kun je met de heerlijke geuren bijna ruiken. Het verrijkt je wasgoed met een langdurige frisse geur. Maar hoe moet je het gebruiken? Eén scheutje wasparfum bij de was houdt de geur tot wel 15 keer langer vast. Een geursensatie in een flesje zo fijn? Probeer nu de nieuwe wasparfums van Robijn.
14: Droom jij van je eigen bedrijf? Of ben je net begonnen? Credits helpt starters op weg. Als stichting maken we ons sterk voor ondernemers. Maak jouw start succesvol met krediet, coaching en training. Ondernemen begint bij Credits.
15: Stralend schoon met Vibra. Nieuw in het assortiment. Vibra WeCare wasmiddel. Wit, kleur of donker. Fles 42 wasbeurten voor maar €2,99. Ook op Vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
16: Alle warmte die je huis niet uitgaat, hoef je ook niet bij te verwarmen. Wil je weten hoe Belisol kozijnen jouw warmte binnenhouden? Maak dan een afspraak op Belisol.nl. Belisol. Liefde voor het vak. Belisol.
17: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op Vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
18: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
19: Wow. Wow. Wow! Dit is het geluid van de groepsreizen van Sawadee.
9: Van oog in oog met een leeuw tijdens een nachtsafari? Van een zipline-afdaling in het regenwoud van Costa Rica? En van de smaak van knisperige krekels? Droom het, doe het, deel het. Sabadie. Vakanties voor reizigers.
19: ANWB helpt Nederland op weg met je auto verkopen zonder gehammes. Want met onze autoverkoopservice heb je binnen één werkdag een gegarandeerd bod zonder dat je hoeft te onderhandelen. Ga naar anwb.nl/

0: voor op je boterham? Prijsfavorieten. Altijd laag.
1: De toekomst is geruisloos. Dankzij high-tech elektrisch gereedschap. Gemaakt met... misschien wel een stukje van de oude boor die Marcel heeft ingeleverd voor recycling bij de bouwmarkt. Toen hij daar een nieuwe kocht. Superhandig. Vraag ernaar bij jouw bouwmarkt. Oud elektrisch gereedschap, daar zit toekomst in. Recycle.
2: Horecaondernemers die slim inkopen bij Macro houden meer ruimte over om uit te pakken. Met een kaart die net iets meer verrast.
3: Echt lekker.
2: Met een mooie seizoensfavoriet. En iets waar je gasten voor terugkomen. Ga ook slim het najaar in met Macro, de voordeligste groothandel.
4: En of deze aanbieding door de beugel kan. Nu bij Kruidvat alle gum ortho beugelverzorging en mondverzorging 1 plus 1 gratis. Laat die grote blinkende lach maar zien bij
5: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
6: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Woehoe! 1 jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Alleen vandaag nog. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jaar abonnement.
7: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
8: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ECS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ECS creditcard en Apple Pay.
9: Ah, jullie reizen met NS Flex? Dat is voordelig.
10: Klopt. Normaal reis ik in de daluren met 40% korting.
9: Oh, en nu niet?
10: Nee, nu geniet ik van de Spaanse zon. Dus heb ik mijn abonnement gewoon aangepast.
9: Bueno, kies het NS Flex abonnement dat past bij jouw reis. Reis met 40% korting in de daluren met NS Flex dalvoordeel. Nu tijdelijk de eerste 3 maanden voor maar €3,50 per maand. Ga naar ns.nl/flex.
8: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ECS creditcard en Google Pay.
11: Joey van der Velden.
12: Yo. Zometeen Keigo. Eerst ga ik Taylor Swift draaien.

0: Sanne, goedenavond.
1: Ja, goedenavond.
0: Ja, goedenavond. Goedenavond. Hoe hangt de vlag erbij?
1: Net voor bedtijd ongeveer.
0: Net, je wilde net naar bed gaan?
1: Nee, dat nog niet helemaal. Maar het duurt niet lang meer. Ik denk dat met een half uur ligt er wel in.
0: Ja, normaal gesproken als ik geen programma maak, omdat ja, Joost natuurlijk op vakantie, lig ik ook wel rond dat tijdstip in. Het is toch lekker ook nu dat het vroeger donkerder wordt, Sanne?
1: Ja, toch?
0: Heerlijk boekje erbij. Maar eerst nog even een spelletje spelen. Ik zeg welkom bij het toonaangevend. Even, wat is jouw favoriete karaoke nummer? Of heb je een bepaald genre wat je graag zingt?
1: Genre, ja. Doe mij dan de 90's en de Zero's maar.
0: Ja, natuurlijk. Valt niet tegen.
1: Nee, toch?
0: Mag ik jou nog even tippen dat ik elke zaterdagavond om 10 uur te horen ben met Q-Music Nights and Zero's? Alleen maar Nights and Zero's muziek.
1: Oh, nou, dan moet ik misschien toch maar eens in de agenda zetten.
0: Even bij deze, even een klein stukje sluikerreclame. Nou, welkom bij Toonaangevend. Ik laat je zo meteen de eerste herkenbare toon horen van een bekende Q-Music hit. Jij mag dan zeggen welke hit het is. Titel levert je 1 punt op. Datzelfde geldt ook voor de artiest. En bij meer dan 5 punten ga je naar huis met het Q-Music prijzenpakket.
1: Nou, best doen.
0: Zo werkt het spel. Was er een aanmeldtoon te horen, die klonk zo. En jij stuurde mij eitje.
1: Ja.
0: Ja. Ja. Maar was het eitje of moest je lang nadenken?
1: Nee, ik moest niet lang nadenken. Omdat hij. Hij werd heel veel gedaan op de. Met de carnaval.
0: Oh.
1: Op de basisschool.
0: Oh, wat grappig. Oh, ik heb hier heel veel dansles op gehad op dit nummer.
1: Oh ja, nee, dat heb ik niet gedaan. Oh, nee, dit was echt helemaal hip.
0: Ja, wie is het?
1: Ja, Wes. Met Alane.
0: Even luisteren. Ja, je zegt het enigszins vertwijfeld, maar het is helemaal goed. We zijn klaar om te vertrekken. We gaan nu voor het echi spelen. Titel levert je 1 punt op en hetzelfde geldt ook voor de artiest. Oké, dit is jouw allereerste toon. Let op.
1: André Hazes.
0: Ja. Dat is goed alvast.
1: Ik ben een jongen.
0: Dat heb je inderdaad helemaal goed. Ja hoor, prima. Ja, helemaal goed. De eerste 2 punten zijn gewoon binnen. Ik hoor een zucht van verlichting aan de andere kant.
1: Ja, nou.
0: Oh, ik heb 2 punten. Ik ben van de 0 af. Oké. Als je er 5 hebt, krijg je het prijspakket. Dit is de volgende. Maar het is eigenlijk een roffeltje nog even. Even 1 keer afspraken.
1: Oi.
0: Hm.
1: Nee, dat gaat ook nog niet eens een belletje rinkelen
0: helemaal
1: bij
0: niks.
1: Een roffeltje.
0: Helemaal niks. Het is Chandelier van Sia.
2: Party girls.
1: Ah,
0: gaat nu een lampje branden? Belletje rinkelen?
1: Ja, nu wel.
0: Oké, niks aan de hand. We hebben nog 3 tonen te gaan. En dit is de volgende.
1: Oh.
0: Ja, dit weet je.
1: Ja, hoe heet die? Is dat niet die engelbewaarder?
0: Ja, dat is wel helemaal goed. Die heb je goed. Engelbewaarder van?
1: Schuitmaker?
0: Ja, hoe heet ze? Wat is zijn voornaam?
1: Marco,
0: dat is inderdaad helemaal goed. Puntje gescoord. Ja.
3: Ik weet nu dat er een engelbewaarder bestaat.
1: Ja, oké. Ja, maar deze, ja.
0: Ja?
1: Ja.
0: Dus je wil nu zeggen, dit is wel heel makkelijk.
1: Die hoor je eigenlijk moeten kunnen, hè?
0: Ja. Ja. Oké, 4 punten binnen. Je hebt nog 1 punt nodig en we hebben nog 2 tonen te gaan. Dit is de volgende.
1: Oh, dit is Eminem.
0: Ja? Weet je dat zeker?
1: Ja. My name is...
0: Ja, dat is 2 keer 1 punt gescoord. Het is inderdaad Eminem met My Name Is.
1: Ja.
3: My name is what? My name is...
0: Ja, daar hoef je dan niet lang over na te denken. Als je de Nights in the Zero's leuk vindt. We gaan die laatste toon gaan we spelen. Die ga ik je 1 keer laten horen, want ik denk dat je hem wel weet.
1: Is het niet Sexy Back van Justin Timberlake?
3: I'm bringing sexy back.
0: En dat is helemaal goed. Gefeliciteerd. Ja, wel echt een hele goede score. Helemaal verbaasd. Maar je hebt 8 punten heb je gescoord. Van de 10 die er te halen zijn. Dus je bent een echte terechte winnaar. Ik vraag even aan Thomas van de productie. Want jij hebt een soort van schema waarin je kan zien hoe vaak 8 punten zijn. Hoe vaak is dit voorbijgekomen?
4: God, nou ik denk... 1 keer in de 4 weken. 1 keer per maand.
0: Nou, het komt echt niet vaak voor, Sanne.
1: Maar daar snap ik niks van.
0: Nou, je hebt het gewoon heel goed gespeeld. Wat dacht je daarvan?
1: Nou.
0: Je krijgt van mij het Q-Music prijspakket. Ga ik naar je opsturen. En thanks voor het meespelen. Hè. Tot later.
1: Ja, superleuk. Doei.

0: Lars, even een kantoortippie van mij.
1: Oh, ja.
0: Want ik heb net samen met Thomas van de productie een stukje taart op.
1: Ja.
0: Maar we hebben natuurlijk een ding hier. Is dat je namelijk de borden en het bestek aan de afruimband moet brengen.
1: Ja, ja.
0: We waren natuurlijk druk met het programma maken.
1: Ja.
0: Dus we hebben een kleine kantoortip.
1: Wat dan?
0: Ook voor jou. Wij hebben de borden hebben we naar onszelf op de post gegooid. En die komen wel over 2-3 dagen komen die weer binnen. En dan regelen we het wel.
1: Hebben we serieus? Hebben we een enveloppie gedaan?
0: Dan wassen we die dan wel af. Een hele handige tip. Die kan je gebruiken.
1: Ik vind het heel raar, je vieze borden op de post.
0: Ja, maar dan kan je het over 2-3 dagen komen.
1: Ja, precies. Worden. Ja, leuk.
0: Zo meteen Lars Boelen en repeat of niet. En natuurlijk, je wil nog even één.
1: Als het kan het nog. Yeah.
2: Iets lekkers van de benzinepomp met een K.
1: KitKat.
0: Zo. Ja, puntje voor Lars. Ja.

0: Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws. De nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en klaar voor het echte werk.
1: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
0: Met 669 liter bagageruimte is de nieuwe Toyota BZ Touring ook klaar voor het weekend. En je rijdt hem vanaf €259 netto bijtelling per maand.
2: Amazon presenteert Erik's Hardcore Wandeltrip. Voordat hij de steile Alpenpaden opging, bereidde Erik zich goed voor op Amazon.nl. Hij vond stevige wandelschoenen, een rugzak met ruimte voor tent en slaapzak, een waterdichte broek, een campingkookpitje, een waterreinigingsset, eiwitrepen, een zonnehoed, zonnebrandcrème, klimtouw, een kompas, walkie-talkies, een opblaasbaar paddleboard en een reddingsvest. Kom aan, Erik. Het is 5 kilometer wandelen met je moeder. Vind wat je nodig hebt op Amazon.nl.
3: Karelkrok. 1 brok liefde voor je hond of kat. Precies wat ze nodig hebben om te spelen, spinnen en knuffelen. De krokante brok van Karelkrok.
4: Wat zoek jij in een baan? Als je werkt bij UWV, dan help je mensen verder met werk en inkomen. Zodat zoveel mogelijk mensen kunnen meedoen. Werk dat doorwerkt, noemen we dat. En dat werkt ook door voor jou. Want je krijgt de ruimte om te groeien. Voor opleidingen en om stappen te zetten. Kom ook werken bij UWV. Kijk op werkenbijuwv.nl. UWV werkt voor ons allemaal.
3: Karelkrok. 1 brok liefde voor je hond of kat.
5: De Meer Mini-weken. Meer voordeel, meer mini. Dus kies deze maand voor een nieuwe of jong gebruikte mini met nog meer voordeel. Of rijd de elektrische Mini Cooper. Al vanaf €399 per maand met private lease. Bij 60 maanden en 5000 kilometer per jaar. Check mini.nl.
6: Ik zie een dansende eendvis. Nee, spaghetti met stippen.
7: Creativiteit is een superkracht. Maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.
5: Kom naar de Meer Mini-weken en ontdek het tijdelijke voordeel bij je mini-partner. En boek je nu een proefrit, dan krijg je een heuse mini-mini-cadeau. Ontdek meer mini op mini.nl.
8: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2.

0: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Stuk jonbelegen goudse kaas, 950 gram voor maar 5,49. Dat scheelt nogal een stuk.
1: Fans van Voordeel.
0: Aldi.
2: Is dat nou nog steeds dezelfde werkbroek als vorig jaar?
3: Zeker. Blokledder, die gaat lang mee. Echt heel lang.
2: Blokledder, wanneer kwaliteit telt. Bekijk het complete assortiment op blokledder.nl. Je schrijft blokladder.
0: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor sperziebonen. 500 gram voor maar 99 cent. En scharrelkip gehakt. 1 ster beter leven, 400 gram voor maar 3,69.
1: Fans van Voordeel.
0: Aldi.
4: Ontdek Sport City. De city die voelt als een dorp. Van je eerste burpee tot je laatste squat. Boek nu een city.

0: Spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18 plus.
1: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
2: Ondersteuning gewenst bij stemmingswisselingen? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer de nieuwe A-vogel perimenopauze mentaal met saffraan. Dat helpt bij stemmingswisselingen, prikkelbare gevoelens en als je snel geïrriteerd bent. Nu tweede halve prijs. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Evaluatie gezondheidsclaims is lopende.
3: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
4: Onze bank. Ook van een land dat niet zonder sport kan. Want waar zouden we zijn zonder dat pleintje waar je leert winnen? Zonder die club waar je vrienden maakt? Zonder die sportheld die je inspireert door te zetten? Daarom geeft Rabobank een deel van de winst terug aan Nederland. Zoals aan straatsport, aan clubs en we zijn trots sponsor van de Nederlandse sport. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
5: Het geluid. Het geluid van Q-Music is nu waard.
6: Ja, er zijn dagen dat ik niet op zak heb. 16.000 euro. Wat geld.
5: Weet jij al wat het is?
7: Meld je nu aan in de Q-app en speel morgen mee.
6: Q. Inmiddels 10 uur geweest. Het Q-Music nieuws van nu.nl. Rebecca Looijen.
8: Goedenavond. 80% van de jongeren heeft last van negatieve effecten door hun mobiele telefoon. Dat blijkt uit onderzoek van 1Vandaag. Deze expert vertelt waar de jongeren dan last van hebben.
9: Concentratieproblemen. Op het moment dat je heel veel online zit, dan ben je brein aan het overvragen. Kun je daarna minder goed concentreren, waardoor je dus ook minder mentale rust hebt. Wat ook weer gevolgen heeft voor je emotiecontrole en uiteindelijk ook voor je slaap.
8: De meeste jongeren willen wel minder op hun telefoon zitten. Ze proberen daar ook van alles voor, maar het lukt ze meestal niet om het ook vol te houden. Meerdere ziekenhuizen in Nederland gaan vanaf volgend jaar late abortussen uitvoeren bij vrouwen die tussen de 22 en 24 weken zwanger zijn. Dat bevestigt zorgminister Hermans nu. Op dit moment moeten vrouwen in die fase vaak naar het buitenland voor een abortus. Maar vanaf het nieuwe jaar komt er een proef die dit ook in Nederland mogelijk maakt. Vandaag is de laatste dag dat je kan stemmen op het nieuwe ontwerp van de eurobiljetten. Zo'n 9 miljoen mensen hebben dat inmiddels gedaan. En je hebt nu nog 2 uur de tijd om dat ook te doen. Er zijn 10 ontwerpen om uit te kiezen. En die zijn dan verdeeld over 2 thema's. Europese cultuur of rivieren en vogels. De Europese Bank hakt eind dit jaar de knoop door. Kijk dan ook naar onze mening. De nieuwe biljetten worden waarschijnlijk pas over een paar jaar echt gedrukt.
6: Er zit ook een Nederlandse inzending tussen, ja, zag ik. Dus dat is ook wel leuk dan als die dan wint. Zou wel leuk zijn, toch?
8: Zou leuk zijn.
6: Want wel echt oerlelijke biljetten trouwens. Die Nederlander. Ja, vond ze niet zo mooi, maar ja, goed.
8: Goed, en dan de sport, want de Formule 1 races worden vanaf volgend jaar ingekort. Er gaat gemiddeld zo'n 15 kilometer per race af en dat komt dan neer op 2 of 3 rondjes minder. De FIA heeft dat besloten omdat er volgend jaar aanpassingen aan de motor worden doorgevoerd. Er is meer brandstof voor nodig en dus eigenlijk ook een grotere tank. Maar de FIA wil teams niet op nog meer kosten jagen. In plaats daarvan kiezen ze ervoor om de race iets in te korten. Het weer dan nog van Buienradar. Vannacht blijft het droog. Het koelt af tot een graad of 9. Morgen grijs met af en toe een buitje en maximaal 21 graden.
6: Dan de verkeersinformatie van Flitsmeister. Er is 1 korte vertraging. Die staat op de A73 Nijmegen-Maasbracht tussen Venlo-West en Maasbree. Daar is de weg dicht. Die wordt daar omgeleid. Dat duurt nog tot 5 uur vannacht. Je vertraging daar 5 minuten. En flitsers gezien langs de A2, Den Bosch-Eindhoven 125.5. De A12 Maarn-Ede 83.0. De A15 Delft-Gorkum 103.6. De A27 Hilversum-Almere 108.4. A28 Assen-Hogeveen bij 160.6. Diezelfde A28 Zwolle richting Amersfoort bij 59.9. En tot slot de A50, dat is Zwolle richting Apeldoorn bij 212.9.
10: Hey Mattie!
11: Hey Mattie!
12: Hey Mattie!
13: Met Luc, Annemarie en de redactie.
14: Hey Mattie!
13: Iedere ochtend bij Q-Music.
6: Gaan we wekker zetten.
15: Lars Boelen.
6: Alle avondmensen verzamelen. Dit is hem, de late avondshow voor de maandag. Zometeen wil ik een nieuw liedje aan je laten horen. Ik ben benieuwd wat je ervan vindt. Eerst Tom Walker. Q-Music.

0: Sex Repeat of niet? Bebe Rexha, Faithless en New Religion. Ja, misschien herken je dit wel. Ik ben even 2 weken even lekker weg geweest. Lekker vakantie gehad. Ik moest net gewoon even weer nadenken over mijn wachtwoord. Weet je wel? Dat is toch irritant? Dan kom je weer terug en denk je, oh shit, wat is wachtwoord ook weer? En ik zit nu achter de knop. Even kijken of ik het goede knopje ook weer kan vinden voor Repeat of niet. Even kijken hoor. Is het deze? Oh, wacht nou. Het is ook echt kinderhumor dit, hè? Ja, ja, dat is hem.
1: Repeat.
0: Ja hoor.
1: Of niet.
0: We zijn er weer. Een nieuwe ronde, Repeat of niet. Ik heb een nieuwe muziek voor je van Jamie Miller. Jamie wie? Jamie Miller. Ik ken hem ook niet hoor. Het is een Britse gast. Hij is 29 jaar oud. En hij is al een tijdje bezig met het maken van muziek. Probeert ook echt wel wat jaren door te breken. Zoals al die gasten. Ja, iedereen wil natuurlijk doorbreken. Maar hij probeert het echt. Hij heeft namelijk in zijn 10e jaar heeft hij ook meegedaan. Allemaal talentenjachten. X-Factor en The Voice UK. Die laatste werd hij trouwens 3e. Niet zo heel slecht toch? Maar ja goed, 3e. Geen winnaar. Nu pakt hij het anders aan. Hij doet eigenlijk wat elke artiest tegenwoordig doet. Namelijk zijn liedjes op TikTok zetten. En zo is dit nummer ook bij ons terechtgekomen. Het nummer heet Baby Doll. En ik ben benieuwd wat je ervan vindt. Repeat of niet, spreek het even in met een audioberichtje en doe dat in de Q Music app.
1: Repeat.

0: Baby Doll. Repeat. Repeat. Of niet. Nieuwe muziek van Jamie Miller. En de vraag is, wat vind je ervan? Mag die door naar de volgende ronde? Een repeat of niet? Zeg het maar. Even kijken, wat komt er allemaal binnen in de Q-Music app? Voor mij een nietje, zegt Isabel. Ik deed mijn ogen dicht en toen hoorde ik hier Miley Cyrus in. Zegt Naomi, doe maar een repeatje. Staat erbij. Ivana ook een repeatje. Een repeatje voor Anki, voor Samantha, voor Anouk ook nog. Een repeat voor stem en muziek. Het tekst is me wel een beetje te zoet, zegt Daphne dan weer. Oké. Repeatje ook voor Maaike. Even kijken, Judith.
1: Fantastisch. Wat een talent.
0: Okay.
1: Lekker hoor.
2: Nou, ik vind het niet zo'n toppertje hoor. Dus voor mij is het geen repietje.
0: Dat een nietje.
2: En bedankt hoor.
3: Ik vind het wel een lekker liedje. Ja. Dus doe voor mij maar een repietje.
4: Voorzichtig repietje.
5: Baby Doll is voor mij repeat.
0: Oké. Okay.
6: Ja, voor mij repeat hoor. Echt een topnummer.
0: Ja. Nou, we hebben alle repeatjes en alle nietjes bij elkaar opgeteld. En je hebt het eigenlijk al gehoord. Het is natuurlijk een overduidelijk is die een repeat. Hij is door naar de volgende ronde. En dat is morgenmiddag 4:15. Nog een keer. In ieder geval Jamie Miller en Baby Doll. Bij grote vriend en collega Willem van Helden.
7: Here's my key. Philosophy. A freak like me just needs infinity.

Sonmieu en Feels Part 2 bij Q-Music. Ik krijg een berichtje in de Q-app van Merel. Die zegt, hey Lars, heb je een lekkere vakantie gehad? En leuk dat je er weer bent. Succes vanavond. Ja, ik heb even 2 weken vakantie gehad. Dankjewel Merel. Ja, dat succes dat kan ik wel gebruiken. Ik ga je zo meteen vertellen waarom, maar het heeft iets met de vakantie te maken. Ik vertel het je na Topic, Fireboy, DML en Nico Santos. Dit is Buddy.

0: Topic en Body Back You. Ik heb 2 weken vakantie gehad. Ik heb 2 weken een normaal mensenritme gehad, zeg maar. Gewoon lekker rond een uurtje of 6 s'avonds eten, weet je wel. Daarna even op het bankie. Vervolgens even een serietje aan. Dan nog even het hondje uitlaten. En dan rond een uurtje of 10 s'avonds lekker de luiken dicht. Kan je vertellen, het is nu 10:30 en ik ben kapot! Ik ben helemaal... Ja, ik zit helemaal in een soort van normaal... Ja, normaal ritme. Ik haat het als mensen dat zeggen, normaal ritme. Want ik weet dat er nu heel veel mensen ook aan het werk zijn. Dus ik ben zelf ook zo iemand. Want ik werk ook alleen maar op late tijden, normaal gesproken. Maar ik zat dus in 2 weken lang in een normaal ritme. En ik vraag me dus echt oprecht af, hoe doen mensen dit met wisselende diensten? Er zijn heel veel mensen in het ziekenhuis en zo. Die werken dan overdag en dan een weekje 's nachts. En dan 's avonds en dan weer 's middags. Ja, nachtdiensten, dagdiensten. Of de hele nacht doorbeuken. Ik zweer het je, ik ben echt moe aan het worden nu. En ik moet nog tot 1 uur vannacht. Dus bij deze de vraag aan jou. Heb je tips? Heb je tips om wakker te blijven? Hoe blijf ik wakker tot 1 uur vannacht? Laat het even weten. Als je een tipje voor me hebt, kom maar door. Berichtje in de Q-app. Ik ben echt helemaal kapot! Homewrecker, Somber, komt er ook aan.
1: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan het gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
2: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
3: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
4: Droom jij van je eigen bedrijf? Of ben je net begonnen? Credits helpt starters op weg. Als stichting maken we ons sterk voor ondernemers. Maak jouw start succesvol met krediet, coaching en training. Ondernemen begint bij Credits.
5: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AH Salami 150 gram voor maar 1,89. Dat is lekker voordelig voor op je boterham. Prijsfavorieten, altijd laag.
6: Kledingkast klaar voor de herfst? Zomer

0: de textielbak.
1: Fris geprijsd bij Vibra. Nieuw in het assortiment, Vibra WeCare wasmiddel. Wit, kleur of donker. Fles 1,5 liter, nu 3 voor 7,50. Ook op Vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
0: Strandlaken versleten na al die zonnige dagen? Drop hem in de textielbak.
2: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
3: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
4: Kia. Movement that inspires.
5: En of deze aanbieding door de beugel kan. Nu bij Kruidvat alle gum ortho beugelverzorging en mondverzorging 1+1 gratis. Laat die grote blinkende lach maar zien bij
6: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
7: Onze bank. Ook van een land dat niet zonder sport kan. Want waar zouden we zijn zonder dat pleintje waar je leert winnen? Zonder die club waar je vrienden maakt? Zonder die sportheld die je inspireert door te zetten. Daarom geeft Rabobank een deel van de winst terug aan Nederland. Zoals aan straatsport, aan clubs en we zijn trots sponsor van de Nederlandse sport. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
8: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk, Ziggo.
9: Even 30 jaar op sabbatical? Ja, want met de droomsalaristrekking van Staatsloterij maak je kans op €10.000 per maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 oktober kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
8: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
10: Lars Boelen.
11: Hi. Q-music. Mensen, op den Usher en Pitbull. En eerst Samber. Dit is Homewreck.

0: Yeah. Lars Boelen.
1: Thank you, DJ.
2: Jordan Usher en DJ God is Falling in Love. Thank you, music. Dus 2 weken vakantie gehad. En ik heb 2 weken lang een beetje een normaal, tussen aanhalingstekens, normaal ritme gehad. Dus echt een beetje zoals zeg maar de helft van Nederland of 3/4. Rond 6 uur s'avonds een beetje avondeten, dan bankje op, dan serietje kijken, even hondje uitlaten. 10 uur s'avonds lekker naar je nest. En even lekker de luiken dicht. Weet je wat dat? Ik kan je zeggen, het is nu 10:30. Ik ben echt gesloopt. Ik kan niet meer. Dus ik ben op zoek naar tips om mezelf een beetje wakker te houden tot 1 uur vannacht. En de eerste tip die kwam binnen. Van, ook onder andere van Jessica en van Tiffany. En eigenlijk ook van collega's Mattie en Luc van de Ochtendshow. Die hebben namelijk een TikTok-trend vanochtend geprobeerd. Witte Monster van die energiedrank met espresso. Luister even.
3: Nou, men nemen de Witte Monster.
2: Ja.
3: Zo, het hele glas lekker goed vol.
2: Ja, super.
3: Zo, en dan heb ik net even bij ons met koffieautomaat heb ik een shot espresso gehaald.
2: Ja, en die gaat er nu overheen.
3: Die gaat er overheen.
2: Ik moet ook zeggen, esthetisch ziet het er echt wel goed uit.
3: Ja, dat zo. Ben
2: je gadverdamme. Het ziet er gewoon uit als een cocktail.
3: Het is een beetje een scheikundeproject, want de espresso die blijft een beetje bovenop de Monster Energy drijven.
2: Ja, zo, eens even kijken. Het is een beetje alsof ik een colaatje heb. Gewoon eerste slok even. Ja, ga eerlijk zijn. Ongelooflijk lekker.
3: Ja.
2: En volgens mij ook ongelooflijk ongezond. Kan toch niet goed zijn? Nou goed, ik weet niet of dit nou de beste manier is. Het is heel leuk, maar het is niet de beste manier, denk ik. En ook niet de gezondste manier om tot 1 uur wakker te blijven vannacht. Er komen veel tips binnen. Dankjewel daarvoor. Ja, koffie is er wel eentje die vaak binnenkomt. Onder andere van Esther. En die zegt, we trekken je er wel doorheen. Ik moet zeggen, koffie vind ik niet zo heel lekker. Ik ben niet zo'n koffiefan. Eentje die ook veel binnenkomt, dat is een ander energiedrankje. Red Bull. Ja, weet je wat is? Een beetje net zo goed gelijk een AED op mijn hart zetten. Weet je, blijf ik ook wakker van. Maar ik wil mijn hartkleppen nog wel behouden als het kan. Even kijken. Romy die zegt nog, je moet even lekker dansen. Dat houdt je ook wakker. Dat is wel een goed idee. Wacht even. Even een liedje erbij pakken waar je lekker op kan dansen.
4: Oh ja. Ja, ja.
2: Goeie tip, Roby, dit. Ja, ik ben wel wakker, lekker. En Luna die zegt nog, even kijken, tipje om wakker te blijven. Elke 30 minuten even actief bewegen, dus een beetje dansen of zo. Jezelf opfrissen met koud water. Helpt voor mij altijd perfect. Alright, opfrissen met water. Dus ga ik even, het is dit een audioberichtje van Maaike.
5: Hey Lars, ik zou sowieso zorgen dat je niet te warm krijgt.
2: Ja.
5: Weet dat de studio's bij jullie meestal best wel
2: ja, dat klopt.
5: Warm zijn.
2: Warm. Bloedheet is het niet.
5: Dus ik zou zorgen dat het airco-standje kouder staat. Heb je iemand om tegenaan te kletsen?
2: Ja,
5: of
2: heb
5: zit
2: ik.
5: Je alleen? Of
2: nee.
5: Zit er nog iemand anders daar?
2: Nee, ik heb nog... Ja.
5: Anders is tegen iemand aankletsen ook altijd wel iets wat helpt.
2: Ja, maar Romy van de redactie is hier ook nog.
6: Ja, zeker.
2: Maar jij hebt hetzelfde probleem, want jij hebt ook een week vrij gehad.
6: Klopt, dus ik zit ook helemaal al...
2: We zitten allebei in te kakken, het heeft niet zoveel zin. Nee, oké. Okay. Dan nog de laatste tip om wakker te blijven tot vannacht of tijdens je nachtdienst. Die komt van Ellen. Ellen, vertel, jij hebt ook een tip voor me.
7: Ja, klopt.
2: Nou, vertel.
7: Gewoon een paar keer per uur
2: Halligalli
7: spelen. Ben ik meestal goed?
2: Halligalli, wat is dat? Dat is een spelletje met kaart of zo en een belletje, toch?
7: Ja, klopt inderdaad. Als er 5 kaarten liggen, dan moet je op een belletje drukken. En wie het snelste is, die wint kaarten.
2: Maar dit doe jij ook wel eens zelf, of niet?
7: Ja, ook zelf. Ik moet nu gaan werken dadelijk in het ziekenhuis.
2: Ja.
7: Dus maar... als we een beetje in slaap vallen en er zijn geen patiënten die daar last van hebben, dan...
2: Nee, ik wou net zeggen...
7: Halligalli,
2: ja, maar Halligalli maakt wel herrie. Dat is met zo'n belletje. De ting, ting, ja, ting. En dan denk ik, patiënt allemaal... Ja, ook op het belletje.
7: Ja, dus je moet wel zorgen dat je dan of geen patiënt hebt, of in ieder geval geen die er last van kunnen hebben.
2: Nee, precies. Ja. Of in de afgesloten kamer gaan zitten, ja. Ja, precies.
7: Nou, precies.
2: Ja, oké, Halligalli dus. Nou, ik weet niet of we dat hier ergens op de redactie hebben, eigenlijk Halligalli. Ik weet niet, maar sowieso een spelletje is natuurlijk wel een slim idee. Gewoon een spelletje, daar hou je kopie erbij.
7: Ja, daarom. Een beetje bezig blijven, een beetje actief. Dat is toch goed.
2: Dankjewel, Ellen. Ik ga eventjes op zoek naar Halligalli.
7: Dat is helemaal goed.

Maar we zometeen, traditiegetrouw, elke avond om 10:50 een nieuwe ronde Knok tegen de Klok spelen. Zometeen dus ook, en als je mee wilt spelen, pak even de Q-app erbij. Aanmelden kan namelijk over 3 minuten na Ed Sheeran en Justin Bieber.

0: Ed Sheeran, Justin Bieber, I Don't Care bij Q Music. Zometeen kan je weer flappen verdienen in een nieuwe ronde Knok tegen de Klok. Daarover gesproken, we krijgen nieuwe flappen in Nederland, hè, in Europa. We krijgen nieuwe eurobiljetten. Je kan nog een uurtje stemmen op het nieuwe ontwerp van de eurobiljetten. Voordat we die trouwens krijgen, dat duurt nog wel even. Maar je kan nu nog stemmen op het ontwerp en dan wordt dan binnenkort wordt dan de winnaar bekendgemaakt. Er zit ook een Nederlands ontwerp tussen van Joost, hoe heet die grote? Joost Grotens of zo. Joost, ja, Joost Grotens. Dus als je Nederlands ontwerp wil steunen, kan je op hem stemmen. Goed, zometeen dus een nieuwe ronde Knok tegen de Klok. Als je meespeelt, krijg je van ons gewoon de oude vertrouwde biljetten. Ja, of als je het fijn vindt, kun je het ook gewoon lekker overmaken. Heb je nou zin om mee te spelen? En kan je een extra zakcentje wel verdienen? Zometeen in Knok tegen de Klok. Stuur dan nu, dat is belangrijk, stuur nu het woord klok. Stuur nu het woord klok en doe dat met een berichtje in de Q-app. En ook Kensington, komt eraan.
1: Hey Mattie.
2: Ja, zo starten de beste gesprekken. En het leuke is, het kan echt overal overgaan.
3: En wij zijn in bad gaan zitten en verdwenen onder het sop. En daar hebben wij elkaar leren kennen. Daar zijn we kennis gaan maken.
2: Nou ja zeg. Ja. En als jij nou alles met mij deelt, dan doe ik dat met jou.
4: Ja, een blik witte monster met twee shotjes espresso erin.
5: Ik ben met jouw moeder aan het appen. Die is echt boos. Die zegt hij moet hier echt nu mee stoppen.
4: Hoi mams.
6: Al die rommel, dit is allemaal rotzooi man.
4: Dat was dan de laatste keer.
6: Niet meer doen. En Luc ook niet.
3: Ja.
6: Ik kan beter in bad gaan zitten. Ja.
2: Ben je er ook bij? Roep gewoon even.
7: Hey Mattie.
8: Hey Mattie. Hey
2: Mattie. Elke ochtend bij Q Music.
9: Amazon presenteert Erik's Hardcore Wandeltrip. Voordat hij de steile Alpenpaden opging, bereidde Erik zich goed voor op Amazon.nl. Hij vond stevige wandelschoenen, een rugzak met ruimte voor tent en slaapzak, een waterdichte broek, een campingkookpitje, een waterreinigingsset, eiwitrepen, een zonnehoed, zonnebrandcrème, klimtouw, een kompas, walkie-talkies, een opblaasbaar paddleboard en een reddingsvest. Kom aan Erik, het is 5 kilometer wandelen met je moeder. Vind wat je nodig hebt op Amazon.nl.
10: De allermooiste acties vind je bij Trekpleister. Nu alles van L'Oréal Paris. 1 plus 1 gratis. Knappe deal hoor. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
11: Ja, eindelijk. Hij is er weer. It's playtime. Bestel hem nu. De nieuwe Easy Toys Adventskalender. Want op is echt op. EasyToys.nl.
12: Wow deals bij Ethos. Zoals heel veel dames gezichtsverzorging 1 plus 1 gratis. Dat is een zachte huid voor een zacht prijsje. Kom voor nog veel meer wowdeals naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
11: Bestel de nieuwe Easy Toys Adventskalender. EasyToys.nl.
13: Smint.
14: Valt je iets op aan mij?
13: Nieuwe jas?
14: Nee.
13: Nieuwe schoenen?
14: Nee.
13: Wat kan dat toch zijn? Of wacht, even een smintje voor die frisse blik. En ineens besef je...
15: Jij bent naar de kapper geweest. Staat je goed hoor. Smint.
16: Boost yourself.
17: Het is weer laat. Jij ploetert nog door de administratie, terwijl de rest al aan de borrel zit. Serieus? Dat kan beter. Al 25 jaar helpt Twinfield professionals zoals jij om sneller klaar te zijn. Zonder stress en zonder overuren. Twinfield boekhouden van Wolters Kluwer. Kijk op twinfield.nl.
18: Huh? Dit is een hack. We hebben al je klantgegevens. Nee. Hack plus Interpolis grip op cyber is binnen no time weer online. Phew, we kunnen weer. Want met Interpolis grip op cyber verklein je de kans op een hack. En als het dan toch gebeurt, kun je binnen 1 uur weer door met ondernemen. Zo, Interpolis. Glashelder.
17: Ook professioneel boekhouden? Ga naar twinfield.nl voor een gratis proefabonnement.
19: Ah, dat is het geluid van de nieuwe Nescafé Roastery voor jouw Nespresso-machine. Geen bla bla bla. Simpelweg heerlijke koffie verpakt in een capsule. Ontdek nu het assortiment van Nescafé Roastery. Nieuw, Nescafé Roastery koffiecapsules. Deze week in de bonus bij Albert Heijn.
20: Vlieg door je tijdlijn.
21: Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
22: Je maatje iets extra's geven? Goed bezig! Nu bij Welkoop scherpe dierendagdeals. Met 2 plus 1 gratis op alle Welkoop hondensnacks. En alle Yukonuba 12 kilo, nu voor 36,95. Welkoop! Weet wat te doen.
21: De Samsung Galaxy S26. Nu extra scherp geprijsd in combinatie met maximale snelheid met Unlimited Plus. Dat is pas echt unlimited. Check de voorwaarden op Vodafone.nl.
7: Het verhaal van de wasparfums van Robijn kun je met de heerlijke geuren bijna ruiken. Het verrijkt je wasgoed met een langdurige frisse geur. Maar hoe moet je het gebruiken? Eén scheutje wasparfum bij de was houdt de geur tot wel 15 keer langer vast. Een geursensatie in een flesje zo fijn? Probeer nu de nieuwe wasparfums van Robijn.
8: Energie. We weten steeds beter wat ons energie geeft en energie kost. Maar waar energie in huis naartoe gaat, weten we vaak niet. Zonde, want als je ziet wat je verbruikt, zie je vanzelf waar het omlaag kan. Van de bron, steeds slimmere energie.

0: 16 tot 36 pads voor maar 4,39. Lidl, je verdient het.
1: Ontdek de nieuwe mooimakers van Theo Bert Pot. Exclusief bij Karwei. Een limited collectie om eindeloos te combineren. Kom snel, want op is op. Karwei, maak je huis mooier.

0: Lekker bedrag, 16.000 euro.
1: Weet jij al wat het is?
2: Meld je nu aan in de Q-app en speel morgen mee.
0: Inmiddels 11 uur geweest, het Q-music nieuws van nu.nl. Rebecca Looijen.
3: Goedenavond. FIFA-voorzitter Gianni Infantino wil met alle bonden in gesprek over hervormingen binnen de Wereldvoetbalbond. Ook wil hij dat er een extern onderzoek komt naar de manier waarop de FIFA belangrijke beslissingen neemt. Hij erkent dat zijn plannen voor het verkopen van aandelen voor het WK tot bezorgdheid hebben geleid. Dat schrijft Infantino in een brief aan alle landelijke bonden. Door alle ophef is er weinig vertrouwen meer in Infantino. Ook de KNVB wil van hem af. Een dure verkeerscontrole dan voor een man uit Den Haag. Hij werd aan de kant gezet omdat hij nog 100.000 euro aan motorrijtuigenbelasting moest betalen. Maar dat bleek geen probleem te zijn. De man maakte het bedrag meteen over. Voor andere mensen in diezelfde belastingcontrole verliep het minder soepel. De politie heeft verschillende auto's in beslag genomen omdat de eigenaar niet kon betalen. De telecomstoring op Amerikaanse vliegvelden werd veroorzaakt door een foutje tijdens werkzaamheden. Er is namelijk een glasvezelkabel doorgesneden op een bouwplaats. Het vliegverkeer moest daarna op verschillende plekken stilgelegd worden, waaronder in New York en Philadelphia. Honderden vluchten hebben vertraging opgelopen. Tientallen moesten zelfs uitwijken naar een ander vliegveld. En hoe kan je nou toch je schermtijd verminderen? Uit onderzoek van 1Vandaag blijkt dat 80% van de jongeren last heeft van negatieve effecten door te veel scrollen. En we vinden het maar moeilijk om daarmee te stoppen. Toch hebben experts wel wat tips. Je kan je apps bijvoorbeeld op zwart-wit zetten, zodat ze minder interessant worden. Of bijvoorbeeld een tijdslot instellen. De eerste dagen minderen, die zijn het zwaarst. Dus geef jezelf de tijd om eraan te wennen.
0: Ik heb zo'n tijdslot. Maar ja, ik ook. Ja, maar dat helpt niet, want onderaan
3: klikt staat... Klikt het ook eens weg.
0: Nou, er staat dan negeer of zo voor vandaag.
3: Voor altijd, ja. Precies voor vandaag.
0: Ja, dus dat doe ik altijd. Maar ik hoorde wel van Matty. Daar ben ik mee op vakantie geweest. Toen hadden we het hier even over. En Matty heeft dus een tijdslot erop met een code. En de code heeft Kiki.
3: Ja, dat werkt wel.
0: En dat is slim. Dat ga ik misschien ook wel
3: doen. Dat durf ik niet.
0: Ik ben ook bang dat ik dan te weinig op Instagram zit.
3: Ja, precies.
0: Ja, maar dat is het hele idee. Maar goed, ja.
3: Toch verslaafd.
0: Op zich, met zo'n code, dat vind ik dus wel handig. Dus dat ga ik misschien ooit nog wel eens doen. Maar misschien ook niet. Maar ja.
3: Ja, oké. Het weer dan nog van Buienradar. Vannacht blijft het droog. Het koelt af tot een graad of 9. Morgen grijs met af en toe een buitje en maximaal 21 graden.
0: Dan de verkeersinformatie van Flitsmeister. Geen files, wel flitsers. Je krijgt de meest gemelde. En die staan langs de A2 richting Eindhoven bij 125.2. De A12 Maarn-Ede 83.0. De A15 Delft-Gorkum 103.6. De A16 de hoogte van Rotterdam bij 15.1. De A27 richting Almere 108.4. A28 Assen-Hogeveen bij 160.6. En Zwolle richting Amersfoort, diezelfde A28 bij 59.9. En tot slot de A50 Zwolle richting Apeldoorn bij 212.9.
4: Hey Mattie!
5: Met Luc, Annemarie en de redactie.
6: Hey Mattie!
5: Iedere ochtend bij Q-Music.
6: Q-Music.
7: Lars Boelen.
0: Onderweg naar een nieuwe ronde, knok tegen de klok. Maak je kans op een lekker zakcentje. Als je wil meespelen, stuur dan nog

0: het de zomerhit van dit jaar? Is het mijn vraag. My oh my, back your music. Marco!
1: Hallootje!
0: Hallo Marco. Jij gaat zo meteen meespelen met de nieuwe ronde Knok tegen de Klok. En daar heb jij een goede reden voor. Want als jij een mooi geldbedrag wint, wat ga je ermee doen?
1: Ik ga mijn dochter helpen met de grote clubactie.
0: Ja, want dat is nu helemaal gaande. Ik moet eerlijk zeggen, ik word ook een beetje. Ik heb zelf geen kinderen, maar ik word gek van de kinderen aan de deur. Er wordt heel de tijd bij mij aangebeld. Volgens mij zijn de kinderpostzegels zijn ook bezig. En dan ook de grote clubactie. Ik had dus laatst, Marco, had ik dus een jongetje aan de deur. En die zei, ik heb kinderpostzegels en de grote clubactie. Dus, ja, en toen zei ik, nou, joh, ik heb de kinderpostzegels heb ik al. Hij zei, nou, dat maakt niet uit, beter ook, doe maar gewoon de grote clubactie alleen. Want daar word ik zelf ook nog beter van. Toen dacht ik, hè? Hoe zit dat? Maar die vraag ga ik nu aan jou stellen, Marco. Hoezo word je beter van de grote clubactie als je loten verkoopt? Hoe werkt dat dan?
1: Nou ja, de grote clubactie werkt eigenlijk zo. Één lot kost €3.
0: Ja.
1: En daar gaat al, geloof ik, 80% van naar de club.
0: Dat is goed. Ja.
1: En de kinderen zelf, die kunnen dan strijden onder elkaar om eerste te worden. Dus de meeste loten te verkopen.
0: Ja,
1: en dan
0: kunnen
1: ze kleine prijsjes ook winnen.
0: En wat zijn die prijzen dan?
1: Nou, 2 jaar geleden waren we eerst bij FC Zoetermeer.
0: Ja.
1: En toen wonnen we de spelersbus, hebben ze daar zo.
0: Ja.
1: En dan mochten de meiden in de spelersbus mochten ze naar een uitwedstrijd.
0: Oh.
1: En ze mochten naar een ADO Den Haag wedstrijd.
0: Oh, dat zijn wel leuke prijzen.
1: En ze mochten naar Duindel.
0: Oké. Okay.
1: Dus,
0: Dus eigenlijk moeten we het bedrag wat jij straks wint, moeten we door 3 delen. Dat is het aantal loten dat jij gaat kopen van je dochter.
1: Nou, ik ga er wel meer kopen.
0: Oh, nog meer? Waar staat ze nu in het klassement dan?
1: Ze staat nu eerst met 113 loodjes bij FC Zoetermeer.
0: Ja?
1: En de nummer 2 staat op 210.
0: Oeh.
1: Maar mijn dochter die loopt al 3 dagen.
0: Ja.
1: En elke keer koopt hij er weer 10 bij. En dan koopt hij er weer 10 bij.
0: Oh ja.
1: En
0: Jij zegt, maar we gaan nu.
1: Ze loopt lekker.
0: Ja, maar je wil zeggen, we gaan nu even die voorsprong gaan we even vergroten.
1: Ja, en hopen dat hij opgeeft. Ik hoop dat hij ook luistert, want ik ben er klaar mee.
0: Oké, nou, dan gaat het. Wordt helemaal grimmig met de grote clubactie. Nou, dan gaan we.
2: Knok tegen de klok.
0: Helemaal grimmig smeertje met die loten.
1: Ja.
0: Oké, Marco. Nou, we gaan spelen dus voor een lekker geldbedrag. Je hoort zometeen geldbedrag oplopen in de klok. Roep dan stop voordat die is afgelopen. Dan win je het laatste volledig uitgesproken bedrag. Maar ben je te laat. En gaat de klok af, dan win je helemaal niks. En dan moet je al die loten uit eigen zak betalen.
1: Nou, dan moet ik blijven lopen.
0: Blijven lopen, inderdaad.
1: Blijven lopen.
0: Marco, ben je er klaar voor?
1: Ja hoor.
0: Ik wens je heel veel succes. Daar ga je.
1: Dankjewel.
2: 3 euro.
0: Dat is 1 lot.
1: Dat is 1 lot, ja.
2: 29 euro. 45 euro. 69 euro. 100 euro. 133 euro.
1: Top.
0: 133 euro. Dan gaan we dat heel snel even door 3 delen. Dat zijn dus iets meer dan 44 loten. Hey.
1: Nou, dat is nog netjes.
0: Dat is een lekkere voorsprong op de nummer 2, zou ik zeggen.
1: Ja, zeker weten.
0: Hey, 133 euro heb je fantastisch gedaan. We gaan even luisteren wat er uiteindelijk in de klok had gezeten. Dat is natuurlijk ook wel belangrijk om even te weten. Wat was die nog verder gegaan?
2: 171
0: dat is
2: euro.
0: 171 euro.
2: 260 euro.
0: Zo.
1: Bordje aan dozen.
0: Ja. Ja, daar was het klaar. Ja, dan had je wel bijna 2 keer zoveel loten kunnen kopen, hè, met 260 euro.
1: Dat klopt,
0: maar
1: wie is klein en niet eert, is groot en niet weert, ja, zeggen we dan, hè?
0: Zo is het ook, zo is het ook. Hey, je gaat je dochter blij maken, zou ik zeggen, Marco. 133 euro, oftewel 44,3333 clubloten. Daar wens ik je heel veel plezier mee en dan wens ik ook nog een fijne avond.
1: Ik jou ook. Dank je.
0: Later, jongen.
1: Hoi,
0: Mazzel. Morgenavond bij Joey en bij mij een nieuwe ronde. Knok tegen de klok. En maak je dus kans op een lekker zakcentje. Als je dan net als Marco ook een lekker geldbedrag wil winnen en kunt gebruiken. Er is meer kans op monies bij Q Music. Hoe dat zit, vertel ik je zo. Eerst Douwe Bob. I believe.

even lekker weg geweest. Althans, niet weg geweest. Gewoon een staycation, hoor. Ik was gewoon in Nederland, maar even niet op de radio. En eigenlijk, je komt terug 2 weken later, is niks veranderd. Die Die van Shakira en Burna Boy staat nog steeds op nummer 1 in de top 40. We hebben nog steeds een stikstofprobleem. En het geluid van Q-Music is nog steeds niet geraden. Het is trouwens wel wat waard, hoor. Jemen. 16.000 euro. Weet jij al wat het is? Belangrijk dat je je aanmeldt. Dat doe je via de Q-Music app. Dat moet je trouwens elke dag opnieuw doen. Er zijn mensen die vragen hoe moet je dat doen. Dat moet je elke dag opnieuw doen als je mee wilt spelen. En je kunt jezelf nu al aanmelden voor morgen. Dus doe dat dus. Meld je aan voor het geluid in de Q-Music app. En dit is nieuwe muziek van Lucas en Steve. All I Know. In

0: Lekker liedje in de nieuw van Lucas en Steve. All I Know, X Repeat of Niet, bij Cube Music.
1: Heb jij nog een lekkere aanbieding gescoord deze week?
2: Ja, dat vind ik echt niet normaal duur.
3: Poenpraat.
4: Geld moet toch ook rollen?
0: Ja, het geld vliegt eruit, laten we eerlijk zijn. Dus bespreken Romy van de redactie en ik elke week een uitgave die we afgelopen week hebben gedaan. En dat doen we eigenlijk met alle uitgaven behalve de vaste lasten en de boodschappen. Romy, kleine schot voor de boeg. Hoeveel euro heb jij uitgegeven?
5: Ik heb 60 euro uitgegeven.
0: Okay.
5: En dat was op vakantie, want ik was een weekje op vakantie naar Ibiza.
0: Ja?
5: Ik heb daar een souvenir gekocht. En het is geen rommel, zoals bijvoorbeeld een sleutelhanger of een glaasje of een bieropener.
0: Of een magneet.
5: Nee, het is denk ik echt iets wat ik voor de rest van mijn leven ga bewaren.
0: 60 euro voor een souvenir vind ik al veel geld.
5: Ja.
0: Wat kan dat nou zijn? Nou goed. Je hoort het zo meteen. Ik heb ook geen idee. Mijn uitgave van afgelopen week is 53,96 euro.
5: Oh.
0: Ik ga ook niet zeggen wat het is. Ik ga ook geen hint geven.
5: Oh, nou, geen hint?
0: Ja, nee, het is iets wat opgaat.
5: Oh.
0: Ja. En ik gebruik het eigenlijk best wel veel. Om iets... Nee, dan ga ik te veel zeggen.
5: Maar het is niet boodschappen.
0: Oh. Ja, oh shit. Ja, misschien... Ja,
5: een beetje.
0: Ja, weet je wat het is?
5: Echt.
0: Ik haal dit niet in de supermarkt. Maar het is eigenlijk wel boodschappen. Maar ik haal het niet in de supermarkt.
5: Nee, oké, maar het is geen hagelslag bijvoorbeeld.
0: Nee, het is eigenlijk wel iets wat je drinkt.
5: Oké.
0: Maar is dit dan boodschappen? Kan. Ja.
5: Deze ene keer mag je
0: het doen. Ja, maar het voelt namelijk niet als boodschappen. Dit voelt als een luxe product.
5: Oh.
0: Ja.
5: Hè?
0: Ja.
5: Wat dan?
0: Ja, daarom heb ik hem. Dacht ik ook, dat kan wel.
5: 53 euro?
0: Ja.
5: Is inderdaad een luxe product.
0: Ja, het is een luxe product. Maar het is echt, het maakt echt hetgene wat je normaal neemt, maakt het wat fijner. Nou, goed. Je hoort het zo. En ook deze komt eraan. Ja, ik ben bang dat ik te veel weggeef.
5: Ja, precies. Ik snap het helemaal niet.
0: Cameron Whitcomb, Kingdom of Fear, komt er ook aan.
6: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
7: Vooruitdenken begint vandaag. De BMW 5-serie Touring plug-in hybride. Sportief design, luxe uitrusting en een ruim interieur. Ontworpen voor vandaag, klaar voor morgen. Stap dit jaar nog in. Ontdek meer op bmw.nl. BMW maakt rijden geweldig.
8: Last van urineverlies? Je bent niet de enige. Nu bij Kruidvat een breed assortiment incontinentieproducten 2 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
7: Kies dit jaar nog voor de BMW 5-serie Touring plug-in hybride. U rijdt hem vanaf €646 netto bijtelling per maand. Ontdek het exclusieve aanbod op bmw.nl.
9: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
10: 20 inch wielen, automaat. Oh, deze is perfect.
11: Hi, Kim van Freo hier. Natuurlijk word je blij van een nieuwe auto. Maar let op dat je ook tevreden bent en blijft met de financiering ervan. Kies voor een lening van Freo. Je leent tegen een scherp tarief en we zijn betrokken tijdens de hele looptijd. Zo doen we dat. Weet wat je leent.
12: Freo. Let op. Geld lenen kost geld.
13: Geen crisis mag bepalen wat een kind later kan worden. Save the Children helpt kinderen in Gaza, Oekraïne en Zuid-Sudan weer naar school te gaan. Want hier leren ze de dokters en leraren van morgen te worden. Begin bij een kind. Word nu donateur.
14: Je kunt denken dat hoge brandstofkosten onvermijdelijk zijn. Of je kunt kiezen voor de hybride Dacia Duster. Waarmee je in de stad tot wel 40% brandstof bespaart. De Dacia Duster. Met een rijbereik tot 950 kilometer. Vanaf €32.000 en nu met extra voorraadvoordeel. Kijk op dacia.nl.
13: Doneer een schoolpakket via savethechildren.nl/school.
15: De Lidl-deals zijn er weer. Met deze week met Lidl Plus Nederlandse conferaanse peren. 1 kilo voor maar 99 cent. En Senseo koffiepads, 16 tot 36 pads, voor maar 4,39. Lidl, je verdient het.
16: Nu bij Ben, dubbel dikke data. Zo krijg je bij 20 gig er 20 extra bij. Dat is dus 40 gig en 200 minuten voor maar €9. Kijk op ben.nl.

0: tot MPV, van waterstof tot elektrisch of van trekhaak tot panoramadak. Vind je perfecte auto op Autoscout24.
1: Download de app en start met Vind.
2: Onze bank. Ook van een land dat niet zonder sport kan. Want waar zouden we zijn zonder dat pleintje waar je leert winnen? Zonder die club waar je vrienden maakt? Zonder die sportheld die je inspireert door te zetten? Daarom geeft Rabobank een deel van de winst terug aan Nederland. Zoals aan straatsport, aan clubs en we zijn trots sponsor van de Nederlandse sport. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
3: Mega wasvoordeel bij Trekpleister. Fleuril Renew 2.43 liter. Nu 2 voor €17,99. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
4: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
5: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Woehoe! 1 jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Alleen vandaag nog. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jaar abonnement.
6: Lars Boelen.
7: Met de sterren line-up. Yeah!

0: Tiësto, Jonas Blue, Rita Ora en Rich Roll bij Q-Music.
1: Wat een geld.
2: Ja, ik heb weer wat besteld.
1: Ik zou daar nooit zoveel aan uitgeven.
2: Heb jij nog een lekkere aanbieding gescoord deze week?
1: Nou, dat vind ik echt niet normaal duur.
3: Poenpraat.
2: Geld moet toch ook rollen?
0: Het geld vliegt eruit, dus we spreken Romy van de redactie en ik elke week een uitgave die we afgelopen week hebben gedaan. Dat doen we behalve de boodschappen en vaste lasten. Daar ben ik erachter gekomen, iets wat ik heb uitgegeven deze week. Ja, raakt toch eigenlijk wel een beetje de boodschappen. Maar ik zei het net ook al, het voelt niet als boodschappen, maar meer als een luxe product.
2: Ik ben zo benieuwd wat het is.
0: €53,96 heb ik deze week uitgegeven aan 6 flessen karamelsiroop. Zero sugar.
2: Jezus.
0: Voor in de koffie. Ja, ik hoor heel vaak hoor je zeggen, mensen, koffie, ik vind koffie vreselijk. Ik haat koffie.
2: Ja.
0: Ik vind koffie niet lekker. Ik vind het niet te zuipen. Maar met karamelsiroop is het, vind ik het heerlijk. Dus
2: hoeveel doe je er dan in? Want 6 flessen? Dat...
0: Ja, ik doe wel eens echt 2-3 pompjes per keer. 2, 3, 4, 5, 6 pompjes per keer.
2: Nee, maar hoe snel gaat zo'n flesje erheen bij jou?
0: Nou, best wel snel.
2: Oké.
0: Okay. Ja, dus ik koop ze dan in per 6. In zo'n doosje dan. En dan, maar dat koop ik dus niet in, dat is niet in de supermarkt. Ja, daar heb je wel siroopjes, maar kleine flesjes. Ik heb grote flessen. Echt een beetje van die horecaflessen.
2: Heb je er ook echt zo'n pompje in zitten?
0: Ja, ik heb echt een, echt een pompje erin zitten. Dus ik haal het bij de horeca groothandel. Dus daarom voelt het ook niet als boodschappen. Snap je?
2: Nee, dat snap ik.
0: Dus 6 flessen karamelsiroop. Sugarfree, want ik heb even gekeken. Ik eerst denk ik zonder sugarfree.
2: Ja.
0: Dus met sugar.
2: Oeh.
0: Ja, dan kan je net zo goed gelijk beter suiker in je aderen spuiten. Dat is niet, nee, dat is niet heel gezond. Dus ik heb nu sugarfree. Dus dat is wat beter.
2: Ja. Nou, iets minder dan €10 de fles. Nou, ik vind het op zich...
0: Ja, vind ik dus ook wel meevallen.
2: Want als je het nu thuis maakt, is het veel goedkoper dan als je het echt gaat halen.
0: Daarom. Dus nee, het is prima. En daarom neem ik af en toe wel een koffertje nu thuis. Met een paar pompjes karamelsiroop.
2: Lekker,
0: hè? Nou, ik ben toch benieuwd naar jouw uitgaven. Want jij bent op vakantie geweest naar Ibiza.
2: Klopt, ik ben op vakantie geweest. Daar heb ik een souvenir gekocht. En het is niet iets van rommel, zoals een sleutelhanger of een shotglaasje. €60 heb ik ervoor betaald. En het is iets wat ik de rest van mijn leven ga bewaren, denk ik. Ja, ik denk echt dat dit wel een...
0: Dit is een souvenir, zeg jij?
2: Ja, wat denk jij dat ik heb gekocht?
0: Voor €60? Is het een kledingstuk?
2: Nee, het is geen kledingstuk.
0: Hè? Maar is het wel iets waar je duidelijk aan ziet van... Oh ja, maar dit is van Ibiza.
2: Nee.
0: Ook niet?
2: Niet per se.
0: Dus
2: nee.
0: Je zou dit ook in Nederland kunnen kopen?
2: Ja.
0: Oh, maar is het zonnebrand of zo?
2: Nee.
0: Of is het dan een badlaken?
2: Nee.
0: Is het iets met een stekker? Een apparaat?
2: Nee. Zal ik het je laten zien?
0: Heb je het bij je?
2: Ja.
0: Ja, is goed.
2: Oké. Okay.
0: Dat gaat in de
2: Maar dan
0: komen.
2: Kom ik even...
0: Nee.
2: Ja, ik ga het even laten zien.
0: Hoezo moet je dan hier? Ik vind het helemaal eng.
2: Ik ga even mijn sok uittrekken.
0: Wat heb jij nou? Wat ga je nou doen?
2: Ik heb een tatoeage gezien!
0: Je lult! Nee! Maar is dit echt?
2: Ja, dat is een echte!
0: Mag ik erop wrijven?
2: Ja?
0: What the fuck?
2: Ja, ik heb een tattoo gezet op mijn pizza.
0: Waarom?
2: Ja. Heel gek moment was dit.
0: Nou, maar hoe is dit? Vertel. Want hoe kom jij erop dat je ineens...
2: Nou, ik was niet dronken. Dat wil ik er even bij zeggen. Want dat hoor je vaak. Dat je dan random een tattoo shop inloopt en dronken tatoeage zet.
0: Ja.
2: Nee, ik was met mijn schoonfamilie op vakantie. We gingen even met de meiden lekker de stad in. Even lekker shoppen. En toen liepen we langs de tattoo shop. En toen zegt een van mijn schoonzussen... Ah, leuk. Gaan we tattoo zetten met z'n vieren. Ja,
0: nou,
2: en voor ik het wist lag ik op die bank, hadden we alle
0: Holy
2: vier tattoo.
0: Shit. Maar oké, het is even verduidelijken, het is een heel klein, het is nog geen halve centimeter, nee, het is heel klein.
2: Een mini bloemetje, want ik heb namelijk een enorme naaldenfobie. Dus ja. Ik vond het ook heel spannend en heel eng. Ik lag daar ook helemaal, ik zei, can I lay down? Want ik dacht, als ik misschien oud ga, dan wil ik wel al liggen.
0: Dus, ja, als jij bloed moet prikken, want je hebt echt een naaldenfobie. Ja, en dan ga je een tatoeage laten zitten.
2: Ja, ik denk dat die gast ook dacht, wat maak ik hier nou mee? Want er stonden vier gillende meiden met helemaal, we gaan een tattoo nemen.
0: Maar heb je dit uitgezocht in een boek? Want het is een heel klein, wat je zegt, een bloemetje. Hij is nog geen halve centimeter groot. Het is echt heel klein.
2: Het is echt mini.
0: Ja.
2: Nou, we waren door de boeken heen aan het bladeren. En de een zegt, ja, ik vind dit wel leuk. Nou, ik vind dit wel leuk. Palmboom, zonnetje, een dingetje. Nou, toen kwamen we uiteindelijk bij het bloemetje.
0: Maar iedereen heeft nu dezelfde?
2: We hebben allemaal dezelfde. Het is echt heel heftig. Ik heb een tattoo met mijn schoonmoeder.
0: Ja, ik vind het ook wel een ding. Maar ik...
2: Erg, hè?
0: Ja, maar dit is ook iets wat mensen doen als ze 18 zijn en een Mallorca-reis maken.
2: Nou, ja, het ergens is, ze waren allemaal niet dronken. En ik zat later in de auto en toen dacht ik
0: wat
2: wel...
0: Wat heb ik nou zitten doen?
2: Het gaat er nooit meer af.
0: Nee, maar het kan er wel af als je echt... Maar
2: ja, dan moet je het laseren.
0: Laseren, maar het zit op een plek die je in principe nooit ziet... behalve als je op het strand loopt.
2: Ja, dat dacht ik dus ook. Maar het zit net boven je schoen. Dus je nee. ziet in principe altijd.
0: Zit hij zo net boven je schoen?
2: Ja, hij zit net wat hoger. Ja, erger.
0: Maar weet je wat ze vaak zeggen? Als je eenmaal bent begonnen aan tatoeages, dat je dan verslaafd bent, dat je dan meer wil.
2: Nou, ik had al wel vaker een idee om een tatoeage te laten zetten. Maar dat heb ik nooit gedaan. Omdat ik dus altijd heel bang was voor naalden. En dacht, nou ja, ik weet dan ook niet zo goed waar en hoe en zo. Ja. En nu dacht ik wel, ja, nou ja, ik heb het nu toch al gedaan. Laat ik dan misschien maar de volgende ook gewoon doen.
0: Maar viel het mee?
2: Nee, het heeft wel echt pijn.
0: Oh ja.
2: Het is geen lekker gevoel.
0: Nee, maar ja, ben je er wel blij mee nu dan?
2: Jawel, ja, ik ben er wel blij mee.
0: Oké.
2: Okay. Heftig, hè? Wat zo vind jij ervan?
0: Ja, ik ben niet zo van de tatoeages. Maar ik moet zeggen, ik vind dit dan niet zo... Maar ik vind het zo...
2: Het is een gek verhaal, hè?
0: Ja, zo impulsief met je schoonmoeder diezelfde tatoeage laten zetten. Nou ja.
2: Het was niet normaal.
0: Wat grappig. Oké. Okay. Hoe duur was die tatoeage?
2: €60.
0: €60. Ik geen geld. Voor een beetje pijn.
2: Nou, ik vond het nog wel duur. Nee, ja, weet
0: 60,
2: ik niet.
0: Ik weet eigenlijk niet hoe duur dat was. €60 op Ibiza. Ibiza is natuurlijk ook best wel.
2: Ja, maar ook die tattoo kliniek. We hadden helemaal niet gegoogeld of iets van
0: of
2: reviews.
0: Of dat goed was. Gewoon naar binnen.
2: Onze gast die zat helemaal onder. Het zag er op zich schoon uit. En we zijn daar gewoon gaan liggen.
0: Maar ik vind hem op zich... Hij is wel met een dunne naald. Hij is wel scherp.
2: Ja, het is fine line. En hij is echt heel mooi gezet. Het had ook echt helemaal fout kunnen gaan.
0: Ja, misschien moet je volgende keer gewoon iets... Weet je, volgende gewoon John de Wolf heel groot op je rug of zo. Maar dat je gewoon...
2: Gewoon helemaal iets heel geks.
0: Heel je rug helemaal wel een grote
2: op jouw
0: tijger.
2: Hoofd. Helemaal jouw portret van jouw
0: dat
2: hoofd.
0: Dat is een goed idee. Mijn hoofd op jouw rug. Heel groot. Ja.
2: Ja. Nou. Oké. Okay.

0: Kelly Clarkson en Because of You. Ja, ik ben nog steeds een beetje aan het bijkomen. Romy van de redactie, jij vertelt net dat jij op vakantie afgelopen week heb jij een tatoeage laten zetten.
1: Ja, dat klopt.
0: Samen met je schoonmoeder en je schoonzussen.
1: Ja, echt bizar.
0: Ja.
1: Ja, ik geloof het zelf soms ook nog niet, hoor.
0: Nou, kijk, voor de mensen die net is gegaan, het is een heel klein,
1: heel mini klein bloemetje op mijn enkel.
0: Ja. Ja. Ja, het is ongeveer een halve centimeter groot. Het is niet zo heel groot, maar voor iemand met een naaldenfobie vind ik het ook wel stoer dat je het aangedurfd.
1: Het was vooral heel spontaan en niet gepland, dus een beetje gek. Maar
0: er komen ook heel veel berichten binnen, ook nog in de Q-app. Onder andere van Danny, die zegt, ja, er zijn heel veel mensen die vaak niet snappen dat je het doet, maar voor jullie een mooie herinnering, gaaf, en ik ben trots op je.
1: Oh, dat is leuk.
0: Ja, Stefan die zegt, ja, wat wordt de volgende tatoeage? Want dat is, wat zei ik ook al, als je eenmaal eentje hebt gezet, dan ben je verslaafd, zeggen ze. Want ik heb zelf geen tatoeages, maar...
1: Ja, nou, ik heb wel wat ideetjes wat ik nog wil. Kleine dingetjes, hoor. Ja,
0: maar is nu het hek van de Dam? Zeg?
1: Nee,
0: ga je echt beginnen nu?
1: Ik heb wel dat ik denk, nou, nu moet ik die andere ook zetten, want ik vind het dan een beetje... Ja, die wil ik dan ook. Maar daarna denk ik dat ik hem in stop word. Doet ook pijn.
0: Oké, maar er komen er dus nog wel een paar bij.
1: Ja, dat denk ik wel.
0: Hoeveel?
1: 4.
0: En wat dan?
1: Een klein engelenvleugeltje voor mijn oma. I love you. Dat zeg ik altijd tegen mijn opa en oma. Dat is op een briefje geschreven. Dat dan. Een viertje voor mijn ouders. Want we zijn thuis met z'n vieren. Ja. En waarschijnlijk iets met een bloem nog met mijn beste vriendin.
0: Ik zou nog maar even wat ruimte overmaken. Dan
1: heel klein.
0: Overhouden. Ook
1: heel,
0: allemaal heel klein. Allemaal heel klein wordt het.
1: Heel klein.
0: Ja. Oké. Okay. Ja. Nou, ik dacht misschien zometeen hebben we namelijk de foute start. Beginnen we de dag niet goed, maar fout is met een liedje uit fout. Ik dacht, dat doen we even artiesten. Met een tatoeage. Is dat een leuk idee?
1: Ja, zeker.
0: Okay, ik heb er 3 op een rijtje gezet. En de vraag is, welke wil je zo meteen horen? Wordt het busy en traag?
1: Veel tattoos, hè?
0: Heel veel tatoeages, ja. Dan de man die voor elke top 40 hit een tatoeage laat zetten. Dat is Robert van Hemert. Ze smaakt een zout. Zoet, zout, zuur. Of ga je voor Britney Spears? Ook zij heeft tatoeages.
1: Oh.
0: Ja. Ja, zij heeft schijnbaar een Chinees teken heeft zij laten zetten. Dat moest betekenen mysterieus. Maar ze heeft het verkeerd laten...
1: Oh, nee.
0: Ja, nu staat er raar in het Chinees.
1: Oh,
0: ja.
1: Ik zou dat zo spannend vinden.
0: Ja, dat is verschrikkelijk. Maar goed. Wordt het busy? Wordt het Robert van Hemert of wordt het Britney Spears? Stemmen, doe maar in de poll in de Q-Music app. En de nummer met de meeste stemmen ga ik zo voor je draaien.

0: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
1: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
2: De korting gaat door het dak bij Trekpleister. Nu 2 plus 3 gratis op heel veel producten van Dove. Dat is pas voordelig. Ga dus vandaag nog naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
3: Droom jij van je eigen bedrijf? Of ben je net begonnen? Credits helpt starters op weg. Als stichting maken we ons sterk voor ondernemers. Maak jouw start succesvol met krediet, coaching en training. Ondernemen begint bij Credits.

0: 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Hey, koopjesjager. Ja, jij? Ik zou even opletten. Want het is bijna kortingfestival bij Expert. Met tot 20% korting op tv's, audio, wasmachines, inbouwapparatuur en nog veel meer. Expert. Daar worden koopjesjagers wijzer van.
0: De Samsung Galaxy S26. Nu extra scherp geprijsd in combinatie met maximale snelheid met Unlimited Plus. Dat is pas echt Unlimited. Check de voorwaarden op Vodafone.nl.
2: Attentie alsjeblieft. Let op. Vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed. Geen kortingen. Ook geen andere acties. Ik herhaal. Geen aanbiedingen en geen kortingen.
3: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
4: Energie. We weten steeds beter wat ons energie geeft en energie kost. Maar waar energie in huis naartoe gaat, weten we vaak niet. Zonde, want als je ziet wat je verbruikt, zie je vanzelf waar het omlaag kan. Van de Bron, steeds slimmere energie.
5: De toekomst is geruisloos. Dankzij high-tech elektrisch gereedschap. Gemaakt met misschien wel een stukje van de oude boor die Marcel heeft ingeleverd voor recycling bij de bouwmarkt. Toen hij daar een nieuwe kocht. Superhandig. Vraag ernaar bij jouw bouwmarkt. Oud elektrisch gereedschap, daar zit toekomst in. Recycle.
4: Weten waar jouw verbruik omlaag kan? Kijk op vandebron.nl.
6: Ben je ook nieuwsgierig? Second.

0: schoolwerk makkelijker. Ontdek het op studygo.nl.
1: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
2: De beste plek voor jou, NVM.
3: Nu bij

0: en deuren dicht houden. De Oekraïense president Zelensky heeft op een Iers vliegveld overleg gehad met de baas van de Amerikaanse inlichtingendienst. De mannen spraken elkaar kort op de landingsbaan terwijl hun vliegtuigen werden bijgetankt. Waar het over ging is niet bekend. Zelensky reist nu door naar Amerika voor een ontmoeting met president Trump. Een Canadese provincie klaagt OpenAI, het bedrijf achter ChatGPT, aan vanwege een dodelijke schietpartij begin dit jaar. Het bedrijf zou waarschuwingssignalen niet serieus hebben genomen toen een 18-jarige vrouw de schietpartij met de chatbot plande. Ze schoot 8 mensen dood. Nabestaanden klaagden het bedrijf eerder ook al aan. En een gigantische internationale politieactie heeft bijna 500 arrestaties, 150.000 kilo drugs en honderden wapens opgeleverd. 34 landen werkten aan de actie mee, die al jaren werd voorbereid. Wereldwijd werden bijna 600 vliegtuigen, schepen en containers doorzocht. Het is droog met opklaringen. Geleidelijk neemt vanuit het noorden de bewolking toe. Het wordt tussen de 9 en 13 graden. Morgen is er veel bewolking, met in het noorden en oosten kans op motregen. Het wordt 17 tot 21 graden.
1: En dan de verkeersinformatie van Flitsmeister. Op de weg lekker rustig, geen files, wel flitsers gezien. Je krijgt de 8 meest gemelde. Die staan langs de A2 Den Bosch-Eindhoven bij 125,5. De A12 Maarn-Ede, 83,0. De A15 Delft-Gorkum bij 103,6. De A16 de hoogte van Rotterdam bij 15,1. De A27 Hilversum-Almere, 108,4. De A28 Assen richting Hogeveen bij 160,6. Diezelfde A28 Zwolle richting Amersfoort bij 59,9. En tot slot de A50 Zwolle richting Apeldoorn bij 212,9. Zo spreek ik dit nou uit? Robin, wat denk je? Hoe spreek ik zijn naam nou uit?
2: Arton?
1: Ayrton.
2: Ayrton.
1: Ayrton.
2: Ayrton, hij stuurt een appje.
1: Het Ayrton?
2: Ayrton.
1: Zegt hij dat zelf?
2: Ja, nou, wat een bijzondere naam. Ik heb dat nooit gehoord.
1: Ayrton. Nou, Ayrton stuurt ook nog een audioberichtje. Luister even.
3: Goedenavond, zijn we lekker aan het luisteren.
1: Goed zo.
4: Het is 12 uur.
1: Ayrton.
4: Een nieuwe dag begint. Dus dat betekent een foute start.
5: Lars Boelen.
1: Nou, Ayrton, je valt met je neus in de boter. De kop is eraf, de maandag is voorbij. We beginnen de dinsdag lekker fout met Busy. En traag. Yeah.

ons toegerend. Dat bleek dus de manager te zijn van Kraantje Papi. Die zegt, sorry, maar kan je dit nummer even uitzetten? Want dit nummer gaat hij zo meteen zingen. Ik was het helemaal vergeten. Ik dacht, ja, in mijn hoofd stond van Busy. Kraantje Papi had ik er niet helemaal bij bedacht. Dat is een beetje onhandig. Zometeen Adele, hello. En eerst Topic en Becky G. Sorry, Papi.

0: Kees Leurs uit Eindhoven, die denkt dat hij het telefoonnummer van Sinterklaas weet. Even goed kijken hoor. Oké. En je hebt zelf nog niet gebeld?
1: Nee.
0: Dan wordt het helemaal spannend.
2: Hello, it's me.
0: Dan ben ik verkeerd verbonden, sorry.

0: Adele en Hello. Het is tijd voor een klein experimentje. Althans, ja, ik Romy van de redactie. Ik wil voorstellen dat we dit spel deze week afsluiten in de experimentfase.
1: Ja.
0: Want, wacht even, het is nu namelijk...
2: En dan nu een experiment.
0: Het is echt de laatste keer dan deze week dat we een experiment noemen. En dan volgende week is het dan gewoon echt een vast spel.
1: Vind ik ook spannend.
0: Hoezo?
1: Ja, nu kunnen we nog een beetje verschuilen als het niet gaat, weet je wel.
0: Nu kunnen we nog een beetje onder de vorm experiment. Maar het is namelijk wel, ik vind het wel geslaagd. Dus ik vind wel dat we dan op een gegeven moment de klap erop moeten geven van het experiment is geslaagd, we gaan dit echt doen.
1: Is goed, dan doen we dus nu nog drie oefenrondes. Of één.
0: Oh, je wilt nog elke dag gewoon nog doen?
1: Ja, ik vind het leuk.
0: Ja, het is een leuk spel. Oké,
1: we doen nog een paar oefenrondes en dan gaan we volgende week voor het echie.
0: Het spel, we hebben de naam al bedacht. Het spel heet Wie geloof je? Romy en ik hebben allebei een voorwerp. En althans, één van de twee heeft het voorwerp echt en de ander die heeft niks. Maar we gaan het allebei gewoon omschrijven alsof we het wel hebben. En dan is de vraag, wie geloof je?
1: Ja.
0: Dat is de vraag. Denk jij een leugen te kunnen onderscheiden van de waarheid? En vind je het leuk om een beetje proefkonijn te zijn in dit experiment, de laatste week?
1: Ja.
0: Laat dan even van je horen en stuur dan nu...
1: Wie geloof je?
0: Wie geloof je? Wie geloof je? Met een berichtje in de Q Music app.
1: Leuk.
0: Ik heb er helemaal zin in.
1: Ik ook alweer. Ja, heb jij al een voorwerp?
0: Heb jij al een voorwerp?
1: Absoluut.
0: Oké, we hebben allebei voorwerpen. De vraag is wie heeft hem echt en wie niet. Als je mee wilt doen, stuur wie geloof je en doe dat met een berichtje in de Q Music app. Ondertussen, nieuwe muziek van Bente. Dit is Parachute bij Q Music.

0: Michael Bublé. En everything.
1: En dan nu een experiment.
0: Ja, dat is de laatste week van dit experiment. En daarna is het officieel een echt spel in dit radioprogramma. Het spel heet namelijk Wie geloof je? We zijn nog een beetje de puntjes op de i aan het zetten. Het werkt als volgt. Romy, leg jij het even uit?
2: Nou, we hebben zometeen allebei een voorwerp in handen. Althans, één van ons heeft dat voorwerp echt in handen. De ander doet een beetje alsof, dus die heeft dat niet. En het is eigenlijk aan jou om te raden wie geloof je. Dus wie heeft dat voorwerp echt in handen?
0: Ja, en dat spelen we vanavond met Aniek. Aniek, hallo.
3: Hoi, hoi.
0: Hallo. Aniek, ben jij iemand die door iemand heen prikt makkelijk? Dat je makkelijk denkt, oh ja, maar diegene is aan het liegen.
3: Ja, maar dan heb ik vaak wel een beetje mimiek nodig en die mis ik nu wel.
0: Ja, ja, ja, wij gaan allebei ons best doen om jou te overtuigen dat wij de waarheid spreken. Ondertussen dat jij aan het raden bent en aan het vragen stellen bent aan ons, loopt er ook een polletje in de Q-Music app. Dan kan de rest van Nederland jou helpen, Aniek. Dus als je nu zit te luisteren en je wil Aniek helpen, je kunt daar gewoon stemmen op degene wie je gelooft. Ben ik dat, Lars, of is dat Romy van de redactie? Ben je er klaar voor, Aniek?
3: Jazeker.
0: Oké, ik heb een... zal ik beginnen, Rome?
2: Ja, zeker.
0: Ik heb een voorwerp. Dat is een niet alledaags voorwerp. Het is een voorwerp wat eigenlijk heel handig is als je een huisdier hebt. Bijvoorbeeld een hond of een kat. Ik heb namelijk een warmtekussen voor honden en katten heb ik in mijn hand. Ja, het is... je kan lachen, maar het is echt... Het is een soort kruik. Hij is van plastic. En je kan hem dus opwarmen. Volgens mij kan dit in de magnetron.
2: Echt?
0: Ja.
2: Je hebt toch je handen, dan weet je toch of het helemaal...
0: Nee, zeker. Ik kan wel even kijken. Volgens mij zit er ook een stickertje op. Even kijken.
3: En hoe lang moet het dan in de magnetron?
0: Ja, dat staat hier ook op. Wacht even. Nou, als je 1000 watt doet, dat is echt, dan knal je echt met je magnetron door het geluid heen. Dan is het 3,5 minuut.
2: Zo?
0: Ja. Zo,
2: het wordt heel heet.
0: Ja, bloedheet.
2: Maar... En dan je puppy erop of daarna erop?
0: En daarna kun je hem opeten. Nee, dat weet ik eigenlijk niet. 3,5 minuut, maar er zit wel nog een hoesje omheen. En ik denk dat hoesje moet denk ik niet. Dat is een soort vlieshoesje. Het is heel zacht. Ik kan wel even laten horen hier. Dat klinkt... Ja, je hoort eigenlijk niet. Het is een vlieshoesje.
2: Het klinkt ook een beetje alsof je over je trui heen zit.
0: Het is gewoon een vlieshoesje van een... Oké, een warmtekussen dus voor honden en katten.
2: Ja, Romy, ja.
0: Wat heb jij?
2: Ik heb een tuinslang. En dat is zo'n ouderwetse tuinslang. Gewoon van... van welk materiaal is dit gemaakt? Plastic, denk ik.
0: Je hebt het in je handen.
2: Groen. En die moet je helemaal zo oprollen. Kijk, ik heb zelf nu een tuinslang in de tuin. Dat is er eentje dat als er water doorheen komt, dan rekt hij helemaal uit.
0: En
2: als hij dan
0: leeg is, dan... Ja, ja.
2: Ja, inderdaad. Ja, dan wordt hij helemaal klein. Maar deze moest ik altijd helemaal zo oprollen bij mijn ouders. Zo lus voor lus om de microfoon heen. Ik wou zeggen, ik doe hem even om de microfoon heen. Zeg maar zo lus om de... Ja, ik kan het niet zo goed laten horen.
0: Nee, omdat je er geen in je hand hebt.
2: Wel. Ik heb een tuinslang, een groene.
0: Een groene tuinslang?
2: Ja.
0: Ja. En hoe lang is die?
2: Ja, dat weet ik niet. Ik denk, 3 meter.
0: Kijk, je hebt toch in je hand? 3 meter, is kort.
2: Ik ben heel slecht in...
0: 3 meter is echt een korte tuinslang.
2: Ik ben heel slecht in lengtes. Nee, het is echt een groene tuinslang. Oké, misschien 5. Ik weet dat niet. Er staat geen... hij is al uit de verpakking, hè? Dus hij is al open. Er zit geen kartonnetje meer aan. Het is gewoon groene slang.
0: Aniek.
3: Ja.
0: Wil je ons nog vragen stellen of ben je er eigenlijk al over uit?
3: Nou, is de tuinslang opgerold?
0: Is die opgerold, Romy?
2: Ja, hij ligt hier zo in een rondje op elkaar.
0: Ja, ja.
3: En hoeveel rondjes zijn er dan?
2: Even kijken.
0: Wat een theater.
2: Het zijn er 5.
0: Ja.
2: En het is denk ik een rondje van... Ja, ik kan geen lengte schatten. Wat is dit lang?
0: Ja, het is een halve meter, denk ik.
2: Nee, joh.
0: Jawel, het is 50 centimeter. Jawel,
2: oh,
0: denk het wel.
2: Halve meter. Het is ook zo slang dat als er een knik in komt, dan komt er geen water meer doorheen.
0: Ja, zo'n slang. Zo...
2: Oh, verschrikkelijk.
0: Als je hem echt zou hebben. Ja.
3: Oké. Zit er ook streep op de slang?
2: Ja, een beetje. Maar in donkergroen. Dus het is niet zo heel goed te zien. Het lijkt wel een beetje... Ja, er zit wel een streepje in.
0: Ik heb een warmtekussen voor honden en katten, Aniek. Geloof er maar.
2: Ja, dag.
0: Zij heeft echt geen tuinslang.
2: Ik denk dat een warmtekussen dat het niet eens bestaat. Ik ken dat helemaal niet.
0: Het is een warmtekussen voor honden en katten. Kan je in de magnetron leggen. Echt.
3: En hoe groot is het warmtekussen dan?
0: 30 centimeter. 25, denk ik.
2: Er past toch geen hond op?
0: Nee, maar het is rond. Het is een schijf. Het is een soort schijf.
3: Ja, maar dan kan je toch niet magnetron doen?
0: Jawel! Dat staat erop! Dat staat erop!
3: 30 centimeter!
0: Nee! Nou, 30 centimeter.
2: Wat voor
0: dit is toch 30
2: dan?
0: Centimeter? Nou, misschien is het 25, maar dit past echt in de magnetron. Nee, geloof me, dit past echt in de magnetron. Het is gewoon een rode... Ja, het is een rode schijf, maar er zit een hoesje omheen. Een vlieshoesje. Nou goed, ja, ik kan
3: en er... Kan je de slang eens op de grond laten vallen?
0: Ja, laat die slang eens op de grond vallen, Romy.
2: Ja, natuurlijk kan ik dat. Ja, even kijken. Laat eens even ik weet niet of je dat goed hoort, hoor.
0: Ja, ik ben benieuwd.
2: Even kijken. Komt-ie, hè?
3: Ja?
0: Ja, wat was...
2: Ja, dat hoor je bijna niet.
0: Nee, omdat het je schoenen zijn.
2: Nee! Dat is die slang, hier. Ja. Ik zal het nog een keer doen, ik heb het nog een keer opgepakt.
0: Mm-hmm. Ja.
2: Ja, dat hoorde ik bijna niet.
0: Het lijkt mij eigenlijk volkomen duidelijk. Ik bedoel, volgens mij zijn er geen vragen meer nodig. De vraag is dus eigenlijk, Aniek, wie geloof je?
3: Ja, ik...
0: Oh, wacht even, voordat je een antwoord geeft. Nog even naar de poll kijken?
2: Ja, dat weet ik even niet.
0: Oh, want jij denkt dat mensen via de Q-Music via de Kijk Live hebben zitten?
2: Ja, en dat vind ik niet leuk. Want dat moeten we nog even regelen dat dat dus uit kan. Want ja, dat, daarom zitten we nog in de experimentfase.
0: Ja,
2: want mensen die gaan nu kijken en dan gaan ze stemmen. Ja, en dan als Aniek dan op die poll afgaat, dan...
0: Ja, dan is het even zo... Oh, ja, precies. Oké, okay, de poll...
3: Ja, het polletje was wel mijn idee toen jullie dit voor het eerst probeerden. Toen zei je ook, Aniek heeft een idee, een polletje.
0: Oh, was het jouw idee, Aniek?
2: Dat meen je niet.
0: Dat klopt.
2: Aniek, dat idee is gebleven, hè?
0: Ja, het idee is gebleven. Ja. Alleen we zijn er dus achter gekomen dat die poll dus ook voor de mensen die Kijk Live nu kijken. Kijk, jij zit natuurlijk met ons aan de telefoon, maar die zien natuurlijk ook wat wij doen. Dus die weten eigenlijk precies al wie er gelijk heeft. Ja. Dus dat maakt het spel. Dus we moeten dat nog even regelen dat die Kijk Live uit kan. Snap je wat ik bedoel?
3: Ja, dus je pas nadien kan zien wat andere stemmen.
0: Exact.
3: Ja, ik denk, omdat het plofje toch niet echt een plofje was op de grond, ga ik voor het warmtekussen.
2: Weet je het zeker?
3: Ja, ik hoop gewoon voor als ik ooit een hond of een kat heb, ik heb al poes, dat dat bestaat. Zou ik heerlijk vinden.
2: Nou, Aniek.
0: Aniek.
2: Dan gaan we hem naar je opsturen, want hij bestaat.
0: Hij bestaat! Ja hoor! Woe! Het is echt een warmtekussen voor honden en katten. I kid you.
3: Oh nee.
0: Ja, ik heb hier ook nog de verpakking erbij. Het staat, wat is het? Ja, warmtekussen voor in de magnetron. Dus je kan hem ook op lagere wattages erin stoppen. Het is een waanzinnig ding. En zeker voor de koude wintermaanden die eraan komen. Het is een heerlijk iets voor je huisdier, joh.
3: Oh, ja.
0: Maar je hebt geen hond of kat, maar wel een poes. Wat zei je nou?
3: Ja, dat klopt. Ik heb een poes.
0: Nee, maar ook een huisdier.
3: Ja?
0: Nee, oké, dat begrijp ik elkaar. Okay.
3: Nee. Ja, nee, ik heb een echte zwarte poes op vierpootjes.
0: Ja, zwarte poes, een harige zwarte poes op vierpootjes. Prima. Aniek, we gaan dat ding naar je opsturen. Veel plezier ermee.
3: Dankjewel. Okay. Fijne uitzending.

0: Mars, On My Soul.
1: Het geluid
0: heeft nu een waarde van 16.000 euro. Daar kan je een hoop leuke dingen mee doen. 16.000 euro. En het werkt heel eenvoudig. Wij laten een geluid horen. De vraag is, welk geluid hoor je? Heb je het goed, krijg je dat volledige bedrag. Bij elk fout antwoord komt er trouwens 100 euro bovenop. Ik ga je een klein beetje verder helpen. Want ik kan me ook voorstellen, het is nu 10:30 s'nachts. Dat je denkt, ja, ik heb vandaag misschien helemaal niet geluisterd, want ik zit in de nachtdienst. Ik heb het allemaal niet gehoord. Ik ga je de foute antwoorden van vandaag eventjes laten horen. Dus luister goed. Het geluid van Q-Music is sowieso niet dit.
2: Ik denk het aanzetten van een printer.
3: Nou, laten we hopen dat het het plaatsen van een videoband in de videorecorder is.
4: Ik denk een diawisseling van een projector.
5: Het is een handmatig klikken voor een sigaret.
6: Ik denk het opzetstukje van de tuinslang op de kraan klikken.
7: Ik denk dat het is het herladen van die Nilfgun.
8: De hendel overhalen van een bekerdispenser.
9: De zilverfolie van een bus Pringles aftrekken.
10: Het plaatsen van een cassettebandje in een Walkman.
11: Ik denk het indrukken van een smintdoosje.
0: En dan kan je ook wel vertellen, het is sowieso ook niet een niet-machine.

0: Phil Collins, Back Your Music. And You Can't Hurry Love. Ja, dan de alarmschijf van deze week. Die hoor je dus extra vaak. Dat is een liedje dat op TikTok heel groot was. Het was echt een trending liedje, zoals dat dan heet. Van DJ Goja, Meet Chico. Misschien ken je het nummer wel. Dat werd een beetje onder van die vakantievideo's geplaatst en zo. Dat ging echt best wel hard. Alleen ja, het kwam niet van TikTok, werd het niet groter. En toen hing ineens Jason Derulo aan de lijn bij DJ Goja. Waarschijnlijk met de tekst: hé, hey schatje, als je met mij samen gaat werken, dan maak ik een ster van je. En wij denken dat dit een hele grote hit gaat worden.
1: De Q-Music, alarmschijf.
2: DJ Goja, Jason Derulo en Melody.

Snow Patrol en Chasing Cars. Zometeen de Q-nacht met onder andere Dotan en Home, ook Teddy Swims. Mr. Know-it-all komt eraan, Ed Sheeran. Kings of Leon. Ook hoor je de nieuwe van Miley. Vroeger Miley Cyrus, nu dus alleen Miley. What I Want, Morgan Wallen, Tate McRae. Je hoort Michael Jackson. Ik heb nog een leuk raadseltje over... Nee, laat maar. Alex Warren. Passenger komt eraan. Major Lazer. Drive Safe. De nieuwe van Samuel Welten en Russo.

Als je mij goed kent, dan hoor je mij altijd zeggen... Never enough country. Nee, dat hoor je me nooit zeggen. Maar ik vind het wel lekker. Ja, zo meteen namelijk dus Boston van Stella Lefty. En ik dacht, nou ja, laat ik dan nu dan even lekker die andere draaien. Ella Langley, Choosing Texas. Just

op het terrein en wordt een naastliggend tankstation door de brandweer beschermd. De Amerikaanse regering wil miljarden dollars investeren in de wederopbouw van energievoorzieningen in het Midden-Oosten. Volgens een Amerikaanse krant is het geld bedoeld om schade door de oorlog met Iran te herstellen en minder afhankelijk te worden van de Straat van Hormuz, een belangrijke vaarroute voor onder andere olie en gas. De enige nog levende dader van de aanslagen in Parijs in 2015 blijft in de isoleercel. Hij wou terug naar een normale cel, maar een rechter wees dat verzoek af. Bij de aanslagen op het voetbalstadion en de concertzaal, die hij meer dan 10 jaar geleden met een aantal anderen pleegde, vielen 130 doden. En FIFA-baas Gianni Infantino wil onderzoek laten doen naar de manier waarop de Mondiale Voetbalbond belangrijke beslissingen neemt. Dat schrijft hij in een brief naar alle ruim 200 aangesloten voetbalbonden. Ook wil hij praten over grote hervormingen. Eerder kwam Infantino onder zware druk te staan nadat hij het WK commerciëler wilde maken. Het is afgekoeld naar 9 tot 13 graden en de bewolking neemt vanuit het noorden toe. Morgen overdag veel bewolking en in het noorden en oosten kans op motregen, al stelt dat niet veel voor. Het wordt 17 tot 21 graden. En tot zover het ANP-nieuws.

Goedenacht. De grote brand bij een afvalbedrijf in Dinxperlo in de Achterhoek is onder controle en de meeste hulpdiensten zijn weer vertrokken. De brandweer verwacht wel nog uren bezig te zijn met nablussen. Omdat er weinig wind stond, is de overlast voor omwonenden meegevallen. De oorzaak van de brand is niet bekend. Een opvallende ontmoeting op een vliegveld in Ierland. Terwijl hun vliegtuigen werden bijgetankt, sprak de Oekraïense president Zelensky daar met de hoogste baas van de CIA, de Amerikaanse inlichtingendienst. Wat er is gezegd is niet bekend. Zelensky is onderweg naar Amerika voor een VN-vergadering en ontmoeting met president Trump. Een Nederlandse vader is in België veroordeeld voor de moord op zijn 14-jarige zoon. Hij moet 23 jaar de cel in. De man weigerde zijn doodzieke kind medicijnen te geven, omdat hij ervan overtuigd was dat God hem zou genezen. Pas maanden na het overlijden werd het lichaam van de jongen gevonden door de politie. En de politie is een woning in het Noord-Brabantse Etten-Leur binnengevallen, maar zonder resultaat. Er bleek niemand thuis. Ze vielen het huis binnen omdat er ruzie zou zijn geweest, zegt Omroep Brabant. De wijk was een tijd lang afgesloten, straten waren afgezet met linten en voorbijgangers kregen te horen dat ze er niet in mochten. De bewolking neemt vanuit het noorden toe en het is tussen de 9 en 13 graden. Morgen blijft het bewolkt met kans op wat motregen in het noorden en oosten. Er staat weinig wind en wordt een graad of 17 tot 21. En tot zover het ANP-nieuws.